within. So I jumped into the unknown.

NRG 2000.

State of Trance, this is my last track. Thank you so much.

Please welcome

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Dikter Haak met het radionieuws. In Eerbeek zijn bij een ernstig verkeersongeval 2 mannen overleden. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat op de Harderwerkerweg in de Gelderse plaats, meldt de politie op X. Het was een aanrijding tussen een motor en een auto. De 2 bestuurders overleden ter plaatse. Een getuige zegt in het AD dat het misging toen de automobilist inhaalde op het moment dat er een motorrijder vanuit de tegenovergestelde richting kwam, met een frontale botsing als gevolg. In het noorden van China zijn bij een gasexplosie in een steenkoolmijn zeker 50 mensen om het leven gekomen. Sommige media spreken van 80 doden. Eerder werden 8 doden gemeld en zouden er nog 38 mijnwerkers onder de grond zijn. Op het moment van de explosie in de provincie Shaanxi zouden 247 mijnwerkers aan het werk zijn. President Xi Jinping wil een onderzoek naar de oorzaak. Het gebeurt geregeld dat er gasexplosies in steenkolenmijnen in China zijn, vooral in Shaanxi, het centrum van de kolenindustrie. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht weer asielzoekers opgevangen van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om zo'n 80 mensen die buiten stonden te wachten op opvang. Met bussen zijn ze naar een noodlocatie gebracht waar het Rode Kruis bedden klaargezet had. Volgens Stadskanaal was het op dringend verzoek van minister Van den Brink, omdat buitenslapen risico's oplevert voor de veiligheid. Ook andere gemeenten in Drenthe springen bij met noodopvang. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt dat het risico op verdere verspreiding van ebola in Congo nu zeer hoog is. In het oosten van het land gelden daarom zware maatregelen, zoals een verbod op grote bijeenkomsten en rouwrituelen. Bij rellen rond een mogelijk slachtoffer is zelfs een ebola-kliniek in brand gestoken. Volgens de WHO zijn er nu al 10 bevestigde besmettingen en zeker 8 doden in Congo en Oeganda. De hulpverlening wordt bemoeilijkt door geweld van rebellen. Het weer, met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts, wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws.
2: Naar aanleiding van een Volkskrant-onderzoek maken 7 politieke partijen melding bij de beveiligingsautoriteit van de Tweede Kamer, omdat ze op X worden bedreigd. Het gaat om berichten aan D66, VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, SP, Denk en ChristenUnie, vlak voor de verkiezingen van oktober 2025. In de berichten worden zij en soms ook hun naasten bedreigd met mishandeling en wordt opgeroepen tot geweld tegen minderheden. Tegen de Volkskrant verklaren politici dat ze vanwege het giftige klimaat zijn gestopt met het lezen van reacties op X. Bronnen hebben tegen de Amerikaanse nieuwszender CBS News gezegd dat Washington zich voorbereidt op een nieuwe reeks militaire aanvallen op Iran. CBS News verwijst ook naar de mededeling van president Trump dat hij niet bij de bruiloft van zijn zoon kan zijn, omdat hij te druk was met overheidszaken. Arabische media melden gisteren dat een conceptvoorstel voor een volledig bestand in Iran juist snel mogelijk is. De Pakistanse topmilitair Munir, die optreedt als bemiddelaar tussen de Verenigde Staten en Iran, vertrok gisteren naar Teheran. In Eerbeek zijn bij een ernstig verkeersongeval 2 mannen overleden. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat op de Harderwerkerweg in de Gelderse plaats, meldt de politie op X. Het was een aanrijding tussen een motor en een auto. De 2 bestuurders overleden ter plaatse. Een getuige zegt in het AD dat het misging toen de automobilist inhaalde op het moment dat er een motorrijder vanuit de tegenovergestelde richting kwam, met een frontale botsing als gevolg. In het noorden van China zijn bij een gasexplosie in een steenkoolmijn zeker 50 mensen om het leven gekomen. Sommige media spreken van 80 doden. Eerder werden 8 doden gemeld en zouden er nog 38 mijnwerkers onder de grond zijn. Op het moment van de explosie in de provincie Shaanxi zouden 247 mijnwerkers aan het werk zijn. President Xi Jinping wil een onderzoek naar de oorzaak. Het gebeurt geregeld dat er gasexplosies in steenkolenmijnen in China zijn, vooral in Shaanxi, het centrum van de kolenindustrie. Het weer, met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts, wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het rijdt vrijwel overal prima door deze zaterdagochtend. Alleen bij Rotterdam wat vertragingen en een wegafsluiting. Om te beginnen de A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Delft is de weg dicht door een ernstig ongeluk eerder vanochtend vroeg. Er is omleiding ingesteld bij knooppunt Ketelplein. Verkeer richting Den Haag vol gouden over de A20 en de A13. En de A16 Rotterdam richting Breda. Op de Verbindenoordbrug zijn asfalteringswerkzaamheden richting Breda dus. Er staat zo'n 4 kilometer file met 20 minuten oponthoud. De parallelbaan is wel geopend, maar advies is om te rijden via de ring van Rotterdam.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Ondanks opluchting bij het Rode Kruis over het opnieuw opvangen van asielzoekers door Stadskanaal, zegt de organisatie in een persbericht het onbegrijpelijk te vinden dat er nog steeds geen echte oplossing is gevonden. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over hoe het de komende dagen verder gaat rond het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De afgelopen avond en nacht heeft de gemeente Stadskanaal opnieuw asielzoekers opgevangen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dit keer waren het er ongeveer 80. In Amsterdam-Oost is een vrouw om het leven gekomen bij een grote woningbrand. De brand was in een etagewoning aan de Blankenstraat in de Tsaar-Peterbuurt en brak rond 5 uur vanochtend uit. De brand ging volgens de veiligheidsregio Amsterdam-Amsterdam gepaard met veel rook en vlammen. Binnen een uur werd het zijn brandmeester gegeven. De etagewoning aan de Blankenstraat in Amsterdam-Oost brandde volledig uit. Naar aanleiding van een Volkskrant-onderzoek maken 7 politieke partijen melding bij de beveiligingsautoriteit van de Tweede Kamer, omdat ze op X worden bedreigd. Het gaat om berichten aan D66, VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, SP, DENK en ChristenUnie, vlak voor de verkiezingen van oktober 2025. In de berichten worden zij en soms ook hun naasten bedreigd met mishandeling en wordt opgeroepen tot geweld tegen minderheden. Tegen de Volkskrant verklaren politici dat ze vanwege het giftige klimaat zijn gestopt met het lezen van reacties op X. Bronnen hebben tegen de Amerikaanse nieuwszender CBS News gezegd dat Washington zich voorbereidt op een nieuwe reeks militaire aanvallen op Iran. CBS News verwijst ook naar de mededeling van president Trump dat hij niet bij de bruiloft van zijn zoon kan zijn omdat hij te druk was met overheidszaken. Arabische media melden gisteren dat een conceptvoorstel voor een volledig bestand in Iran juist snel mogelijk is. De Pakistanse topmilitair Munir, die optreedt als bemiddelaar tussen de Verenigde Staten en Iran, vertrok gisteren naar Teheran. Het weer, met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts, wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op 3 plekken vertraging op dit moment. Op het begin de A12, Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven rijdt het langzaam en staat het stil over 10 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A16 van Rotterdam naar Breda, daar wordt er aan de weg gewerkt tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Het asfalt wordt daar vernield. Er staat 5 kilometer file en bijna een half uur vertraging op de parallelbaan. Beter is om te rijden via de Ring Rotterdam. En tenslotte de N306 Harderwijk richting Kampen. Voor Walibi Holland staat 5 kilometer file met 20 minuten op onthoud. En het heeft te maken met een evenement.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: bij Zeeman herenhemden 2 voor 6,50. En heren shorts 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI,

0: Een hele goede avond hier vanuit Curaçao. Alweer de vijfde dag al, bijna de eerste week alweer gehad, jongens.
1: Hey, gaat we zijn helemaal weer gewend, hè?
0: Ja, want Johan Derksen ziet er als herboren uit, vind ik, de laatste tijd. Vindt u dat ook? Ja, toch? Ja, als herboren ziet hij eruit. Tina Nijkamp natuurlijk ook. Is je kleding weer terug van de wasseretten?
2: Ja, het is weer net van de wasseretten. Het is nog warm zelfs.
1: Nou, het voordeel van de eiland is, ik had gisteren een gesprek met een man, maar mannen hebben hier allemaal een bijvrouw. Ik overweeg er ook hier te gaan wonen.
0: Oh ja?
1: In Nederland is het gewoon vreemd gaan, maar hier zeggen ze netjes een bijvrouw. Ja. Ik hoorde een verhaal, een vrouw had 5 kinderen van 5 verschillende mannen.
2: Echt?
1: Nou, dat heb jij zelfs niet gepresteerd. Nee.
0: Nou, René is gelukkig ook bij, datzelfde geldt voor Raymond. Mensen, kijk, er zit ingevlogen Bas Nijhuis! Ja. Je reis was lekker, ging het allemaal goed voorspoedig?
3: Ja, dat was echt lekker. Gisteren aangekomen en heerlijk. Alleen, ik zei al, de eerste nacht was een beetje wennen met slapen. Ik liep vanmorgen om 4:15 liep ik hier al te struinen. Zo. Ja? Je slaapt.
0: Je wilde een kaart uitdelen of zo?
3: Ja, maar er was geen speler. Niemand die ik. Ik zie er nou wel een paar die een kaart kan geven. Maar nee, maar er was echt niemand. Nee. Dus, maar het was lekker. Een goede reis gehad. En,
0: ja, warm welkom ook gelijk. Je grote vriend Valentijn was er ook. We zaten net nog bij BNN Nieuwsradio. Hij staat er goed in, hè?
3: Hij was wel weer. Maar hij vindt echt niks leuk. Het is echt. Echt. Wij liepen terug. We gingen ook over die brug, over die pontjesbrug. Ik zei: dit is toch mooi, hè? Dat is sowieso een pontjesbrug. Een brug is een brug. Nou, het is echt. Het is echt waar. Hij vindt niks mooi.
1: Ik hoor het hem zeggen, ja.
3: Ja, echt. Het is echt ongekend. Ja.
4: Ik moet wel zeggen: dat helpt wel met vliegen. Want we hadden een beetje turbulentie. Ik zat met hem in het vliegtuig en ik word dan een beetje ongemakkelijk. Hij zegt. Als we gaan, dan gaan we. Daar merk je niks van. Ja, maar dan denk ik steeds van, ik wil nog zoveel mooie dingen doen in het leven. Dat weet je dan niet meer. Ja. Toen kwam ik toch wel een beetje tot rust.
0: Ja. Ja. Nou, je hebt toch wel even gezellig met een bedje gelegen, zeg ik.
3: Nou, maar ook dat, kijk, daar gaat hij echt helemaal zo met tegenzin. Hè, met frisse tegenzin. Ik zei, vader, ga even liggen lekker op het strand. Dat wil hij niet. Nee, het is, maar het was wel even gezellig vanmiddag even. Ja.
5: Ik word daar ook echt helemaal krank door gek
6: van. Wat moet je dan doen, Valentijn?
7: Wat?
6: Wat moet je nou doen?
7: Nou, ik moet nu waar jullie net op zitten.
6: Ja, maar wat wil Bas nu?
5: Nee, kom, nee, Bas, we moeten hier even samen liggen.
7: Die zegt dat voor iedereen is en dan zegt
6: hij. Waarom alleen met Valentijn op de
3: foto? Nou, ik heb mijn droom is echt om altijd een keer met Valentijn gezellig zo te staan. Maar ik vraag me af, je ligt nooit op het strand.
7: Nee.
6: Maar waarom hebben jullie je shirt nog aan?
3: Dat is voor de kijkers thuis. Ik weet het. Ja.
0: Kijk, en nog steeds vragen al die mensen in Nederland zich af waarom wij hier zitten. Maar volgens mij vindt het publiek best oké, toch? Dat wij hier zitten, als ik zo die kijkcijfers oké.
2: Ja, de kijkcijfers gaan door het dolle. Want gisteren had dit programma slechts 3000 kijkers minder dan het NOS-journaal. Dus nou ja, dat is eigenlijk nog nooit eerder voorgekomen. Het wordt nu wat warmer in Nederland, dus de kijkcijfers gaan wat naar beneden. Maar als je als NOS-journaal 916 hebt en hier 913, dan is dat natuurlijk een mooie prestatie.
0: Ja, ja, absoluut. Jo, je stond er net en dat wil je eigenlijk een paar dagen al bespreken. We komen er steeds niet toe. Laten we het gelijk even bespreken. Situatie met kinderen in Nederland. Het aantal mishandelingen neemt eigenlijk enorm toe.
1: Nou ja, ik ben erg geschrokken. Ik las een verhaal dat in 2025 de 136.000 aangiften zijn geweest van kindermishandeling. En eigenlijk is het in 2015 fout gegaan. Toen kregen de gemeenten de verantwoordelijkheid over de jeugdzorg. En in de gemeente is geen enkele expertise. De specialisten hebben toen al gewaarschuwd. En die zeiden, dan moet je mee uitkijken. En wat hebben ze gedaan na 2015? Bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Ja. En in Nederland passen we niet goed op elkaar. Hè? Je hebt de buren, de school, de huisarts, het ziekenhuis, de familie. Je kunt toch allemaal wel iets opvangen van daar is iets niet pluis. Maar ze laten het maar gaan, want we zijn in Nederland. We moeten ons niet zo met elkaar bemoeien. Maar op kinderen moet je echt een beetje passen. En het loopt nu helemaal uit de klauw. We hebben het Vlaardingse meisje gehad. Ja. We hebben die twee kinderen een Stadskanaal gehad. Nu heb ik weer een verhaal gelezen over een vader uit Uitgeest. Die man is 48 jaar, die had 3 zonen. En die kregen elke dag een pak rammel. Verschrikkelijk. En die oudste zoon, die moeder is weggegaan, heeft geen aangifte gedaan. En die oudste zoon heeft een filmpje gemaakt terwijl hij een jongetje van 10 jaar in elkaar sloeg. En die is naar de politie gestapt. Ja. En nu zit hij in het Pieterbaancentrum. Maar het gebeurt allemaal naast ons, achter ons. En we letten er niet op. We moeten echt een beetje opletten dat die kinderen niet mishandeld worden.
0: En we toch, kijk, je bent zelf een klein beetje ervaringsdeskundige natuurlijk met je vader. Niemand in het dorp, bij jullie had het er ook door wat er gebeurde.
1: Wel, mijn vader mishandelde mij niet.
0: Nee, maar wel je moeder.
1: Dat was een klein tirannetje.
0: Ja.
1: Weet je wel, dat gebeurt er. En jij wordt postbode. En of jij wordt stationschef.
0: Oké, maar was niet...
1: Die ambitie had ik niet zo.
0: Nee, is niet ook gelukt inderdaad. Nee. Maar ook in een kleine gemeenschap...
1: Nee, maar kijk, gewoon fysiek worden kinderen ontzettend mishandeld. Fysiek.
0: Ja.
1: En mentaal, dat is nog moeilijker te zien. Want fysiek, met een blauw oog of een gebroken arm... dan kun je zeggen, hé, wat is er gebeurd?
2: Ja.
1: En mentaal gaan die kinderen natuurlijk geestelijk naar de kloten.
0: Maar ik denk dat het gewoon veel te weinig geld is ook. Dat bleek ook in Vlaardingen toen, dat er gewoon te weinig controle kan zijn.
1: Ja,
0: en zo.
1: Weinig geld en weinig verstand van... En schoolmeesters moeten nu, als ze iets vermoeden... zijn ze verplicht om het aan te geven. En er zijn ruim 6000 aangiften van schoolhoofden geweest. Maar dat is natuurlijk nog weinig als je ziet dat er 136.000 gevallen zijn.
0: Ja. Ik was wel even vergeten trouwens om jou te feliciteren, Bas. Dat is toch wel een heel bijzonder moment, hè?
3: Ja.
0: Ja, je bent scheidsrechter van het jaar geworden volgens Football International. Daar zit hij gewoon, namens heren, scheidsrechter van het jaar.
3: Ik zou het wel bijna zeggen, de helft zo'n blessure wel. Hè,
1: ja,
3: tijdje
1: ja.
3: Hebben.
1: Ja, maar je hebt helemaal geen fouten gemaakt.
0: Nee, nee, maar 13 wedstrijden gefloten, zag ik.
3: Nee, maar het was wel zo. Ik kwam aan en een van de stewardessen kwam naar me toe. Die zei, oh ja, proficiat, je bent toch de scheidsrechter van het jaar? Want ik dacht, van, nou, die maakt een grapje. Dus ik zei, ja, klopt, ik heb geen idee. Nee. En toen waren we geland, toen zag ik pas op internet dat het inderdaad zo klopt. Ja, ik heb, ja, het is wel een heugelijk moment. Hè.
0: Dat is toch bijzonder?
1: Ja, maar jij was wel een heel goed seizoen bezig.
3: Ja, was ook zo. En vandaar dat ook net die PSV Feyenoord kwam. Dus was ook een mooi seizoen. Dus wat dat betreft, ja, meer dan terecht, toch?
0: Ja, nee, dat lijkt wel. Ja, absoluut,
3: vind ik
1: ook. Nou, het nieuwe seizoen die weer achteraan. Hè? Wat minder hoeren en snoeren en flappen.
3: Augustus, gaan we los. Ja. Dan gaan we los. Ja, maar ik wel mooi vind, wil ik wel even zeggen... Want Johan heeft altijd commentaar op mijn fleurige bloesjes. Hè?
0: Ja.
3: Ik weet nog heel goed, maar nou heeft hij hetzelfde merk aan. Kijk
1: ja, ja.
3: Even.
1: Ja, maar dan wil ik één ding opmerken.
0: Nou?
1: Hij krijgt zelfs sponsoring en ik moest ze kopen, hoor.
0: Ja. En jij koopt alles zelf, ook je onderbroeken koop je zelf.
1: Ik koop alles zelf, maar ik wil absoluut niet afhankelijk zijn van mensen.
0: Nee. En je bent nu vandaag ook nog onderbroeken wezen kopen, toch?
1: Ik, terwijl ik geen diarree heb, kwam ik wel wat onderbroeken tekort. Dus ik heb gewoon zes onderbroeken erbij. Anders ik heb een wasmachine, maar je gaat toch niet een wasje zitten doen hier?
8: Dit is niet echt een programma waarbij je afhankelijk moet zijn van anderen. Hè? Want ik had, zeg maar, daar praten we over 6 jaar geleden... had ik best een mensen waar ik dan hemdjes kon halen en zo. En dan begon hij weer ergens over. En dan appte die mensen mij of mailde die mensen mij. Wij trekken ons even terug. En we zetten het even on hold nou. Ja, daar had ik allemaal geen zin in. Joh. Ik denk, pleur toch op voor je 30% korting met je on hold. Ja. Maar dan krijgen ze natuurlijk. Dan hebben ze 14 mailtjes ontvangen van mensen die hebben gezien. Dat er onder dus staat van, nou, er wordt door die en die gekleed. En dan gaan er 14 mensen mailen. En zo'n mens die raken daar volledig van het pad af.
1: Ja.
8: Gaat nee, ergens over,
1: ik vind het een prettig idee. Ik koop me over hem er zelf wel.
8: Is zeker, maar
1: zeker onderbroeken zeker.
8: Zeker met dit programma is het een prettig idee om onafhankelijk te zijn. Of niemand afhankelijk te zijn.
0: Ja, jij hebt ook lekker inkopen gedaan. Vind je lekker, hè, inkopen doen?
1: Je bent wel heel luchtig gekleed nu, hè?
2: Ja, nou, die kleding, ik moet eerlijk zeggen, daar moet ik echt wel wat aan gaan doen. Want dat
1: gelukkig gaat... ben je daar zelf ook achter.
2: Ja. Maar gaat lekker.
8: Leg even uit, je vindt het leuk om naar de supermarkt te gaan.
2: Wat vind
8: je
2: leuk om, als ik ergens ben, om naar
8: in
2: een ander
8: land.
2: Ja, in een ander land. En dan vind ik altijd leuk om te kijken wat iets kost, wat voor producten ze hebben. Maar ik was dus vandaag in de supermarkt. Ik zag er hartstikke veel. Ik vond het assortiment ontzettend groot.
8: Was je in Carrefour of was je hier?
2: Nee, ja, ik was met redacteur Joost. Ergens naar links hier.
1: Ja.
0: Daarna naar rechts, toch?
1: Daar heb je zo'n Afrikaanse
0: dan weer naar links.
2: Ja.
0: Toch?
2: Met de Blue Bay.
0: Ja, en dan een stukje rechtdoor.
2: Ja, daar.
0: Dan weer naar rechts.
2: Precies, daar.
0: Ja. Nee,
2: precies,
0: dat was hem. Die is heel goed. Ja, daar kun je hele leuke dingen
2: zo,
0: doen.
2: Zo, even lekker shoppen. Rookworst. Nou, die nemen we even mee. Dat is leuk. Fruit. Oh ja, wauw. Echt mooi. Deze is speciaal voor Wilfred, want die schijnt van dropmunten te houden. Pak tissues, dat kunnen we hier wel heel erg goed gebruiken, want het is hier bloedheet. Even een paar rollen toiletpapier voor meren, want ja, diarree is ook maar diarree. Nou, helemaal goed. Dan kom ik eraan, hoor. Tot zo.
0: Heerlijk, hè?
2: Yes,
0: volledig niet zeggen de televisie maken. Het is het leukste wat er is.
3: Dit is echt weer net als bij de publieke omroep zijn. Gewoon lekker naar kneuterigen.
0: Ja,
3: mooi.
1: Ja. Ja, maar ik denk dat de mensen in Nederland ook best benieuwd zijn... welke boodschappen wij ons doen en waar we dat doen.
2: Ja, ik denk het ook.
0: Maar kun je die nieuwe onderbroek even laten zien dan? Of heb je die niet
1: bij? Ik heb nog niet aan, maar als jij erop staat... dan laat ik hem morgen even zien.
0: Ja, hey, gaan we dat even regelen. Ja, morgen zaterdag ben je vrij.
1: Oh ja,
0: wat ga je dan
1: maandag
0: doen?
1: Maandag.
0: Gaan we iets leuks doen met z'n allen?
1: Nou, je weet, ik ben niet zo van met z'n allen.
0: Nee, dat weet ik. Ja. Zeker nog.
9: Ga je alleen wat leuks doen?
1: Ja.
9: Ook leuk.
1: Ik kan hele leuke dingen alleen doen, hoor.
0: Maar we kunnen ook naar de bruiloft gaan van de zoon van Trump. Want hij gaat zelf niet, heb ik begrepen, de oude baas.
10: Nee, dat was wel opvallend. Zijn zoon Donald Trump Jr. is getrouwd, gescheiden. Nu ging hij weer opnieuw trouwen. Is vandaag gebeurd. En Trump werd dan gevraagd, ja, gaat u naar de bruiloft van uw zoon? En ja, daar kan ik heel veel over vertellen. Maar ik denk dat we beter maar even kunnen kijken naar het antwoord dat Trump daarover gaf. Ik geef een kleine hint, een beetje vervreemdend.

0: rampzalig,
1: plaats
0: man.
1: Waarin hij zegt, ik ben, ja, op internet heeft Trump inmiddels gezegd, ik ben niet onmisbaar. Ja. Ja, wat ook zo is, René, als de Amerikaanse president zegt ik ga, dan wordt alles in het werk gesteld om hem daar te krijgen. Dat hele team om hem heen reist desnoods mee om in de coulissen te kunnen doorwerken. Dus hij had er gewoon geen zin in. Maar misschien dat het toch iets zegt over wat er met Iran speelt. We weten natuurlijk dat Israël boos is omdat ze willen dat Trump die aanvallen weer hervat. We weten dat de Golfstaten dat willen. We weten dat Trump erover twijfelt. Het kan best zijn dat één deze dagen dat toch weer tot nieuwe aanvallen komt. En dat hij dan een goede reden heeft om weg te blijven. Maar dat zullen we moeten afwachten.
2: Ja. Ik ken trouwens wel meer mensen die dat gevoel hebben, hoor.
1: Ja.
2: Hey, Johan?
1: Is wel universeel.
2: Ja. Nee, goed. Ondertussen heeft hij wel gebeld met die Netanyahu. Hebben ze ruzie gemaakt. Ja. En dat is een serieuze ruzie geweest, begrijp ik ook.
1: Ja, omdat Donald Trump toch die onderhandelingen de kans wil geven. En Netanyahu zegt, net als dus ook al die golfstaten, van ja, maak deze klus nou af. En Trump heeft gezegd, ik ben in de lead hier. Jij luistert gewoon naar mij. Nou, daar hebben ze ruzie over gekregen. En ja, we moeten dus afwachten hoe dat gaat. Ik acht dus wel, nogmaals, de kans aanwezig dat die militaire aanvallen hervat worden. Want ja, er is heel moeilijk een compromis denkbaar. Laatste berichten die er zijn, er wordt weer bemiddeld, met Pakistan ook, is dat ze zeggen, nou, misschien als Iran dan belooft om de komende 30 of 40 jaar geen uranium te gaan verrijken, hebben we dan een deal? En ja, daar zou dan over gesproken worden, dus het kan. Maar het kan ook zomaar weer uit de hand lopen. Maar deze twee heren zijn dus oneens.
0: Maar ik vind dat Trump zich genoeg heeft op laten naaien door Netanyahu.
1: Ja, en dat vindt misschien Trump zelf ook wel. Ja,
2: ja. Nou ja, goed, we gaan het allemaal wel zien. Jij hebt ook gesnorkeld, begrijp ik? We doen allemaal hele leuke dingen hier.
1: Dus... Nou, ik vind het wel leuk hierom. Ik ben niet zo van het duiken. Dat vind ik dan een beetje eng zo onder water. Maar ja. Snorkelen, dat noem ik de gay-versie van duiken. Dat vond ik leuk om te doen. Heb ik vandaag even gedaan. Dat was echt een aanrader, moet ik zeggen.
3: Zo.
2: Ja, dit is toch wel... Zo.
4: Oh god.
5: I'm the best fish in the sea, you loser.
1: Was best leuk, was best leuk.
2: Ja. Ach ja.
0: Kijk, hij wordt steeds roekeloos.
2: Ja, het wordt een held nog een keer.
1: Ja. Maar ik was maar aan jullie, joh.
2: Lees dat verhaal van die mensen op die Malediven. Dat was wel verschrikkelijk.
0: Nee, maar toevallig zat ik daar net af aan te denken. Ik denk, ik ga het er niet op gooien, maar... Als jij toch met jonge mensen gewoon de dead cave ingaat... dan komt het niet goed bij je hoofd.
2: Nee.
0: Zeker als het ook nog slecht weer is, code geel.
2: Ja,
0: en... Kom op, dan kun je wel zeggen, ja, er was een van 19 bij met de moeder en zo. Maar als jij dat doet, ja, kom op, weet je.
2: Maar heftig, als je dat zo leest.
0: Ja, super heftig.
2: Dat je de uitgang niet meer kan vinden. Man.
0: Ja, maar mag hij nou blijven leven?
2: Sorry?
0: Blijft hij nou leven?
2: Nee, er zijn 5 doden gevallen.
0: Er zijn 5 doden gevallen.
2: Maladien. Die mensen kwamen er niet meer uit, die hebben ze later op moeten halen.
0: Maar er was en code geel en er was gezegd niet doen. En ze gingen nog de dead cave in ook, waar normaal niemand in gaat.
5: Ja. Ja, een beetje eigen schil, dukke bult.
0: Daarom, Johan, vind ik ook.
5: Maar die meneer in die Nederland die is wezen wandelen op Saba, die hebben ze ook nog nooit niet.
2: Nee. Nou, dat is lekker positief in dit, maar het is inderdaad wel gebeurd. Johan, jij kijkt ook nog naar de Nederlandse televisie gewoon hier. Hoe doe je dat dan?
5: Nou, die jongens hebben internet ingesteld, dus ik kan NL Kijk of NL Ziet, heet dat geloof ik. En we hebben gisteren de laatste aflevering van dat Married at First Sight.
2: Jouw favoriete programma?
5: Ja, ik denk, dan zal ik het eens heel goed bestuderen. Dat moet verboden worden. Dat moet echt verboden worden. Ze maken misbruik van wanhopige mensen die geen verkering kunnen krijgen. En dat wordt dan in entertainment genoemd.
2: Ja.
5: En als ze dan 2 wildvreemde mensen aan elkaar plakken en dat lukt niet... dan krijgen ze van 3 zelfbenoemde specialisten... en meneer Boshart, die ook nergens verstand van heeft... krijgen ze wat tegeltjeswijsheden mee waar ze gereed aan hebben. Als je het ziet, de mensen zijn eerst in plaats van hopig als ze meedoen... dan zijn ze gefrustreerd, ze zijn emotioneel gebroken... ze huilen in beeld, ze kunnen eigenlijk 3 maanden niet naar de Albert Heijn... en dat is dan entertainment. En we kijken er ook nog massaal naar.
2: Ja,
5: het is echt, om kritiek te kunnen hebben.
2: Oh, dit is voorbereiding was dit, ja.
5: Het is weerzinwekkend dat mensen dit durven maken... Ten koste, mensen worden allemaal beschadigd in dat programma. Mm-hmm. En dat moet dan entertainment heten.
6: Ja, en vandaag heeft dus een van die deelnemers, Kirsten, ook voor de camera van Boulevard gezegd van... luister, ik heb er helemaal geen goed gevoel aan overgehouden aan het hele programma, aan het meedoen ook. Want ik ben heel anders neergezet dan dat ik werkelijk ben. Dus het is ook niet alleen dat je dus er niks aan overhoudt, want daar hadden we het deze week al over. Hè? Want van de 64 stellen zijn er nog maar 6 bij elkaar. Vandaag kwam ook alweer een andere breuk naar voren. Ja, het is niet alleen dat je er niks aan hebt dat je gaat trouwen met een vreemde... maar je hebt er dus ook nog eens maanden daarna

0: gewoon hartstikke last van, omdat je gewoon verkeerd bent neergezet, anders dan je had gehoopt dat je bent neergezet. Dus,
1: is het ook niet zo, Tina, dat het zeg maar door social media, door Instagram, door alles ook wel weer sneller weg hebt? Nou, dat ze er ook geen jaren last van gaan hebben. Misschien een paar maanden en dan is het klaar.
2: Ja, maar
1: dan weet niemand om wie het is, nee. Behalve een omgeving.
2: Nee, maar er zijn wel twee homo's. Die zijn helemaal gek, die huppelen het beeld, hè. Ja. Die zijn heel happy. Ja. Maar voor de rest, al die mensen die zijn zwaar aangeslagen, René. Maar moet je luisteren. Als de deur open gaat en mijn bruid komt binnen en er komt een klein varkentje knorrend binnen, dan zeg ik ook nee, dankjewel, hoor.
0: Nee, maar het is dan wetenschappelijk onderzocht, zodat dat heeft Evelien Stallaert en alle coaches hebben dan bedacht dat er geen varkentje bij jou binnenkomt, omdat jij daar niet op zou vallen.
2: Een wetenschappelijk sausje te doen.
0: Ja,
2: het zijn echt tegeltjes wijs.
3: Ja, maar er is ook al een keer een van die mannen die erbij betrokken was als wetenschapper opgestapt, omdat hij het niet oké vond wat er gebeurde.
0: Ja, klopt.
3: In het verleden.
2: Ja, maar die mevrouw die bij ons in de bar, Evelien, leuke mevrouw, hoor. Maar dat hij zich leent voor dit programma, het is onbegrijpelijk. Maar die wil zo graag op tv, want die gaat overal zitten.
0: Nee,
3: mannen hadden dat wel goed.
0: Ja, maar het is een homostel.
2: Die twee mannen die zijn heel gelukkig met elkaar. Ja.
1: Ik kom me ook op een gegeven moment, kijk, wij kunnen makkelijk praten. Maar zo'n Evelien, ik denk door het feit dat zij bekend is nu, dat zowel haar praktijk als haar boeken. Ik denk als Evelien nooit op tv was geweest en ze brengt een boek uit als ze de 200 verkoopt.
2: Nee, maar als je wetenschapper bent, dan moet je wel wetenschappelijk blijven en niet dit soort dingen gaan doen.
0: En ze heeft mee kunnen doen aan Wie is de Mol en zo. Tuurlijk, het is ook het is heel handig voor haar geweest. Maar qua format is het wel zo dat... daar hadden we deze week al over, het slaat helemaal nergens op. Maar RTL heb ik vandaag eventjes contact. Het komt wel weer een nieuw seizoen. Carlo Boshart blijft ook. Want het scoort als een tierenlier.
3: Ja, scoort het wel goed.
0: Ja, het scoort heel erg goed.
3: Mensen kijken graag naar een ongeluk.
1: Ze krijgen een ongeluk.
0: Treinongeluk.
1: Ja, vinden ze
0: het
1: leuk.
0: Het is heel populair.
3: Maar die twee mannen hadden het wel leuk.
0: Ja, die twee mannen hebben het wel leuk.
2: Maar dat moet ik zeggen, dat is wel leuk om naar te kijken. Ja. Hè? Ja. Dat die ontmoeten elkaar. Je denkt, die trekken dadelijk allebei de broek uit, joh.
0: Ja,
2: maar die waren helemaal enthousiast.
0: Ja. Ze springen ook naast het zwembad in en zo. Ja.
3: Maar die mannen hebben het dus wel leuk.
0: Ja.
4: Ik weet nu dat je zit te wachten op die mooie lach van mij. Als ik je oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Het zijn vier hele kleine woordjes, en al maak je dat een beetje bang. Ik heb je lief, ons hele leven lang.
5: Jij bent toch mijn Mr. Right?
6: Dat is waar.
5: Waarvan je vandaag bezijt.
3: Gaan we springen dan?
5: Wij gaan huppelen.
3: Oké. Okay.
5: Huppelen.
2: Ja, het is wel schattig. Ja. Dat vind ik wel leuk.
3: Wat is er mis mee?
2: Die mensen gewoon
3: niks
2: gelukkig
3: mis,
2: zijn,
3: niks mis mee.
1: Mensen zijn happy, toch?
3: Zijn happy, leuk. Zijn gelukkig.
1: Zijn ook hartstikke leuk. Ja.
0: Ja, één van de zes van de 64.
3: Ja. Dat wil je er nog wel even bij zeggen natuurlijk. Dat is heel belangrijk natuurlijk allemaal.
2: Je ziet mensen die er echt gebroken zitten.
0: Ja. Nou,
2: en dat moet ook allemaal in beeld gebracht worden. En hoe meer ze huilen, hoe beter RTL het vindt.
0: Ja, hoe beter het scoort. Ja, het is wel sensatie. Op Videoland staat het ook op 1. En de Australische versie die staat op 2, geloof ik. Het scoort beter dan de rest wat ze daar uitzenden. Dus,
3: En ondertussen is het aantal gevallen van het geslachtsziekte in Europa explosief gestegen.
2: Meen je
3: dat? Ja, dat is echt ontploft. Is met meer dan 300% in de laatste 10 jaar toegenomen. Ja, jij kijkt er heel verbaasd van op, zie je?
2: Goed. De tijden dat ik geslachtsziekte kreeg, die ligt ver achter me. Hè. Oh, je bent blij als je gaat staan. Laat staan dat ik dat allemaal kan plannen.
1: Ik ben blij dat uitkomt 's ochtends.
3: Ja, maar dat is toch best opmerkelijk. Er wordt bij veel minder condooms voor gebruikt. Er zijn slechte testen.
2: Nou ja, maar er is natuurlijk een periode geweest dat we heel goed oppasten. Een periode geweest, want in mijn tijd, 60 en 70 jaar, had je om de haverklap een druiper. Ja. En moet ik zeggen, het is heel naar om met een druiper in na-competitie te spelen, want je conditie is niet echt perfect. Maar toen zijn mensen heel goed gaan opletten.
0: Door AIDS.
2: En nu is het weer helemaal... we waren allemaal bang voor AIDS.
0: Allemaal bang voor AIDS. Iedereen was bang voor AIDS, maar...
3: Wat is dit, joh? Wat gebeurt hier allemaal?
0: Jezus.
3: Het is een lijfschakeling met dat bedje daar verderop, volgens mij, of niet? Jongens, hou daar even mee op, zeg. Hallo, zeg. Wat gebeurt hier allemaal, toch? Het is, kijk. Nou ja, werkelijk, zeg. Dit. Maar dit wordt ook op Curaçao uitgezonden. Ik denk dat die mensen... Ja, die dame achter de bar is helemaal van slag nu. Ja, sorry, dit is een beetje het programma.
1: Bas, haal jij de VAR er even bij?
3: Ja, ik moet maar één keer goed kijken.
1: Ik moet wat
3: wie is de bovenliggende partij?
1: Ik gok Chris Woerts.
3: Ja, maar dit wordt ook in herhaling uitgezonden op Curaçao. Ik weet helemaal niet of die mensen dat aankunnen. Het is een grapje, hè, dames en heren. Het is een grapje.
1: Ja.
3: Is niet echt. Nee, het is hier verderop.
2: Alles is hier grapje.
3: gebeurt dit, bij Corendon gebeurt dit niet. Even voor de duidelijkheid. Attila zit er ook nog. Die denkt, oh mijn god. Er is niks aan de hand, Attila. Is een geintje gewoon. Nee, ah, ja. Jongens, hè. Maar goed, jullie keken er niet echt van op. Nou, jij keek er wel van op, maar de rest eigenlijk niet.
2: Nou ja, kijk, het is de jeugd natuurlijk die... ja, die probeert zoveel mogelijk de lastgemeenschap te hebben. En als dan weer zoiets uitbreekt, dan steken ze elkaar aan.
3: Ja, dus. Toch vind ik dat gek. Want wij stonden dus vanmiddag doordekken te doen voor de kapper waar ik naartoe ben geweest. En toen vertel je toch nog weer een, nou, stoer verhaal over jezelf.
2: Ja, nou, jij zei van Robbie...
6: Ja, lekker weer dit weer, toch? Daar geniet je van, of niet?
2: Ik begin eraan te wennen.
6: Ja?
2: Ja, ik begin eraan te wennen. Ik vind het 's ochtends als je je bed uitkomt, dan vind ik het daar al om 6:30. Dan is het een lekker temperatuurtje, even een sigaartje roken, een kopje koffie, dat is lekker. Maar ja, nu sta je hier in de brandende zon en dan moet je gewoon aan wedden. We zijn dat gewoon niet gewend in Nederland.
3: Hey, wat ik me af zat te vragen, ik las dat die Johnny de Mol die gebruikt hormooninjecties om zijn testosteron omhoog te krijgen. Is dat wat voor jou of heb je dat niet nodig?
2: Nee, maar dan voel je een beetje een patiënt, hè? Maar krijg je hem niet meer omhoog of zo?
3: Ja, zijn testosteron, de spiegel was veel lager geworden. Heel veel mannen schijnen dat de laatste tijd nog niet.
2: Ja,
3: maar dat schijnt niet eens goed voor je te zijn?
2: Ik heb links en rechts wel wat klachten op je 77e, maar dat lukt nog wel.
3: Ja?
2: Ja, dat lukt nog wel.
3: Dus geen injecties voor jou?
2: Nee. En ik doe het ook niet zo frequent meer, hè?
3: Oké. Nou ja,
2: maar ik heb wel heel veel plezier met dat ding gehad, hoor.
3: Ja?
2: Ja.
3: Geen klachten?
2: Nee. En alle vrouwen die ik gehad heb, die werden vrij vrolijk bevrucht.
3: Ja, ik zit elke keer aan te denken, waar gaat dit naartoe? Dus ik moet het eigenlijk zelf niet aankaarten, schoon mijn eigen schuld.
2: Ja, jij geeft
3: ik ook
2: die kut voorzetten.
3: Ja,
2: maar, en je weet, ik geef eerlijk antwoord.
3: Hey, maar had je altijd een openingszin? Dat wel. Was je een charmeur toen je nog jong was?
2: Ja. Ja, ik had altijd een hele goede binnenkomen.
3: Ja?
2: Kom je vaak?
3: Wat voor tekst inderdaad, ja.
2: Nee, maar toen ik gescheiden was, en dan woonde ik in Utrecht... en dan ging ik al naar zo'n café waar altijd gescheiden vrouwen kwamen. En na 3 keer schaamde ik me voor mezelf. Van dan krijg je dat soort teksten, hè. Dan kon je vaak en zo. Je loopt maar een eind weg en ik denk, jongen, zoek het allemaal uit. Al krijg ik nooit meer een wijf, maar ik ga hier niet zitten bidden en smeken, hè. En ik deed een keer zo. Dan stonden er 14 in de rij.
3: Ik ga naar de kapper toe.
2: Succes, ik wacht hier.
3: Rood, denk je?
2: Ik denk dat rood, ja.
3: Nou, gaan we even zien wat er van. Tot straks. Ja, voor de uitgebreide versie moet je natuurlijk online zijn. Hè? Dat is even duidelijk allemaal, de lange versie. Hey, dat verhaal van Rob Dieperink, wat is daar nou gebeurd? Die mag niet mee naar het WK als VAR, omdat er een incident zou hebben plaatsgevonden in Londen. Wat is er met die man
7: gebeurd? Ja, goed, er is natuurlijk wel wat... er kwam in één keer veel ophef dat er in één keer in de krant stond, Telegraaf... Dat natuurlijk hij werd opgepakt en dat hij op verdenking met een jongen van 17, dat was natuurlijk het verhaal, bij hem in het hotel. Dat kwam naar buiten toe, via de Sun is dat eigenlijk naar buiten gekomen. Toen heeft de Telegraaf erop gepikt en toen was het in één keer werd heel groot nieuws. Dat hij,
3: Er bestond betrokkenheid en seksuele...
2: Maar is hij homoseksueel?
7: Ja. Dus dat is...
2: Het zou vreemd zijn als hij hetero was. Hè?
7: Nee, maar we hebben natuurlijk bij ons in het korps, het is heel normaal. Het is zoals het overal normaal is, hebben wij hetero's en homo's en dat is heel normaal. Alleen dit kwam wel naar buiten toe en dan krijg je dus een krantenbericht. En daarna krijg je natuurlijk op alles iets, zeg maar, is niks bewezen. Dus er is eigenlijk niks...
0: Nee, maar dat was toch het verhaal, dat het uiteindelijk helemaal niet bewezen kon.
7: Ja, dat klopt. Alleen wat wel zo is, en dat heeft de KNVB denk ik wel goed gedaan met Raymond Vermeer, dat ze openheid hebben gegeven naar de Telegraaf. Want de Telegraaf had eigenlijk het verhaal dat ze eigenlijk naar buiten wilden brengen van nou, met misschien wel hele andere koppen, hè, wat ze wilden doen. En toen heeft Raymond gewoon gezegd van weet je, we laten nodig Telegraaf uit, maar we zeggen jullie gewoon wat er al speelt vanaf 9 april en heeft alles laten zien. En dat maakte wel dat het verhaal wel goed in de krant kwam. Ik denk dat het wel prima is gegaan op die manier.
2: Nou ja, maar ik denk dat die als scheidsrechter er erg veel last van krijgt.
7: Ja, dat is dus nu de vraag. Kijk, bij Nederland zijn we best wel op een gegeven moment van ja, als het klaar is, dan zou je toch een keer door moeten. Maar ja, de FIFA die heeft wel gezegd van ja, je gaat niet naar het WK. Dat was eerst nog wel het geval. Dat hebben ze toch later besloten van niet. Dat was natuurlijk een teleurstelling. Maar ja, die willen natuurlijk ook scheidsrechters voor onbesproken gedrag. Die willen niet... en dat is ook... Kijk, jij kent ook als scheidsrechter. Stel, je bent een Spaanse scheidsrechter en je fluit de wedstrijd. En je hebt dan een VAR, zeg maar, waar dit over wordt gezegd. Dan heeft dat ook weer betrekking op jou als Spaanse scheidsrechter. Dus dat ligt heel gevoelig. Dus ik ben echt benieuwd. En ik hoop echt wel... Kijk, als er niks is gebeurd, dan hoop ik echt wel dat de UEFA ook zegt van... Weet je, we stellen jou gewoon weer aan bij Champions League wedstrijd. Maar ik denk wel... dat het wel, het licht blijft toch altijd op.
3: Nou ja, kijk, omdat
0: maar
3: ook
0: vind je het wel een terechte beslissing dat hij nu niet mee mag?
7: Ja, maar eigenlijk, ik vind, er wordt tegenwoordig heel veel wat er geroepen. En daarna komt er pas uit dat het moet toch echt wel bewezen zijn. Ik vind in Nederland ook, er moet echt iets bewezen zijn.
2: Ja, nee, zeker. Maar ja, als het dan in de media staat, nou, dan ben je verloren, dan ben je verloren. Nou ja, het enige voordeel van jou, Bas, jij zult nooit aan 17-jarige jongens zitten.
7: Nee, ik ben echt niet. Nee, dat bewijs hebben we genoeg geleverd. Maar ja,
3: nee. Ik wou zeggen, nou zeg je dat, maar dat bedoel ik niet naar jou. Maar in Amerika kun je een boek schrijven bijvoorbeeld over politici. De meest conservatieve politici, 40 jaar met een vrouw getrouwd, allemaal tegen het homohuwelijk. En die dan wel zelf met allemaal jongetjes allerlei dingen doen. Het is ook vaak uit een hoek waarvan je het helemaal niet verwacht.
2: Nee, die rellen en de twee partijen in Amerika, die proberen elkaar ook een oor aan te naaien. Want ze verraden elkaar.
1: Hoe heet die gek nou, Wiener?
3: Anthony Weiner, die had weer foto's van zichzelf verstuurd. En die heeft drie weken op tv gezegd. Die wist nog niet zo goed hoe Twitter werkte. En die had dan foto's gestuurd. En die heeft toen drie weken lang interviews gegeven met... dat was mijn piemel niet.
2: Wat jij zegt, die man, ik viel toen in bij de EO. En toen was net dat gebeurd. En toen zegt hij, die lange die nou bij het CDA zit...
3: Thijs.
2: Ja, zegt, open jij maar. Dus er zat een meisje aan tafel die... in het campagneteam van die gozer zat. Dus ik zeg, nou, welkom mevrouw. Zijn er vandaag nog geslachtsdelen op de laptop langsgekomen? Ik werd daarna helemaal niet meer uitgenodigd door de EO. Alsof er een bom viel.
3: Maar René heeft gelijk, die documentaire staat op Netflix aanraden.
7: Maar Johan, het is wel zo. Het is bijvoorbeeld als je bij zo'n programma als dit zit, wordt natuurlijk alles wordt in een vergrootglas neergezet. En datzelfde. Kijk, als die jongen gewoon, als Rob niet naar het WK was.
3: Er is niks aan bewijs gevonden.
7: Er is niks in bewijs. Dus er wordt geschreven en er is niks in bewijs. Dus je bent nog steeds niet schuldig voor als er iets is gebeurd. Dus dan denk ik van ja. Maar dat is ook omdat hij naar het WK gaat. Is het nieuws? Als hij gewoon.
2: Nou ja, maar als Wesky voor. Dat ze bij
3: een criminele organisatie
2: zat voor 42 dagen krijgt. Mag hij wel vrijgesproken worden?
1: Aan de andere kant, Bas, kan je een keer totaal tegen de verkeerde aanlopen, toch?
7: Ja, joh,
0: maar hij hoeft toch niet eens voor de rechter te komen?
3: Nee, aanklacht is...
7: Die aanklacht is gewoon niet helemaal weg. Ja. Dus, kijk, hij moet ook gewoon in Nederland straks weer gewoon het stadion gaan. En dan is het gewoon hopen dat supporters ook gewoon normaal doen. En dat zul je altijd een keer krijgen dat er wat gezongen wordt. Maar daar is hij denk ik wel sterk genoeg voor. Dat klopt natuurlijk wel uit. Maar ik hoop wel dat hij gewoon bij de UEFA... dat die ook gewoon zo ruimdenkend zijn en zegt van... weet je, je krijgt gewoon als VAR je Champions League wedstrijd. Maar die deed hij altijd heel goed. Dus dat hoop ik wel.
3: Ja. Maar jij bent het er ook wel gewend dat er allerlei dingen worden geroepen, toch?
7: Ja, tuurlijk. Er wordt er van alles geroepen, ja.
3: Wat was nou het meest vervelende in jouw geval, wat er geroepen is?
7: Bij mij?
3: Ja?
7: Nee, bij mij is het meer toch, ja, het beroep van mijn moeder vind ik nooit leuk.
3: Nee.
7: Dat is, dat vind ik niet leuk dat ze dat roepen. Ja, dan denk ik ook van, ja, waarom moet dat?
3: Ja, Tine heeft hem niet door, hoor. Die snapt het niet.
7: Ja.
3: Ze hebben het vaak over het beroep van de moeder van Bas.
0: Ja.
7: En dat wordt dan altijd geroepen, dus dat is niet leuk. Ja, en het erg is, eigenlijk, minst erg is als je in een klein stadionnetje bent... en je ziet dan één supporter tekeer gaan tegen jou. Nou, dat is nog vele malen erger dan dat zo'n heel vak tegen je tekeer gaat. Dan denk je echt weer zo, doe even normaal, man. Ja? Wel, dan denk, en als je dan een keer een inworp tegen geeft dat je me aankijkt van... zie, hij was andersom. Wel, dat vind ik dan, daar denk ik van, ja.
3: Deel je er wel eens een kopstoot uit? Of dan?
7: Nee, kopstoot niet. Nee.
2: Nou, jij zegt dat nu, maar bij MVV speel ik en Brokamp... die had één vijand op de tribune... die hem altijd uitschold. Weet je wel, en hij wist precies wie het was en waar hij zat. En als dan Willy één keer in de wedstrijd... pakt hij de bal in zijn handen, schopt hij die bal naar die vent toe. Dat iedereen wist, daar zit die lul, weet je wel. Ja. Die had er ook zo'n hekel aan.
7: Ja. Ja, ik heb bij Feyenoord, ik was verteld bij Feyenoord dat ik ook zo'n jongen altijd toch zitten vooraan in het publiek. En dan doe je de warming up, heb je nog niks gedaan. Zit als een jongen in een rolstoel, altijd hetzelfde. En loop je langs, hé Basje, die zegt, hé kerel, hé vuile typus hond. Elke keer hetzelfde, dat houdt maar niet op. Ik ken hem dan wel. Ja. Maar ik blijf me altijd begroeten, dat ik altijd wel. Ja.
3: En even voor de duidelijkheid, jouw moeder is nooit prostituee geweest. Wat heeft ze wel gedaan?
7: Mijn moeder heeft Stichting Leerbrandweg. Die heeft, heeft voor scholen alles.
3: Dat is wel even belangrijk om te weten.
2: Nee, dat is wel anders dan prostitutie.
3: Ja, nee, dat niet zo'n heel stadion er alsnog over.
7: Nee, daar hoeft echt niet. Nee. Ze hoeven niet echt, ze zingen het ook overal. Dat ik denk van man, hè?
3: Ja.
7: Hou even op. Ja. Maar goed.
3: Hey, en een scheidsrechter mag ook gewoon iedereen op ver lopen? Is dat ook een nieuwe regel?
7: Nou, dat is, ik zag dat even voorbij komen.
3: Nachtegaal was het geloof
7: ik. Nachtegaal, die zag ik even een speler even om een kegel.
3: Maar dat mag gewoon? Of hoe zit
7: ja, normaal
3: dat?
7: Niet, hè. Dat nee? Je, maar kijk.
3: Komt die aan, hè?
7: Ja.
3: Wat is dit?
7: Ja, dit is
3: dus geef je hem geel.
7: Ja.
3: Moet hij zelf geel pakken hier.
1: Ja, gaat ook wel makkelijk liggen.
7: Dit gaat in vanaf een nieuw seizoen. Dus heel de gele kaart mogen we even een klein tackeltje uitdelen.
3: Lekker.
7: Ja, dat is lekker.
3: Deze.
7: Lekker. Ja.
1: Maar die gaan ik zou er nooit tussen zien komen.
7: Nee, maar dat doe
1: ik. Lachaam.
7: Ja.
1: kan je gewoon op je gemakje toekijken. Wat Engels altijd doen.
7: Ja.
1: Iedereen met elkaar vechten. Denk je, nou, die en die en die en die en die.
7: Ja.
1: En dan geef je 5 keer geel en klaar.
7: Ik ben heel met je
1: maar eens. Dit is een soort van alsof je het zelf ook kwijt bent. De regie even.
7: Ja, en sommigen zijn springen dan natuurlijk.
1: Ja.
7: De kans dat je een kegel krijgt.
1: Ja.
7: Dit was wel een beetje
1: ongelukkig. Geen gezicht, man. Maak je niet druk. Er is dus niets aan de hand, hè?
7: Als je erheen loopt rustig, geef even een kaartje. Dat is waar.
3: Ja, maar jij kan ook niet zo hard lopen, natuurlijk. Die
7: nee, gaat al, maar moet je kijken wat het verschil. Hij zit hier op blote voeten. Ik heb gewoon nog sokken aan. Dat is echt,
8: Ik trok het niet meer. Ik moest wat doen. Dus dit is beter. Ja.
3: Maar een bak met
7: en Tina, daar moet je echt even inzoomen. Die zitten in ijsblokjes, maar toch, Tina?
9: Ja, klopt.
7: Ja, dit is echt. Ik weet niet of die camera
1: erop. Normaal lekker.
9: Lekker Bas, goed bezig. Nee, dat vind ik leuk.
1: Oh ja,
9: echt leuk.
1: Je zit echt inderdaad in een bak.
9: Ja, dat klopt.
2: Dat moet even gefilmd worden. Jij met je kalknagels in.
9: Nou, dat heb ik dan gelukkig niet.
2: Nee. Jij hebt heerlijke voetjes.
9: Heerlijke, mooie, poezelige voetjes.
3: Dat zouden ze bij die nieuwe talkshow van RTL ook moeten genoemd. Mensen lekker met de voetjes in het water kunnen zitten en zo. Wordt dat wat, denk je, de nieuwe talkshow?
9: Nou, ik
2: weet
9: wel lastig,
2: wat ik van jou verwacht.
3: No?
2: Dat jij eens een keer op de cover van dat blad komt met een sixpack. Heb je er al voor?
3: Ja, dat is
9: heel goed. Je haar zit echt goed. Ik vind echt een goede kapper hier.
2: Hebben die meiden hebben ze net vanmiddag gedaan.
9: Nee, jongen.
1: Welke talkshow hebben we het over?
3: De nieuwe talkshow van Rensen straks, toch?
9: Ja.
1: Ah, okay.
9: Nou, dat wordt nog best wel lastig, denk ik. Omdat natuurlijk Lubach ervoor staat. En als Lubach daarvoor blijft, daar is nu natuurlijk wel discussie over. Er zijn geruchten, blijft dat er wel voor staan, ja of nee? Maar als dat ervoor blijft staan, ja, dan wordt het denk ik nog best wel lastig. Omdat dat zo'n eilandje is. Is helemaal alles wat RTL 4 niet is, is die show. Ja. Dus ja, dat staat daar. Zo. En ja, dan gaat elke kijker weer weg. Dus dat was wel lastig.
2: Ja, maar Lubach moet je het laatste doen. Want de RTL-kijker die schakelt niet naar Lubach.
9: Nee.
2: En de talkshow daarna, dat is totaal verschillende doelgroep.
9: Ja, daarom. Dat dus kan Lubach, niet. Lubach zou het beste naar Videoland kunnen. Maar het is wel opvallend. Renze en Bo hebben vandaag en gisteren echt hun excuses aangeboden.
3: Umberto.
9: Voor het feit.
3: Umberto en Bo.
9: Ja, Bo en Wes hebben hun excuses aangeboden aan Renze eigenlijk indirect. Omdat ze zo zich tekeer hebben laten gaan over Renze. Hè, want ze hebben gezegd...
2: Dat doen wij nooit, hè?
9: Hij is de uitverkorene.
3: Zijn we niet van.
9: Nou, ze hebben hem helemaal voor de bus gegooid. Maar daar hebben ze nu wel spijt van. Dus ik denk wel dat ze op het matje zijn gekomen. Dat zou mij niet verbazen. Ja,
2: maar ik denk dat die jongen er gewoon beter uitgekomen is. Want het was een beetje frustratie van die twee.
9: Ja, het was ontzettend frustratie. Maar het toeval wil dat als je naar de kijkcijfers kijkt... dat van die 4 presentatoren, want Leonie doet dat ook nog... dat Bo het beste scoort. Dus,
3: oh ja?
9: Ja, dat is ook nog wel opvallend. Dus,
3: beter dan Renze?
9: Ja, ietsjes beter. Ja, heel iets hoor.
3: Maar is daar een verklaring voor? Weet je dat? Of
9: nee,
3: niet?
9: Ik weet het niet. Ja, misschien heeft hij ook geluk met de week.
2: Nou ja, maar het heeft ook nog te maken in welk jaargetijde je doet, hè?
9: Ja, nee, zeker. Maar ze doen week op, week af. Dus op zich is het een goed vergelijking. Maar goed, ik wens Renze wel alle succes, want ik vind het een leuke kerel. En ik gun hem, ik gun hem wel een succes.
3: En die deskundigen, ze hebben ook allemaal langdurige contracten. Volgens mij had Albert voor een paar jaar getekend.
9: Ja, maar Albert komt hier toch gewoon terug?
3: Nou,
9: die komt toch bij VI?
2: Nou, dan moeten wij ook nog even over hebben onderling.
9: Oh, okay. Ja. Okay. Maar jullie willen hem niet?
2: Ja, nee, bij Albert die past prima bij ons.
9: Kijk, ik denk wel dat eigenlijk Albert hier, dat zou ik logisch vinden, dat hij gewoon weer bij VI moet
2: zitten. Ja, maar die heeft volgend jaar nog een contract daar. Dus die kunnen ze ook gebruiken bij Boulevard.
9: Nee, maar ik weet niet of Boulevard dat ook wel wil. Ik denk dat Albert dat ook niet wil.
2: Ik denk dat ze het niet gunnen dat wij Albert weer terugnemen.
9: Nee.
2: Als hij daar nog onder contract staat. Denk
9: Albert
2: je wel?
9: Kan toch ook opzeggen?
3: Nee, nu met Peter Lubbers denk ik dat er wel iets meer ruimte gaat komen.
9: Ja, maar ik denk dat die andere deskundigen, dat we die daar niet terug gaan zien bij Renze.
3: Echt niet?
9: Nee, alleen Saskia Belleman, daar wordt om gevochten. Maar voor de rest, nee.
3: Maar Josine bijvoorbeeld, Roop?
9: Nee, tijd voor
2: die had ik er wel graag bij gehad.
3: Maar ja?
1: Michiel Vos.
2: Oh, wat voor dat ook. Ja,
9: Michiel Vos. Maar die zit ook bij die zit overal. Nee,
3: tuurlijk. Ja. Maar Lala Gül hebben ze ook voor gevochten toen. Want die is toen bij ons.
9: Maar die zien we denk ik daar niet meer terug.
3: Waarom niet?
9: Nee, misschien sporadisch. En dan, ik denk dat dat exclusiviteit, dat ze daar wel van afgaan.
2: Er moet iemand zijn, een verstandig iemand... die is heel rustig met Lala Gül gaat praten.
9: Ja, wat zeg je
2: ze dan? Ze is de weg kwijt en ze is haar eigen carrière een beetje aan het knallen.
9: Ja, want ze heeft vandaag van alles gepost, hè? Ook over jullie filmpje. En ze heeft dus zitten dansen. En daarna heeft ze nog een post gedaan. Er stond dan vandaag Taliban.
3: Vandaag zei Taliban, zoiets.
9: Ja.
3: Ja, oh, de Taliban inderdaad. Taliban vandaag.
9: Dat was wel raar, hè? Wat vond jij?
2: Ja, ik heb een zwak voor haar. En ik ben in een boek met haar bezig, maar... Ik begin ook een beetje te twijfelen, want ze is nou zijpaden ingegaan. Dat zijn mijn zijpaden niet.
9: Nee, die...
2: Kijk, ze was hartstikke goed. Ze is uit die islam gestapt. Moedig meisje. bestseller over geschreven. Maar blijf dan op niveau. Maar ze gaat ook een programmaatje zitten waar je niet in moet zitten. Maar dan mensen, als je jong bent, dan ga je overal zitten. Want ja, dat is ook een soort ijdelheid. Maar dat zijn slechte programmaatjes voor je imago. Mm. Ze is een beetje op hol geslagen. Ja. Maar het is in principe wel een goed meisje, maar het gaat niet goed. Ze moet iemand hebben die haar keer even toespreekt.
1: En voor duidelijkheid, maar wat zou jij haar dan adviseren, jongen? Want het is voor haar natuurlijk ook wel zoeken welke kant ik op ga. Kijk, die Saskia Belleman heeft het vrij gemakkelijk.
2: Ja.
1: Die wordt uitgenodigd als er een rechtszaak is en die kan erover komen praten. Ja. Maar heeft zij genoeg bagage, dat denk ik namelijk niet, om het maar overal over te hebben?
2: Jawel, nee, maar ze hoeven het niet overal over te hebben. Maar zij is natuurlijk expert in islamproblemen, de Marokkanen. Er zijn zat problemen rond de moslims in Nederland. Waar zij is opgegroeid in die moslimwereld. En ze heeft er lak aan, ze durft er kritisch over te praten. En dus dan is er altijd ruimte, er is altijd wel een talkshow die een probleem heeft wat daarmee te maken heeft. Maar ze gaat nu van allerlei gekkigheid doen en ook gekkigheid uitkramen.
3: Hey, voor de duidelijkheid, ze was boos over het feit dat we iets over het bikini-filmpje hadden gezegd. Hè? Maar
1: dat is ook een beetje deze generatie. Hè? Die willen het liefst ook nog 5 dagen in de week op tv. En ook nog alles laten zien op Instagram. Hè? Dat is, dat, ja, wij vinden dat als 60ers. Ja, tenminste, ik weet niet, jij bent een jonger als mij. Maar gauw neigen naar een soort van ja, weet je, veel te belangrijk gevoel.
9: Exhibitionisme.
1: Ja, joh, exhibitionisme of een soort van, weet je, dat moet je allemaal niet doen, joh.
3: Nee, maar wat je zegt, eigenlijk zou er iemand zijn die, nou, misschien wil je dat zelf doen. Ik bedoel, je werkt aan een boek.
2: Nou ja, ik ga, als ik terug ben in Nederland, want ik moet toch met haar praten over het boek. Maar als ze niet wil luisteren, kijk, ik ben niet haar mentor of zo, hè.
1: Hmm. Je wordt dus een beetje als een aandachtsjunk gezien op een gegeven moment, natuurlijk. Ja. Die er geen genoeg van kan krijgen.
9: Ja. Ja, en zij vindt het dan heel vervelend dat andere mensen daar wel wat van vinden. Hè. Bijvoorbeeld met dat buttplug-verhaal, dat verdwenen was dan in haar darmen. Daarvan had ik gezegd, nou, dat verhaal vind ik niet heel handig om te vertellen. Omdat je daar tot in lengte vandaag word je daarmee geconfronteerd. Nou, toen was ze ook woest op mij. Want dan was ik dan een boomer en een boerenmeisje uit Badmen. Maar dat had daar niks mee te maken. Het had er gewoon mee te maken dat ik het gewoon niet zo handig vind.
2: Maar dat moet zij niet zeggen. Nee. Want we hebben namelijk allemaal het beste met haar voor.
9: Tuurlijk. En dan denk ik, ja meisje, ja, je had het ook niet hoeven vertellen. Had gewoon een ander verhaaltje verteld. Dat was gewoon makkelijker voor jezelf geweest. Ik bedoelde het eigenlijk gewoon oprecht goed. Maar zij kan moeilijk tegen...
2: Ze moet even een stapje terug doen. Even tot rust komen.
9: Ja, tot rust
3: even komen, naar Curaçao toe. Even bijkomen gewoon. Even lekker op een bedje gelegen. Jij vond het hier naartoe vliegen al spannend. Hoe gaat het straks voor jou worden als je naar Mars moet? Met Elon Musk. Nou, dat wordt helemaal spannend
10: voor
3: jou.
10: Dat ga ik ook niet doen.
3: Ga je niet doen?
10: Nee, ik vind dit al heel ver in het vliegtuig. Ja, ik was blij dat Valentijn. Ja, misschien als Valentijn meegaat. Dat kan niet meer geruststellen.
3: Ja.
10: Maar naar Mars ga ik zeker niet. Ik moet zeggen, het duurt nog wel voordat dat allemaal gaat lukken. Omdat SpaceX, dat bedrijf van Elon Musk, dat wil dan.
3: Waarom zet je dat water nou weg?
10: Ja. Omdat ik af en toe water wil drinken. Het is heel warm. Als je het erg vindt.
3: Oh, oké. Het gaat door. Ja.
10: Dat bedrijf van Elon Musk, dat wil naar de beurs. Daar gaat hij mogelijk heel veel geld mee ophalen. En om dan allerlei mensen te verleiden om daarin te investeren, hebben ze hele ambitieuze plannen daarin geschreven. Zoals we Elon Musk ook kennen. En er staat dan onder andere in dat ze naar Mars gaan en daar een basis gaan maken. Nou, op zich onrealistisch is het niet. Want de NASA is bezig met een basis op de maan. Alleen, ja, heel veel experts zeggen, maar daar moeten we misschien André Kuipers een keer voor uitnodigen. Dat duurt 50, 60 jaar eer dat lukt. Maar hij zegt, dat moet binnen 20 jaar lukken. En als dat lukt, dan hoopt hij de eerste biljonair te worden. Omdat hij daar heel veel geld mee verdient. Heel veel.
3: Nee, hoeveel?
10: Ik weet niet precies hoeveel.
3: Hoeveel, Tina? Jij bent voor de getallen. Hoeveel nullen?
9: Hoeveel?
3: Bij een biljoen?
9: Zes nullen van een miljoen.
3: Nee, dat is een miljoen.
9: Miljoen? Jij en een biljoen.
3: Biljoen.
10: 12 dan?
9: 12, ja.
10: Heel veel.
9: 12 volgens mij. Ja.
3: In ieder geval goed antwoord.
9: Jij
3: hebt gewonnen.
9: Cijfers.
2: De salarissen bij SBS, jij moet dat weten.
9: Ja, precies, ja.
3: Ja. Maar dat gaat er dus echt van komen, tenminste, zegt hij.
10: Het is dus een ambitieus plan en hij doet dat dan vooral om investeerders te lokken. Maar ik denk, als we even uitzoomen waar we naar kijken, is gewoon een nieuwe space race, je zou kunnen zeggen met Wild West avonturen, waarbij vroeger die Amerikanen het Wilde Westen ingingen en met alle schade van dien dat probeerden te veroveren. En nu is de vraag, welke grootmacht, Amerika of China, is er als eerste op de maan om mineralen te mijnen en om gewoon een vlag te planten? En dat gaat uiteindelijk ook in Mars gebeuren. Dat is waar we nu naar kijken.
9: Maar die missie naar Mars, dat is ook een Nederlander geweest die daar heel lang mee bezig is geweest. Die wilde toen ook naar Mars, alleen je komt nooit meer terug van Mars, hè?
1: Ik vind Curaçao vessel, Tina, moet ik jou zeggen.
9: Ja, ik ook, ja. Ja, nee, maar deze man
1: dat allemaal niet, die onzin.
9: Ja, Mars One heeft dat.
10: Ik vind het wel mooi en interessant om te volgen. Maar dat heb ik met alles. Dat heb ik.
1: Maar kom je kijken, je bent nu al bang om over zee te gaan?
9: Te ver.
10: Ja, ik ga er ook niet naartoe, René.
1: Nee, maar je bent nu al bang om over zee te gaan?
10: Ja. Ja.
2: Kun je niet zwemmen dan?
1: Nee, nou, hij denkt, als het wel gaat gebeuren, dan pleuren we erin.
10: Nou, ik vlieg natuurlijk veel naar Amerika.
1: Maar als jij naar Mars gaat, weet je hoeveel je dan bezig bent als je naar beneden valt? Ben je gewoon 3 weken naar beneden aan het vallen?
10: Ja, maar... Ja.
1: Hoe dat je er bent, hè?
10: In de ruimte kunt u niet naar beneden vallen. Het is gewichtsloos.
1: Echt?
10: Ja, echt.
1: Oké. Okay. Nee, toch wel die raket toch wel?
10: Raket uiteindelijk wel.
1: Ah, die raket uiteindelijk.
10: Ja.
3: Maar jij zegt, we komen helemaal niet meer terug.
9: Nee, dat was toen het verhaal. Je kunt het dus wel... En ik heb een keer voor een format met die man toevallig gepraat. Want ik vond het wel een leuk televisieformat.
10: Ja, ja.
9: Met z'n allen naar Mars. Maar het verhaal is... Ja, dat is toch lachen? Een soort Big Brother, maar dan anders.
10: Dat was ook het idee.
9: Ja. Dus dan zou op Mars zou een hele soort Big Brother huis komen te staan. Alleen die man zei er wel bij, als je eenmaal op Mars zit, kun je dus nooit meer terug naar Nederland. Dat kan dus.
2: Dan denk ik dat half Nederland het nodig vindt dat wij op Mars gaan uitzetten.
9: Ja, precies. Ja,
10: ik wil zeker
9: precies, is dat het leukste eerste groepje dat naar Mars gaat?
10: Maar dat idee natuurlijk, dat was inderdaad in tijden van Big Brother. Heb je het over 20 jaar geleden. Inmiddels hebben we raketten. René zegt, die storten neer, maar die landen zelfs weer. Die kunnen ze hergebruiken. Er is natuurlijk heel veel veranderd in een hele snelle tijd. Dus ik ga ervan uit dat dat tegenwoordig wel kan.
9: Nou, dit is 10 jaar geleden, hoor.
10: Nou ja, oké, maar dan. Ja. Het landen te snel heel
1: veel. Misschien moet je daar natuurlijk in praten met die Kuipers. Weet je ook alweer?
3: André Kuipers?
1: Die André Kuipers, hoe je bescheiden moet blijven. Dat vind ik altijd zo bescheiden man als je op TV.
3: Ja?
1: Die is daar helemaal niet, die maakt het helemaal niet groter dan het is.
2: Die grijze,
3: ik zit jou heel verbaasd aan. Heb ik nou een ander iemand voor me?
2: Die grijze professor die over die hersenen praat. Dat is ook een hele rustgevende man. Die zou ook even heel
1: snel
2: met
1: hersenen praten. Wie?
9: Erik Scherder.
1: Bij de wereldrijd doe elke tafel die staat.
3: Ja. Maar René deed het met een klein ondertootje. Vandaar. Oké, we zijn er zo weer na de reclame. Tot zo.
11: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Vanuit het Corendon Hotel in Curaçao, Johan. Tina, je gaat zo weg, hè, Tien?
9: Ja, ik ga weer naar huis.
3: Tien.
9: Ja.
2: We zullen je echt missen.
9: Ja, nee, nee.
2: Je bent echt het zonnetje altijd in huis. Nee, dat meen ik echt.
9: Nou, wat lief. Ja. Nou, ik ga jullie ook wel missen, want het is echt wel heel leuk om hier te zijn, moet ik eerlijk zeggen. Nou, lief om te horen, leuk.
2: Je hebt heel veel leuke dingen gevonden op de vlooienmarkt, hoorde ik, hè?
9: Op de vlooienmarkt?
2: Ja.
9: Nee. Nee, ik ben de supermarkt in geweest, maar dat was het ongeveer.
3: Ja, dit gesprek loopt niet lekker.
9: Oh.
3: Nee, dat is duidelijk. Utrecht op bezoek bij Ajax in Volendam. Dat blijft bijna een comedy op deze manier. Wat
1: comedy,
3: denk jij?
1: Ja. Ik denk dat het niet makkelijk wordt voor Ajax.
3: Niet, hè?
1: Nee.
3: Nee, dat denk ik dus ook niet.
1: Zeker. Dat Utrecht heeft gewoon een lekker elftal, man. Met een heerlijke linksback, waar we het vaker over gehad.
3: Die schoot er weer een in.
1: Dat gaat het Ajax niet makkelijk krijgen.
3: Bas, denk jij?
7: Nee, ik denk, het is wel een nadeel toch dat je niet eigen stadion speelt, lijkt mij. Is dat geen nadeel?
1: Ik denk dat je als Utrecht beter in het Volendamstadion is dan als in de Arena kan spelen.
7: Ja, misschien wel, ja. Het is wel mooi in je wedstrijd weer. Is toch...
3: Ja, dat afscheid van Ron Jans zou toch mooi zijn als het nog een keer zou lukken allemaal.
7: Is echt wel,
13: Ron Jans, keukenrol.
3: Ja. Nee.
7: Rob is leuk.
3: Maar dit meen ik echt serieus. Ik vind zelf dat we er echt mee moeten stoppen nu. Want ik heb er zo over nacht zitten denken. Dit is helemaal niet grappig.
2: Ik vond ook dat we moesten stoppen met die zwarte meneer met die grote lul. Maar daar zijn we ook heel lang mee doorgegaan.
3: Ja, we durven dat op dit eiland niet uit te
2: zetten. Nee, dat zou ik hier niet doen. Hè.
3: Nee, dat durf ik
2: dan krijg je ruzie met al die bijvrouwen. Hè?
3: Ja.
2: Maar hij zei Utrecht. Ik wil nog even benadrukken. Want de mensen die pro-asielzoekers zijn, die komen ook nu. Die profileren zich. En er is een gigantische demonstratie geweest in Utrecht van mensen die vinden dat we wel asielzoekers moeten opvangen.
3: Ja.
2: Die maken niet zo'n drukte en die maken geen ellende. Maar die zijn er dus wel degelijk. Hè? Daar hebben we nou in Nijmegen gezien, maar nu ook weer in Utrecht.
3: Dus je zegt, er zijn ook voorstanders van mensen zoveel mogelijk in toe halen?
2: Ja, maar die mensen zeggen, wij zijn barmhartig. Wij moeten die mensen allemaal helpen.
3: Ja.
2: Er zijn dus echt twee stromen.
1: Barmhartig, weet je wel. Ik vind alleen wel eens dat als we dan over die Marcus Houwer en zo... Weet je moet die mensen ook niet ontmenselijken, weet je. Want ze zijn ook gewoon mensen. Ik bedoel, er zijn er dadelijk die gaan vragen je of je stopt ze lekker in dierenasiel. Dat kan ook niet natuurlijk, hè? Je moet wel gewoon normaal blijven doen.
2: Ze moeten wel een reden hebben dat ze hier komen. Ze moeten hier niet komen voor de sociale voorzieningen.
1: Nee, dat snap ik.
2: Maar de Nederlanders die hebben sociale voorzieningen, die worden steeds minder.
1: Ja, maar als ze er dan toch zijn, en je krijgt ze er niet zo makkelijk uit, wat dan?
2: Ja, dat is het grote probleem. Daardoor is het een onoplosbaar probleem.
3: Ja. Hey, Steven Colbert, je stopt ermee? Ja. Moet ermee stoppen? Of hoe zit dat nou precies?
10: Ja. Nou, hij moet ermee stoppen van zijn werkgever, CBS. Dat is een grote Amerikaanse zender. En het is het goed recht van CBS natuurlijk. En nu zeggen mensen, dat komt door Trump. Want Trump, tuurlijk, die kan heel slecht tegen kritiek van die kritische komieken, tegen die grap als het over hem gaat. En die heeft dan gezegd, hij moet weg. Vervolgens heeft zijn...
9: Cruise ship.
7: Hier zo. Ja.
9: Cruiseschip vertrekt.
1: Dat is je vriend, al vond het toch niks hier.
7: Hij is lekker met de boot.
10: Dat gaan we zo zien of het zo is. En hij heeft toen gezegd van... Oké, dan moet ik maar weg. Maar CBS is overgenomen door een grote conservatieve investeringsmaatschappij. Die hebben ook nauwe banden met Trump. Dus is de link snel gelegd dat hij dan weg moet omdat Trump dat wil. Maar ja, die bazen hebben het volste recht om hem dat contract te ontzeggen. Omdat de kijkcijfers gewoon al heel erg lang achteruit lopen. Hij scoort iedere dag ongeveer 2,5 miljoen kijkers. Nou, op een bevolking van 350 miljoen. Terwijl zijn voorganger David Letterman, maar dat waren ook andere tijden, nog op 5, 6 miljoen zat.
9: Ja.
10: Dus, is het een beetje ideologisch ingestoken, die verandering, dat hij weg moet? Jawel, maar dat moederbedrijf heeft ook het volste recht om te zeggen, wij denken meer geld te kunnen verdienen met wat rechtsere programma's. Maar dus wijst iedereen naar Trump, en dat deed deze week onder andere ook een van zijn gasten, namelijk Bruce Springsteen.
14: Ladies and gentlemen, Bruce Springsteen.
15: Steven! I'm here in support tonight with Steven because you're the first guy in America who's lost his show because we got a president who can't take a joke.
10: Dat is dus te kort door de bocht. Waarbij ik er meteen bij moet zeggen dat Trump zich niet druk moet maken om wat die kritische komieken over hem zeggen. Maar ook voor Trump geldt, even de andere kant van de zaak, dat hij vrijheid van meningsuiting heeft en hij mag zeggen dat hij het niks vindt.
9: Nee, maar je zag het ook al aan die grafiek, die kijkcijfergrafiek, die gaat al jaren naar beneden.
10: Heb je er weer.
9: En die talkshow kost gewoon, want ik heb dat even opgezocht, kost 40 miljoen euro per jaar. Ja. En die man zelf verdient al 15 miljoen. Ja, dat moet wel terugverdiend kunnen worden. En dat kan niet met 2 miljoen kijkers. Ja.
2: Ik vind trouwens, Bruce Springsteen en nog wat artiesten, dat zijn de echte helden. Want als mensen kritiek hebben op Trump en hij heeft ze in hun macht, zoals generaals, dan sodemieten ze zo de deur uit. Maar die topartiesten, die hebben scheid aan Donald Trump. Hè? En die kunnen hun geld nooit meer opmaken. En daar kan die eigenlijk niks mee. En daardoor is dat goed. Die man die kan ook gewoon achter de tuin gaan zitten, maar die durft het wel even te zeggen.
1: Ja. Voor Trump zit humor en beschadiging wel heel dicht bij elkaar, hè?
10: Ja, die kan heel moeilijk om zichzelf lachen.
1: Jammer,
10: en al zou hij het kunnen, dan is zijn tactiek ook altijd een beetje de tegenaanval. De aanval is altijd de beste verdediging, dus hij gaat altijd in de aanval.
1: Ja, jammer.
3: Ja. Ik wilde er nog iets filosofisch over zeggen, maar dat ga ik niet meer doen. Het is alweer klaar. Tina, ontzettend bedankt.
9: Ja.
3: Gaan we Tina missen? Ja, we gaan Tina missen. Ja. Gaat Tina enorm missen. Maar goed, over een paar weken is er gewoon gelukkig weer bij als we weer in Nederland zijn. En wij zijn er aanstaande maandag pas weer. Dus, zondag natuurlijk wel de oranje zondag. En maandag gaan we weer verder vanaf Curaçao. Bedankt voor het kijken en tot maandag.
16: Nu bij Zeeman, dames singlet 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
17: Godezone FM.
2: Oh, wat doe je met me?
17: Godezone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Vanwege de ebola-uitbraak moet het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo, voorafgaand aan het WK, 3 weken in quarantaine blijven. Ze lopen de kans dat ze de Verenigde Staten niet in mogen als dat niet gebeurt. Dat heeft het Amerikaanse hoofd van de WK Task Force van het Witte Huis gezegd tegen de sportzender ESPN. Eerder gelastte de Democratische Republiek Congo een 3-daags trainingskamp en een uitzwaaimoment met fans af vanwege de ebola-uitbraak in het oosten van het land. Libanese autoriteiten melden dat door Israëlische luchtaanvallen in en rondom de zuidelijke stad Tyrus zeker 10 mensen om het leven zijn gekomen. Israël vaardigde voorafgaand evacuatiebevelen uit en heeft gezegd dat er alleen doelen van de terreurbeweging Hezbollah werden aangevallen. Maar daarbij vallen ook geregeld burgerslachtoffers. Sinds april geldt er een staakt het vuur in Libanon, maar Israël voert nog geregeld luchtaanvallen uit als reactie op schendingen van het bestand door Hezbollah, aldus het Israëlische leger. Ondanks opluchting bij het Rode Kruis over het opnieuw opvangen van asielzoekers door Stadskanaal, zegt de organisatie in een persbericht het onbegrijpelijk te vinden dat er nog steeds geen echte oplossing is gevonden. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over hoe het de komende dagen verder gaat rond het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De afgelopen avond en nacht heeft de gemeente Stadskanaal opnieuw asielzoekers opgevangen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dit keer waren het er ongeveer 80. In Amsterdam-Oost is een vrouw om het leven gekomen bij een grote woningbrand. De brand was in een etagewoning aan de Blankenstraat in de Tsaar-Peterbuurt en brak rond 5 uur vanochtend uit. De brand ging volgens de veiligheidsregio Amsterdam-Amsterdam gepaard met veel rook en vlammen. Binnen een uur werd het zijn brandmeester gegeven. De etagewoning aan de Blankenstraat in Amsterdam-Oost brandde volledig uit. Het weer, met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts, wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging op een aantal plekken deze zaterdagochtend. Ons begin de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 2 bedrijfsauto's bij betrokken. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging is inmiddels ruim 1 uur. De A4 daarna richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux heb je een kwartier op onthoud en er staat daar 5 kilometer file. Dit heeft te maken met omrijdend verkeer van de A16, want de A16 Rotterdam-Breda die is op dit moment dicht, althans die is het hele weekend dicht tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk voor asfalteringswerkzaamheden. De parallelbaan is open, maar daar heb je sowieso wel 20 minuten op onthoud ook. Dus het beste is toch om te rijden via de ring van Rotterdam. En tenslotte valt nog op de A12 Duitse grens richting Arnhem voor Duiven bijna 20 minuten vertraging.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: luistert naar Gode Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws.
2: In Colombia is de Nederlander Glenn Sherman de F aangehouden, die verdacht wordt van het organiseren van drugstransporten naar meerdere Europese landen, waaronder Nederland. Hij zou lid zijn van een internationaal netwerk dat cocaïne via Colombia naar Europese landen smokkelde. Justitie in Colombia meldt dat hij banden heeft met criminele netwerken in Colombia, Spanje, Nederland en Albanië. Glenn Sherman F. wordt waarschijnlijk uitgeleverd aan Nederland. Hij wordt door het OM gezocht op verdenking van drugshandel. Tienduizenden mensen in Californië hebben het bevel gekregen hun huis te verlaten na een lekkage van een chemische tank in Garden Grove. Volgens de brandweer kan de tank exploderen, waardoor giftige dampen zich over het dichtbevolkt gebied zouden verspreiden. Garden Grove is een stad met 170.000 inwoners. In de tank zit 26.000 liter van een vluchtige en brandbare vloeistof die wordt gebruikt bij de productie van kunststoffen. De tank wordt door de brandweer voorlopig koel gehouden. Vanwege de ebola-uitbraak moet het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo voorafgaand aan het WK 3 weken in quarantaine blijven. Ze lopen de kans dat ze de Verenigde Staten niet in mogen als dat niet gebeurt. Dat heeft het Amerikaanse hoofd van de WK Task Force van het Witte Huis gezegd tegen de sportzender ESPN. Eerder gelastte de Democratische Republiek Congo een 3-daags trainingskamp en een uitzwaaimoment met fans af vanwege de ebola-uitbraak in het oosten van het land. Libanese autoriteiten melden dat door Israëlische luchtaanvallen in en rondom de zuidelijke stad Tyrus zeker 10 mensen om het leven zijn gekomen. Israël vaardigde voorafgaand evacuatiebevelen uit en heeft gezegd dat er alleen doelen van de terreurbeweging Hezbollah werden aangevallen. Maar daarbij vallen ook geregeld burgerslachtoffers. Sinds april geldt er een staakt het vuur in Libanon, maar Israël voert nog geregeld luchtaanvallen uit als reactie op schendingen van het bestand door Hezbollah, aldus het Israëlische leger. Het weer, met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts, wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gode Zone. Er

Het hand in hand heeft geklonken en hou je vast, want we maken ons klaar voor de mini-klassieker hier op Varkenoord. Als Feyenoord onder 19 vandaag wint, komt het op pole position voor de voorjaarstitel. En dat is waar we allemaal van dromen. 13 jaar geleden dat Feyenoord onder 19, toen nog de A1, kampioen werd. Met Vincent Jansen als de spits. Arsja Bar zat in dat team. En we dachten van Rick Karsdorp. Gaat het dan dit jaar gebeuren? Feyenoord.

ook. Plus 6 ten opzichte van AZ. De laatste wedstrijd speelt AZ uit tegen Sparta. Dat is volgende week. En Feyenoord, hier kan je ook tegen NEC. Dat gaat allemaal dus bepalen of er een kampioenswedstrijd zou komen. Ajax treedt aan met Van der Velde op doel. Krijgen we Frenkel, Beekman, Tilburg, Amoer, Kassanwirjo, Moumane, Romers, Teeuwse, Ayildiz en Aschampong. En bij Feyenoord is de doelman Sten de Mol. Krijgen we Boularus. De aanvoerder is Schens. Wessels, Baganda, Tim de Koning. Krijgen we Schaken, Nick de Koning, Onunta, Nahani en Hoepel.

En het wordt hoe dan ook een verhit potje. Het is warm op Varkenoord. Odunta heeft afgetrapt en we zijn begonnen. En gezien die hitte wordt er op de achtergrond een soort tentje gebouwd van de dugout. Boularus zoekt het naar Odunta. Deze vrije trap voor Feyenoord natuurlijk voor de aangewezen man voor de dode spelsituaties, Arman Nahani. En het is meteen het eerste wapenfeit van Feyenoord. Kopballetje ruim over uiteindelijk van de koning. Eerdere confrontatie in de voorjaarscompetitie eindigde in 2-2. Amour, klein slippertje, kijk naar het gras. Het is toch wel flink gesproeid. Uitstekend. De koning. De korte combinatie is hier. Is Odunta. Kruipt de 16 van Ajax in. Maar maait dan zelf een beetje over die bal heen. Wellicht omdat hij een klein duwtje krijgt. Die spits van Feyenoord. Het was een vlotte combinatie daar. Met schaken. Balletje door de benen. Ja, Nahani. En nee, hoezo wordt dit teruggefloten? Is dit dan nog niet... genomen, die dode spelsituatie? In ieder geval wordt de keeper van Ajax daar in bescherming genomen... die dus in de eerste helft fel tegen de zon inkijkt. Doelman Valentijn van der Velde... Nou ja, daar kan Ajax er vandoor. Heerlijke, harde tackle daar van Wessels. Maar het gevaar nog niet geweken. Zo kan uiteindelijk Stendemol die bal naast kijken. Dat is een mooie ingreep daar van die man met die lange stelte. Tijmen Wessels. Ondanks die druk van Ajax koos Feyenoord toch voor die korte opbouw. Zorgt voor een paniekbal naar voren. En zo dus de hoekschop weggegeven. Door Schens. Alles en iedereen van Feyenoord mee terug naar achteren.

0: Dat het vizier niet op scherp zo leek, maar die bal is nog aangeraakt. Die knal van Moumane wordt opnieuw de hoekschop. Weggewerkt door Boularus. En de Mol gooit zich voor die bal. Wordt daarin bescherming genomen. Ook deels omdat het daar buitenspel was. Van Kassan Wirjo. Het broertje van. Tilburg. Amour. Nahani. Bal net niet op maat voor de koning. En zoals gezegd, Feyenoord kan dus vandaag op pole position komen. En daarna wordt er gekeken, mocht Feyenoord het zover brengen. Tussen de voorjaarskampioen en de najaarskampioen. Wie er bij het kampioenschap de meeste punten heeft verzameld. En die krijgt dan dus de thuiswedstrijd. Wanneer er om een schaal wordt gevoetbald. Want dat is waar het om gaat. De Youth League staat niet meer op het spel. Dat is al bereikt dankzij het eerste. Boularus. Bal draait wat af. De diepe bal voor Schaken. Wel een kans voor Feyenoord om Ajax daar hoog vast te zetten. Nou, goed gedaan. Door Nahani. Wint hier het balbezit terug. De koning altijd goed in het herstellen als het balverlies aanstaande lijkt te zijn. Maar altijd snel met het beentje ertussen. Schens, de koning weer en Boularus. Al vechtend vindt hij Schaken. Onunta komt hoog. Knikt die bal rakelings langs de paal. De grootste kans van de wedstrijd tot nu toe is voor Feyenoord. Kopstoot. Izu Onunta. Wessels. Paraganda. En dan kan Feyenoord weer snel overnemen. Daar wordt Schaken gevonden. Randje bij het spel. De vlag blijft omlaag. Nu dan alsnog omhoog. En altijd natuurlijk net doen alsof je de situatie niet begrijpt. Die bal wegrammen. Wordt wel geroepen naar de scheidsrechter. Er moet even gekeken worden naar Wessels. Heeft verzorging nodig. meteen ook de kans voor beide ploegen om zich even aan het water te laven. Het is natuurlijk, zoals vaker gezegd, snikheet vandaag op Varkenoord. Gisteren speelden de vrouwen hier in de avond. Die hadden ieder kwart van de wedstrijd ook nog een drinkpauze ingelast. Champong. Amour. Ah, de Mol zijn hok uit en met een knie. De Feyenoord inmiddels Wessels weer binnen de lijnen. Tosteeuwse met de kopbal die dus ruim overging. We zien wel dat Ajax razendsnel kan toeslaan in de aanval. Vooral met die razendsnelle Aschenpong. Maparganda. Schijs laat doorgaan met dit fysieke duel waar de koning wordt afgetroefd. Ah, die bal gaat er heel ongelukkig in. Maparganda kan dit niet afstoppen, maar de scheids fluit wel ergens voor. Waar is dat voor? Nee, het doelpunt staat gewoon. Feyenoord komt vroeg op achterstand. Moumane maakt hem. Nadat Maparganda die bal probeert af te schermen, lijkt het toch wat eenvoudig het doel ingeplaatst te worden. Misschien dat Stan de Mol het ook niet op die manier had verwacht. Valse start voor Feyenoord. En we kunnen dus nog maar eens aan de bak.
1: In de 12e minuut komt Ajax op 0-1 door de van nummer 7, Anas Moumane.
0: Het was even een war door de scheids, maar dat ging bij dat juichen om het oppikken van de bal. Feyenoord op jacht naar herstel. Wessels. Dan zagen we toch wel dat deze Matthew Maparganda, technische linksback, zich toch wat gemakkelijk liet passeren daar in de 16. Dat gebeurde laatst hier ook nog tijdens de livestream. Toen werd het een strafschop. Een leermoment. Ja, bij Ajax zijn de taken duidelijk. Wanneer de koning de bal krijgt, spelverdeler bij Feyenoord, zitten ze er bovenop. Dit is de andere de koning, Tim de Koning. Moet niet te lang treuzelen. Blijft sterk in balbezit. Boularus. Schaken. Schens. En Wessels. Boularus krijgt meteen even een uitbrander van zijn doelman. Dat hij geduldig moet blijven in plaats van meteen zoeken naar de spitsen. Ja, maar die willen hem natuurlijk ook graag daar hebben. Schens. Boularus. Die nu dus wacht met die bal naar voren. Zich bijna stuk loopt daar bij Aschenpong. Nahani. Hoepel, ja nee, dat is zeker geen buitenspel. Want de nummer 5 van Ajax, als Hoepel het net niet kan binnenhouden. De nummer 5 van Ajax, Amoer, die stond nog zeker 2 meter achter Hoepel. Belarus. Wat een korte bal daar van Schens. Moet Belarus dat herstellen? En het is een overtreding in de ogen van scheidsrechter Jelle van den Korput. Goed hersteld daarna een wat lastige bal. Tot 2 keer toe staat de scheids een beetje in de weg. En die krijgt ook wat te horen van een speler van Ajax. Is de scheids niet van gediend. Maar het wordt gewoon de ouderwetse scheidsrechtersbal. Dit keer het voordeel van de ploeg die in balbezit was. Feyenoord dus. Wessels. Schens. Daar vertrekt Hoepel. Moet het nog wel uitvechten. Daar ligt de schouderduw. Dat mag doorgaan. Goed gedaan hier van de linksbuiten Hoepel. Keierde bal op Onunta. Waarbij ze ook inderdaad appelleerde voor Hens. Paraganda verdedigen, die bal blijft binnen. En deze bal wordt richting een ander gedeelte van IJsselmonde geschoten. Toch mogen ze daar weer net iets te ver komen. Die mispeer was daar van Moumane. Die dus vandaag het bal opende. Ja, Levi, stop maar. Belarus ziet het een beetje vaststaan. Wacht natuurlijk tot de spits de beweging maakt. Ja, zo levert Feyenoord het balbezit in omdat er niet goed werd gecommuniceerd bij die ingooi. Komt hier dan weer de kans voor Ajax met Aschenpong. Wordt ingegrepen hier door de koning. Ja, Het was een harde ingreep daarna. Zoals eerder gezegd, als Nick de Koning de bal heeft, dan vliegen ze erop bij Ajax. En dit keer zat de bal ertussen, maar daardoor dus wel even het voetje dubbel. En er is dus verzorging nodig voor die middenvelder van Feyenoord. Meteen het moment dus voor de drinkpauze. Het zou ook een moment zijn waarbij Davy van den Berg even zijn ploeg bij elkaar wil roepen. Begon goed Feyenoord met een aantal kansen. Maar oog toch kwetsbaar ook achterin. Feyenoord weten ze een klein wit voetje te halen. Nahani geeft even wat water ook aan de scheids. We gaan verder, al loopt Nick de Koning nog wel wat stroef. En zal reglementair gezien ook nog even buiten de lijnen moeten gaan staan. Hervat het spel met de ingooi van Nahani. Olunta over de knie. Wil de vrije trap snel nemen. Is natuurlijk zelf de spits. Kan beter positie zoeken. Hoepel. Bal schiet onder de zool door van de Koning. Maar loopt goed af met Boularus en Schens. Wessels en zo zijn we helemaal terug achterin bij de Mol. Paraganda. Ook Ruben Schaken heeft zich nu gemeld. Hij zal aan de flank bij zijn zoon gaan aanmoedigen. Hij heeft een eigen mediateam meegenomen als Ajax hier in de aanval is. En dit schot wordt ernaast gekeken ook. Een mooie zweefduik nog van de Mol. Schaken natuurlijk ook met een mooie ontwikkeling. Werd laatst nog kampioen bij onder 17. Scoorde in de kampioenswedstrijd een strafschop. Let's go. Beekman. Amoer. Door Schaken naar het midden toe gedreven. Hoi, wat gebeurt daar? Oh, wat een fout daar toch achterin. Miscommunicatie van je welste. Schens en de Mol laat die bal daartussenin ketsen. Klungelig tegen doelpunt. En zo is de marge ineens 2 en wordt het ineens een ontzettend zware opgave. We weten het, Feyenoord moet vandaag winnen. Doe je dat niet, dan moet je hopen dat volgende week Sparta wint van AZ. Onnodig, hè? Het is de Mol die dan uitkomt. Schens, een beetje twijfelachtig. En bij Ajax willen ze de wedstrijd ineens helemaal afstraffen, want ze zijn op jacht naar de derde. Nou, we zagen toch ook in de beginfase wat min of meer slaapmomentjes bij Feyenoord. Pases die een beetje tussenin vallen. Er wordt luid tweede paal gebaard. Het is een schijnbeweging. Het zou zomaar kunnen dat Van den Berg al vroeg wil ingrijpen. Hier Boularus zo het balbezit inlevert. Wilde Nahani daar wegsteken. Die had hem niet verwacht. Maar Paraganda. Hoepel. Nog niet vaak in het stuk voorgekomen. Hier is de koning. Zit hier dan wat in? Bal valt weer een beetje tussen Nahani en Olunta in. Wel opgepikt hier door Paraganda. Bij Ajax zijn ze fanatiek. Bij iedere ingreep wordt er gejuicht. Met een schepje bovenop bij Feyenoord. Schens duikt mee op daar voorin. Die staat dus even uit positie. Dus Ajax speelt meteen de lange bal. Maar die is nu wel voor de Mol. Natuurlijk. Hou je een beetje je hart vast als je weer zo'n lange bal ziet waarbij de Mol uitkomt. Schens. Wessels. Paraganda, Onunta vertrekt te vroeg. Al buitenspel. Nani. Schaken. Nahani. Schens kleunt er maar eens in. De Ajax wordt er dan naar het hoofd gegrepen. Dan is de scheids genoodzaakt te fluiten. Nick de Koning, Tim de Koning, Ryan Boularus. Ja, onvrede, het loopt hier bij Feyenoord. Boularus, even discussie met Schaken. Paraganda, daar leek de bal gespeeld, maakte Ajax zich kwaad over. De vrije trap is voor Feyenoord. Boularus. De hoekschop voor Feyenoord zit hier dan wat in om terug te komen in deze wedstrijd. De lange mannen mee naar voren. Schent weet hoe het is om te scoren tegen Ajax. Deed dat in Amsterdam. Er wordt nu al flink ruzie gemaakt in de 16. Over en weer vasthouden bij vooral Schent. Die houden ze dus flink in de gaten. Schens er ook vooral bezig met de scheidsroepen. Van, ik word toch voortdurend vastgehouden. De scheids geeft dan een waarschuwing. Heeft het gezien. Maar allemaal veel te licht voor iets wat in aanmerking zou moeten komen van een strafschop. Hoepel zit ertussen, maar het is soms een klein beetje kluitjesvoetbal. Als Ajax weer overneemt. Arshempong. Vel op de huid gezeten door Boularus. Die is dan helemaal naar het midden gekropen. Ayildiz. Ayildiz vol op het lichaam van Schent. Scheids past de eerste voordeelregel toe. Daar waar Ajax dus nu de vrije trap krijgt op een gevaarlijke plek. Zowel Arshempong als Ayildiz achter deze bal, waarbij het lijkt. Nee, het is niet helemaal duidelijk of Ayildiz of Arshempong hem gaat nemen. Arshempong, bal kust nog even de lat. Wie staat erop bij Feyenoord om deze toch al ruime achterstand om te buigen? Nahani. Wessels dan even uit positie. Krijgen we hier opnieuw een grote kans voor Ajax. En de Mol op tijd zijn hok uit. Nice. De koning. De koning. En Hoepel. Oh, Nunta. Buitenkant voet. Lastig. Maar wel een klein speldenprikje weer van Feyenoord. Dat toch begon met een paar kansen. Er liggen vaak ontzettend veel ruimtes achterin bij Feyenoord. Waar Ajax gebruik van wil maken. Als je een pong kijkt om zich heen. Theeuwsen. Amoeren. Tilburg en Beekman. Van den Berg schreeuwt zijn ploeg naar voren. De fans zijn af en toe wel wat voorzichtig zijn achterin. Met die enorme gaten dus die er af en toe vallen. Desondanks wil de coach van Feyenoord dat Feyenoord hoog blijft druk zetten op Ajax. En in balbezit dus ook massaal opschuift. Vrijtrap voor Feyenoord. Na het vasthouden bij Hoepel. Hij ligt op zo'n plek waarbij ze hem altijd een beetje tussen die kluwen van spelers en het doelman in willen geven. Boularus. Onunta. En zo willen ze bij Feyenoord tempo maken. Maar Paraganda. Hoepel wil hem hebben, maar die bal van Paraganda toch totaal niet op maat. De koning er voorbij. Onunta. Onunta vindt hij de ruimte voor het schot. Krijgt hier een duw, wordt weggewoven. Geen strafschop. Komt er dan nog een kans als Nahani hier wordt vastgehouden en de vrije trap krijgt. Op een mooie plek voor hem. Voor Arman Nahani. Missen we de laatste tijd wel wat overtuiging in zijn vrije trappen. Het zijn vaak wat geplaatste, zachte ballen, maar hij heeft zo'n lekker schot. In de 40ste minuut, al zal er natuurlijk wel wat extra tijd straks nog gaan bijkomen in deze eerste helft met die drinkpauzes. Muurtje neergemetseld door Van der Velde. En Nahani. Nou, weer zo'n bal zoals Nahani hem de laatste tijd vaak neemt bij zijn vrije trap. Korte aanloop. Geplaatste, wat zachte bal. Waar is de tijd gebleven dat je vrije trappen zag, zoals Patrick Pauwen ze nam? Ron Vlaar, tikkie opzij en dan iemand met een streep. Dat zie je eigenlijk nooit meer. Het is altijd de directe vrije trap. Hoi, daar krijgt Feyenoord het balbezit cadeau. Paraganda.
2: Ja.
0: Boularus. Die haalt er eens uit. De koning. Bal wellicht voor zijn linker. Moet dan naar Hoepel. Ja, bij Ajax kunnen ze deze laten lopen. Zo is het gevaar geweken. Is Feyenoord de laatste minuten wel meer daar voorin aan het pressen. Op het doel van Ajax. Zo zie je dat die bal steeds net niet goed valt. Onunta zojuist in de 16. Komt net niet lekker uit om uit te halen. En zojuist dus de koning met die bal voor zijn linker. Iets te veel tijd nodig. Schens. Sterk in de lucht. Hoepel, ook sterk met het lichaam. Raakt wel uit balans. Dit zijn mooie duels bij Ajax. Willen ze een vrije trap zien. De scheids voelt het goed aan. Laat hij het doorspelen. Over en weer vasthouden was het daar. Hoepel. Wacht wat te lang. Wat was het idee bij Hoepel? Boularus. Een paar duwtjes in de rug. Waardoor de koning helemaal tegen die hoekvlag aan wordt gedrukt. Schens. Doet Feyenoord nog wat terug in deze eerste helft. Om die achterstand wat overzichtelijker te maken. Zwaai is ook wat onrustig geworden. Dit lijkt buitenspel. Dan roepen ze natuurlijk het klassieke hij niet, maar hij juist wel. De Mol. Wessels. De Paraganda. Zeven dubbele schaarbeweging. En dan... Paas in niemands land. Nahani. Nahani. Heeft zijn moment nog niet gepakt. Scheidsmaat aan om wat tempo te maken. Maar Ajax weten ze dat die bal natuurlijk bij een doeltrap daar minstens op die lijn moet liggen. Onunta. Hij heeft Schaken bij zich. Vindt hier Schaken. Schaken dan en Schaken raak. Feyenoord doet wat terug. 1-2. Gereno Schaken. Goed gezien door Onunta. Die blijkbaar ogen in zijn rug heeft. En die bal perfect voorlegt. En Schaken vindt daar de hoek. En daar zien we trotse vader Ruben. Een van de betere rechtsbuitens in de laatste decennia bij Feyenoord. Met een geweldige voorzet aan die rechterkant.
1: In de 44e minuut doet Feyenoord wat terug. Het scoort de 1-2 door Dupont. Nummer 7, Geraño Schaken.
0: Onunta, flink over de rand van buitenspel. Zo ga je toch wel straks anders aan die kleedkamers met... Marge van 1, wetende dat er kansen zullen komen. Nahani. Dat is wat te lichtzinnig misschien daar met de koning. Die hier goed herstelt. Dan ook weer lichtzinnig van mijn Paraganda. alle hens aan dek hier achterin. De Paraganda. Zo is het bijna een beetje afwachten tot Ajax op doel mag schieten. Wordt niet lekker ingegrepen door Feyenoord. Uiteindelijk loopt dit met de sisser af. En gaan we aanvallen met Onunta en Hoepel. Hoepel, die onvoorspelbare. Altijd met die links-rechts bovenlichaambeweging. Als je niet op de bal zou letten, maar alleen op zijn bovenlichaam, dan raak je helemaal dronken. Wessels. Boularus. Schaken. Boularus eroverheen. En een hoekschop nog voor Feyenoord. Het is niet helemaal duidelijk gecommuniceerd, maar ik vermoed dat er iets van 4 à 5 minuten bij zal zijn gekomen. We hebben natuurlijk een moment gezien met de koning. Dat duurde wat lang, ook met Wessels en die drinkpauze. Met zijn boogbal de aangewezen man bij deze hoekschop. Nahani. Buitenkantje voet, Nahani. Scheelt niet veel, bal is zelfs nog aangeraakt. Of wat doet de scheids? Blijkbaar is er iets van buitenspel gezien. Nee, ik weet niet wat het was. Het is in ieder geval gewoon de doeltrap voor Ajax. De Mol. Oké, dan. Uiteindelijk krijgt hij nog de vrije trap mee. En is dat Joeri Rozen die even kortsluiting heeft. Schens. Bijna van de bal gezet. Vindt hier Boularus. En er wordt gezocht naar Schaken. Schaken. Schaken met het schot. En bijna de gelijkmaker. Ja, lekkere buitenspeler dat. Gireno Schaken. Niet alleen stijf rechts, maar kan dus gevaarlijk naar zijn linker. Niet dat zijn vader dat per se altijd deed. Want we kennen natuurlijk nog dat doelpunt tegen PSV toen die Willems uitkapte op de achterlijn. Ook naar zijn linker moest. Goed gedaan door Boularus. Voelt het goed aan. Die man in zijn rug. Dan gaan we nog een keertje naar Hani. Schaken. De koning. Onunta wil dan in één keer door, maar levert hier het balbezit in. Wat natuurlijk snel wordt hersteld door de koning. Boularus. Daarvoor in te vinden is dus ook even uit positie al. Doet Ajax rustig aan. Vraag me af of die 8 seconden... bijna in gevaar kwamen daar. Paraganda. Boularus. Onunta wil hem hebben. Ook Nahani maakt de loopactie. Ja, en dan is de tijd op. Gaan we rusten met een achterstand. Maar het is goed dat Feyenoord wat terugdeed en er weer een wedstrijd van maakt. Dankzij een mooie goal van Schaken. We zien nu over een kwartier weer terug in de hoop dat Feyenoord deze achterstand weet om te buigen.

Welkom terug vanaf Vark Noord. We kijken naar de mini-klassieker. Feyenoord onder 19 tegen Ajax onder 19. Ajax leidt. Het is 1-2. Feyenoord kwam eigenlijk toch wat klungelig op achterstand. Vooral die tweede goal, dat had nooit mogen gebeuren. Feyenoord deed wat terug.

0: Haken. Die direct bij de rust even flinke toespraak kreeg van zijn vader. Ook Ryan Boularus van zijn oom. Galit Boularus ook hier aanwezig. Feyenoord dus in de tweede helft op jacht naar minstens die gelijkmaker. En eigenlijk moet er dus gewonnen worden. We zijn begonnen aan de tweede helft tussen Feyenoord en Ajax. Schens. De koning zoekend naar Schaken. Altijd sterk in die korte ruimtes. De koning moet daar de ene naar de andere zaag ontwijken. Maakt zich kwaad, wordt weinig in bescherming genomen. Hier dan wel een vrije trap uiteindelijk. Wessels zojuist met de paas terug. Het gaat weer met de laatste man die in de eerste helft nog wat last had. Even werd verzorgd. Oh, dat is een enorme mismaaier. Op de kans voor Ajax om het allemaal nog erger te maken. Maar dan spelen ze dan niet lekker uit als dat buitenspel is. Komt Feyenoord goed weg. Zeldzaam raar moment van Tim de Koning. Dit is weer niet lekker gedaan. Nahani komt die bal halen. Krijgt die bal keihard langs zich heen gespeeld. Feyenoord nog niet helemaal lekker uit de kleedkamers gekomen. Hoepel. En vergeet dan zelf de bal. Wat onrustig dus bij Feyenoord. Begin van deze tweede helft. Er staat natuurlijk flink wat spanning op deze wedstrijd. Niet omdat het tegen Ajax is. Maar puur gericht op die ranglijst. Paraganda. Krijgt toch een zwiepert mee en krijgt dan de vrije trap tegen omdat hij hands maakt. Schijs is nog niet op dat level nu gekomen dat hij voor dit soort kleine momenten gele kaarten gaat trekken. Maar Paraganda trapt even die bal weg. Wanneer de tijd gaat dringen in de wedstrijd zie je dat ze vaak wat strenger worden. Tim de Koning wil daar Schaken wegsturen, maar wordt daar geblokt. Van der Velde. Theusen. De mol komt. Stuurt hij wel diep. Onunta mag hier dan geen druk op zetten. Stond buiten spel. Dat doet Nahani dan in zijn plaats. Hoepel. Hoepel. Hoepel. En die bal is ook nog aangeraakt bij dat schot van Hoepel. Hoekschop voor Feyenoord.
1: Hey!
0: Tjempong wordt hier vastgehouden door de koning. Scheids hanteert de voordeelregel. En daar gaat Ajax met Moumane. Maparaganda, het gaat op en neer in deze mini-klassieker. Nahani. Nahani zoekt de ruimte voor het schot. Boularus. Hoepel. Uiteindelijk door een hond de bal gehaald. Hoepel. Ja, dit leek een kans te worden. Hakballetje daar van Onunta. Net niet besteed aan Tim de Koning. Knap daar in het spel gehouden bij Ajax door Theuse. Aschepong. Ingeleverd. Hier is Maparaganda. Moet dan niet inhouden. En dit is ook geen overtreding. Het spel wordt ruiger. Boularus. Schaken. Schaken vindt nog de ruimte voor het schot. Vanuit een lastige hoek. Binnenkantje rechts. Om dan nog ook voorbij Van der Velde te plaatsen. Dan zagen we Ajax de score een beetje op die manier openen. De Mol schreeuwt de long uit zijn lijf. Dat Feyenoord Ajax daar moet vastzetten in de hoek. Casanvirio. De Mol ver zijn doel uit. Hij wordt hier goed verdedigd door aanvoerder Schent. Nahani. Schaken is er voorbij en wordt vastgehouden. Maar dat is allemaal te licht. De scheids heeft het signaal al afgegeven. Fluit niet snel bij twijfelmomenten. Dit is dan ook een twijfelmoment. De koning denkt dat die bal voor Hoepel is. En zo is hij uiteindelijk voor niemand. Bal naar voren. Opnieuw kan Feyenoord gaan vastzetten. Feyenoord gaat ook trouwens wisselen. Het brengt de spits. Kelvin Nijenhuis. Moet dit dan zijn wedstrijd worden? Dat is Wessels die eerder al werd verzorgd deze wedstrijd te afgaat. Een aanvallende wissel dus. Laatste man eraf. Spits erbij. Hoe gaat het dan staan? Gaat Van den Berg daadwerkelijk 1 op 1 achterin spelen of schuift wellicht een van de gebroeders de koning terug naar achteren? Schens, scheids hanteert de voordeelregel. Hij zat er even flink naast. Ontzettend veel vrijheid bij Ajax wordt dat gezien. Goed gedaan, want die bal wordt binnengehouden door de Mol. Voorkomt de hoekschop en kan er snel uit. De counteraanval van Feyenoord hier met Schaken. Nahani. Eerste balcontact van Nijenhuis. En dat is meteen een assist. Want dit is de 2-2 van Arman Nahani. En ook alle credits naar doelman de Mol. Hij houdt die bal binnen ter nauwernood. En razendsnel de counteraanval van Feyenoord. Nijenhuis kersvers in het veld met een assist. En de Haan die staat op. 2-2.
1: In de 55e minuut komt Feyenoord op 2-2 door een doelpunt van nummer 10, Arman Nahani.
0: Nahani doet even vervelend, want moet natuurlijk op zijn eigen helft gaan staan. Deed dat expres, zodat Feyenoord weer voltallig is. Er waren een paar spelers aan het drinken. We gaan verder. 2-2 de stand. Moumane, oh, daar is een botsing met Paparganda en de koning. En die bal wordt opgeruimd door Schens. Yildiz maakt die drukke loopacties. Hoepel. Naar voren. Bal blijft binnen, maar Onunta. Ha, dat is een meevaller voor Feyenoord. Want het leek een overtreding van Onunta. Terwijl die bal binnen bleef. Denk ik dat de scheids een ingooi geeft aan Feyenoord. Zelfs een vrije trap. Dat is een gelukje. Want Onunta schopt het toch tegen zijn tegenstander. We klagen niet. We gaan verder. Hier met Tim de Koning. Schent. De Mol. De Mol is zo'n speler die weet wat er wordt gevraagd om kampioen te worden in de jeugd. En dat geldt voor veel jongens, want ze hebben bijna al die lichtingen doorlopen. Onder 15, onder 16, onder 17. Steeds kampioen. Natuurlijk zijn er wat jongens later ingestroomd. Neem de gebroeders de Koning. Hoekschop voor Feyenoord. Verdiend door Arman Nahani. Nu gaan er wat meer Feyenoorders mee naar de 16. Er blijven Boularus en Paraganda een beetje achterin hangen. Nahani slingert hem erin. En Schens voortdurend met de scheids bezig, maar krijgt hem niet. En daar is Schens. Torend boven iedereen uit. En daar maakt de aanvoerder zich even druk. Wordt bij iedere hoekschop zowat het shirt van zijn lijf gescheurd. Maar pas als dat shirt echt van het lijf is gescheurd, zal de scheids hem op de stip leggen. Onunta en Nijenhuis op scherp. Om af te jagen. Paniek te zaaien bij Ajax achterin. En dat levert bijna succes op. Bal net niet onder controle bij Schaken. Hier is namens Ajax Aschampong. En er is weer heel veel vrijheid, vooral bij die buitenspelers. Lekker ingegrepen daar door Boularus, de neef van de kannibaal. De Mol. En hier is ontzettend veel vrijheid voor Theeuwse. Paraganda naar de grond. Theeuwse kan zo een hoek uitkiezen, maar kiest ervoor om recht op de Mol af te schieten. En die houdt de stand hier gelijk. Dat zag er weer niet heel safe uit daar achterin bij Feyenoord. Ook Paraganda toch snel naar het gras. Wat is dat Ajax wat onrustig met die dot van de kans omgaat. natuurlijk ontstaan er gaten achterin sinds die wissel. Sinds Feyenoord met twee spitsen in de punt is gaan spelen. Hoepel zet daar goed zijn been tussen. Onoenta, gelooft hij nog in. Afjagen. Zorgt inderdaad voor een paniekbal van de doelman. Schaken. Ziet de ruimte hier bij Nijenhuis. Nijenhuis. En de redding van der Velde. Kelvin Nijenhuis zal zichzelf kwaad hebben gemaakt. Wil natuurlijk de spits zijn. Moet het doen met een invalbeurt. Boularus. Rustig gebleven. Nahani. Opnieuw Boularus. Het is druk in de 16. Boularus vindt Onoenta. Dan is het opruimen geblazen bij Ajax. Dat dus massaal was ingegraven in die 16. En Ajax gaat straks ook een dubbele wissel toepassen. Zullen zij dan anticiperen op de nieuwe formatie van Feyenoord? Schaken snelt zich er voorbij. En verdient hier de hoekschop. Waardoor Ajax nog even wacht met wisselen. Nahani. Natuurlijk meldt Schens zich weer. Dit keer wandelt hij wat rustiger. Hij weet als hij er nu al gaat staan, wordt hij zo wat gelyncht. Hij gaat inlopen. Ja, het was weer die boomlange Schens die eraan zat. Zo, omhaal van Nijenhuis. Nahani. Wat ongecontroleerd, wat wild ingeschoten. En dan komt daar die dubbele wissel aan de kant van Ajax. Nou, wat onvrede hier op de staantribune beneden. Blijkbaar de fanclub van Moumane. Die gaat eraf. Hij opende vandaag de score. Ook Aschenpong. Toch eigenlijk de twee gevaarlijkste mannen bij Ajax. De buitenspelers, die gaan eraf. Of is het Casanvirio die eraf gaat bij Ajax. In ieder geval dus Moumane. En inderdaad, Casanvirio eraf. En zo hebben we de Falco erin.
1: In de 63e minuut, twee wissels en 10 van Ajax.
0: En de man die van plakband aan elkaar hangt, dat is Baron.
1: De mannen zijn vervangen door nummer 15, Sinclair, Falco. En nummer 20, Turnel, Perron.
0: Opnieuw wat onvrede bij Ajax. De scheids wordt hier gecorrigeerd door zijn assistent scheidsrechter. Gaf eerst de ingooi aan Feyenoord. Het wordt dus de ingooi van Ajax. Nog 26 minuten reguliere speeltijd te gaan. Deze mini-klassieker waarin Feyenoord echt een overwinning nodig heeft. Te mogen blijven dromen van die titel voor het eerst in 13 jaar. Baron lanceert zichzelf wat onbedoeld. Aschenpong. De Mol zag die bal aankomen. Als zijn lichaam ook voor de zekerheid achter de bal. Hier hier speelt De Mol toch wat met vuur. Keek hij wellicht tegen de zon in. We gaan weer de aanval opzoeken hier met De Koning. Schaak in één keer door, zag Boularus gaan. Dat was wat lastig, die hoge bal. Er zat wel een curve aan om binnen te houden voor Boularus. Dit is goed gezien. De Mol moet komen en heeft hem. Doet hier voldoende. Hoepel, flink vastgehouden. Maar baant zich een weg tussen die Ajax-ieder door en al zittend. Beetje krap voetbal, maar verliest hier het balbezit. Ajax kan er weer vandoor met Aschampong, buitenkantje voet. Vindt hij Romers. Moet daar eerst nog afrekenen met Mparaganda. Aschampong. Mparaganda en opnieuw de voorsprong voor Ajax. Je voelde hem een beetje aankomen. Feyenoord kreeg die bal niet uitverdedigd. Nadat het eerst Romers daar al opdook. En zo in een fase waarin je toch het geloof kreeg dat Feyenoord voor de voorsprong kon gaan. Kunnen we opnieuw op jacht naar de gelijkmaker. En Yildiz dus die hem in het dak van het doel schiet. Van zo dichtbij geen houden meer aan voor De Mol. En we krijgen nog even een drinkpauze. Meteen op het moment dat Feyenoord toch echt even nodig heeft. Valt een beetje uit het niets, maar het is natuurlijk bekend dat sinds die wissel van Feyenoord het heel aanvallend staat. Achterin is er het kwetsbaar met die lange bal die er overheen valt. Vaak staat Ajax buitenspel of komt De Mol op tijd zijn doel uit. Maar dit keer was het niet meer te herstellen. Nu wel weer een knap lastig karwei. Als Feyenoord deze wedstrijd nog gelijk weet te spelen, komt het dus op 2 punten achterstand op koploper AZ. En dat zou betekenen dat het wellicht nog belangrijker zijn om gelijk te spelen, aangezien AZ dan nog gelijk zou kunnen spelen bij Sparta. En Feyenoord als nieuw, opnieuw de koppositie kan pakken in de laatste wedstrijd. Dus het kan nog heel belangrijk zijn om gelijk te spelen, minstens. Je weet dan in ieder geval wel zeker dat je de kampioenswedstrijd, mocht die er komen, niet op Feyenoord zal spelen. Drinkpauze zit erop. Feyenoord gaat straks ook wisselen. Dat gaat ook nu gebeuren. Maar Mparaganda, ja, die had een zware wedstrijd. Het zag er niet helemaal lekker uit bij die tegengoals. In balbezit. Natuurlijk een mooie speler om te zien. Verdedigend. Moet er nog wat gebeuren. De ontwikkeling van deze Matthew Mparaganda. Die we allemaal zullen herinneren van zijn Arabier in de Kuip. Flikvlak, salto achteruit.
1: Nummer 15, Jesse Busfield.
0: Jesse Busfield deed dus in. Nog ruim 20 minuten reguliere speeltijd op de klok. Om dit te herstellen. Nahani. In toch in ieder geval wel een vermakelijke mini-klassieker. Koning. Voor het eerst Basfield. Schaken. De gevaarlijkste man aan de kant van Feyenoord. Boularus. Dit is een wat lichtzinnige bal van Schaken. Basfield, laat hij zich om spelen of herstelt hij? Nou, dan krijgt hij de vrije trap tegen. Dat is dan omdat hij heeft vastgehouden. Krijgt zelfs een gele kaart. Net in het veld. Scheidsrechter is de wedstrijd vrij mild geweest. Fluit soms niet eens. Maar Basfield direct op de bon geslingerd. Het is natuurlijk zoals zo vaak in wedstrijden. Als de eindfase aan gaat breken, wordt er eerder een kaart getrokken. We krijgen de vrije trap. Met Ayildiz en ook Barron. De mol die de muur, die bestaat uit twee stenen, neerzet. Op het moment dat Feyenoord moet overleven. De mol plukt hem uit de lucht. Kan er dan weer snel uit. Moet hij daar wel ruimte voor inzien. Het gaat via Basfield. De Koning. Er ligt er eentje van Ajax. Hier is Schaken. Schaken. Met zijn schaarbeweging. Met zijn linker is hij natuurlijk gevaarlijk geweest. Maar toch wat minder het vermogen om dan die bal ook nog een keertje laag hard te drukken. Er is wat gezegd en dan moet je op het matje komen bij de scheids. Maar als je daar ook niet een kaart voor krijgt, dan is dat alleen maar tijdsverlies. Duel met Basfield. De Feyenoorder wint. De Koning. Goed was weggedraaid. Altijd is Feyenoord voorin met twee spitsen die voortdurend die bal willen hebben. Het is geen goede bal, maar opnieuw wel weer een kans voor Feyenoord om daar de boel dus hoog vast te zetten. En Ajax, ja, kan je verwachten. Die gaan treuzelen. Met een slakke draf wordt deze bal gehaald. Goed gedaan. Hard gewerkt hier door Basfield. Hier is de Koning. Nijenhuis wordt er in de mangel genomen en krijgt de vrije trap mee. Ajax voorkomt dat die bal snel kan worden genomen. Ook Nijenhuis krijgt nog even een knietje. Ayildiz beklaagt zich. Krijgen een vrije trap van Feyenoord. Die Feyenoord dus liever snel had genomen. Maar nu krijgen we weer dit moment. Dus dat Nahani hem de 16 in zal lepelen in de hoop dat hij goed valt. Nahani. Via Ajax-been krijgen we de hoekschop. Als ze bij de tegenstander opnieuw willen gaan wisselen, wachten nog even dat moment af. De hoekschop van Arman Nahani. De Koning. Ah, die hield daar een beetje in. Aschenpong. De kannibaal zit ertussen. Hoepel. Boularus. Ajax appelleert voor een hensbal. Het wordt grimmiger. Spelers worden onrustiger. Vooral de scheids is nu de gebeten hond. Daar kan Ajax gaan wisselen. De spits gaat eraf. Theeuwse.
1: In de 76e minuut, een wissel in team van Ajax. Daar is later nummer 9, Thaïs Theeuwse het veld. En zijn vervanger is nummer 17, Navarro Landvreugd.
0: Landvreugd erin. Drukte zoekt Feyenoord naar het balbezit. Het wordt een ingooi voor Feyenoord. Of is het een vrije trap? Nee, een vrije trap. Snel genomen door Nahani. Schens. Romers. Basfield wordt hier omspeeld door Barron. En de koning gooit zich met zijn ziel en zaligheid voor die bal. Krijgt een harde trap te verwerken. Moet even door de pijn heen bijten. En Feyenoord gaat in de aanval. Nahani, Nijenhuis. Bal valt wat achter Onunta. Inmiddels de koning dus weer opgekrabbeld. Niet meer voetballen in de formatie zoals het in de eerste helft ging. Het is echt een wedstrijd met ontzettend veel ruimtes geworden. Feyenoord, dus Vabank. Maar de laatste minuten gaat het nog niet helemaal lekker. Boularus. Nijenhuis laat hem vallen voor Nahani. Hoepel. Ja, de koning. Bal voor niemand. En zo geef je Ajax de kans om weer te treuzelen. Boularus. In twee met de koning. Schaken. Voortdurend twee man bezig. Ja, dat is hem! De goal van Nijenhuis. Daarvoor is hij gekomen. Hij maakte zich kwaad, de spits. Viel al in met een assist. En prik nu raak. 3-3. Hoe belangrijk gaat dit doelpunt zijn in de titelstrijd? Een gelijkspel kan al heel belangrijk zijn, maar dan wordt het alsnog een heel moeilijke opgave. Is is er nog voldoende tijd voor Feyenoord om voor de voorsprong te gaan.
1: In de 80ste minuut komt Feyenoord op 3-3 door de van nummer 19, Kelvin Nijnhuis.
0: Altijd bij invallers die zich kwaad maken. Moet ik wel te terugdenken aan Thomasson uit bij Lazio. Wordt dit dan zo'n verhaal? Hij zegt ik raak niks, de koning. Maar ja, inderdaad ook geen bal. Scheidsrechter vrije trap aan Ajax. Middels snel genomen. Hand in het gezicht. Vindt de scheids niks. Maar dat is dan dus wel letsel aan het hoofd. En moet hij even fluiten. Hij heeft vaak aangegeven de tijd stil te zetten. Bij al dat getreuzel. En er zijn ook drinkpauzes geweest. Met nog 9 minuten reguliere speeltijd te gaan. Verwacht je toch dat de extra tijd straks minstens 5 minuten zal duren. Zo is het, een mini-klassieker waarin van alles gebeurt. Feyenoord ook vooral veerkracht toont. We gaan het spel hervatten met een scheidsrechtersbal. Eerst moeten alle bidons het veld verlaten. Daar gaan we. Schens vindt hier Busfield. Busfield maakt het nog even spannend. Boularus. Natuurlijk wordt er steeds gezocht naar schaken. Bal lijkt veel te hard van Nahani, maar Nijenhuis heeft nog de power om die bal binnen te houden. Hoepel. De koning. De koning. Nijenhuis even naar links. Schuifbare been van hem. Spijkerhard ertussen. Soms laat de scheids doorspelen. Soms is het dan toch net over het randje. Stukje man, stukje bal. Vrije trap Ajax. Dat opnieuw gaat wisselen. Ook bij Feyenoord worden er wat sprintjes getrokken. Onder andere Thomasson. Gaat hij nog een rol van betekenis spelen in een klassieker zoals hij al eerder deed. Toen Feyenoord in de dying seconds de winnende maakte. Randje buitenspelgoal toen van Thomasson. Het ligt maar weer eens stil, het spel. Ze gaan nog maar even door. Gaat inderdaad wisselen. Thomasson gaat erin komen. Gaat Feyenoord dan echt, echt aanvallend wisselen? Of koestert het ook nog enigszins dat ene punt? Nijenhuis zal er in ieder geval niet afgaan. Die staat er pas net in. En Onunta is ook niet van plan om richting de zijlijn te lopen. Ja, het zou toch Onunta kunnen zijn. Ja, Onunta gaat eraf. Verse stootkracht voorin met Thomasson. Een echte rommelaar in de laatste minuten. daar wordt weer even met mijn hart gespeeld door Basfield. Nadat in de eerste helft al Ajax een goal cadeau kreeg door zo'n soort moment. Miscommunicatie met de doelman.
1: In de 86e minuut. Twee wissels en 10 van Ajax. Daarin is nummer 6 Camilo Casemiro. En nummer 7. Nummer 16.
0: Thomasson. Ruimte op.
1: En nummer 18. Randy Koka. En dan wisselen we over in het team van Feyenoord. Daarin dus nummer 9. Izu Rotaven.
0: Nahani zit ertussen. Liggen hier dan kansen voor Feyenoord. Armand Nahani. Ja, als dat hij wordt achtervolgd, wordt hij dan wat onzorgvuldig in zijn passing. Schendt. Naar voren die bal. Thomasson. En wat is daar dan gebeurd? Er is buitenspel al eerder gezien bij Ajax. De voordeelregel wordt dan toegepast. De bal moet terug, vrij trap Feyenoord. Schens. Nick de Koning, Tim de Koning. Ja, daar komt de gele kaart aan natuurlijk voor de trainer. Huppakee. Leef maar mekkeren richting de scheids. Daar zijn ze ook een beetje klaar mee op de tribune. Coach van Ajax gaf aan dat bij die buitenspelsituatie de speler ervan afbleef. Tweeënhalve minuut, reguliere speeltijd. Gaat hij nog vallen voor Feyenoord? Of vallen er gaten achterin? Hoepel. Tandje erbij, hier is Nahani. Voor het doel wacht Thomasson en Nijenhuis. Nahani. De koning. Boularus. Zo wordt het steeds drukker. Boularus strompelend. Is daar geraakt. Schaken, net één beweging te veel. Raakt bijna uit balans. Dus Boularus door de pijn moet heen bijten. Is zo te zien hard op zijn voet gaan staan. Zal er een blauwe teennagel aan overhouden. Schaken. De koning. Krijgt hij niet de vrije trap mee. Krijgt toch een zwieper daar. Bij die hoekvlag. Maar we voetballen verder. Basfield. Basfield van afstand. En Basfield ramt hem erin. Hoe is het mogelijk? Hij juicht niet eens. Basfield met een kanonskogel. Verschalkt hij Valentijn van der Velde. En Feyenoord pakt de voorsprong. Wat een goal van die invaller. Viel wat druistig in verdedigend opzicht. Moest vaak in duel. Een paar keer uit balans. Zorgde voor wat gelach hier beneden. Maar zo krijgt hij die bal voor zijn voeten. En jankt die bal werkelijk tegen de touwen.
1: Feyenoord op een 4-3 voorsprong. Door een dubbel van nummer 15, Jesse Basfield.
0: Gaat Feyenoord het dan flikken? Als Ajax meteen vanaf de aftrap maar iets probeert. Zij dachten waarschijnlijk dat de Mol ergens nog aan het feestvieren was. Die stond gewoon keurig in zijn doel. En zo zijn ineens de rollen omgedraaid. Moet Feyenoord nu ook van de eerdere wedstrijden hebben geleerd. Onder andere die tegen PSV. De slotfase ook een stand te verdedigen. Als de reguliere speeltijd erop zit, krijgen we, zoals eerder gezegd, waarschijnlijk een sloot aan extra tijd, extra minuten. Heel veel drinkpauzes gezien, heel veel momenten dat de scheids op zijn horloge wees. De Mol. Thomasson. Hier moet Basfield dus verdedigen. Zo, en uit een onmogelijke hoek ramt Ajax hem erin. Wat is dit voor een wedstrijd? Ineens is het weer gelijk. Is het een beetje de goden verzoeken wellicht? Om die eerdere wedstrijd van PSV erbij te halen. Waarin Feyenoord dus in de slotfase moet verdedigen. Het moet vasthouden. Maar dan toch lijkt te bezwijken. Kippenvel van die goal van Basfield is net ingedaald. En dat moet verdedigd worden.
1: 4-4 door een dubbel van nummer 17 naar Varion Landvreugd.
0: Landvreugd dus die bal echt vanuit een bijna onmogelijke hoek zo hard in de kruising jaagt. Spectaculair, dat is het zeker. Maar wat is dit een domper. Zit het er nog in, dus met die lange extra tijd van het altijd gisteren is, gaan we opnieuw pompen. De koning. Glijdt tot weg bij deze voorzet richting Nijenhuis. En daar is een overtreding gemaakt, aanvallend door Feyenoord. Nijenhuis kijkt, wat heb ik dan gedaan? Heeft daar toch blijkbaar iets vastgehouden. De koning. Sterke kracht, het veroveren van die bal, meteen de goede kant opdraaien. Feyenoord op weg sturen. Nog altijd speelt Feyenoord dus Vabank, zelfs Boularoes staat voorin. Basfield. Kan hij twee keer zo'n goal maken in zijn leven? Nee, dit is ter nauw nooit binnengehouden door Hoepel. En dan Nijenhuis. Boularoes. De bal blijft daar wat stropen. De koning. Vasthouden. Nahani, één keer een goede vrije trap. Heeft veel van dit momenten gehad. Waarmee Feyenoord toch te weinig kansen creëerde. Natuurlijk, Schens mee naar voren. Daar komt die bal van Nahani. En valt hij goed? Ja, hij zit erin! Dit moet het dan nog wel zijn. Opnieuw de voorsprong. Wat een knotsgekke slotfase. En eindelijk die vrije trap van Arman Nahani. Die daar goed valt in die kluwen van spelers. Hoe die erin gaat, het maakt niet uit. Feyenoord pakt de voorsprong. 5-4 op Varkenoord. Wat een wilde. En nu, alsjeblieft, met man en macht dit verdedigen.
1: In de 95e minuut scoort Feyenoord de 5-4. Door doelpunt van nummer 6, Tim de Koning.
0: Tim de Koning. Vooruit, wat mogen we een keertje zeggen? Tegen zijn oude club. Nou, Feyenoord, niet nog een keertje zo. Dan komt Ajax weer. Hebben die bal. Basfield vastgehouden. De koning heeft last. Hoepel en een achterbal. Nee, de scheids geeft een corner. Door wie is die bal dan geraakt? De koning ligt nog altijd op het gras. Dan krijgen we nog een hoekschop van Ajax. Hachelijk moment. Help mee mijn hart vast te houden. Er is nog ergens een gele kaart uitgedeeld. Hoezo van Ajax? De doelman gaat niet mee. Maar wel het voltallige tiental voor de rest van Ajax. In of randje 16 van Feyenoord. Feyenoord is ook het volledige elftal terug. Thomasson verdedigt de eerste paal. Allemaal voor die overwinning. Opruimen. Hoepel. Zo zijn we terug naar achteren. Van der Velde. Nahani. Dacht dat die bal zo over de zijlijn zou gaan. Nu dan wel. Ingooi voor Feyenoord. Nu uitspelen deze wedstrijd. Nu is het de beurt aan Feyenoord om met te treuzelen. Ja, Nahani. Krijgt de gele kaart hiervoor. Spelbederf. Game management, zoals ze dat sinds dit seizoen noemen. Het is nodig om de overwinning hier over de streep te trekken. Basfield. Thomasson, de koning van de kluwen. Hoepel. Gaat hij de hoekvlag opzoeken. Hoepel. Nou, hoe blijft hij knap overeind? Met twee man die op hem in staan te hakken. In dat kwadrantje. Nahani. Het is druk. Hij gaat ook naar de hoekvlag. Allemaal naar die vlag. Nahani wordt daar toch opzichtig vastgehouden. Totaal geen bal daar in het spel. Schens. De koning even terug. Balbezit. Balbezit is heilig. Oh, wat een riskante bal toch van de koning. Nijnhuis aan de grond. Komt wat theater bij kijken. Duw- en trekwerk. Bij Ajax liggen ze ook te rollenbollen. De Mol opruimen. En zo gaat die bal over de omheining. En natuurlijk zijn hier alle supporters weggerend. Want er wordt geen haast meer gemaakt. Frenkel. Slingert hem naar voren. Flinke duw. Ah, wat dom toch. Van Schens. Te opzichtig met twee handen. Is niet nodig. Hij kan dat gewoon verdedigen. Zo krijg je toch nog weer zo'n levensgevaarlijk moment. Vrijtrap voor Ajax. Waarbij het ontzettend druk zal worden voor de neus van Sten de Mol. Cezinho Tilborg heeft zich gemeld voor deze vrije trap. Die vrije trap van Tilburg komt laag. En er is meteen een overtreding gezien. Feyenoord wordt hier in bescherming genomen. Zo lijkt het. Nee, moet die vrije trap opnieuw. Wat is dit? Het is de koning die naar de grond gaat. Dan zou je toch zeggen. Even duw- en trekwerk. Hou me tegen. Sten de Mol. Ja, testosteron piekt weer lekker in deze mini-klassieker. In deze verhitte eindstrijd. Nou, er liggen in ieder geval een paar in het netje. Moet Boularus ook daar wegblijven? Driftkikker. Dan gaat de scheids natuurlijk weer hier en daar wat kaarten uitdelen. Het zou ontzettend dom zijn als daar ook een tweede gele kaart tussen zou zitten. Altijd bij dit soort momenten hoor je Ulrich van Gobbel, die zijn ploeg. Ja, shit, daar komt inderdaad een tweede gele kaart aan. Een rode kaart. Voor wie is die dan? Lijkt een Feyenoorder te zijn. Zo is het, zoals eerder gezegd. Een wedstrijd

blijkbaar de macht over het verstand hebben. Dat zie je toch op latere leeftijden altijd wat minder. Op jongere leeftijden ook niet. Maar goed, het is dus een rode kaart inderdaad voor Ajax. Landvreugd is eraf. Er moet een nieuwe bal komen. Maar wat gebeurde daar nou? Het leek alsof de koning naar de grond werd getrokken en daardoor de scheids floot. Dan zou je zeggen vrije trap Feyenoord. Maar de vrije trap van Ajax moet opnieuw. Ze moeten dit moment nog overleven. Geen fractie meer verzaken. Als opnieuw Tilburg gaat aanleggen bij deze vrije trap. Zal hem het kluitje inwerken. Hani, de eenmansmuur. Komt die bal van Tilburg ineens. Ja, die zag het al zo gebeuren. En Feyenoord wint. Feyenoord wint de mini-klassieker. En hoe belangrijk gaat dit zijn in de eindstrijd om de voorjaarstitel? De droom van het kampioenschap. Het eerste kampioenschap sinds 2013 leeft nog altijd. Volgende week neemt Feyenoord het hier op Varkenoord op tegen NEC. Als het die wedstrijd wint met dit doelsaldo, dan kunnen we er toch vanuit gaan dat Feyenoord die voorjaarstitel pakt. Maar dat moet dan dus nog gebeuren. En de stok achter de deur is dan dus nog dat AZ uit tegen Sparta moet. Mochten daar punten verspelen, dan worden we daar ook nog door geholpen. Maar het is nog altijd razendspannend. Maar wat een wedstrijd. Feyenoord leek de titel een paar keer door de handen te laten glippen. We hebben goals gezien. Wat een goal van Basfield. Maar zo zien we maar. Het is niet alleen maar aanvallen. Je moet ook verdedigen. Basfield en Maparaganda. Het allebei wat zwaar op linksback in verdedigend opzicht. Maar Feyenoord. Met man en macht uiteindelijk toch. Deze overwinning over de streep getrokken. En daar waar het zojuist even knokken geblazen was, wordt er nu geknuffeld. Sportief. Verlaten de mannen het veld. Fantastische wedstrijd in deze jeugdcompetitie tussen Feyenoord onder 19 en Ajax onder 19. Ik dank u voor het kijken naar deze wedstrijd. Kom dus snel weer terug wanneer Feyenoord het volgende week opneemt tegen NEC.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij een botsing tussen twee trams in het centrum van de Duitse stad Düsseldorf zijn zeker 30 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn er ernstig aan toe, meldt de brandweer. Het ongeluk gebeurde op een druk kruispunt in de stad, maar hoe de twee trams konden botsen is niet duidelijk. In Düsseldorf is het extra druk vanwege de viering van Japandag, het grootste Europese Japanse cultuurfestival om de Duits-Japanse vriendschap te vieren. Er worden ruim 100.000 bezoekers verwacht. Iran waarschuwt de Verenigde Staten voor harde tegenaanvallen als het geweld opnieuw oplaait. Dat zei de Iraanse onderhandelaar Ghalibaf in gesprekken met een Pakistanse bemiddelaar in Teheran. Volgens Iran geeft het land zijn rechten niet op en zal het harder reageren dan eerder dit jaar. Pakistan probeert intussen te bemiddelen tussen Iran en de VS over een wapenstilstand. Ook een delegatie uit Qatar is aangekomen in Iran voor overleg. De emir van Qatar sprak president Trump telefonisch al. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben het spoor bij station Utrecht Centraal op 2 plaatsen betreden. Zo'n 20 demonstranten voerden actie tegen het kabinetsbeleid rond Israël. Ze stonden op de rails met een spandoek met de tekst "Genocide spoort niet". De gemeente Utrecht had de actie vooraf verboden. De politie greep dan ook direct in tegen de blokkade in opdracht van het Openbaar Ministerie. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal is stilgelegd totdat alle mensen weer van het spoor gehaald waren. En een 19-jarige Duitser is om het leven gekomen bij een beklimming van de Zugspitze, de hoogste berg van Duitsland. De jonge man gleed in de nacht uit op een sneeuwveld en viel zo'n 250 meter naar beneden. Hij was samen met een vriend onderweg naar de top om de zonsopgang te zien. Volgens de politie waren de twee niet goed uitgerust voor de wintersomstandigheden. De vriend alarmeerde de hulpdiensten en werd met een helikopter gered. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden. In het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Maar ik heb nog niet veel spelers die aan de ruik lopen.
1: Een dieseltje. Dus, een dieseltje.
0: Ja. Nou, Jan, hè, huppla. In één keer goed, hè. Maar ik kan ook kritisch zijn, maar dat hij... Dan komt hij prachtig opgestomen, zouden we noemen. En dan kan hij schieten en dan heeft hij weer die bal af. Zeg, jongen, schiet dan een keer zelf, man. He?
2: De titelstrijd leeft al maanden bij Hoek. Als promovendus doet de club verrassend mee om het kampioenschap op het hoogste amateurniveau van Nederland. Ook binnen de familie De Nooyer is er het besef dat vader en zoon iets kunnen presteren waar jaren later nog over wordt nagepraat.
0: Ja, dan praat er over 20 jaar over, hè. Dat is gegarandeerd, want het is uniek voor zo'n kleine plaats.
3: Overal waar je mensen tegenkomt, die hebben het erover. Overal, ja.
4: En hoe is dat deze week?
3: Deze week, ja.
0: Nou, die slaapt een beetje weg.
3: Dan wil je dat niet te veel. Daar probeer je nog een beetje van...
0: af te houden.
3: Af te houden.
4: Waarom is dat?
3: Ja, omdat je toch wel... Omdat zaterdag toch wel iets moois kan gebeuren. Iets bijzonders. Omdat je nu promovendus bent natuurlijk. Dat je niet te veel gaat denken van wat als, wat als.
4: Opa is er zaterdag niet bij. Nee. Gaat dat een verschil maken?
3: Zeker.
0: Ja, daar mis je een goede supporter. Ja. Dus,
3: en nog een tweede coach langs de lijn.
0: Oh, ja.

0: nog.
1: Ja.
2: Nee, maar...
0: Straks scoort hij.
2: Ik vind het te ver. Even naar treffers. He? Ja, het is zo met de school.
1: Nee.
2: He?
3: De winnende de eerste. Dat is zo mooi.
2: Ja, gewoon de winnende is veel beter. Dus,
4: Opdracht van opa is de winnende maken. En dat zou deze Hoek-supporters natuurlijk heel blij maken. Ja, Janilio, bijzonder verhaal ook. Hè? Vierde divisie kampioen geworden met Goes. Derde divisie kampioen geworden met Hoek. En nu kan hij weer kampioen worden.
5: Ja, hij kwam bij ons en toen kwam hij uit Cyprus.
4: Bij Goes in,
5: de vierde divisie. Nou, toen was hij nog niet zo goed als nu. Nu is hij echt een kerel geworden. Hè? Dat was altijd verdedigend niet zo heel sterk. Opkomend wel, maar aan de bal is hij echt geweldig. Goed linkerbeen, goed inzicht. Alleen, ja, hij is echt een kerel geworden. En dat zie je gewoon echt. Man.
4: Ja, vorige week was een andere hoofdrolspeler van dit seizoen nog bankzitter. Din Sula heeft er al 20 gemaakt dit seizoen. Hoe belangrijk gaat hij zijn vandaag? Want ja, als je kijkt naar het gat met de nummer 2 op de topscorersreis, die heeft er 6.
5: Ja, kijk, als hij, vorige week was het ook een tactische zet van Girard. En dat pakte goed uit. En,
4: want hij scoorde, ook,
5: hij
4: weer
5: scoorde ook weer als invaller. Ja, nu begint hij ermee. Ja, hij is natuurlijk... We dachten allemaal dat Steve Schalkwijk valt weg. De doelpunten zijn weg. Ja, dan komt er gewoon weer iemand anders en die scoort 20 goals. Ja, ongelooflijk.
4: Ja, en hij blijft. Hoe belangrijk is dat?
5: Ja, heel belangrijk. Want het is altijd lekker als je topscoorde blijft. En kijk, en ze halen ook gewoon weer hele goede spelers. Silvio Hagen en de Engelsman die gaan weg. Dat kan. Maar dan halen ze gelijk weer twee hele goede spelers op. En ja, zo vullen ze het elke keer aan. Dus het is ook niet meer zomaar halen. Het is eerst kijken wat hebben we nodig. En dat hoorde je net al. Ze gaan ze eerst goed bekijken. En ze hebben natuurlijk heel veel op de radar staan. Dus uiteindelijk komen ze weer tot een heel echt goed elftal.
4: Ja, 3 centrale verdedigers vanmiddag. 2 hoge backs met Janilio en Leon die eigenlijk op het middenveld staat. Wel wat meer zekerheid ook met Guillermo Sierenveld nog voor de verdediging. Wat zegt dat, denk je, voor het begin van de wedstrijd? Krijgen we een afwachtende openingsfase?
5: Dat denk ik wel. Tenminste, ik hoop niet dat ik gelijk krijg, maar dat denk ik wel. Want Treffers die valt ook niet zomaar meer aan. In het begin waren ze echt volle bak. En dat hebben ze natuurlijk een beetje van geleerd. Vandaar dat ze nu heel veel punten hebben gehaald. Dat gaan ze ook niet zomaar veranderen. Ze zijn ook wat meer controlerend gaan spelen. En dat geldt voor Hoek. Ja, die spelen eigenlijk altijd zo. Het verandert niet zo heel veel voor Hoek. Ondanks dat ze nu iets anders spelen. Maar die gaan gewoon in de omschakeling zijn ze vaak dodelijk. En waarom zou je dat veranderen? Goede wapens moet je gewoon houden.
4: Een van de verdedigers is wel heel verrassend eigenlijk als je kijkt naar het hele seizoen. Want de Porter die hier net stond kan niet meedoen. En dus is Javairo Pengel nu basisspeler. Eigenlijk amper gespeeld dit seizoen.
5: Klopt.
4: Hoe moeilijk is dat voor hem om in zo'n wedstrijd? Vorige week heeft hij ook gespeeld.
5: Nou, vorige week heeft hij ook gespeeld. Ja. En toen had hij nog die redding van de doellijn. Ja. En dus het is ook niet dat hij niet heeft gespeeld. Maar ja, zo zie je dat. Hè. Bij Kloeting was hetzelfde. Jeffrey Teunissen die is geblesseerd. Wout Nelen die valt in. Die doet ook prima.
4: Die maakt de winnende.
5: Dus ja. Laten we hopen dat het hier ook gebeurt.
4: Ja, maar hij is wel iemand die lastig heeft gehad om in de tweede divisie aan te haken dit seizoen wel, hè?
5: Ja, maar zo, kijk, het kan niet altijd zo zijn dat je... Iedereen heeft wel even tijd nodig. Nou, en dat heeft hij ook. En dat zie je ook aan Janilio, die had ook tijd nodig. Maar die is op vierde divisie begonnen en derde divisie en zo groei je mee. En ja, daar hebben sommige spelers kunnen direct mee. En andere spelers hebben altijd wat meer tijd voor nodig. En ook niet in paniek raken. Timo Luijbers bijvoorbeeld, ja, die gaat alweer snel terug. Ja, misschien had hij vorig jaar of volgend jaar wel. Maar ja, nu gaat Kloeting ook tweede divisie spelen. Dus ja. Uiteindelijk een goede keuze.
4: Gaan we zien of hij het daar kan doen.
5: Ja.
4: Zo'n laatste wedstrijd van het seizoen is ook vaak een wedstrijd waarin jongens de laatste wedstrijd spelen. Die worden in het zonnetje gezet. Daar is vanmiddag natuurlijk weinig ruimte voor. Omdat het ook een kampioenswedstrijd is. Maar laten we niet vergeten. Wouter Nengelsman en ook Silvio Hagen spelen voor het laatst voor Hoek vandaag. Hagen, die gaan ze missen.
5: Ja, maar ik denk Wouter Engelsman ook. Dat waren toch ook... Kijk uit.
4: Ja, ik ben toch al bezwijkt. Okay.
5: Nee, maar dat waren toch... Ja, weet je het zeker?
4: Ja. Komt goed. Ja, cameraman kan er ook wel tegen. Die heeft zijn regenhoes erop gezet.
5: Oh, ja. Ja.
4: Oeh, zo.
5: Ja, maar die had hem gewoon moeten laten.
4: Ja, nou, hij gaat hem nu tegenhouden. Kijk. Nou, we gaan een beetje afdrogen. We hadden het over Silvio Hagen.
5: Ja, nee, kijk, het is een hele belangrijke speler. Ik vind nog steeds dat hij te weinig rendement haalt uit zijn acties. Want hij is snel, hij is sterk. Het voordeel is wel, Girard heeft hem nog fit gekregen.
4: Ja.
5: En dat is wel een verschil met al die jaren daarvoor. Dus dat is geweldig werk van de technische staf. Want hij heeft bijna elke wedstrijd kunnen spelen.
4: Laten we hopen dat hij nog één keer gaat knallen vandaag. Zoals hij eerder dit seizoen, zoals op deze beelden te zien, ook deed. Want dat zou goed nieuws zijn voor Hoek. Want dan zit een kampioenschap er misschien wel in. De opkomst is er. En dus gaan we lekker kijken naar de wedstrijd met commentaar van Tom Druppers.
6: Goedemiddag, Sportpark Zuid-Groesbeek. Dat is de locatie, de plek waar het allemaal moet gaan gebeuren. En loopt hier de aanstaand kampioen van de tweede divisie. Dan loopt hij toch gewoon in Werkendam. De Treffers voetbalbolwerk sinds de jaren 70 onafgebroken op het hoogste amateurniveau. Tegen Hoek dus, de promovendus. Met daar aanvoerder Gert-Jan Martens, 37 jaar, oudste man op het veld. De man in het doel, dankzij hem, Petar Stoskovic, is de Treffers nog in de race. Scoorde in de topper tegen Quick Boys, notabene als doelman. Belangrijke gelijkmaker destijds. Nog een keer de elf van Theo Jansen van de Treffers. Met dus die 3-4-3 formatie. Veel ervaring in de ploeg. Maar liefst 3 dertigers en veel spelers van eind 20. Voor echte verdediger Guus Joppe is het zijn laatste. De oud-prof die zwaait af na uitgerekend dit duel. Scheidsrechter is Robin Vereiken. En Hoek dus met Jarno Lyon aan de rechterkant. Aangepast aan de formatie van de Treffers. Driemans achter de hoede heeft Gerard de Nooijer ervan gemaakt. En dus een basisplaats voor en Lyon en Sierenveld. Dat gaat ten koste van Hebbeling, die niet helemaal fit was. En Noah Alteman, die nog scoorde in het thuisduel. Dat ook deed als invaller. Ook Pengel weinig gespeeld dit seizoen, maar door de blessure van Rousseau de Poorter. Plek vandaag voor hem. En duizenden supporters hier langs het veld. 300 uit Zeeuws-Vlaanderen. En wordt het dan eenzelfde soort ontknoping als in 2007 in de Eredivisie. Toen 3 clubs nog kanshebber. En dat is vandaag dus ook het geval in de Tweede Divisie. 2 weken geleden leken zij dood en begraven. Nederlaag bij Barendrecht. Maar na het gelijkspel van Quick Boys maakt Hoek dus nog kans.

Wat zal er hier gezegd worden door Martens? Nog één keer knallen. Het is natuurlijk onwaarschijnlijk dat Hoek hier staat überhaupt. Stoškovic 1,96. Duizend mensen, zoveel verwachten ze hier vandaag in Groesbeek. Voetbalgek Tol, bekend natuurlijk van de treffers, maar ook Achilles 29 speelde in het verleden op hoog niveau. En hij had het visioen, Robbie van Houten. In oktober van dit jaar zei hij tegen Tinsula onder de douche, wij gaan kampioen worden. Sula gaat zo meteen de aftrap nemen. 20 goals gemaakt al. En daar zijn ze, de mannen in het speciaal ingerichte uitvak uit Zeeuws-Vlaanderen. Fakkels waren er bij het vertrek

0: Het is een toetje geserveerd door de ploeg die ons al zo vaak verraste. Wordt het rood-zwart of blauw-wit? Zie je wel schermt af. Kopduel voor Hagen. Brussaert. Hier even aan Van Bakel, de voorzet dan. Vangbal voor Murren. Zijn laatste duel dus, onder de lat bij Hoek. Verdediging geconstateerd door Vereiken. Snel genomen. Verlengen daar, dan bijna. De kans voor Van Bakel. Deels verpaasd van Zeller. Dan het verlengen van Waterink. Scheelt niks. Inleveren door Lyon. Dan ligt de ruimte bij Hagen. Hagen. Stekende ingreep daarvan Joppen. Ook voor hem, laatste wedstrijd voor Hoek, vertrekt naar Spakenburg. En hier nog een keer het balverlies. Goed werk van Sierenveld. Die speelt voor de defensie. De verdediging, ingrijpen daar en in het zuinnet. Driemans defensie van Hoek wankelt nu al voor de tweede keer in nog in 4 minuten tijd. Sierenveld die niet meer kan corrigeren en dan uiteindelijk de poging van Den Dekker. Zoeken we naar Waterink. Den Dekker. Inbrengen. Tweede paal is Van Bakel. Ook Lyon. Hij drukt gelijk zijn stempel. Sebastiaan Van Bakel. Een van de twee aanvallende middenvelders van de thuisploeg. 9 goals, 13 assists voor hem. Dan is het 2-2. Wens gezien. Een Engelsman bij Waterink. En ook van Ginkel meegekomen. 1,96. Inbrengen van Bakel. Valt al bij de tweede paal. Daar is hij, bijna van. Voornamelijk Hoek. Sula. Luciano op de Engelsman. Een geitje. Nou, steek op Sula, dan is hij weg. Geen buitenspel. Geen hens, zegt Van Rijken. Onbegrip bij Sula, en dat snap ik eigenlijk wel. Alweer in het spel. Van Houten baant zich in weg de 16. Daar het schot. Redding Stoskovic uit de Hagen. Oppassen nu voor de tegenstoot, want daar is Van Bakel alweer. Waterink en Den Dekker voor het doel. Tegenover zich Martens. Schot gekraakt. Leuke openingsfase met gevaar, dus nu gezien voor beide doelen. Hier nog een keer Van Houten. Korte voetbeweging. Dan is het de redding van Stoskovic. En nog een keer. Dit is de hensbal. Ja, toch onbegrijpelijk dat Verheijken hier niet fluit. Goed werk weer van Houter. Nou, Hagen nogmaals de kans. Nog geen vrienden met de bal. Als hij het op zijn heupen heeft, Silvio Hagen, dan is hij levensgevaarlijk. Maar juist die eerste momenten in een wedstrijd kunnen voor hem vaak bepalend zijn. Hier goed te zien de lengte van de middelste man achterin. Bij de treffers. Van Ginkel. Waterink. Goed werk van de spits. Sleept een hoekschop uit. Van Bakel linkspoot.
1: Bij me weg.
0: Bal draait dus Doelmond in. Murre komt. Luciana. Opzet tussen Van Houten en Luciana mislukt. Zeller. De Nooier dan. Die ver weg is van de linksbackpositie. Azad met de bal op Zeller. Bospas gelijk weer zoeken naar die spits daar. Onzuivere kaats van Hagen. Daardoor werd het balbezit voor de treffers. 2-2 werd het, of 2-1 moet ik zeggen, werd het in Hoek. Rushaard inspelen, doorlopen. En de ruimte vervolgens goed dichtgemaakt door die vijfmans defensie van Hoek. Van Ginkel. Elf man op de eigen helft. En dat is weer Vlamingen. En hoe geduldig is de treffers dan? Ruimte gevonden aan de linkerkant bij Zeller. Azad. De twee middenvelders, Boerutjane en Van Houter. Wat vooruitspelend. Dan heb je nog als slot op de deur Guillermo Sierenveld. Hier de balverovering van hem. Plan van Hoek is wel duidelijk. Rijen achterin gesloten houden en dan gokken op de omschakeling. Toch al twee mogelijkheden gezien waarbij de ploeg kansrijk was. Ik gooi de treffers. Van Strien, de man die eigenlijk de hele linkerkant bestrijdt. Koppen van Watering. Fluiten door. Scheidsrechter. Eén keer kon hij opgelucht ademhalen toen de bal in het zijnet verdween. Finn Muren. Het zijn moeilijke kopduels voor Zula. Tegen Van Ginkel, die echt een kop groter is. Wel gewonnen door Joppen. Functioneel weer van Bakel. Dus hier Waterink. Glijpartij van Strien. Van Zula door. Dat is heel gezien door Hazad. Raakt dan de scheidsrechter aan. Leek op de noodrem. Training van Redouan Hazad. Van Strien glijdt uit, dan tikje van Houter. Een pijn bij Sula. Tikte vorige week de 20 aan, Din Sula. Even nader daarmee. Seizoenstotaal van Steve Schalkwijk. Van de afgelopen jaren. Van Houten praat nog wat met Verijken. Terwijl Sula wordt opgelapt. Over de middenlijn dus, vrije trap. Van Houter achter de bal. Voorin Martens, den Engelsman. Laat ze daar met de kopbal. Balpartij Lyon. Het is Martens. Ben! heeft hij nog last, de Insula Hoek. In ieder geval weer met 11. En de Engelsman met de verre inbal. Komt niet al te ver. Goed gedaan door de Engelsman. Slim het lichaam gebruikt. Nu wel tussen Van Houten en Hazard. Bal blijft binnen. Lyon, Buruchane. Opruimen dan van Den Dekker. Laat gefloten door Verijken, maar toch bestraft. Verdediging van Pengel. Ja. Waterink gezocht. Weer zo'n snelle uittrap van Finn Murren. De Nooier jaagt door. Inbal op Hoek. Den Dekker, een van de twee schaduwspitsen van de treffers. Dat dus in een soort atypische formatie speelt. Drie man achterop, vier middenvelders. Twee man achter de spits. Maar veel teams die het er lastig mee hebben. Kwartier gespeeld. En Hoek groeit beter in de wedstrijd. Van Houten is op de afspraak al veel goede ingrepen gezien van de jonge Belg die vorige week werd uitgeroepen tot speler van het seizoen bij Hoek. Nadrukkelijk gevolgd zou worden door profclubs. Van Ginkel vrijgelaten. Weet hem niet binnen te houden, Sula. Hij komt vandaag aan het lopen, Janilio de Nooier. Aan de linkerkant, eigenlijk de enige. Van Ginkel met die lange pas aan de indribbel bezig. Den Dekker. Den Dekker naar de achterlijn. En daar is Martens. Lange slinger van Brussaard. Komt wel gewonnen door de Nooier. Dan toch weer over de lijn. Wedstrijd even in wat rustige vaarwater. Na die openingsfase waarbij we veel kansen zagen voor beide doelen. Weer Van Houten. Bal buitenkant voet op Hagen. Wacht op aansluiting. Zoeken naar Sula. Zware taak dus voor Sula tegen die drie man achterop. Heeft daarbij assistentie van Hagen. middenveld. Belangrijk daar. De Noorje houdt binnen. Gefloten, want overtreding van Boerichane geconstateerd. Zeller maakt weer contact met de voorste mannen. Het zijn Van Bakel en Den Dekker die constant daar voor de diepste man Waterink bewegen. Mede daarom dat Sierenveld tussen verdediging en middenveld speelt. Opnieuw Zeller. Van Bakel. Nieuw Martens bij de eerste paal. Meebewegen met de bal. Dat is wat Hoek in deze fase van de wedstrijd doet. Van links naar rechts in de bloedhitte. Van Strien aan het werk gezet. Tussenkomst Lyon. Ook gelijk weer kwijt. Zat. Brussaert. Een driehoekje. Voorkomt gevaar, de Engelsman, maar wel een nieuwe hoekschop voor treffers. Wordt weer een indraaiende, want Van Bakel achter de bal. En let dus op die van Ginkel. 1,96, scorend op Sportpark de Noek. Martens tegenover Den Dekker. Slechte voorzet. Hazard wint daar het duel. Herkansing voor Van Bakel. Maar hier zendt tot nu toe in de lucht. Vimmeren. Van Bakel, daar kan Van der Heijden door. Niet de eerste glijpartij. Veld nog gesproeid vlak voor de aftrap. En dit is waarom Hoek middelste verdediger Van Ginkel vrijlaat. Fysiek sterk, maar voetballend niet de meest sterke. Van Strien even op één lijn met achterhoede. Van Bakel en Pengel. Verdediger uit Vlissingen wil graag een overtreding, maar het wordt een corner. Hij opgebloeid onder Theo Jansen, Sebastiaan van Bakel. Betrokken bij meer dan 20 goals. Den Dekker en Martens weer tegenover elkaar. Koppeltjes gevormd. Weggehaald door de ervaren Belg. Mussert houdt die bal binnen. Brengt in en opnieuw Murren daar. Bovenin gefloten. Dan krijgen we een drinkpauze. 25 minuten ruim gespeeld. Instructies van de Nooi daaraan Martens onder meer. De Engelsman. Het zal waarschijnlijk gaan over momenten vroeg in de wedstrijd. Toen de defensie van de Zuid-Vlamingen nog niet helemaal goed stond. ...29 graden is het hier in Groesbeek op deze slotdag dus van de tweede divisie. Treffers nog in de race voor de titel, Hoek nog in de race... ...en dan hebben we natuurlijk nog Quick Boys op pole position. Voorafgaand aan deze speelronde, 1 punt meer dan bij de teams hier. En dan geldt dus dat... ...als het over een half uur nog steeds 0-0 staat hier... Beide ploegen daar helemaal niks aan hebben. Want 3 zijn er nodig om die koppositie over te nemen. En dan maar bidden en smeken dat Kozakken Boys sportieve plicht vervult. En dus of Hoek of de treffers kan profiteren daarvan. Gaat de temperatuur ook nog een rol spelen gaandeweg de wedstrijd? Want spelers niet gewend aan dit soort temperaturen. Voor het eerst dit jaar dat het zo warm is. Het zweet staat hem in de nek, Hamza Bouyroutchane. Nog een extra behandeling zojuist in die drinkpauze voor Dinsula. En als hij wegvalt, zou dat een gigantische aderlating zijn voor Hoek. 58 goals gemaakt, waarvan 20 door deze Dinsula. Komt er wel gewonnen door Van Ginkel. En zomaar over de zijlijn. Dus de inworp voor Pengel. Aangekopt. Verlenging richting Lyon. Hagen niet bereikt. Waterink, Den Engelsman in duel met hem. Uitstekend opgelost. Al is daar ook nog Hazard van de Heide. Tikje van Sula. Sierenveld dan vertrokken. En dus weg voor de verdediging. Maar opnieuw een inworp en dus tijd weer voor Hoek om opnieuw te groeperen. Ja. Jonne op Sula, die kijkt dan naar Hagen. Ontbreekt een afstemming. En dit zijn wel de momenten waar Hoek het van moet hebben. Veel verdedigende meters en als die balverovering dan komt, gaat het snel diep en moet het dus goed zijn. Joppen. Brussaert. Toch geen snelle inworp van Den Dekker. Laat het aan Joppen. Komt ver. Daar is weer Martens. Wegroeien van de Nooier. Die bal gelost door Van Ginkel met die aanstormende Hagen in de handen van Stoškovič. Komt zijn moment nog. Silvio Hagen, 6 goals dit seizoen. Transfermakend naar Spakenburg. Dus dit ook zijn afscheid. Tussenstand, Kozakken Boys, Quick Boys 0-0. Kijken hier naar de aanval van de treffers. Laat het inbrengen. Makkelijk verdedigen voor de Engelsman. Ruimte nu voor de Nooier. Oversteek gemaakt naar de rechterkant van het veld. Sula wacht op aansluiting. Tempo daardoor uit de aanval. Die spelen doorbewegen. Van Hagen krijgt hem ook terug. Lage voorzet. Voelt aan de linker enkel, Dinsula. Inbrengen Boerutsjaan, een volley van Houter. Verrassend gedaan, scoorde op deze manier net thuis wel met AFC. Hier valt die bal goed. 2 goals in de laatste 2 duels, middenvelder Robbie van Houter. Naar Van Ginkel. Dribbelt in, mag ver komen. Zeller. Hazard. Een beetje bij beetje schuift de treffers op. Terwijl de bal van links naar rechts gaat. Den Dekker kan draaien. Brussaert ruimte nu aan de rechterkant. Naar de achterlijn. Voorbij aan Van Bakel. En gekopt door Van Strien. Of eigenlijk Lyon die voorkomt dat vleugelverdediger dat kan doen. En dus de hoekschop. Guus Joppe, 36 jaar, voor de goal. Van Houten nog geraakt, spel gaat door.
2: Jari! Oh, Jari rust! Hey.
0: Azad. Nog weinig gezien, deze Van der Heijden. Geldt eigenlijk ook voor de andere verdedigende middenvelder, Azad. Waterink uitgeweken uit van de spitspositie. Dan komt daar de voorzet. Van Strien kopt. Murre komt, laat los. En dan naast. Ook nog appel voor Hens of een overtreding. Maar toch een enorme kans hier. Van Strien kopt. Murre tikt hem uit zijn eigen handen. En is er weinig tijd om uit te halen. Loopt het dus goed af voor Hoek. Van Bakel gaat weer. Martens zit mis voor de goal. Is daar het doelpunt voor de treffers. Een hele ongelukkige, want Pengel is het die de bal in zijn eigen doel schiet. Begint hier. Van Bakel die weer opduikt achter de defensie. Martens die mist zit. Dan is bij de tweede paal daar Den Dekker vrij. Terwijl die bal wordt gegeven is het Pengel die heel ongelukkig de bal in zijn loopactie achter Murre werkt. Doelman heeft helemaal niet door dat die bal erin gaat. Hij krijgt hem op zijn naam, maar ik vrees dat dit een eigen doelpunt is van Javairo Pengel. En de voorsprong dus voor de ploeg van Theo Jansen. Hoe kan het lastig in de openingsfase, maar daarna toch eigenlijk 20 minuten niets meer aan de hand voor Murre en de achterhoede. Doorspelen gebaard, Vereiken. Hagen brengt in, Joppe ruimt op. Sierenveld vliegt ertussen. Dat betekent dus dat Hoek minimaal twee keer zal moeten scoren hier in Groesbeek. Op dit moment de treffers virtueel bovenaan. Want Quick Boys nog 0-0. Van Strien gezocht. Begon allemaal bij hem. Sef dringt ook nu door bij jonge supporters hier van de ploegen het rood-zwart. Moeilijke duels voor Sula. Boom van de verdediger dus, van Ginkel. Hier weer goed te zien. Doet dit wel goed. Daar de Nooijer gezocht en bereikt. En dat scheelt best weinig. Ineens de loopactie de 16 in. Maar dat Sula de bal eens rustig kan controleren. Van Houter. Oog voor de lopende De Nooijer. En 5 minuten nog tot de rust. Isco. Genomen door Pengel. Hij lijkt geen last van de hitte te hebben, Sebastiaan van Bakel. Constant een plaag voor de achterhoede van Hoek met die loopacties. Van Strien gooit. Ja, onvrede bij Hagen. Loopt niet eens op die bal. Het is een ondankbare taak natuurlijk voor Silvio Hagen en Tinsula. Twee enige aanvallers in de ploeg van de Zeeuws-Vlamingen. Veroverd door de Buritianen. Daarna de overtredingen dus, de bal voor Hoek. Treffers nu dat Hoek even de bal gunt. Ver inzakt. Alles te maken natuurlijk met de tussenstand. Boosheid bij Hagen, die wat ontstemd lijkt over de ballen die hij constant op zich krijgt afgevuurd van achter. Ruimte nu op rechts. Hoek staat richting de achterlijn. Nog maar eens de bal in de rechterhoek daar.
3: Is er links, indraaien.
0: Gebracht. Stekend weer van Houten. Balletje met gevoel. Luciane. Ziet de Nooier. Voordeel afgewacht, maar komt er niet. Eens gemaakt is symbolisch voor de eerste helft van Silvio Hagen. Flink wat extra tijd erbij in de eerste helft. Drie maar liefst. Komt natuurlijk door de drinkpauze die we gezien hebben. En Hoek zoekt, want het doelpunt van de treffers heeft natuurlijk alles veranderd aan de plannen van het elftal van Gerard de Nooier. De speelwijze was duidelijk, dus voor dat doelpunt. Maar nu zal er dus na de rust wat geforceerd gaan moeten worden. Offensieve spelers op de bank. Een duimpje omhoog hier bij Hazard. Die denkt, het is bijna rust, ik loop nog een keer diep.

0: over het been en er wordt gefloten. En is dat dan een strafschop voor Hoek? Dan lijkt het toch wel op. Is het de Nooier die pirouetje maakt, dan over het been gaat daar. Ik dacht dat de bal geraakt werd, maar daar vol de overtreding van Joppen. Minuut voor rust. De kans voor Hoek. En het is aan Din Sula. Hoeveel last heeft hij nog van die linker enkel? Din Sula oog en oog met Stoškovic. En de rechterhoek gevonden. En dan is het 1-1. Valt het stil daar achter de goal. Stoškovic woedend, blijdschap bij de 300 die meegereisd zijn. En hij blijft cool, Din Sula, voor zijn 21ste. En leek het erop dat de plannen van Hoek prullenbak in konden in de rust. Ben ik benieuwd wat deze goal van Din Sula doet met het humeur, de plannen van Theo Jansen. En gescoord ook in Werkendam nu. En het is Quick Boys dat de voorsprong pakt. En verandert het hier ineens heel snel. Ballen nog steeds. De Jong had weg. En is het ook 0-2 geworden voor Quick Boys. Wegwerpgebaar van Theo Jansen bij het affluiten voor de eerste helft. Dat heeft te maken met die gelijkmaker, maar weet hij al dat er gescoord is in Werkendam. Hij weet het al, Gerard de Nooier, volgens mij. Zijn wij zometeen terug na de reclame voor de analyse met Jan-Jaap Coré en Dennis de Nooier.
1: Welkom bij Het is Groen, niet Grijs. Vandaag zijn we bij Dita en ik ben benieuwd hoe het afval hier gescheiden wordt. Daar? Of niet?
2: Ik weet het niet.
1: Deze weet ik wel. Wanneer het afval helemaal gescheiden is en dit is foutloos gebeurd, dan kun je dus die felbegeerde gouden kliko winnen.
3: Hebben we Jaap. Jaap heeft net een nieuwe woning gekocht en moet nog wat klussen en inrichten. Mm-hmm. En dan zit je bij Woonboulevard Middelburg helemaal goed. Van huishoudelijke apparaten, spiekertjes, vloerbedekking, prachtige keukens, tot groene gezelligheid. Want voor de mooiste woondromen moet je naar Woonboulevard Middelburg komen. En Jaap, er wordt trouwens ook veel thuis bezorgd. Woonboulevard Middelburg.
4: De Baar Touring Cars bestaat 100 jaar. En dat betekent al 100 jaar vooruitgang. 100 jaar blijven kijken hoe het beter en duurzamer kan. 100 jaar ervaring in het bieden van service en kwaliteit. En al 100 jaar 100% Zeeuws. En dat is wat je voelt als je in een bus van de Baar Touring Cars stapt. Welkom bij de Baar Touring Cars.
5: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuis bezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
6: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten.
7: Welkom.

0: megabed. En we hebben mega veel bellen tegen mega scherpe prijzen. Zoals deze. Of deze. Of deze. En we hebben mega veel bedtextiel. Voor elk budget een megabed.
1: Het is alsof ik hier altijd al gewoond heb. Onstuimig, maar ongeremd. Ik leef hier op mijn eigen ritme. Eén met het water. Grensverleggend. Dit land is van iedereen. Je kan hier vertrekken met indrukken. Je kan er thuis komen. Klinkend op het leven. Wonen was nog nooit zo mooi. Hier moet je beleven. Waterzanden.
2: Omroep Zeeland Sport wordt mede mogelijk gemaakt door Delta Energie, Livingstone Duinmaterialen, Wielemaker en ZLM Verzekeringen.
3: Het staat halverwege 1-1 hier in Groesbeek bij de treffers tegen Hoek. Maar Dennis Wond komen er niet aan om eerst even over de tussenstand elders te beginnen. Want Quick Boys is in de slotfase van de eerste helft op 0-2 daar gekomen. Ja, dat is heel slecht nieuws voor hier, hè?
4: Ja, dat is jammer, want het duurde heel lang, hè? Ik denk dat het net voor tijd was. Ja, dan wordt het hier net 1-1. Een penalty en dan wordt het daar 0-2. Ja, dan weet je dat het afgelopen is.
3: Ja, denk je dat?
4: Ja, dat weet ik wel zeker. Ja. Dan moet er wel iets heel gek. Kijk, voor Kozakke Boys staat er niks meer op. En ze hebben natuurlijk hun best gedaan, dat denk ik sowieso. Alleen, ja, dan is Quick Boys misschien te sterk. En uiteindelijk is het al 0-2. Ja, dat gaan ze niet meer weggeven.
3: Nee, Hoek moet dan alsnog winnen, want dat was al heel de dag de opdracht. Dus we gaan ons toch richten op deze wedstrijd. En de treffers ook. En het begon spectaculair.
4: Niet normaal, ik zei je van, ze beginnen rustig. Maar dat ging op en neer. En de eerste grote kans was natuurlijk voor... die kan je bijna niet missen.
3: Nee, hij schampt hem eigenlijk in plaats van...
4: En normaal scoort hij wel regelmatig zijn doelpunten. Nou, dit was prima onderschept door Guillermo. Ja, en hier moet Hagen toch iets meer mee doen. Je kan ook zeggen goed verdedigd, maar prima verdedigd. Laat het daarop houden.
3: Ja, en daarna ging het eigenlijk nog door. Open spel, kansen aan beide kanten. En misschien wel de grootste, of dit was een grote nog voor de treffers natuurlijk.
4: Ja, wel goed verdedigd. Maar het lag open. Het lag aan beide kanten open. Het was elke lange bal van Hoek was gevaarlijk. En zij kwam er iets voetballend beter door. Ja, toen kwam er een moment dat het wat rustig werd. Ik denk ook de temperatuur meespeel. Drinkpauze. Ja, en daarna begon het eigenlijk weer op de manier zoals ze begonnen.
3: Ja, want het was een hele open openingsfase. Ja. Toen eigenlijk 20 minuten niks.
4: Toen was het heel rustig aan. Maar dat heeft ook met temperatuur te maken. Ze gaven natuurlijk wel gas eerst 20 minuten of 10 minuten, 15 minuten. En daarna een rustige periode. En daarna was het weer... weer behoorlijk open aan beide kanten.
3: Ja, laten we die goal er maar eens bij gaan pakken dan. Die 1-0 van de treffers. Want ja, bepalend moment in die helft. En daar gaat het achterin bij Hoek niet helemaal goed, hè?
4: Kijk hier, Wout die wint het duel niet. Gert-Jan Martens die maakt een slijding. Wat misschien beter op zijn benen kunnen blijven staan. Ja, dit is wel ongelukkig. Maar als je de haring ziet, dan had hij hem denk ik met zijn linkerbeen weg kunnen schieten. Want volgens mij ging hij door zijn benen. Kijk, die doet hij wel goed. Van Bakel is dat. En kijk, ja...
3: Pech, hè? Dit, ook
4: ja, pech. Maar ik denk wel dat je hem iets beter had kunnen verdedigen.
3: Ja.
4: Maar oké, het is gebeurd. 0-1. En misschien de veld, zeg maar, bezetting van de treffers en ook het spel is ietsje beter. Wat verzorgde.
3: Ja, dus dat was op dat moment wel terecht, die voorstel.
4: Ja, als je kijkt naar de kansen die ze hadden, het had ook zomaar 0-2 kunnen zijn. Maar ja, aan de andere kant, Sylvie Haag heeft ook best wat mogelijkheden gehad.
3: Ja, dus. En wat ons ook wel opviel, is dat er best wel veel spelers onderuit gingen.
4: Ja, ze hebben natuurlijk, daar hadden wij het ook last van, maar ze hebben gesproeid. Ja, en ik denk dat ze toch met vaste noppen spelen. Ja, en dan is het dan is de onder of de bovenlaag natuurlijk hard. Ja, en van boven is het heel glad en nat. Ja, dat is, maar niet alleen van Hoeken, ook van treffers glijden uit.
3: Ja, en toen leek het dat Hoek met de achterstand ging rusten. En dan wordt het toch nog 1-1 vlak voor rust. De penalty moment met Janilio de Nooijer.
4: Ja, een goede dieploopactie van Janilio. En ja, natuurlijk heel matig verdedigd. Maar dit doet hij goed, ja. En dit, hier kom je niet aan. Dus dit is gewoon een penalty.
3: Ja, en ook wel slim van hem, toch? Hij zoekt het op.
4: Jawel, maar de eerste duel doet hij al heel erg goed. Even van zijn shirt of van zijn lichaam kijken. Ja, dit was 1 minuut voor tijd. Kijk, dit doet hij nog goed. Kijk, ja, hij is gewoon te laat. Hij is gewoon te laat.
3: Terechte penalty.
4: En eigenlijk denk ik dat hij niet had hoeven te doen, want ik denk dat hij achter was gegaan.
3: Ja, en het is sowieso op dat vak van het 16 meter gebied, ja.
4: Nee. Maar oké, het was een goede actie van Janilio. En dan gaat Sula erachter staan en dan weet je bijna 100% zeker dat hij gaat scoren.
3: Ja, hij is wel een beetje gemist, maar hij kijkt gewoon naar de keeper, hè?
4: Ja.
3: En die keeper wordt dan nog even boos op het gebaar wat Sula maakt. We weten niet precies wat daarachter zit. Want volgens mij is het gebaar dat hij altijd maakt na een doelpunt. Maar de keeper die appelleerde nog even op bij de scheidsrechter. Wat daarachter zit, weet ik ook.
0: Komen we misschien al achter.
3: Ja, ondanks de tussenstand in Werkendam is het gewoon nog steeds dezelfde opdracht natuurlijk. Hè?
4: Ja, maar het is ook een leuke wedstrijd. Het gaat heen en weer. Worden duels uitgevochten. De kansen. Natuurlijk heb je een aantal momenten gehad dat het wat rustiger wordt. Maar dat zei ik al. Hè, de temperatuur speelt een grote rol. En ik zie Hebbeling warm lopen, dus die zal erin komen. Ik weet niet voor wie. Misschien gaat hij wel nu met 4 van achter spelen. Dat kan. Dat hij of Pengel eruit haalt of Lyon. Maar ik denk eerder Pengel. En dat dan...
3: Janilio weer gewoon backwards.
4: Ja. Ja. En dan gaan we kijken. En de mogelijkheden liggen echt bij hun vanachter.
3: Ja, bij de backs.
4: Bij de backs. Joppe, die aan zijn laatste voor mijn wedstrijd bezig is hier. Ja, die is gewoon langzaam. Er ligt heel veel ruimte achter. Sylvie had heel veel ruimte om daarachter te komen. En aan de linkerkant is het precies hetzelfde eigenlijk. En ze laten ook de middelste centrale man opbouwen. Jari van Ginkel. Ja, dan zie je dat hij daar heel weinig mee doet.
3: Nu weten die trainers ook in de rust dat het 0-2 staat bij Kozakken Boys Creek Boys. Wordt dan de opdracht toch nog anders? Of doen ze daar nu geen aandacht aan besteden, denk jij?
5: Nee.
3: Als 0-0 staat, zeg je natuurlijk kom
4: op. Kijk, ze weten het. Dus ze weten ook dat het een kansloze missie is. Maar er is ook heel veel publiek hier naartoe gekomen. Dus zij gaan gewoon voor de volle winst. En dat zou ik ook als trainer doen. Je hoeft het niet open te gooien, maar je moet wel voor de winst gaan. Ja. Want dat was toch de opdracht.
3: Dat was de opdracht en dat blijft de opdracht. Straks na de reclame de tweede helft met twee ploegen dus. Die nog steeds moeten en willen winnen.
6: De Baar Touring Cars bestaat 100 jaar. En dat betekent al 100 jaar vooruitgang. 100 jaar blijven kijken hoe het beter en duurzamer kan. 100 jaar ervaring in het bieden van service en kwaliteit. En al 100 jaar 100% Zeeuws. En dat is wat je voelt als je in een bus van de Baar Touring Cars stapt. Welkom bij de Baar Touring Cars.
0: Welkom bij Megabed. En we hebben mega veel bedden tegen mega scherpe prijzen. Zoals deze. Of deze. Of deze. En we hebben mega veel bedtextuur. Voor elk budget een Megabed.
1: Het is alsof ik hier altijd al gewoond heb. Onstuimig, maar ongeremd. Ik leef hier op mijn eigen ritme. Eén met het water. Grensverleggend. Dit land is van iedereen. Je kan hier vertrekken met indrukken. Je kan er thuis komen. Klinkend op het leen. Wonen was nog nooit zo mooi. Hier moet je beleven. Waterzanden.
7: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen verteld, gemaakt en beleefd. Het is een schip vol verhalen. Luister ze op westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
8: Welkom bij Het is Groen, niet Grijs. Vandaag zijn we bij Dita en ik ben benieuwd hoe het afval hier gescheiden wordt. Daar? Of niet?
9: Ik weet het niet.
8: Deze weet ik wel. Wanneer het afval helemaal gescheiden is en dit is foutloos gebeurd, dan kun je dus die felbegeerde gouden kliko winnen.
7: Kijk, daar hebben we Jaap. Jaap heeft net een nieuwe woning gekocht en moet nog wat klussen en inrichten. En dan zit je bij Woonboulevard Middelburg helemaal goed. Van huishoudelijke apparaten, spiekertjes, vloerbedekking, prachtige keukens tot groene gezelligheid. Want voor de mooiste woondromen moet je naar Woonboulevard Middelburg komen. En Jaap, er wordt trouwens ook veel thuis bezorgd. Woonboulevard Middelburg.
2: Omroep Zeeland Sport wordt mede mogelijk gemaakt door Delta Energie, Livingstone Duinmaterialen, Wielemaker en ZLM Verzekeringen.
3: Tussenstand van 1-1 in Groesbeek, waar het nog rust is. En hoe lang die rust duurt, is nog even afwachten. Want ook de tweede helft van de wedstrijd inwerken dan met deze wedstrijd moet tegelijk beginnen. Dus het kan wel eens wat langer duren. Maar goed, hebben wij geen enkele moeite mee om dat vol te praten, Dennis.
4: Nee, dat gaat heel goed.
3: Wij zaten net op de tribune. Daar is het lekkerder dan hier. En dat zegt ook wat over de warmte die die spelers moeten.
4: Natuurlijk. Dat heeft er toch mee te maken. Daarom zag je ook het eerste kwartier was vol gas. Daarna even weer terug. Op adem komen in de drinkpauze. En daarna gingen ze toch weer volle gas door. En dat was knap dat je dan nog toch in de laatste seconde van de eerste helft toch nog een dieploopactie had. En toch een penalty. Want normaal zou je zeggen even rustig, eventjes rondspelen. En dat deed ze niet. Dus,
3: nee, je zei juist 5 minuten voor die goal, doe nou even rustig.
4: Omdat ik vond dat, die Jari van Ginkel, aan de bal misschien niet de beste. Maar
3: de centrale verdediger,
4: maar die kopt alles weg. En ik vind dat de keeper Finn Murr af en toe te snel de lange bal wil spelen. En natuurlijk is dat goed als je lopende mensen hebt. Maar de tweede bal, in het begin ging dat nog wel. Maar aan het einde hadden ze die tweede bal op middenveld ook niet meer. En dan kom je elke keer tekort. En je kan ook niet verwachten van de backs of van de middenveld die elke keer aansluiten. Want het is toch elke keer 80 meter.
3: Moet je daar nou als trainer ook rekening mee houden met die hitte? Ook bijvoorbeeld nog extra in een tweede helft als je weet dat die spelers er al...
4: Ja, natuurlijk. Want de ene speler kan er iets beter tegen dan de andere speler.
3: Ja, Boei Roussiane lijkt als een vis in het water.
4: Ja, daarom. Weet je, het is, maar iedere speler die hier op het veld loopt zal er last van hebben. En het gaat er net om hoe zit je, hoe is je mindset, hoe graag wil je deze wedstrijd winnen. Want uiteindelijk is het nog 45 minuten. Dus,
3: Net de bevestiging dat Hebbeling erin gaat komen.
4: Voor?
3: Dat heb ik nog voor Sierenveld hoor ik. Ja.
4: Ah, toch.
3: Dat betekent aanvallende hoek.
4: Dan gaat hij waarschijnlijk toch met 4 van achter spelen. En dan Hebbeling rechts en Sylvia Hagen links en Sule in de spits.
3: Ja, en Janilio linksback en Pengel rechtsback.
4: Rechtsback, ja. Of Pengel wel op middenveld en Lyon gewoon als rechtsback. Dat kan natuurlijk
3: ook nog kunnen. Ja. Veel verschillende formaties dus weer. Of veel andere
4: formaties. Ze kunnen dit wel spelen. Ja. Kijk, dat is het voordeel van deze groep. Sirac kijkt gewoon waar ligt de zwakte van de tegenstander. Waar ligt de sterkte. En daar past hij zich op aan. En of dat nou een keer met 2 spitsen is of met 3 spitsen. Dat maakt voor, of met 5 van achter. Dat maakt voor deze groep niet uit.
3: Nee, en Sirac heeft nu ook gezien, die backs zijn niet zo snel. Dus...
4: Nee, ik zou daar allemaal geld op zetten op die backs. Want ik zeg niet dat wij die voorbij kunnen, maar die zijn niet de snelste.
3: Jij misschien wel,
4: Nee, maar het zijn niet de snelste. En dan lag toch heel veel ruimte.
3: Ja, dat wisselen van formatie, hè. Dan moet je denk ik ook goed over hebben met je groep, toch? Waar die zich het lekkerst in voelen. Want je moet wel dan weer anders gaan spelen dan bijvoorbeeld de wedstrijd ervoor.
4: Ja, maar dat zal hij wel doorgesproken hebben. En je zag het in de eerste helft. Het was ook niet dat ze... Dat ze dachten van wat is dit nu?
3: Ik denk
4: dat ze
3: het gewoon... Hij heeft al vaker gedaan tegen andere tegenstanders.
4: Hij heeft gewoon gekeken. En nu ziet hij, de ruimte ligt aan de zijkant. Daar liggen mijn kansen. Nou, en dat heeft hij ook gezegd. Hebbeling gaat er nu fris inkomen. Ja, en als Hebbeling in vorm is, en dat is hij. Ja, dan is hij bijna niet te stoppen.
3: Ja. Heb jij het idee, volgend jaar ben je zelf ook trainer in de tweede divisie bij Kozakken Boys. Heb je het idee dat de status van die competitie aan het stijgen is? Ook bijvoorbeeld nu weer Theo Jans, de trainer van de Treffers. Gerard de Nooijer, trainer van Hoek. Bekende namen.
4: Bij Katwijk, Louisje Bruins.
3: Ja, precies.
4: Ja, nu Poldervaart, want die gaan nu natuurlijk naar Feyenoord. Het is gewoon een echte competitie. Dit zijn 18 goede clubs. En je ziet,
3: 16 eigenlijk en 16, twee jong.
4: Nu misschien dat Jong Groningen of Jong Graafschap erbij komt. Het zijn gewoon echt goede clubs. Het zijn grote clubs. Je ziet het hier ook. Ik denk dat menig KKD-club jaloers is op wat er allemaal staat hier zo. En niet alleen op het veld, maar ook gewoon... Ja, kijk eens achter je. Het is een fantastische kantine. Alles erop en eraan.
3: Ja, wat vind jij dan van de discussie over het al dan niet promoveren naar het profvoetbal?
4: Dat maakt de competitie wel wat leuker.
3: Als dat zou kunnen.
4: Ja. En nu haal je wel een periode, maar daarna is niks meer. Er zijn ploegen zoals Rijnburgse Boys, die hebben nergens meer om te spelen. Werkendam, Kozakken Boys, hebben nergens meer om te spelen.
3: Nee.
4: Ja, stel voor dat het 8 wedstrijden van tevoren gebeurt, wat kan? Dan is het ook niet meer leuk.
3: Ja, want Rijnsburg heeft bijvoorbeeld ook een periode gewonnen.
4: Dat is het. Ja. En Hoek ook. En als je nou verliest, zou je wel meedoen met de play-offs. Dus het zou wel een keer mooi zijn als amateurclubs en profclubs daar overeen kunnen.
3: Ja, toch zijn er ook amateurclubs die er volgens mij helemaal niet op zitten te
4: wachten. Ja, maar dan komt dat er heel veel geld mee gemoeid is. Hè. Dus je moet heel veel... Kijk, nu is er niks aan de hand. Het is geweldig om hier te zijn. Maar de beveiliging, kaartjes verkopen, alles wat ermee te maken heeft, dat moet dan naar dat niveau toe.
3: Ja,
4: daar zitten clubs denk ik niet op te wachten.
3: Nee, want als je nu denkt aan het rechterrijtje keukenkampioendivisie, ik noem een top Os, ik noem om een Helmond Sport, dat soort ploegen. Zijn die nou veel beter dan het niveau wat we vanmiddag zien?
4: Nee, omdat ze hier maar twee keer en sommige drie keer trainen. De meeste trainen drie keer, anderen twee keer. Ja, en hun trainen 5-6 keer in de week. Dus gaat dat eens omzetten, ook in 5-6 keer in de week trainen. Ja, dan ga je dat niveau ook halen. Plus dat je nog betere spelers kan halen dan wat je nu hebt.
3: Ja, we moeten plaatsmaken, want de assistent scheidsrechter komt er weer aan. Tweede helft gaat beginnen. De treffers tegen Hoek, allebei op jacht naar de overwinning. Terug naar Ton Druppers.
5: Hij nog binnen de lijnen, Dinsula, scorend in de blessuretijd van de eerste helft via de strafschopstip. En een doelpunt, een eigen doelpunt van Javairo Pengel in de 38e minuut zorgde ervoor dat het sportpark hier eventjes in Groesbeek ontplofte. Maar hij komt erin. Kevin Hebbelink, één wijziging bij het begin van de tweede helft. Guillermo Sierenveld blijft in de kleedkamer achter. Betekent dat Hoek weer met drie aanvallers gaat spelen. Met onder meer dus Hebbelink aan de rechterkant. Verijken heeft gewacht op bericht uit Werkendam. Want beide duels moeten tegelijk beginnen. Dat is hier de treffershoek, tussenstand 1-1. Dat is in Werkendam, Kozakken Boys, Quick Boys. En daar is de tussenstand 0-2. Dat betekent dat de regerend kampioen van de tweede divisie op dit moment landskampioen is. Daar is Hebbelink. Die heeft niet lang nodig om zich te laten zien. 19 seconden om precies te zijn. Hier valt die bal erachter. Ja, analist Dennis de Nooijen zei het al. Achterhoede, onder meer dus deze Zeller. Dat is niet de snelste. En Hebbelink is misschien wel de vlugste van de hele tweede divisie. Rondes op de bank, was niet helemaal fris. Hij krijgt drie kwartier om Hoek hier te helpen aan de overwinning die in elk geval nodig is. Dan maar hopen dat Kozakken Boys er nog iets uitperst daar thuis tegen Quick Boys. Uruchane. Over door Den Dekker. Nee, Van der Heijden is het. Lange bal richting Van Strien. Houdt hem binnen. Toch over de achterlijn. Hij lag al weer, Gert-Jan Martens. 37 jaar. Het was dus niet nodig omdat voorzet van Strien te laat kwam. Tribune in van Martens. Stoskovic. De Nooijen met het hoofd. Onzuiver de kaats van Hagen. Hazard neemt dan over. Sula en Van Ginkel, beide tegen de zon inkijkend. Den Dekker wint de tweede bal. Even de rust dan. Joppen verslikt zich in de bal. Man die in de eerste helft de strafschop veroorzaakte. Daar gaat Van Houter over het been van Ginkel. Blijft liggen. De bal leek gespeeld te worden, maar die lange stelte van Ginkel komen hard aan daarna bij Van Houter. Dan zie je Joppen die zich weer vastloopt. Ongelukkig afscheidsduel. En dan keihard op de bal en op de benen. Als er dus ineens ruimte lag voor Hoek. Lijkt wel weer te gaan bij Robbie van Houter. Toegezongen door de meegereisde Hoekfans. En beide ploegen hadden de handen vol aan elkaar in de eerste helft. Terwijl Martens hier er goed tussen zit. En toen kwam daar ineens het bericht uit Werkendam op slag van rust. Doelpunt Quick Boys 0-1, doelpunt Quick Boys 0-2. En dat allemaal in de blessuretijd van de eerste helft die hier al hectisch was. Met Hoek dat langs zij kwam. Veel mensen telefonerend in de rust, kijkend naar het scherm van hun telefoon. Want zij weten 0-2, dat is heel, heel lastig en heel comfortabel voor Quick Boys. Dan gaat Zula alsnog buitenspel gevlacht. Stream. Zet Van Bakel weer aan het werk. Schermen van Pengel. En de doeltrap voor Hoek. Rood gezicht bij Sebastian Van Bakel. 29 graden, maar maakt enorm veel meters. Verdeling Boerutjane. Stille kracht van Hoek, deze Hamza Boerutjane. Spel verlegd door Van Strien. Brussaert. Controle ontbreekt. Dan assistentie van Hagen. Toch weer een balverlies. Den Dekker. Gedaan van Sula. Wint het duel van Ginkel. Aangebereikt door Hebbelink. Naar binnen snijden, schieten. En met een beetje meer geluk was deze bal erin gegaan. Tussen ruimte Pengel op aan de andere kant. Maar die poging van Hagen dus nog. Geraakt door de benen van Joppen. Op de zijlijn speelt de Boerutjane. Ingooi komt van Guus Joppe. Martens niet, schot. Bal de kantine in van Minnewil van de Treffers. Het zijn zware omstandigheden hier in Groesbeek. Waar het bloedheet is, spannend was. Hij 7 minuten virtueel bovenaan stond, Theo Jansen. Hele seizoen achtervolgen geweest. 14e gestaan in november, de Treffers. Toch even de koppositie. Zie je Van Houten Hebbelink bedient. Die is snel, weet Zeller dat ook. Hebbelink. Voorzet komt niet aan. Nog maar eens een glijpartij bij Van Strien. Die daarna blijft liggen. Hamstring wordt er geroepen. En dan kan dit wel eens einde verhaal zijn voor Ruben van Strien. Warming up daar van Beukering. Misschien dat er hier dan in. Grijpt naar de rechter hamstring. Hij maakt een ontspannen indruk, Theo Jansen. Speler één keer kampioen, landskampioen van Nederland in 2010 met FC Twente. Zijn trainersloopbaan hier succesvol begonnen in het seniorenvoetbal. Aan aandacht geen gebrek voor Van Strien. Voor wie het wel einde wedstrijd is. Soula naar de kant. Misschien toch te veel last van de enkel. Vervanger Noah Alterman.
9: Nummer 10, Noah Knout Alterman.
5: Maken van de 2-1 in hoek. Laatste duel toen voor de winterstop. De brancard, omdat Van Strien dus niet zelfstandig van het veld kan. En een treurig einde dan natuurlijk van het seizoen voor Ruben van Strien. Zijn wedstrijd eindigt na bijna een uur spelen. Is het niet Van Peukering, zoals ik eerder net zei, maar Zirvania die zijn plek overneemt. Linksachter.
9: En dan is in het overval van de treffers met de nummer 18 uit de tent verlaten.
5: 200 duels gespeeld, Brian Zervania. En hij komt dus in de ploeg voor Ruben van Strien. Man voor het eerst. Via de buik Hebbelink bereikt. Komt dus naar binnen, verrassend. Schop met links. Soskovic nog bijna verrast door een polletje en een rebound.
10: Kom, doorgaan boys, doorgaan.
9: Rob, Stefanie, één gooien.
5: Verrassend dat Hebbelink naar binnen snijdt. Nu de inbol. Van Bakel neemt over. Verdediging gezien op Watering. Met de middenlijn. dribbelt in. Heel even het voordeel afgewacht. De wedstrijd mag wel even opgeschud worden als we kijken naar de vrije trap van Van Bakel. Koppen van Lyon. Russo uit de controle. Inbrengen met links. Hopen op de carambol misschien via een hoekspeler zoals in de eerste helft. Hebben link. Alteman. Goed gedraaid door Van Houten. Ontdoet zich van zijn tegenstander. Ziet de ruimte op links. Lag bij Hagen, maar ook hier bij de Nooier. Overlapt dan. Voorgeven. Verdedigend werven van de Heide. Aanval loopt nog. Hagen. Opportunistisch. Den Dekker vloert Van Houten. Middenvelder Willem Den Dekker. Jarenlang in het shirt gevoetbald van Gemert. Nu een gewaardeerde kracht hier in Groesbeek. En hoe lang wachten beide teams er dan op om de schroom van zich af te gooien? Als deze vrije trap volledig in het water valt. Van Bakel het op een lopen zet. De noodrem getrokken, gele kaart volgt dan voor Pengel. Speelt de vermoorde onschuld. Na dus die vrije trap notabene voor Hoek. En het daar zowel Pengel als Den Engelsman die doortocht van Van Bakel voorkomen. Nog een klein half uur voor een van beide teams hier. En voor Kozakken Boys om te scoren. En anders is Quick Boys kampioen. Vrije trap van Van Bakel. Onschadelijk gemaakt door Den Engelsman. Verrassend de vreeftrap van Van Bakel, maar ruim over. En hoe lang wachten Hoek en de treffers dan met het van zich afgooien van de schroom? Want een gelijkspel, daar hebben ze sowieso niks aan. En ook het publiek dat massaal is toegestroomd wil gewoon een winnaar zien. In ieder geval nog een doelpunt, misschien via Hagen. Alteman gezocht, niet bereikt, Van Houten. Boerutsjane, ruimte is klein. Hagen, indraaiende voorzet, te hard. Ontbreekt het gevoel om die bal goed weg te leggen bij Silvio Hagen bij de tweede paal. Een gefronste blik op zijn gezicht. Verlengen van Waterink. Handig weer van Van Houten. Speelt hij weer een geweldige wedstrijd, Robby Van Houten. Hebben link. Turbo één keer aangezet door Kevin Hebbelink. Nu de bal kwijt. Als dit een kaart wordt, dan gaan we Robby Van Houten in elk geval niet terugzien in de eerste speelronde van het volgend seizoen. Hier te laat de tackle ingezet bij Hazard.
10: Milan! Milan! Wat is dit?
11: Water in kop, Hazard voor de voeten. En Dekker, rommelen daar. Alteman. Hagen. Eén keer goed vallen voor Silvio Hagen. Sterk. Van Houten breed. Hebbelink, Turbo een keer aan. Nou naar de achterlijn, Kevin Hebbelink. Afgekapt.
12: Brian Doe!
11: Prima opzet deze aanval van Hoek. Haag opnieuw. Hurucane beweegt door. Daar is de Nooie voorzet. Tussen komt Joppen. Nog altijd de bal in het bezit van de Zeeuws-Vlamingen. Het applaus langs de kant. Hurucane. Hebbelink. Ligt voor zijn linker. Toen hoor je niet bij de eerste paal. Bengel. Snel de kapbeweging van Houter. Opruimen van Den Dekker. Valt die bal nog goed voor Waterink. Lastig voor de verdedigers tegen de zon in koppen. Martens doet het eerst goed. Daarna nog gevlacht wegens buitenspel. Bal rolt alweer. Hurucane. Versneld. Voelt dat de wedstrijd wat nodig heeft. Hamza Hurucane opnieuw aan de bal. De Nooie Hoek begint te voetballen. Alteman loopactie. Alteman. Nou, Alteman. Fase van Hoek. Sylvania. Schietkans. Hier plost de ruimte. Alles van Sylvania op Van Bakel. Dan niet lekker geraakt. Nieuwe drinkpauze. Wat is dan de stand in Werkendam? En is het 1-2 geworden bij Kozakken Boys Quick Boys? En wat betekent dat dan voor de slotfase hier? Natuurlijk nog niks veranderd. Maar één doelpunt nu voor Kozakken Boys. En een treffer hier voor een van beide ploegen. En het kampioenschap gaat niet naar Katwijk. Een half uur, zo lang nog te spelen. 25 minuten nog. Blessuretijd. Het zal zeker 5 minuten zijn met de wissels en deze drinkpauze erbij.

0: Vorige week zaterdag waren er belletjes vanuit de spelersbus van Kozakken Boys richting Hoek. Ze zullen ongetwijfeld ook Groesbeek bereikt hebben. Wat staat er tegenover als wij ervoor zorgen dat Quick Boys niet wint? Hebben de 22 binnen het veld dan ook gehoord? Het is 1-2 geworden daar. Misschien dus een dilemma voor beide trainers. Want wat gaan wij dan doen?
1: Links, Wimpie.
0: Theo Jansen, de man die voor het eerst zometeen gaat ingrijpen.
1: Nee.
0: Voet van Pengel ertussen. Slimme lichaam gebruikt door Hagen. Vogels vrijgespeeld. Van Houten met de kaats. Altman kwijt. Rechterverdediger Brussard eraf en Ennis Jadier voor de laatste 20 minuten. Aanvallende middenvelder Van Bakel. Keer op keer zorgt hij voor gevaar. Ineens genomen die bal. Via De Nooier en Van Houten eruit. Burussane weer. Snelheid maken, bal onder controle. Dan Alteman aan het werk gezet. Te hard om ineens te schieten. Kijken naar de bezetting voor de goal. Hagert staat stil. Hebbelink beweegt door. Alteman verrast met het schot. Applaus daar in de zijde waar de hoekfans staan. Schot van de linkspoot. Hij vaak belangrijk in toppers, Noah Alteman. Begon vandaag op de bank. Ingebracht in de tweede helft. Seizoenen in het shirt van Hoek gespeeld. Volgend seizoen zien we hem terug in de tweede divisie. Vandaag niet beslissend kunnen zijn. Een paar keer gevaarlijk geweest in de eerste helft. En er komt een Zeeuws-Vlaming binnen de lijnen. Het is Marnik Steenpoorten die mag gaan doen in de slotfase. De slotfase dus waarin Hoek nog minimaal een doelpunt nodig heeft. Doelpunt dat voor de rust kwam van Dinsula. En ook pijn bij Guus Joppen. 36 jaar. Zijn laatste wedstrijd als voetballer zwaaide af. Na een lange carrière als prof, gespeeld bij Willem II, FC Os. ongelukkige rol bij 1-1 van Hoek. Want natuurlijk is het ook de wedstrijd van het afscheid. Voor deze joppen, voor de Engelsman die we net zagen. Hagen die er net afging. En dat werd dus allemaal overschaduwd eigenlijk. Doordat er nog zoveel meer op het spel staat. Of in ieder geval zou kunnen gaan staan vanmiddag. Bij een gunstig resultaat in Werkendam. Waar Quick Boys kampioen is. Terug dit tweede blessuregeval bij Treffers. Guus Joppe eraf. Dubbele wissel. Van Beukering. Waarschijnlijk naar linksbackpositie. Misschien links in de driemansdefensie. Daarnaast nog een wissel. Gavin Fleiter erbij. Ik denk het dochtertje van Joppe die nog eventjes geknuffeld wordt. Maar de bal rolt weer. Dubbele wissel dus gezien. Steenpoorten voor het eerst. De Zeeuws-Vlaming.
1: Jij blijft.
0: Vol overtuiging gekopt door Martens. Sterke invalbeurt van deze Alteman. Luciane. Sowieso maken de invallers bij Hoek een goede indruk. Ook deze Hebbelink. Maar wat betekent dat dan voor het slot van de wedstrijd?
2: Engel, direct terug. Engel, terug.
0: Laatste kwartier in dit seizoen van de tweede divisie.
2: Dribbel in.
0: Van Ginkel lang. Jatier. Martens weer met het hoofd. Bal valt ertussen. Alteman doet het slim. Assad.
1: Eén terrein.
0: Van Bakel. Constant het inspelen en doorbewegen bij Sebastian van Bakel. Combinatie nu met Jardier. Die opnieuw een bal bezit. Aanvallende middenvelder. Hebbelink. Eén keer tot nu toe dat Kevin Hebbelink echt zijn snelheid kon gebruiken. Dat was 20 seconden na rust. Toen net ingevallen. Lange passen van Ginkel. Kaatsen van Watering op de nieuwe man Fleiter. In de tweede helft met weinig kansen nog, Fleiter. Is de Nooie kwijt, voorzet komt. Veel pijn daar bij Lyon. Gelijk gefloten, want naar het hoofd gegrepen. Hier dus Fleiter, de invaller. Van Bakel die daar in de nek klimt van Lyon. Die hem niet ziet aankomen. Gezicht naar het eigen doel. De Nooie niet zichtbaar op de bank zittend. Theo Jansen constant ijsberend eigenlijk voor zijn dugout. Kijkt af en toe eens om. Terwijl verzorging is dus voor Jarno Lyon. Wordt opgelapt. Een overleg daar dus bij Theo Jansen. En assistent Dennis van Beukering. Verzorging gehad van Edwin Pijperlink, Jarno Lyon. Altijd tricky, hoofdblessures. Maar kijkt, voor zover te zien, goed uit zijn ogen. Assistent. Uittrap Murren. Weinig lengte meer in de ploeg na de wissel van Hagen. Stoskovic onder druk gezet, daarom lang. En nog altijd 1-1 dus. Stand waar bij de ploegen niets aan hebben.
3: Zit er achter. Kom.
0: En hoeveel risico ga je daar nog nemen? Want de tijd dus tegenstander van de treffers en Hoek. Handig onderuit gespeeld door Burichane en Van Houter. Hier is Steenpoorten. Hier is de bruikbare bal voor hem. Spel voor Hens, spel gaat door. Vlijten bereikt hoor, Watering. Net buitenom, nu binnen door. Ja, Dier. Inbrengen met links, daar is de Engelsman. Nu ja, Dier. Weer het inbrengen. Weer de Engelsman. De controle bij Alteman. Kijkt vooruit, ziet geen afspelmogelijkheid. Slordige bal van Burichane. Vlijten opnieuw. De Engelsman bij de les. ...50-50 duel tussen Hebbeling en Sibilica. Zivania moet ik zeggen. Constant die crosspaas van de ingevallen van Beukering. Nu in niemands land. Linkspoot dus aan de rechterkant.
3: Heel snel. Wij rechts.
0: Het zou toch een anticlimax zijn, 1-1 hier. Echt grote mogelijkheden nog niet gezien in de tweede helft. Weer een fluitsignaal, weer iemand horizontaal op de grond. Nu is het Azad. Een seizoen geweest natuurlijk. 33 wedstrijden onderweg. Van Barkel. Best wat ruimte. met de voeten, Martens dan met het hoofd. Eerst in de lucht. Schutters met het hoofd, Steenpoorten. Een dubbele wissel aanstaan.

0: Ja, men vilken matcha.
1: Blessurebehandeling dus voor Jadier. Terwijl de Nooier daar nog op de rand van de 16 met wat rekgebaren, of wat net een paar rekoefeningen deed. Moe gestreden, de linksback van de Hoek heeft het lastig in de laatste minuten. En zo uitgelaten als de stemming hier was, 5 minuten voor de rust, toen Treffers een eigen doelpunt van Pengel voorsprong pakte. 5 minuten voor tijd, 5 minuten voor het eind van de eerste helft. Dus heel even bovenaan stond. Is het nu ontzettend tam hier op Sportpark Zuid in Groesbeek. Vleiter. Van Bakel weer. Voorzet. Interceptie Lyon. Bij Hoek is Gert-Jan Martens nu de stormram voorin. Hij niet in de eigen 16 bij deze corner. Eén hand van Bakel. Verlengen daar, tot kans. Laat gezien door Van der Heijden. De uittrap van Murren. De helft van de blessuretijd bijna verstreken. Is het weer 11 tegen 11? Alteman, daar de kopkans en het doelpunt, jawel! Het is Wouter Engelsman, nee, Gert-Jan Martens die scoort. En dan is het dus 1-2. En pest Hoeken alles uit wat er hierin zit. Het is hier Alteman. Draait, geeft voor. En dan toch de Engelsman. De juichen was natuurlijk van Martens. Maar hier toch duidelijk de Engelsman die scoort. Is het 1-2?

0: En zullen de blikken van die 300 meegereisde fans toch heel veel naar de telefoon gaan. Om te kijken, om te luisteren wat er in Werkendam gebeurt. Hoek, Wout den Engelsman scoort. Van Bakel. Intussen voetballen we natuurlijk hier gewoon door. Totaal geen richting. Zij zien nog steeds 1-2 staan op de telefoons. En wat is dan een passend einde van het seizoen? Voor dit Hoek. Vorig seizoen kampioen in de derde divisie. Promovendus 140 dagen bovenaan, niveau hoger. Lang het Leicester City van Nederland genoemd. Mensbal van Beukering, nee, doorspelen gebaard. Zijn Schechterwijk. Maar twee weken geleden ging het mis voor het Nederlandse Leicester. Nederlaag bij Barendrecht zorgde ervoor dat Quick Boys op pole position kwam. Hoe ik het helemaal leek weg te geven.
1: Terug.
0: Toen vorige week punten verspeeld door Quick Boys en toen werd het weer spannend. Hoek outsider voor speelronde 34, derde plaats. Dat is op dit moment een tweede. Door dat doelpunt in de blessuretijd van Wout den Engelsman. En één doelpunt van Kozakke Boys, eentje maar. Dat is genoeg voor het kampioenschap op het hoogste amateurniveau van Nederland. Stoskovic ondertussen veel risico. De treffers weet dat het heel ver weg is natuurlijk. Kansen tot onder een nulpunt gedaald. Van Beukering. Duel aangegaan door Watering. Er staat er dan nog een schietkans over het been. En er wordt gefloten. Er wordt gefloten door scheidsrechter Verijken. De handen voor het gezicht bij Wout den Engelsman. Want de treffers krijgt diep in blessuretijd nog een strafschop. Was die eerste gevierde man, de Engelsman, nu zou die van de heide geraakt hebben. Gaat de bal dus op de stip. En is het afgelopen ook in Werkendam. Was dat niet het geval, dan had de treffers, gek genoeg, Quick Boys hier alsnog naar de titel kunnen schieten. Inzet nu tweede plaats. Maar hij pakte er een in het thuisduel. Finn Murren neemt afscheid. Wordt prof bij FC Den Bosch. De doelman het Ierseke. En Waterink tegenover hem. Spits hij zelf weinig grote kansen kreeg. Waterink of Murren? Hand er nog bij. De bal nog gepakt. Het is voor de vorm. Als de berichten die mij bereikt hebben kloppen, dan is het al afgelopen bij Quick Boys. Fakkels voor de treffers. Zij tweede. Want het zit erop. Het droomseizoen van Hoek. krijgt niet het ultieme einde. Ongeloof toch bij Alteman. Balend door die laatste treffer. Wegwerpgebaar van de Nooier. Boosheid bij trainer Van Hoek. Richting de scheidsrechter. Zal te maken hebben met die laatste strafschop. Hij zal misschien even niet te genieten zijn, die Gerard de Nooier. Deze week was er al veel aandacht voor het succes. Het succesvolle, ongekende seizoen van Hoek in die tweede divisie. Het had een sprookje kunnen worden. Maar een overwinning vandaag. En een gelijkspel of nederlaag van Quick Boys. Het gebeurt allemaal niet. Dit seizoen van Hoek, dat zal de boeken ingaan. Met een derde plaats. Veel lof is er geweest voor die nieuwe ploeg die zoveel indruk maakte. Maar zal dat besef er ook al zijn als wij zometeen de eerste man aan hoekzijde voor de camera hebben? Ik ben benieuwd. We gaan over naar Dennis de Nooier en Jan-Jaap Coré.

0: vrienden, vriendinnen van de sport, een heel hartelijk goedemiddag is het nog steeds. Welkom bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Mijn naam is Olaf Mol.
1: En ik ben Max Koebold.
0: En wij zijn er voor jou voor de sprint van slechts de vijfde wedstrijd van het jaar. Ronde vijfde sprint in Canada op het circuit Gilles Villeneuve. Op het Île de Notre-Dame, liggend in de St. Lawrence Rivier bij de stad Montreal in Canada. Ik blijf het altijd een heel mooi ding vinden, omdat je het is al wat, hè. We zitten bij Spa. Net even weer wat
1: het is
0: anders.
1: Toch iets meer?
0: Het is net even een tandje meer. Dit circuit waar we het over hebben. Het is een fijn circuit, het is een plat circuit. De banden slijten niet heel hard. En er is dus gisteravond gekwalificeerd. Alles weer met een beetje rode vlag en een beetje uitstellen en een beetje dit. Hopen dat we daar vandaan blijven vandaag. Maar je weet het niet. Het is tenslotte Formule 1. De starting grid. Ja, daar is nog wel het een en ander aan veranderd ten opzichte van de uitslag van de kwalificatie. Dus laten we maar beginnen met deze mannen. Want die komen vanuit pitlane. Albon en Bottas. 21ste, 22ste. 20ste Gasly. Ook vanuit pitlane. 19ste Berman. Ook vanuit de pitlane. En dan komen we bij jongens die een soort met normale positie hebben. Dat zijn dan Lance Stroll en Liam Lawson. Alhoewel, daarover zal ik ook weer meer. En dan zitten we bij mannen die het wel hebben. 16e uiteindelijk voor Perez. 15e voor onze vrolijke vriend Fernando Alonso. Dan komt de 13e plaats van Franco Colapinto. Tweede keer dat hij voor Gasly staat. Esteban Ocon de eerste keer voor Olly Berman. Bortoletto Hulkenberg naast elkaar. 5-7 in de kwalificaties voor Hulkenberg. Arvid Lindblad, eerste top 10. Carlos Sainz, eerste top 10 qualifying. Dus dat is ook wel lekker. Dit jaar dan. Isaac Hadjar, goed gedaan. Verstappen, problemen met zijn auto. P7 in de sprint. Voor het laatst sinds 2019 dat hij zo slecht stond. Charles Leclerc met zijn slechtste kwalificatie van het jaar. Lewis Hamilton, tweede keer in 3 sprints. De snelste Ferrari. Dan komen we Oscar Piastri, 4e. 19.000ste achter Lando Norris. Die staat wel 3-0 in kwalificatie in sprint ten opzichte van Piastri. Dan Antonelli, elke sprint in 26 stond hij 2e. En George Russell, de 2e sprintpole van 2026. Maar die Antonelli, hij stond wel 2e in al die sprints. Uitgelagen, 1x5, 1x6. En dit, hier zien we de auto van Lance Stroll. Max.
1: Ja, we zagen net Lance Stroll op de grid staan. En daar waren eigenlijk meteen dat de monteurs eigenlijk bij de rechtervoorkant heel erg hard aan het werk waren. We dachten eerst misschien de pip, dus de onderkant van de auto, dat er iets mee was. Maar we weten niet zeker dat het iets met de stuurstang is, maar het lijkt erop dat hij vanuit de pitstraat toch kan starten, wat jij al zei. Ik zei van, denk niet dat het een start wordt, maar dat is toch denk ik het ervaringsverschil.
0: Nee, het is gewoon de manier waarop, weet je. Ik bedoel, en je moet Lance een beetje kennen. Lance zal niet gaan rennen. Je weet, oké, ik moet de pitlijn in. Nou, ik zie die auto bekomen, die wandelt heel rustig weg. Maar ja, dat betekent wel dat er 5 man vanuit de pitlane komen. Die hebben 1 voordeel. Die kunnen niet in de melee terechtkomen van bocht 1.
1: Nee, dat is het enige voordeel wel. Al moet ik zeggen, nog steeds de monteurs van Aston Martin, die hebben wel een flinke tocht erop zitten. Of ze gingen helemaal via de achterkant van de pitstraat erin.
0: Bizar. En hij staat er nog niet, hè. Dus dat wordt ook nog een heel spannend ding. Want hij mag eigenlijk, zo dadelijk mogen ze ook gewoon een opwarmronde doen, de Formation Lab. Maar het ziet er niet naar uit dat hij dat gaat halen. Want hier staan er maar 4. En dus Bottas en Albon en Gasly en Berman. Allemaal omdat ze dingen veranderd hebben aan hun auto ten opzichte van die sprintkwalificatie. Dat dus. Sprintlengte, 23 rondjes. Dat is alles bij elkaar in Canada. 100 kilometer en 303 meter om precies te zijn. Het zonnetje is weg. Hoe zit het met de temperaturen ter plekke?
1: Nou, baantemperatuur 32 graden en de luchttemperatuur 20 graden.
0: Oké, windje 1,4 meter per seconde. Valt ook nog wel mee. En ja, er zijn inmiddels ook weer berichten voor morgen. Ik draai het altijd om. 60% kans op droog. Maar als er regen valt, is het wel precies waar de wedstrijd is. En dat is 4 uur lokale tijd in Canada. Dat hebben ze gedaan voor de Indy 500. Die morgenavond op Ziggo Sport te zien is vanaf... ze beginnen met een dikke voorbeschouwing. 4 uur, 4:30, 5 uur, 5:15 gaat dat ding meestal van start. En die zouden om 9:45 afgelopen moeten zijn. En dan om 10:00 start deze wedstrijd. Dus ze hebben in ieder geval slim gedaan om ze voor de Amerikaanse liefhebbers niet tegenover elkaar te zetten. Hier de bandenkeus. Verrassend, Lindblad op een harde band. Perez, Stroll en Bottas op soft. Alle anderen op de medium band. Dat is dus wat er aan de hand is. En dan kunnen we daar ook nog van stellen. Russell opgebruikt, Antonelli opgebruikt.
1: En de McLaren's die gaan opnieuw. En eigenlijk alles wat erachter staat gaat opnieuw tot aan Hulkenberg en Bortoletto.
0: Bortoletto gebruikt, Colapinto gebruikt, Ocon gebruikt. Alonso op gebruikte banden, Berman op gebruikte banden. En dat is het. De rest allemaal op een nooie set.
1: Lassen natuurlijk zeker ook opnieuw. Natuurlijk niet gereden gisteren.
0: Nee.
1: Dus die hebben hem lekker uitgespaard.
0: Ja. Het probleem bij Lawson was dat zijn auto dus niet in de neutraal ging. Daar zit een heel. Je ziet als je. Ik ga het binnenkort een keer uitleggen in het racecafé, denk ik. Want daar hebben we beeld bij, dat scheelt. Is een soort, je ziet een soort sticker bovenop en er zit een systeem onder met 4 knoppen voor neutraal, stroom uitzetten. 3 knoppen, denk ik. En brandblusser. En die deed niet. Ja, dan kan je die auto niet wegduwen. En dan krijg je normaal wel een dikke douw voor. Maar als zij kunnen aantonen dat dat het probleem was, so be it. Er zijn nog geen klokken in beeld geweest, dus de gelijkleggers der lage landen gaan met mij mee zo dadelijk als ik het heb over de lampen. Hier zijn we aan boord bij Verstappen. Veel mannen die we in de Formation Lab er al even af zagen gaan. Ah, het is gelukt. Ik zeg Hongarije en de pitcrew van Verstappen toen ook onderweg naar de grid. Deze was later, hoor, want hij stond al op de grid. Maar hij zal wel weer wat geraakt hebben.
1: Nou, was sowieso heel veel mensen waren sowieso aan het blokkeren in de grid-ronde. Dus ja. Misschien dat hij zelf ook nog een klein muurtje heeft geraakt.
0: Ja, dat is een klein strol. Ik zeg, hij zal weer wat geraakt hebben. Dus,
1: het zal niks nieuws zijn.
0: Precies. Alle jaren hier, die strol gewoon 6 keer in 8 kan in deze Grand Prix eruit in Q1. Goed, we gaan opletten. De groene vlag wordt zo dadelijk gezwaaid. En dan betekent dat we klaar zijn. Daar is de groene vlag aan het einde van de grid. Nu is het opletten voor de lampen. Toeren gaan zo omhoog. En we zijn onderweg met Russell en Antonelli en Norris en Piastri en Hamilton en Leclerc. En er wordt al gekeken en gedrukt en geduwd en gepoerd. En het is George Russell die gewoon de leiding houdt. En Antonelli zit daar nu op een mooie P2. Daar komt Lewis Hamilton buiten langs. Hamilton heeft een goede start, hoor. Het is in ieder geval één van de beide McLaren's al te pakken. Ik denk dat het Oscar Piastri is. Ja, dat is Piastri. Verstappen zit daar gevaarlijk. Oh, die zat er even aan een binnenkantje. Nou, het komt allemaal wel door samen met zijn teamgenootje Isaac Hadjar. De nummer 1 van 23 sprint in Canada is on his way. En er zijn dus ook 5 man inmiddels vertrokken vanuit de pitlane. Inclusief Lance Stroll. Maar die heeft knetterkoude banden.
1: Dat wordt wel wat, hoor, de eerste chicane.
0: Lopen wel meteen een dikke tand weg, hè. Russell, Antonelli, Norris, Hamilton dan. Piastri, Leclerc, Verstappen, Hadjar, Arvid Lindblad. Eigenlijk geen gekke dingen. Er zijn natuurlijk ook jongens die denken, jongens, het is een sprint. De echte punten worden morgen verdeeld. Maar ja, je wil het allemaal proberen, links en rechts. En dat zie je dan ook alweer, hè. Ocon die daar gezellig aan het stoeien is met Checo Perez. Zal Perez leuk vinden, Ocon wat minder. En hier zien we George Russell en Kimi Antonelli die al aansluiting heeft. Antonelli die gisteren verklaarde, ja, maar mijn achterbanden waren niet helemaal op temperatuur. Anders had ik die pole misschien wel kunnen hebben, maar hij had hem niet. Heeft daar gezeten achter, is dat geweest? Colapinto. Precies, daardoor is dat gat ontstaan. Daar is Ocon dan nu voorbij. Kijk, zie. Wat is er met Hulkenberg aan de hand? Kijken. Nog een keer kijken. Zit iemand naast hem? Boop. Colapinto, ja. Forcing another drive to the track. Wie weet ik niet. Hij zit te veel te kijken, dus hij zat daar niet helemaal op zijn gemakje. Maar hij is in ieder geval nog wel in competitie. En ligt op het moment 15e. 1 plek gewonnen door Lewis Hamilton. 2 door Colapinto. 2 door Ocon. 3 door Perez. 1 door Alonso. 2 door Lawson. Bortoletto 5 achteruit gefietst.
1: Ja, Hulkenberg ook. Dat zagen, ja, okay. Natuurlijk. Dat zagen we natuurlijk net. Maar ja. Al dat bij de Audi's niet echt de start van de wedstrijd die ze willen hebben. Staat op zich goed met een 11e en 12e startpositie om de top 10 binnen te gaan.
0: 2 van 23. Mercedes checkt uit. 2,7 seconden los. Die rijden echt gewoon met 2 vingers in de neus. Rijden die 21,5 en 21,6. En dan komt Norris eraan. Dat is in de eerste sector. Norris, ja, die zit gewoon op 2 seconden. Het is gewoon too much. Gaat hij niet goed vinden. Eend happy chappy. Snelste ronde Antonelli. Antonelli volgt. Starting procedure infringement noted van Stroll. Nou, start je vanuit de pitlane, doe je nog wat verkeerd. Nou, wat kan hij daar verkeerd gedaan hebben?
1: Ja, misschien dat je deel moet nemen aan de warming-up lap.
0: Nou, geen idee. Zou kunnen. Zou kunnen. Terug in de race. Met Antonelli aan het werk achter George Russell. Antonelli-fans roepen, ik hoop dat hij hem pakt. De Russell-haters roepen, ik hoop dat hij hem pakt. En heel veel Engelsen roepen, mag toch hopen dat George Russell nu gewoon wel even een overwinning pakt. Nou, dat is een beetje zoals ze erin zitten. Richting Le Pingle.

0: ongelooflijk goed door die versnellingsbakken heen rachen. Hoor. Komt dat die electropower helpt. Hij komt er heel snel waar die kan en waar die moet zijn. Norris zit, denk ik, met tranen in zijn ogen te kijken hoe klein die Mercedes er voor hem worden. Hartjar zal blij zijn, hier Verstappen, de voorste van de twee Red Bulls, met Hartjar achter hem aan. Hartjar zal blij zijn dat hij goed en fijn en lekker kan volgen. Rondetijd max 15-8, rondetijd van Hartjar 15-8. Maar ja, Antonelli 15-1, Russell 15-0, Norris 15-5. Mercedes heeft die halve seconde. Herhaling van de start van boven gezien. Je ziet dat Russell een beetje schuin staat, hè? Want die wil meteen in een rechte lijn naar die eerste bocht toe. Antonelli wel een betere start dan we van dit jaar gezien hebben. Maar daar hebben ze bij Mercedes wat aan gedaan. En de software en de pedals gedaan. En dan is Lewis Hamilton de meest agressieve in de top 4. En die pakt daarmee Oscar Piastri. Hamilton heeft tot op heden gewoon een heel, heel, heel fijn weekend. Want op het moment dat de vlag uitging in de sprintquali, stond hij nog eerste. Maar toen kwamen er een aantal mannen onderdoor. Hier de start van Lewis. Piastri is hier toch te braaf, hè? Laat hem wel slim lopen. Hij kan wat later op zijn gas.
1: Ja, hier had hij daarnaast moeten zitten, Piastri.
0: Ja, hij is te braaf. Allemaal heb er ook zin in. Wat, Bottas te pakken.
1: Dat is wel in je categorie makkelijk inhalen.
0: Tuurlijk, maar dat weet Bottas ook. Die is reëel. Die weet dat hij geen snellere auto heeft dan de Williams. Dat laat het duidelijk zijn.
1: En ook de reden dat Portoletto zoveel plekken heeft verloren, is hij gewoon bij de start. Die verliest meteen alle plekken en staat bijna eigenlijk achteraan. Dus een hele slechte start van Portoletto en van de Hulkenberg ook tegelijkertijd. Maar die ging daar nog eventjes door het gras heen, maar die er nog meer verloor.
0: Het gat naar Lennon Norris van Russell is 3,2 seconden in 5 rondjes. Heeft Mercedes dit al slim gedaan, als je erover nadenkt. Ze zijn met een auto het kampioenschap ingekomen. Waarvan ze wel wisten hoe het ging. Hè? Want natuurlijk riepen ze bij de eerste wintertest nog... Nou, die Red Bull...
1: Hartjar valt terug.
0: Oh. Ja, Hartjar in de balk. Terug naar 11. Technisch probleem. Ze riepen de Red Bull is de snelste auto van allemaal. Nou, dat was hij wel degelijk niet. Komt-ie.
2: Is een probleem.
3: Oké, we're best getting.
0: Hij mag hopen dat hij de pits haalt, want dat scheelt. Want dan kan hij hem gewoon voor de kwalificatie kunnen ze hem gewoon vervangen. En dan is het allemaal weer puis en vree. Dat scheelt wel even tijd. Maar goed, daarna waren ze de snelste in het kampioenschap. En hier komt een aanval van Kimi Antonelli bij George Russell. Buitenlangs gaat bij George niet lukken, denk ik, Kimi. Oeh, op het gras, pas op. Wahaha, lekker wel. En George denkt, kakken, wat moet ik met dat ventje, joh? En zie je, het scheelt een halve seconde, hè, dat gevecht. Nog een keer, weer de buitenkant. Oh, hij is alleen maar
1: gehouden.
0: Ja, ja, ja, ja. Oh. En nu doorsteken, lekker. Lekker racen met elkaar.
1: Hij laat zich niet kennen hoor, Antonelli. Heerlijk.
0: Hey, Russell is echt met zijn ellebogen bezig. Antonelli laat gewoon zien, ik ben de snelste. Kun je misschien wel gaan zitten wachten op een boordradiootje... omdat het in de sprint is van Toto Wolff, Jens, keep it clean. Of hij denkt, jongens, dit is een sprint voor die 8 punten. I don't give a damn, laat het maar gebeuren. Komt hij aan.
1: Ja, het is echt heerlijk hoor, Antonelli. In de ICK laatste keer komt nu goed uit. Gaat hier buiten om. Redt het ook wel. Ja, Russell laat hem gewoon naar buiten lopen hoor. Russell laat. En hier gaat hij. Probeert het weer. En dan gaat hij gewoon rechtdoor. Hij houdt hem nog net.
0: Nou, en daar is dan Lennon Norris. Ja, ja, ja, ja. Dit is harde les ook voor Antonelli, hè? Je kunt de snelheid hebben. Kijk.
4: Don't worry, naughty.
0: Goeie tekst, oké.
1: Ik vind het wel heerlijk. Hij laat zich niet kennen. Hij gaat er vol voor.
0: Het is zo'n ventje. That was very naughty. Alsof hij een schoolmeester is van 54 jaar... die een nieuwe klasgenoot heeft. Dat is niet zo netjes. Een ander zou kunnen roepen... Ja, oké, maar ik hou ervan dat hij het probeert. Anders zou kunnen roepen... That was very stupid. Twee keer proberen, twee keer eraf. En weg is je pace.
1: Ja, en misschien een band ook. Want daar zitten denk ik al... zo te zien misschien wel flatspots op.
0: Dat zou ook nog kunnen. Maar pitstop maken ben je sowieso weg in de sprint. Dus laat dat duidelijk zijn.
1: Maar ik vind het wel mooi. Want hij staat ook nog steeds eerst in het kampioenschap. Dat hij nog steeds dit soort acties ook doet.
0: Lekker man. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Piastri zit inmiddels in de Ferrari sandwich. En waar zit Verstappen dan? Ja, die zit toch wel net even te ver weg, denk ik, hè?
4: That's where we have penalty. I was alongside the hero.
5: So let's just keep it cool.
0: Nou ja, dat dus. Let's just keep it cool. Dat klopt. Maar dit zijn wel de fijne tekenen, hè? En dit is waar een aantal mensen het over gehad hebben. Van, wat gaat er gebeuren als ze elkaar straks echt een keer tegen gaan komen? Jij bent een aanvallende partij aan de buitenkant. dan weet je, ik pak even Zandvoort, ik pak even de Tarzanbocht. Als jij aanvalt aan de buitenkant en je komt bij de exit van de Tarzan aan de buitenkant te zitten naast iemand.
1: Ja, dat is makkelijk naar buiten laten lopen in principe. Ja,
0: hij praat dus over zijn mirror, hè, want ja, dat schijnt dan de regel in de Formule 1 te zijn. Nou, komt hij nog een keer.
5: Let's just get this back under control, Kimmy. Focus on Norris. Focus on the driving.
4: Ja, ik
0: ben fair. Je voelt je op. Wat een gast. Wat een kerel.
1: Oh, wel heerlijk om te horen, hoor. En ja, inderdaad, ja, nogmaals, Stroll, zien we ook van de wedstrijdleiding, is under investigation officieel, start procedure. Maar ik moet zeggen, ook een goede boordradio van Bono, want die blijft zelf ook heel rustig.
0: Hij kan niet anders. Hij moet gewoon keep it cool. Ik denk aan Gian Piero in de periode dat Max dit soort dingen had. Alright, Max, keep your head down. En de rust daar vandaan helpt Antonelli weer terug naar waar hij moet. Komt hij weer.
3: Kimmy, concentrate on the driving, please, and not on the radio moaning.
0: Dit is voor de bühne. Ja. Ik vind, serieus, ik vind dat een teambaas...
1: Misschien niet mee bemoeien.
0: Hier zeg, moet hij niet mee bemoeien. Als hij ergens mee bemoeit, had hij naar die eerste kleun en het eerste aangeval... en zegt, heren, houd even in de gaten, want ik ben de baas. Dat mag. Maar als Pieter Bonnington, de engineer is van Kimmy... en Pieter heeft dit al gezegd... vind ik het persoonlijk niet nodig dat een teambaas daar nog een keer overheen komt. Maar goed, daar hebben we ook voorbeelden van in het verleden.
1: Nou, linksboven zie je het nog in de kleine picture-in-picture. Ja, hij zit al echt volledig naast.
0: Ja, maar hij kent de regels ook wel. Let maar in het picture-in-picture. Waar is zijn vleugel? Waar is zijn... Oh, dit was deze. Ja, hier had hij gewoon geen grip. Stuurt hij onderuit. Stuurt hij naar boven. No further action for Stroll. Nou, die heeft mazzel.
1: Hij komt in die chicane goed weg, want er zit echt een flinke hobbel. Hij kan ook voor hetzelfde geld die hele vloer helemaal aan dicht rijden.
0: Ja, met zijn Dresen. Oh, Hartje heeft het gehaald. Kan je nagaan hoe lang dat geduurd heeft?
1: Nee, hij is nog een paar rondes doorgereden. Maar waarschijnlijk heb ze al gezegd, nu we gaan hup de pits in en klaar ermee.
0: Oké, okay. Om te kijken welk probleem was en of er wat groots gedaan moet worden voor de kwalificatie die vanavond om 10:00 Nederlandse tijd zal zijn. Ook hier te beluisteren op dit kanaal voor jou. Rampere Radio dus. Right, we zitten in de 9e ronde van 23. We kijken naar de leider, George Russell, met daar nu Lando Norris achter. Dan Antonelli, Hamilton 4, Piastri 5. 6e plaats voor Leclerc, 7e voor Verstappen, 8e voor Lindblad, 9e voor Colapinto en 10e voor Carlos Sainz. Dat is best okidoki. Van die jongens die uit die pitlane gekomen zijn. Perez op 12 gaat hij ook leuk vinden. Is Gasly voorlopig degene die het beste voor elkaar heeft? 16e plaats. Alonso teruggezakt naar 17. Dan Berman, Albon, 20 Bottas, 21 Stroll en Hadjar is dus binnen. En die zal denk ik niet meer naar buiten komen. Alhoewel, het kan ook nog zijn, hè? Als ze zien dat het doable is. Hamilton gaat aanvallen bij Antonelli. Hamilton gaat aanvallen bij Antonelli nog niet. Maar hij zit zich daar wel een beetje klaar voor te maken. Hoe is het met de rondetijd van Antonelli? De laatste ronde van Antonelli, 15-3. Ja, Norris 14-8. Russell 14-7. Dus, al dat gekrossen door het zand en die verf en nog een keer heeft hem geen voordeel gebracht.
1: Nee, je ziet ook de flatspots op vooral de rechter voorpand volgens mij bij Antonelli. Zie je echt wel zitten. Ja, dan weet je gewoon dat je niet voluit kan remmen. Want ja, dan blokkeer je meteen. Als je op de limiet zit en je hebt een flatspot, ja, dan is het klaar. Dan weet je meteen, dan kan je beter naar binnen rijden. Maar dat, ja, dat doe je niet in een sprintrace, want dan ben je meteen alle punten kwijt. Dus beter nu overleven en je weet dat je een hele snelle auto hebt om Hamilton misschien nog achter je te houden.
0: Oeh, Hamilton die gaat een beetje wijd daar. Wordt een beetje stof mee, sorry.
1: Ja.
0: Ook Liam Lawson is wel lekker bezig. Die is nu op jacht naar Nico Hulkenberg. Als je meekijkt, gebeurde dat zojuist links in de balk. Maar het gevecht om de derde plaats is stevig genoeg. Alhoewel het mij ook wat tegenvalt. En dat is niet om te pesje.
1: Ja, Leclerc, en wie gaat naar buiten?
0: Zei ik toch? Kan zijn, je komt binnen als het oplosbaar is. Dan ga je nu nog een keer kijken, oké, kunnen we ermee rijden? Is alles helemaal oké, dan hoeven we niks te veranderen voor de kwalificatie. Als het echt niet tof is. Dus ze hebben waarschijnlijk iets gezien, rijden even deel, probeer dat. Hebben ze nu waarschijnlijk een reset van iets gedaan. En zeggen, ga maar rijden, als het goed is, dan kom maar binnen en dan weten we het.
1: Het kan iets heel simpel zijn, als gewoon lekker de computer eraan. Dan zien ze de storing en dan weten ze precies, maar dit moeten we oplossen. Hup, ga rijden.
0: Dat dus.
1: En hopen dat het voor Hadjar goed komt.
0: Ik ging het hebben over Charles Leclerc. Rondetijden van Leclerc. Die zitten in de
1: 14-9 afgelopen rondetijd.
0: Ja, 14-8 zijn snelste. Ja, Max rijdt 15-1, dus hij rijdt daar wel weg. Maar hij is niet sneller dan iemand voor hem.
1: Ja, hij kan elke keer als Max in de buurt van die seconde komt, ja, dan zie je hem eigenlijk weer terugvallen naar 1,2, 1,3. Komt weer een beetje dichterbij, maar binnen die seconde kan Max gewoon niet zitten van Leclerc.
0: Ik denk dat Verstappen vandaag alleen maar bezig is met de balans van zijn auto. Hij was niet tevreden gisteren. Dus ze hebben dingen aan kunnen, mogen passen binnen het reglement. Zal hij daarna op zoek zijn? En kan het later vandaag in die kwalificatie zomaar allemaal anders zijn? Dat hebben we in het verleden eerder gezien. Antonelli komt terug in zijn pace, want die zet nu paarse sector 1 neer. Oh ja, hoppa. Piastri. Achter Hamilton nu. Hamilton ziet Antonelli weer verdwijnen. Dus we hebben dat ook vaker gehoord. Als banden niet helemaal lekker zijn, dat ze zeggen, ze komen wel terug naar je. Maar ja, hij moet wel voorlopig een gat van 1,4 seconden dicht op Lando Norris. Misschien hebben de mensen gisteren niet gekeken. Lando Norris heeft een wat andere helm op. Dat heeft te maken met de organisatie van Sir Jackie Stewart tegen dementie. De vrouw van Jackie Stewart heeft zwaar dementie, terwijl Antonelli naar 14-3 als snelste raceronde gaat. En Lando steunt dat dit weekend. En vandaar dat hij deze speciale helm heeft. Ik heb dat gisteren ook gezegd en ik heb daar nog geen andere berichten over. Ik denk dat die binnenkort wel een keer geveild gaat worden. Gaan de banden van George Russell instorten? Dat is mijn vraag.
1: Nou, hij is de enige die in 14-9 rijdt. Lando Norris in 14-5. Ja. Antonelli zeggen net 14-3. Hamilton ook 14-9. Ja. Leclerc 14-7 ook. Verstappen ook nu eindelijk onder de 1.15. Zet net zo snel als de ronde neer, 14-9. Dus die banden komen ook eindelijk weer een beetje tot leven. Maar dat zien we al wel vaker dit jaar bij de Red Bull, dat het later een beetje op gang komt. Ja. Maar inderdaad, wat je zegt, Russell kan zomaar in de gevecht met Antonelli echt wel het beste van zijn banden al hebben gebruikt. Is er wel knap dat alsnog dat Antonelli dit met die flashpots doet.
0: Sector 3 verliest Russell op Lando Norris 2/10. Sector 2 wint hij 1/10 en in sector 1 verliest hij 1/10. En daar is hij. Maar goed, de power die Mercedes neer kan leggen. Kijk, de McLaren is de allersnelste auto als het gaat over langzame bochten. Die rolt goed, die heeft een goede mechanische grip. Die hebben niet die echte dikke aerodynamica daarvoor nodig. Plus wat McLaren gedaan heeft, ze brachten een nieuwe voorvleugel mee naar dit circuit. Gisteren in de vrije training hebben ze geprobeerd. Zowel Piastri als Lando Norris riepen, moi, ik voel hem niet. Ja, maar ik voel hem niet. Teruggegaan naar de oude vleugel. Dat vind ik een goede keus.
1: Ja, je kan niet alleen op data. Het gevoel van de rijder is het allerbelangrijkste. Het kan wel op één ronde sneller zijn, maar je moet een hele race mee gaan rijden. Als een rijder denkt van het gaat niet, het voelt niet goed, moet je ook als team zeggen het gaat niet. We doen het niet.
0: Om het geluid van George Russell. En weer weg. Antonelli 1.5. Ja. De tijd dan Antonelli 14-5.
1: Als een halve seconde per ronde sneller.
0: Ja, dat was de afgelopen ronde. Want toen was het in één keer voor Norris een 15-0. Dus ik denk dat Norris heel veel deployment gedaan heeft om dichterbij te komen. Dat was die snelste raceronde die hij uiteindelijk wist te pakken. Maar die is nu weer in de handen van Kimi Antonelli. Vandaar het paarse klokje. En zo zitten we na 13 van 23 ronde sprint op start-finish. Zien we George Russell nu over de startlijn komen. En leidt hij voor Norris, Antonelli, 4 Hamilton, 5 Piastri, 6 Leclerc, 7 Verstappen, 8 Lindblad, 9 Colapinto en 10e Carlos Sainz. De eerste 8 krijgen punten. Adjar, wat rijdt Adjar voor 100 rondetijden? Oh, die zit nog een beetje te zwemmen. 21ers, dus dat is nog niet echt een heel goed signaal dat het fijn loopt. Hij heeft er een softband onder gezet, hij gebruikt een softband. En ik heb dat gevoel gisteren ook gehad, maar toen zat ik hier ook en jij niet. Wat is het fijnste gevoel wat wij overhouden aan kijken en luisteren naar Canada?
1: Het fijnste gevoel? Nou, de Tour die gaat natuurlijk niet zo heel erg naar beneden. Want we zitten met die deployment, met de nieuwe regels en
0: 6 megajoule in plaats van wat het in Miami was 8 en wat het normaal is 9. Maar het leuke is, ik denk dat dat de sleutel is, het valt dus niet meer op.
1: Nee, zeker met het lange rechtstuk waar we ze nu op zien rijden.
0: Als dit in race 1 van het jaar gebeurd was, hadden ze hier al halverwege en dat is weg. Dat hebben ze toch wel weer knap. Dat hebben ze redelijk getweaked.
1: Ja, maar je zegt het al vaak, de sport lost het zelf al uiteindelijk op. Ja. En dit is gewoon een mooi voorbeeld. In Miami was al een hele grote stap en het wordt steeds beter en beter.
0: Kijk, we hebben het erover, omdat het mij nu opvalt. Maar het is in die 14-15 ronden niet opgevallen. En het komt alleen maar als positief nu over van hé, er is iets waar ik me in het begin nog best een beetje aan ergerde. Dat is wel een beetje weg. En we zien ook gewoon onboards van die lange rechtstukken. We hebben gisteren gezien dat bij Mercedes loopt hij echt lang door. Dat moet ik wel toegeven. Dan bij Lewis Hamilton is het, denk ik, 80 meter voor het rempunt hoor je hem gaan. Dan is het eigenlijk net alsof hij zelf lift. Dus dat is ook vrij normaal.
1: Maar dan hoorden we vorig jaar of het hele hybride systeem, hoorden we dat überhaupt wel. Ja. Want ook de oudere motoren.
0: Nee, dat is zo.
1: Terwijl Hulkenberg er even rechtdoor schiet met een gevecht met Gasly.
0: Ja, dat doet hij wel vaker. Het is een boef, jongen, wat dat betreft. Maar je moet het wel op de goede manier doen. En je mag het niet te vaak doen, want anders krijg je er een probleem van. Kijk, Hulkenberg heeft ook al leaving the track and gaining an advantage. Een bocht 13 te pakken. Sainz heeft een track limit gekregen. Nou, staat hij leaving the track and getting advantage. Hey, is niet gepland. Was niet in de sprint. Alexander Albon wil denk ik eventjes voelen hoe zijn voituur erin staat en in zit. Kan natuurlijk voordeel hebben. Er zijn natuurlijk vorig jaar toch een aantal jongens die op een gegeven moment in die kwalificatie aan het roeren en poeren waren met mediums en allemaal dat soort dingen. Kan best zijn dat hij denkt, hey, die auto nu een beetje temperatuur is met deze hoeveelheid rubber die hier op de baan ligt. Kijken wat hij doet.
1: Je hebt het over banden nu. Lindblad, P8, ook nog steeds op die harde band.
0: Ja.
1: Hij houdt het prima vol.
0: Wat zijn zijn rondetijden? 15-7. Ja, hij verliest wel 16e per ronde ten opzichte van. En, maar ja, Colapinto, de miniband, 16-0 daarachter. Hij rijdt harder dan iedereen achter hem, dus dat doet hij goed. Maar de banden slijten hier niet. Dus wat hij denk ik ook gedaan heeft, is dat hij zorgt dat hij voor Q2, want hij wil graag in de top 10 qualifying starten, die voor Q2 een set gespaard heeft. Als hij daar een nieuwe mediumband aan gegeven had nu, gaat hij die straks weer missen.
1: En omdat de band natuurlijk minder slijten, kan die harde band langer, kan hij gewoon vol uitrijden, meer van die band gebruiken.
0: Elke band kan hem hier

0: is. En er is geel. Geel, geel, geel. En dan is alweer weg. Dat zal waarschijnlijk in sector 2 zijn gebeurd.
1: Oké. Okay.
0: Dat was al heel snel weer weg. Dus was waarschijnlijk iemand ergens in de bocht 6, 7 of 8, 9 de chicane even over het gras zijn geweest.
2: Ja, maar Alonso kan zo slim zijn als je vier man aan ziet komen. Die denkt, nou, ik rij maar even door het gras. Keer alleen uit. Ik ga wel even aan de kant. Zo is Lance Stroll vanuit de pitlane gestart. Zit hij nu voor Alonso, die toch een behoorlijk mooie startpositie had uiteindelijk. Eén ding is duidelijk. Aston Martin heeft geen updates meegenomen. Dus Honda en Aston Martin hebben niet gelogen toen ze zeiden... de motor en de bak zijn beter en worden beter. Nu krijgen we een situatie dat Alexander Albon... de leider in de wedstrijd achter zich heeft. Gaat keurig aan de kant. Moet dat ook? George, George, George. Ze zijn gewoon blauwe vlaggen. Hij gaat hier gewoon aan de kant. Russell wil, dat snap ik ook wel, dat is een beetje de spanning. Russell wil het liefst dat die jongen midden op het rechterstuk... gewoon stil gaat staan met zijn twee handen uit zijn kop. Ik zeg, kom maar, George. Spanning wordt hem een beetje te groot, maar dat geeft niet. Hij zit in 18 van 23 ronden, Alonso is weer binnen. Huh? Dat is wel vlot dan. Outlap, inlap. Oké, 1.36, ja dat kan. Norris, Russell en Antonelli is weer aangesloten. Antonelli mag hopen dat Norris een aanval gaat wagen. Dat hij daarna een gat weet te vinden. Ik weet niet of je dat thuis ook een beetje meemaakt, ook als je kijkt. Alonso is nu klaar, die is binnen en klaar. Oké. Is dat zonder dat je feitelijk ziet wat er in een auto gebeurt... je ziet dat de auto van Antonelli op een agressievere manier gereden wordt.
3: Hij ziet dat hij bij Russell iets op wat rustiger. Maar Antonelli, er zit net iets meer beweging in bocht ingaan vooral. Maar dat kan de auto zijn, maar ook van de rijster van Antonelli zelf. Russell is een wat meer smooth rijden, wat rustiger. En Antonelli is gewoon echt een straatvechter. Die ramt het ding van de bocht in. En we zien wel hoe we eruit komen.
2: Man die dat vroeger ook had, was Nigel Mansell. Daar zag je zeg maar bij wijze van spreken het stoom uit zijn helm
3: die
2: komen.
3: Oude onboard in die Williams, geweldig. Echt geweldig.
1: Niet normaal, hè?
2: Right, we zitten nog steeds in de sprint. En dat zijn George Russell, Lennon Norris en Kimi Antonelli. We zijn aan boord bij Antonelli. Hop, klein foutje daar. Even een korte lift.

0: vlaggen die waren er voor Hadjar. Oh, Max heeft een turn 2 infringement. Yellow flag infringement. 3 minuten geleden. Oh, dat was een korte gele vlag momentje. Nou, als het zo kort is, dan vind ik ook niet dat je... Oh, goed, we hebben er verder niks van gezien, maar hij is daar nog niet. En dat is alleen maar incident involving noted. Nou, here we go. We hebben even één korte gele vlag gezien. Ik dacht dat het was op het moment dat Alonso naar buiten kwam rijden. Dus het kan zijn. Maar ja, laat me eerlijk zijn, Verstappen rijdt ook in een soort niemandsland. Dus wat is je infringement dan?
1: Misschien te hard rijden.
0: Ja, hallo, we zijn Formule 1 aan het doen.
1: Ja, maar het blijft de VIA.
0: Nee, je moet op de data kunnen aantonen dat je een lift gedaan hebt. Daar hebben we van het verleden ook voorbeelden van gezien. Dat Rosberg kwam er een keer mee en dacht... Ja, nou, je had gelift van 100% gas naar 98%. Ja, duh. Dan heb je gezegd, het is een lift, ja. Maar het is 2 keer, 3 keer niks. Is Piastri dichterbij aan het komen bij Lewis Hamilton? Dat is ook de vraag.
1: Ja, zit het redelijk op hetzelfde. Wel, Norris moet wel lichtjes nu liften op Russell. En Antonelli blijft wel ongeveer op dezelfde zitten. 0,4, 0,5 van een seconde achter Norris.
0: Ja, dus dat gaat binnen.
1: Dat gaat door. Dat gaat waarschijnlijk meer het gevecht worden, Norris en Antonelli. We hier inderdaad Kast die binnen zien. En dan gaan waarschijnlijk dan ook de zachte banden onder. Ja.
0: Gebruik setje. Maar er is meer. Oh, achter gaat niet helemaal goed. 10 seconden straf voor Nico Hulkenberg. Oké. Nou, wordt echt heel spannend. Hij ligt 14. Dan gaat hij echt serieus vanavond van in zijn bed liggen huilen. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
1: Die was net een fietste van Stroll.
0: Het is Stroll, ja. Ja, maar dan is het daar in de verte is het zo lichtig dat je denkt... Daarom ben ik even aan het denken... Maar het was inderdaad Stroll die keurig aan de kant ging. Maar het heeft dan in één keer zo'n zweempje van... is het zilver?

0: was het helemaal groen.
1: Nou, toen heb je er wel een beetje last van had. Hamilton zegt, I hit the wall in the last corner. Inderdaad, wel zegt dat is de Wall of Champions heeft hij daar geraakt. En ik zei dat al, heel dicht bij de muur raakt hij daar. Dus ja, dus, dan kan je op de klok op gelijk zetten dat hij op een gegeven moment hem daar wel raakt.
2: Ja, ik had van de week een grappig mooie discussie met iemand. Ze zei, hey joh, die komt hier aan, maar eerst even kijken. Oh, met Piastri. Zie, ik zei wel, Piastri is een gat dicht, hè? Ponk, oei.
1: Oeh, die is wel flink.
2: Ja, hij is ook wel oké. Okay. Ik wil hem van de buitenkant ook nog even zien, maar die zullen ze niet hebben. Nee. Hij is wel redelijk oké. Vroeger week en iemand erbij, nee, die deed een stelling tegen mij. Zei, joh, die Wolf Champions die gaan ze helemaal niet raken. Die zullen zo niet. Dus die olie is smaller.
1: Ja. Nou, de auto's zijn inderdaad ook smaller. En inderdaad, no further investigation van Verstappen met zijn yellow flag infringement. Maar ja, de auto's zijn ook smaller. Dus je zou denken van, ja, is het ook moeilijker om ze te raken. Maar ja, je kan daardoor ook harder doorheen gaan. Maar je hebt meer ruimte in één keer.
2: Je hebt de ideale lijn, dus je komt gewoon weer helemaal naar buiten. Daar moet ik ook wel een beetje om lachen. Maar zo zie je maar weer. Er valt nog veel uit te leggen in onze sport. Dus een auto smaller, kan helemaal niet. Komen ze helemaal niet. Nou, het zal wel een goede zijn. Piastri en Hamilton, dat is een fijn gevecht. En voor de kop is het ook nog niet helemaal klaar. Maar in de voorlaatste ronde zou je kunnen stellen dat op dit moment George Russell wel de beste papieren heeft. Verstappen zit in een echt niemandsland. Die is 15 seconden weggereden bij Lindblad. Dus die harde band, zwaar. Maar de pace van die harde band, hij is nu ook langzamer dan Colapinto. Hij speelt nu weer 14e per rondje. Dus het is een goede test geweest. Te kijken wat die band morgen doet. Maar een harde band gaat dus na 22 ronden gaat hij hoog in de 16 zitten. Mid 16. Terwijl de kop nog steeds 14-7 rijdt op een mediumband. Here we come, here we go. Little high, little low. Ze kijken, ze proberen. En Antonelli bij het ingaan van de laatste ronde. Gaat hij nou een do-or-die doen of niet? Heeft hij in zijn kop zitten? Ja, maar ik ben de WK-leider, weet je. En ik vind dat er een straf uitgedeeld had moeten worden. Hij gaat het weer doen! Hij gaat het weer doen! Hij gaat weer het gat op! Wat een lekker ventje. Ja, ik hou ervan, weet je. Gewoon doen en proberen. Heel slim weer teruggegeven, anders krijgt hij... anders krijgt hij leaving the track and gaining an advantage. Ja, dit is wel zo, hè. Dit is de grootheid die je op dit moment in zijn hoofd voelt.
1: Ja, maar meer dan terecht natuurlijk. Je staat gewoon eerst in wereldkampioenschap. En het is wel, ik zeg het nog een keer, het is echt een straatvechtje. Ik ken hem nog van het karten. Ik heb niet met hem gereden, maar vaak genoeg gezien. Dan was hij ook al zo agressief, maar tot de limiet. Hij raadt niet in één keer iemand eraf. Maar dit kan niet goed. Dit kan niet zo goed. Dus ik hoop dit jaar nog veel meer van dit soort acties te zien. Zeker met Russell. Zelf wordt het echt een mooi seizoen.
2: Het zelfvertrouwen heeft hij in ieder geval. Geweldig dit.
1: Heerlijk om te zien.
2: Ik heb ooit in het verleden ook over Villeneuve dat soort dingen geroepen. Die Villeneuve die zag ik op Indianapolis rijden. En dan wist je van, nou, die gaat allemaal komen zo. Het kan helemaal niet, maar hij komt. En hier had hij het ook gewoon. Maar het gaat erom dat je het probeert. Het is jammer dat een sprintrace geen driver of the day heeft. Want dan weet ik wel waar die heen gegaan was. Want dit is wel de entertainment die je wil hebben. En dit heeft te maken met uitremacties waar we de eerste drie wedstrijden om zaten te brullen. Maar niks ten nadele van al die anderen. Het is George Russell die vanaf pole vertrekt en vanaf pole de sprint wint. Op 1,2 seconden voor Lando Norris en dan op een halve seconde Antonelli. Dan een gat naar Piastri die dan toch Lewis Hamilton de grazen genomen heeft. Hamilton is weg.
1: Ja, dat krijg ik ook voorbij, Hamilton. Ja.
2: Hey, Hamilton teruggezet naar 6. Dan heeft hij toch, denk ik, achter een groter probleem gehad dan hij had. Hier zijn we nog aan boord bij Liam Lawson. De punten zijn nog niet verdeeld, want Lindblad moet nog over start-finish komen. 18e gestart, 12e in een sprint weten te finishen. Hoeft Lawson zich zeker niet voor te schamen. Het is een hele batterij wat hier zit, hè. PRS 11e. Haha, zijn ze kennelijk ook blij mee, hoor. Ik lach ze niet uit, ik vind het geweldig. Voor Lawson, Bortoleto, Hulkenberg en Ocon. Maar Hulkenberg krijgt dan nog die 10 seconden, dus die zal straks wel weer terugjassen. Let maar even op in de balk links in beeld. Als het goed is, gaat dat gebeuren. Zodra ze over de finish komen, zie je Hulkenberg bam, bam, bam, bam, terugzakken.
1: Dat zal één plaatje worden.
2: Bam, daar dus. Russell.
3: Nice work today. Good job.
4: Lando was quick there. Yeah, good job.
2: Ja, hondsdol van vreugde. Ja, Lando was quick there. Good job. Maar het is maar sprint. Dan moet je ook weer reëel zijn. Dat zijn wel 8 punten, hè? Hij komt gewoon wat puntje zich erbij bij Kimi Antonelli, die toch echt gewoon, ja... Hij weer als tweede gestart, als derde gefinished. Maar hij had in ieder geval een goede start vandaag.
0: Kimi, let's check his flag.
5: Yeah, if we need to race like this, then good to know.
6: Kimi, now is the first time to talk about this. We talk about this internally and not on the radio, okay?
2: Hallo Toto Wolff, we talk about this internally and not on the radio, zegt hij tegen 55 miljoen tv-kijkers. Ja, moet hij zeggen als hij uitstapt. Dus nu de vierde keer is er ook begint. Ja, dit zijn de coureurs die je wil hebben. En geen ja-knikkers. Ik vind het geweldig. Als dit de manier is waarop racen, good to know. Dit is wat je... Dit is. Ik hoor hier dingen die Verstappen in zijn beginjaren ook riep. Van, ik ben hier niet om vierde te worden. Bekijk het maar. Geef hem een plaats terug aan Sainz. No! Ja, dit vuur moet je hebben.
1: Maar hier komen we voor. Hier kijken we voor een Formule 1 van dit soort rijders.
2: Gaat hij me een hand geven?
1: Ik denk het wel. Ik denk het wel. Maar wel met een heel zuur gezicht.
2: Als je dit op binnenkamers wil houden, dan wacht je tot hij uitgestapt is en zeg je: Kimmy, dit doen we niet meer zo. Maar ga niet roepen, we keep it internally over de boordradio die de hele wereld kan horen.
1: Maar we weten dat Toto ook graag op de boordradio komt. Dus,
2: Zeker. Mag ook allemaal. En laten we blij zijn, jongens. Dit soort interne strijd kan het voor ons alleen maar leuker en leuker maken. Dan heb ik een donkerbruin vermoeden dat met name in Nederland er wel redelijk de kans van Kimi gekozen zal worden. Alhoewel George was natuurlijk ook gewoon zijn fans en held heeft. Daar moeten we ook reëel in zijn. Want ook George, laten we dat hardop zeggen, is zeker geen pannenkoek. Hij wint dus deze sprint. En krijgt ervoor het applaus. Ook zo bijzonder vinden. We zijn in Canada en dan laten ze dus toe dat er op het rechte stuk op reclameborden Las Vegas staat. Zo verwarrend. Ik moet eigenlijk niet in Las Vegas.
1: Ja, maar die zie je op meerdere circuits in Zandvoort. Vorig jaar zagen we ook de reclameborden van Las Vegas. Ja.
2: Ja.
1: Het mag, het reclame. Nee, dus.
2: Het is ook wat het is ook. Ik heb wel een leuke sprint gezien.
1: Ja, ik ook. Zeker. Met dank aan Kimi Antonelli.
2: Ik wou het ook zeggen. Toch even oogje open houden wat er gebeurt. Kijk, als Russell slim is, gaat hij het uitlokken. Gaat hij naar hem toe lopen.
1: Tuurlijk.
2: Maar ik weet niet of hij dat doet. Het lijkt er volgens nog op. Ik ben niks aan het... Nou, komt hij. Nee, ik ben niks aan het opjagen. Het lijkt er volgens nog op dat Kimi nog niet klaar is om die kant op te gaan. Ik zal het wel doen, want het is natuurlijk ook een sportman. Kijk, George. Ja, van allebei. Maar jij hebt gelijk.
1: Hij was er, maar zo min mogelijk contact.
2: Kijk, nog een keer kijken. Kijk hem kijken, joh.
1: Hij heeft de P erin, hoor. Heerlijk.
2: Ja, mooi dit. Echt de uitstraling van wat, godverdomme.
1: Het mooie is, zo hebben we hem nog niet gezien ook.
2: Nee, heerlijk. Geweldig. Ja, maar wacht even. Ik was sneller. Maar wacht even, ik zat daarnaast. Ja, maar wacht even, ik ben de WK-leider, natuurlijk. Dat geeft je geen rechten. Maar als je er zo mee omgaat, ik vind het geweldig. Want hij heeft het niet alleen bij Russell geprobeerd. Hij heeft het ook geprobeerd bij...
1: Norris.
2: Dat wordt nog wat als Verstappen en die twee elkaar op een gegeven moment een keer gaan tegenkomen. Hier, dit moment. Antonelli. Shortcut. Vuil op je banden. Keurig rechts gebleven. Helemaal niks mis mee. Moment dat hij Norris eens probeert in te halen. Norris, lift and coast. Ja, hij zet hem er goed in, maar hij haalt hem niet. Halve meter offline en klaar.
1: Het is de flatspot op zijn band die hem daar nekt uiteindelijk. Dus het is echt op die limiet. Daar moet je op de limiet zitten. En dat is net het laatste beetje grip wat je mist.
2: Hier Hamilton. Toing. Oh. En moest vol van zijn gas af. Vandaar komt Leclerc ook nog voorbij. Hamilton kreeg dus een beukje van Piastri. Vandaar. Ik dacht misschien was er nog meer gebeurd. Maar ik ben benieuwd of Piastri daar nog mee wegkomt. Incident involving Hamilton. Will be investigated after sprint.
7: Well, what an amazing first ever sprint race in Montreal, Canada. What a race, guys. Joined here.
2: Julian Palmer.
7: Top three. George Russell, your winner. But what battles all the way through. I mean, we've got all of you to talk to here. But I want to pick out Kimi and George first, because that was an amazing fight between you. I know, Kimi, you spoke on the radio a little bit. Weren't too happy, but I want to get both of your points of view on that.
8: Yeah, it was a tough battle, to be fair. We were all there in terms of pace. It was not easy. I tried to make my move, and yeah, I need to review on that, because I was quite well alongside, and I got pushed off, but it's what it is. Then obviously I made a mistake into turn eight because I took a big bump and then locked up, and then I kind of compromised my race there, but it was a good battle.
7: Okay, well, well done. You gave us a great bit of entertainment. If I can flip it over to you then, George. I mean, a race looking in your mirrors, you had to absorb so much the whole way through, but your thoughts on this guy attacking you in those early laps?
9: Yeah, it was a cool race. I was just talking with Lando. It was definitely very difficult to get a gap around here. It was felt quite easy to follow. The slipstream was quite powerful with the overtake mode. And then, yeah, it was a good battle with Kimi, and, you know, glad we both are standing here after the race.
7: Yeah, you managed to do the ground staff a few favours, mowing the grass around here, Kimi. Lando, second place. You managed to be the interloper with this Mercedes party, and you must be pretty pleased with that because the pace looked really good.
9: Yeah, thanks. Yeah, it was a good race. I mean, it was good just to watch them go at it for a little while. But of course, we were there to pick up the pieces when things happened, and they were quick. I mean, Kimi caught me back up pretty quickly, and then I was pretty worried from behind, but also I wanted to try and attack George ahead. So it was fun. Always a tough track to kind of push on and easy to make mistakes, but today was a good result for us.
7: Okay, well, congratulations. We have some awards for you. So third place, Kimi, congratulations. Second place, Lando, congratulations. There's your award. George, let's talk about the race win then, because you really needed this, I feel like. It's been a difficult time in Miami. You've been great around this circuit. And so to stand here as a race winner again, do you feel like you're back in your happy place?
9: Never really concerned, to be honest. It was just, I know Miami's a bit of a bogey track for me, and of course there's been this huge break in the calendar, so lots of people with a lot of things to say, but ultimately just wanted to get back racing, and it kind of feels like the season's going to restart now with, I think, 6 races in 8 weeks. So just looking forward to getting in that groove. Great to be back in Montreal and amazing fans as always, so thank you so much. I appreciate that, and looking forward to this afternoon.
7: And for your award, we can go from one race winner to another race winner, Canadian Grand Prix winner 1995 Jean Alesi, to present the award to George Russell. And some photos, please, with the top three. And with that, whilst they can turn their attention to qualifying later on, we can as well. It's going to be great action in just a couple of hours' time. You don't want to miss it.
2: Jean Alesi, na 99 Grand Prix, won hij zijn eerste hier in Canada. Wat maakte jij nog mee van het podium? Kimi bleef gewoon, die is gewoon vertiefd, hè?
1: Die bleef gewoon alleen maar voor zich uitstaan. Die was in zijn eigen wereld.
2: Ja, en George?
1: Ja, die ontwijkt eigenlijk alles.
2: Ja, hè? Vind ik ook wel een beetje. Niet heel te veel. Nou goed, hij moet het ook niet opjagen, snap ik ook wel een beetje. Dus ja, Toto heeft wat te managen. En hij merkt dan dus dat George volledig onder zijn vleugel zit. En dat Kimi, die moet ik even in zijn hok terugzetten als het nodig is.
1: 10 jaar na dato.
2: Ja, het is leuk. We hebben, ik denk dat we een hartstikke leuke sprintrace gezien hebben. Onder de sprint gaat er nu gewoon een drive, oftewel een streep. Dan kunnen we wellicht nog eventjes kijken. Antonelli heeft nu 106 punten, Russell 88, Leclerc 63, Norris 58, Hamilton 54, Piastri 55. Verstappen pakt 2 punten, heeft er 28 in zijn totaliteit. Dan Berman, die pakt allemaal niks. Lindblad pakt een puntje. En dat is lekker. Dus die blijft mee, 5 puntjes. Volgende sprint is dus in Silverstone. Volgende afspraak die jij en ik hopelijk hebben samen met Max later vanavond is om 10 uur de kwalificatie voor de Grand Prix van Canada. De sprint zit erop en is dus gewonnen door George Russell voor Lando Norris en Kimi Antonelli. Grand Prix Radio gaan we totdat we gaan kwalificeren lekker verder gewoon met non-stop muziek. Zeg barbecue aan, gas erop, worsten erbij, alles wat maar mag. Graag tot straks en veel plezier.
10: Metropool is het grootste...

0: kan je door middel van pauze of het sluitertje kan een beetje links en rechts doen. En als het goed is, loopt het allemaal wel weer in de pas. Waar je ook kijkt met je beeld, of dat bij de F1 Pro TV app is, of bij Viaplay, of misschien zit je op RTL Duitsland. Kan ook nog, als er mensen zijn die het over zitten. Waar we bij Grand Prix Radio ook op de DRB Plus gewoon te ontvangen zijn. Dus maak je daar geen zorgen over. Morgen overigens, Max, wij gaan wat leuks doen, hè? Morgen om 9:50.
1: Zeker weten.
0: Wat gaan we doen?
1: We gaan toch een kleine voorbeschouwing voor de Grand Prix van Canada doen, samen met z'n tweetjes.
0: Ja, klopt. Van 9:50 tot 9:45. Dus dat is 10 minuten voordat dan weer de officiële race gaat beginnen. En waarop is dat? Kunnen jullie even plaspauze houden? Gaan we even koffie doen en ook plaspauze houden en dat soort dingen. Dus vandaar 25 minuutjes voorbeschouwing. De kwalificatie gaat beginnen en dan hebben we het natuurlijk altijd over Q1. Vorig jaar was Lando Norris daar de snelste in een 1:11:08. Dat gaan ze vandaag niet halen, maar we beginnen over 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let op de lamp. 0. Boom. En daar is hij op groen. En we zijn onderweg. Was nog even een dingetje na afloop van die sprint. Dat Ocon iets met zijn bandendruk had. Maar dat is een no further action geworden. Dus dat hebben ze dat even goed gedaan. Wat gebeurt er met Cola Pinto? Holo Cola Pinto. Ja, Lance. Wat? Oh, het is Alonso. Ja, het is niet de fout van Alonso. Die jongens uit de auto kunnen... Al kijk je in de rest, je ziet hem niet, hè, door de hoge headrest.
1: Nee, je kan er niks zien door de headrest. Die is inderdaad gewoon hoog. En je zit ook klem, hè. Je kan vooruit kijken, misschien een heel klein beetje links of rechts. Maar dat is het ook wel.
0: Dus je kijkt alleen maar naar...
1: Voren, en dat moet ook wel.
0: En die gast die doet, kom maar. En jij denkt, oké, en dan hoor je ineens... denk je, oeps. Maar goed. Ik ben benieuwd wat de heren daar weer van gaan vinden. Maar goed, we hebben in ieder geval geen brullende boordradio's gehoord. Heb je ook wel eens, hè? Ik moet er soms zo om lachen. Dan reizen die pitstraat uit en dan komt er iemand dicht in de buurt. En ze zeggen, that is very dangerous. Terwijl ze een minuut later met 320 km per uur op een bocht aankomen. Wiel en wiel aanremmen, dat soort dingen. Dan is het in de pitstraat, als het om 80 km per uur gaat. Of soms om 60 km per uur. Is het in één keer allemaal dangerous. Ja. In Australië heb je er ook heel veel van. Dan zie je van die borden langs de ween. Het zijn hele gevaarlijke beesten. Dangeroes. Dangeroes.
1: Familie van, of niet?
0: Familie van die andere, ja. Inderdaad, dat soort dingen. Klok loopt nog steeds door en dat mag duidelijk zijn. 16 minuten en 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25 ter controle. Een aantal jongens die nog binnen staan, dat zijn Anthony Russell, Hamilton, Leclerc, Verstappen en Isaac Hadjar. Tijd gehad natuurlijk, hè. Zat er tussen een uurtje of drie, denk ik, ja.
1: Ja, zoiets.
0: Nou ja, met Park van mij van daarna. Oh, weer eentje die met problemen heeft met zijn bandendeek. Eerder gezien, een tire blanket die een beetje bleef hangen. Toch een beetje slordig.
1: Ja, het zijn natuurlijk niet de meest brede pitboxen. Dus ja, je hebt ook niet heel veel ruimte om hem eventjes aan de kant te leggen. Normaal, ze hebben de tire blanket. En ja, die gooien ze eigenlijk letterlijk aan de kant. Maar ja, het wordt moeilijk als er een muur is. Terwijl ook meteen Alonso de unsafe release is noted.
0: Ja.
1: Ook niet meer dan gewoonlijk. Waarschijnlijk zal er niet heel veel voor worden gedaan. Maar officieel moet de FIA daar gewoon een verslag van maken.
0: Waar ik tegenwoordig wel blij mee ben. Heb ik het over 5, 6 jaar geleden. Dan kwam er wel eens een gridstraf voor dat soort dingen. Dan denk ik, jongens, het is puur team gerelateerd. Dus 9 van de 10 keer anno nu. Met name in vrije training kwalificaties. Is een unsafe release. Is een boete voor het team. En daar moet het ook voor zijn. Want het is in wezen een communicatiefout van het team. Er heeft toch iemand niet goed gekeken die Alonso naar buiten kachelt.
1: En er is geen voordeel of nadeel bij te behalen. Ja, tenzij ze op elkaar klappen. Dat is een heel ander verhaal.
0: Ja, maar het is een potentieel gevaarlijke situatie. En als het daarover gaat, dan weet je hoe de FIA erin staat. Oh, het woord gevaar kan erop gebruikt worden. Nou, laten we dan extra voorzichtig zijn. Ocon die denkt, ik ga even lekker... Nee, niet in de weg rijden. Hamilton, aan boord bij hem. Werd nog even gepiepeld in de sprint, als je hem gezien hebt... door in de laatste bocht de Oscar Piastri. Ik dacht dat hij een koekje van hem kreeg, maar dat kreeg hij niet. Het was echt een hele strakke. Hij kwam daardoor op het vuil, had een slechte exit... en werd daardoor uiteindelijk ook nog door Charles Leclerc ingehaald. Dat is... Alexander Albon zijn, denk ik, als ik naar de driver-tracker kijk en ga... moet hij het ook wel even doen, hè. Dat is op zich wel handig als je een driver-tracker hebt dat hij het ook doet. Dat scheelt er echt enorm. Zal het, denk ik, Albon... Ja, die heeft hem al staan. Lawson heeft erin staan. Duizelinblad. Oké, het gaat lekker. Daar is Lance Stroll. Dat gaat hartstikke goed met Aston Martin. En daar is Alonso. Dat gaat fantastisch met Aston Martin. 18-2 reizen. Vorig jaar 11-8. Q1 tijd. Zal ik wel eens een longrun bezig zijn, joh. After the session. Zie je, aan het verlies, logisch. Dus Alonso heeft de vrije hand om te doen en te laten wat hij wil. En dat is erg verstandig.
1: Er is ook nog een melding van Race Control dat Stroll is noted. Instant involve in car 18, unsafe condition. Dus daar is waarschijnlijk iets met de auto. Of ja, een tire blanket. Of vaak wat we zien is dan zo'n cooler. Wat
0: ze heftig, hoor. Dat vinden ze wel heftig. Een auto naar buiten sturen waar iets niet op vast zit. Punt. Dat is denk ik de meest brede waar we kunnen. Goed, Piastri is inmiddels aan 15-1 gegaan. Los en gaat naar 16-1. Daar zit een seconde tussen. Dan weet je al wat ik ervan ga roepen. Daar kunnen er nog heel veel tussen komen. Die komen er tussen, want daar is Oliver Berman al. Dat Stroll en Alonso, ja, die zijn ook wel weer goed bezig. Maar dat is bij hun dan al in tweede ronde. Alles en iedereen op soft. Overigens Piastri op gebruikte banden. Dat geldt ook voor Lando Norris. Dus die proberen een set uit te sparen in Q1. Stappen op zoek naar de balans in zijn auto. Was nog niet helemaal tevreden. Zegt onze auto stuitert gewoon eigenlijk te veel. Daar hebben we al best wel lang mee van doen. Maar ja, groen, groen, groen. Daarachter zit Norris in paars, paars, paars. Maar kijk eens, groen, groen, groen. Gaat hij wel Piastri voorbij met 14e van een seconde in 14-6. Het draait natuurlijk allemaal onder de streep. Daar zit Lando Norris nog op dit moment.
1: Ook Antonelli zakt er één paars meteen. Kijk wat Norris dan voor tijd neerzet.
0: Nou, die gaat er wel onderdoor. Maak je geen zorgen. Het is zomaar een 14 laag. Ja, 14 laag. 3/10 weer. Dus, ik vind de gaten toch vrij groot. Het kan natuurlijk allemaal zijn dat ze bezig zijn met het fine-tunen van waar laat ik mijn power, extra power los, waar gebruik ik mijn boost. En de straight line, het openklappen van die achtervleugel, dat is allemaal bepaald waar het kan en waar het mag. Als het zou gaan regenen, dan wordt die dus op het stuk richting de herpin wordt die weggehaald. En hier blijft hij gewoon. Tenzij de wedstrijdleiding het te gevaarlijk vindt en dat hij zegt dat we hem helemaal deactiveren. Ik ben benieuwd of Antonelli wat tot rust gekomen is. Russell was er vrij kalm onder. Antonelli zei ik was gewoon pist. En Russell haalt het nu niet met 2/10 van een seconde, maar het is nog maar Q1, dus dat is geen probleem. Wat doet Kimpi Antonelli? Die haalt het ook niet ten opzichte van Norris. Oh, geeft iemand nog een momentje van blokkeren. Dat zal Lawson geweest zijn dan. Hier zijn we aboord bij Lewis Hamilton. Weer wijd, hè? Wow. Hij durft. Korte lijn. Oei, en is hij nu zesde. Maar ook daarvan moeten we zeggen, it's only Q1. En als je dan al die sprint gehad hebt, die sprintkwalificatie gehad, dat werd allemaal wel een beetje uitgesteld, er liep wel wat uit. Dan is dit lijkt dit in één keer allemaal zo lang, want we hebben nog dik 11 minuten. Oftewel, iedereen kan nog een keer naar binnen. Perez en Alonso zijn nu weer noted. De wedstrijdleiding is wel wakker vandaag, hoor. Zoeken. Norris is de snelste, maar die is meteen naar binnen gegaan. Colapinto is meteen naar binnen gegaan, zit achter Verstappen. Hadjar 9 op 1.1. Piastri naar 2 op 8000ste van een seconde. En dan zit Antonelli op 15000ste. Hello.
1: Van binnen 200ste van een seconde, top 3.
0: Dat is niet normaal.
1: En is het pas Q1 wat je zegt?
0: Ja. Russell.
2: The ride has spoken a bit worse today than yesterday.
0: Oké. Okay. Wacht, wacht. Hij heeft ook de sprint uit zijn hoofd. Want hij zit in een Grand Prix mode. Dat is, de auto voelt anders dan gisteren. Dus hij zegt niet dan eerder vandaag in de sprint.
1: Ja, maar dat is ook logisch. Want ten eerste, we zijn 24 uur later. En er zijn al races geweest, andere klasses. Een baan verandert ook gewoon zeker. Een stratencircuit.
0: Nee, dat snap ik wel. Maar hij heeft natuurlijk 3 uur geleden hier een race gereden. En daar refereert hij niet aan. Dus hij zit echt in de Grand Prix mode. De auto staat op een andere afstelling dan dat hij voor die sprint staat. En daar denk ik dat hij aan refereert.
1: Ja, dat is wel interessant wat je zegt, ja. En ja, ook hoe zij ermee omgaan dan.
0: Precies, Max van 5 naar weer de snelste tijd. En weer met niks in paars, hè. Dus hij heeft wel een goede afstelling om, ja, dat is best handig, over de hele ronde goed te zijn. Nergens het best, maar aan elkaar geknoopt heel goed. Daar heb je gisteren nog wat van gezien, toch?
1: Ja, je zag gewoon dat zijn potentiële...
0: Aan boord bij Russel, trouwens.
1: Dat zijn potentiële rondetijd in de sprintkwali was goed voor P3 of P4, maar hij kreeg het toen niet aan elkaar. En een ander staartje wat we ook zagen, wat jij doorstuurde naar mij, is dat hij, wat je zegt, off-roll, gewoon de beste auto hebt die gelijk blijft. Overal zie je een Mercedes heel snel op het rechte stuk, een McLaren heel snel in de lagere snelheid bochten, maar de Red Bull is overal gewoon relatief sterk. Alleen ze komen overal net een beetje tekort. Ja. Dat is het grootste probleem op dit moment.
0: Nou ja, in as we speak dan niet. Maar ja, we zijn nog iemand. Kijk, daar komt de eerste alweer. Russell pakt daar dan weer een tiende. Dan gaat Antonelli weer komen. Ik bedoel, we liggen niet en we smeren niemand stroop om de mond. De Mercedes is in principe, Fabrice-team is gewoon zo snel stoten. Kijk even, Antonelli, hallo zeg, een halve seconde. En het is nog helemaal niet nodig. Hadjar? Is voor Isaac leuk. En lekker. Goed gedaan. Hamilton dan? Groen, groen, groen. Kan allemaal hebben gezien. Nee, die komt er niet aan. En waar is dan Charles Leclerc?
1: Nog steeds geen tijd neergezet.
0: Kijk, heeft Leclerc een probleem. Maar hij is wel op de baan. Ja. Zit achter Verstappen op het asfalt. Replay Hulkenberg, turn 1, blokkeren, blokkeren, blokkeren. Take the long way, short way cut. En ding langs het muurtje en door. Zoiets. Wow. Bortoletto een bocht later en door het gras.
3: De Audi-coureurs zijn nog niet helemaal fan met de remmen. Hier zien we Leclerc, kijk wat daar dan gebeurt. Dan zou ik ook blokkeren. Ja.
0: En door. Oei. Oh, niet goed voor de vloer. Dat zij race control over kon hij snel zien.
3: Dat time deleted, natuurlijk.
0: Ah, oké, dat is logisch.
3: Schoot rechtdoor. Dus dat is de reden dat hij geen tijd heeft.
0: Kan je toch beter je verlies nemen, hè? Als je aanremt, laat het, ga het niet proberen. Want nu...
3: Nou, die broodjes zijn funest voor je auto. Als je, ik zag niks er vanaf vliegen, nee, dat is gelukkig. Maar de kans is er aanwezig.
0: Je krijgt een opdoffer.
3: Terwijl wat nu is een paar sector 1 tijd neerzet. De snelste in sector 1 dus.
0: Om in termen van Rico Verhoeven te praten, dan krijgt je auto een linkerhoek. Dat dus, want hij is tegenwoordig aan het bochten. Oké. Okay. Situatie 7 minuten 30, 29, 28, 27, 26, 25 te gaan. Lindblad met een niet zo goede middensector. Dat is wat jij net bedoelde. Hè? Je kunt heel snel in sector 1 zijn, maar als je dan 2 tiende in sector 2 verliest, dan kan je maar beter een tiende in sector 1, een tiende in sector 2 en een tiende in sector 3 verliezen. Dan zit je op 0,3. Ik ben benieuwd of Lindblad binnen 0,3 komt dan. En dat gaat natuurlijk over de sectortijden waar we het over hebben. Charles Leclerc, zijn eerste getimede ronde. Kijk, achter Hamilton. En toch opvallend, want Leclerc is normaal op stratencircuits of semi-stratencircuits wel goed bezig. Lindblad, ik zei wat houdt hij over, halve tiende. Dit is de snelste sector 1, dan verliest hij 2 tiende, dan verliest hij nog een keer 3 tiende. Dus moet je eigenlijk je auto nu gaan afstellen, laten we wat inleveren in sector 1.
3: Waardoor je uiteindelijk gewoon in sector 2 en 3 wel die tijd weer wint.
0: Precies. Probeer hem horizontaal te krijgen.
3: Ja, ja, ja. Gelukkig met laat ik zeggen, de nieuwe afstelling die we niet meer de eerste 3 races hadden, was het helemaal dramatisch. Dus als je gewoon een verval soms in de sector van 7, 18e.
0: Ja.
3: Dat hebben we gelukkig nu niet meer. Maar het is wel heel interessant om te zien. En dit heeft alles te maken met of auto afstelling of deployment.
0: Hier een ding. Perez will be investigated after session failing to follow race director's instructions. Dat heeft te maken met dat ze dan te langzaam rijden. Maar dat doen ze alleen maar om uit de weg te gaan. Er waren er gisteren 12 die dat hadden. Komt er een enorm document. En van alle 12, kijk hier. Van alle 12 werd gezegd, oké, niks aan de hand, want je doet het om niemand in de weg te rijden. Hamilton klimt één plekje naar de 5e tijd. Zit nu voor Verstappen. Dus met 5 minuten en 42, 41 te gaan. 1 Antonelli, 2 Isaac Hadjar, 3 Arvid Lindblad. 4 Russell, 5 Hamilton, 6 Verstappen, 7 Norris, 8 Piastri, 9 Leclerc, 10 Colapinto. Ik zeg er strikt erom. Laat dit, ik vind het prima, laat dit de startverstelling maar zijn hoor. Dan hebben we een hartstikke leuke middag.
3: En ook Gasly opvalt op de 22e plaats. Ook nog niet echt een rondetijd neergezet.
0: Nee, en ook dat vond ik raar. Hij komt hier sowieso niet lekker uit de verf. Hij heeft hier altijd maar 18e, 19e gekwalificeerd. Niet helemaal lekker. Vorig jaar stond hij dan toevallig 15e. Nee, fout, dat was op de uitslag. Nee, zie je, vorig jaar was hij laatste. Ook niet goed, niet. En ook Gasly heb ik van op stratencircuits, muren dichtbij. Daar is hij normaal wel oké. Okay. Dus is er niets niet goed in de balans van zijn auto. En Colapinto heeft het voorlopig wel voor elkaar. Dat is mooi. Berman. A piece of my car just came off. Oh, lekker. Beide Ferraris, bonje, in elkaar, naast elkaar. Oh, Lewis staat erin. Niks ten nadele, maar Lewis is wel die is zo slim. Hoe vaak roepen wij niet dat Lewis iemand ophoudt in een vrije training? Hoe vaak krijgt hij er een straf voor?
3: Nul keer.
0: Nooit. Hij is zo slim.
3: Net op het randje van. Hij gaat aan de kant.
1: Maar er zitten altijd nog wel een beetje mensen in de weg, ja. Ja. Kijk al gezegd, ik ga aan de kant dat hun op bepaalde manier een bocht willen nemen. Ja, dat is aan hen.
0: Ik ben even Lewis Hamilton. Hè. Ik ging toch aan de kant op het uiterst laatste moment, maar ik ging aan de kant. Dat is wat hij is het doet.
1: Daar kan hij via nooit wat over zeggen.
0: Nee, ja, goed. En nogmaals, als hij niet straft, dan is het ook niet fout. Hè. Dan hoort het allemaal tot het spel. En zoals George Russell eerder vandaag zei, ik ga niet met mijn hand uit de cockpit zwaaien om iemand maar voorbij te laten. Bam, Norris naar 2, op een tiende van een seconde. Hier zijn we dan bij Gasly. Nou, die gaat wel een goede tijd inzetten.
1: Ligt de toe ook nog van een van de Aston Martins?
0: Ja. McLaren nu paars in sector 1. Goeie exit. Het al is al een goede tijd natuurlijk. Tuurlijk, het is nog steeds een seconde, maar hij is in ieder geval met een vrije ronde nu waar hij hoort en waar hij wezen wil. Alpine heeft het trouwens goed gedaan door over te stappen uit het Mercedes motorblok, hoor.
1: Ja, heel slim, heel slim.
0: Netter. Doet natuurlijk alles en iedereen die Renault zijn onderbroek heeft staan. Hamilton, Gasly, incident, noting, impeded. Daar ga je weer. Hamilton, die impeding krijgt.
1: Het is noted, nog niet under investigation.
0: Ja, maar zo gaat het. Het is eerst noted, dan wordt het under investigation of het wordt meteen weggewijfd. Leclerc naar 4. Antonelli, Norris, Hadjar, Leclerc, Lindblad, Russell, Hamilton, Verstappen. 8e nu. Verstappen binnen, Russell binnen, Hadjar binnen, Antonelli binnen. Piastri gaat nu naar 3.
1: En dan Bermen naar 11. Daar komt Ocon nu ook over de streep kijken. Inderdaad, links zie je bij Bermen zie je echt een stuk zitten. Het is nu helemaal afgebroken.
0: Het is denk ik een deel, of het wel zit aan de binnenkant van zijn luchthaver, of het is een stuk van zijn bargeboard. Q1, we hebben nog op de klok 2 minuten en 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15 te gaan. En we zijn aan boord bij Lance Stroll. Te gek. P20 thuis Grand Prix. Hè? Dan heeft hij zal ook niet een keer dan wat extra's hebben. Dat hoort er wel eens van anderen. Ja, dan geef je wel een flow en een beetje dit en dat. En
1: waarschijnlijk zijn interviews al verstart van...
0: Dat op Hamilton zit er 1 minuut 55 nog te gaan. Dat betekent dat we nu onder de streep hebben in de gevarenzone... Ocon, Hulkenberg, Perez, Alonso, Stroll en Bottas. Ik zeg the usual suspects.
1: Bortoletto naar 16.
0: Het zou mij niet verbazen als dit ze ook zijn. Terwijl we natuurlijk weten dat Nico Hulkenberg in principe bijna altijd 11e staat. Ja, want dan wilden we nog even voor gaan zitten. Hè. Wil die tijd van Antonelli aanvallen, dat is een 1.13.3.8.0. 12, 13, nee. Hij blijft op 3.8.7 zitten. Het is nog net niet 6.7. Heeft niemand 6.7 in het rijtje? Nee. Wel bijzonder. Het schijnt helemaal modern te zijn. Allemaal jongeren die van de bank springen nu. Die oude lul zegt 6-7. Ja, dat klopt.
1: Alle ouders die kijken nu, wat doe jij nou weer?
0: De kinderen slapen al. Alhoewel, echte ouders laten hun kinderen na zo'n warme dag nog niet in bed liggen. Maar die zitten gewoon lekker na de barbecue naar Grand Prix Radio te luisteren voor het verslag van de kwalificatie van de Grote Prijs van Canada. Met nog 49, 48, 47, 46 seconden te gaan. Hulkenberg, Perez, Alonso. Ocon is nog aan het verbeteren. Alonso begint een redelijke ronde. Lawson zou misschien niet eens meer hoeven... maar wil natuurlijk wel eventjes laten zien... dat het best oké zit, maar dat hij deze ronde niet harder ging. Deze man dus, zesde man Ocon. We zijn aan het vechten met die auto, hè? Kijk, hij loopt lekker door. Grappig dat je de coureurs op dit moment niet meer hoort over superclippingen.
1: Nee, het is niet meer.
0: Oh, die achterkant is wel heel los hoor, van die haas. Nou, wat er bij deze jongens heel veel gebeurt... is dat ze hier die extra battery power erin gooien. En mocht het gaan regenen, heb ik nieuws voor je... dan gaan we een hele gekke wedstrijd krijgen.
1: Zeker op dit circuit, wel. Alles is gewoon tractie.
0: Nee, zo alles, in de regen. In de regen. Ze hebben nog helemaal niet in de regen gereden. En Pierre Gasly heeft er een keer getest... terwijl we de klok op nul hebben staan. En... oh, kom, oh ja, redt het net... Ja, het Bortoletto eruit. Oei, slecht weekend voor Audi.
1: Hulkenberg is nog bezig. Is ook aan zijn beter.
0: Dat is waar. Zeg je goed. Alonso ook nog. Oh, Alonso. Nee.
1: P18.
0: Charles, we need the box. Copy, we'll check the car. Ja, dat snap ik. Dat hij over die curb geblazen is.
1: Dan heb je natuurlijk extra tijd.
0: Ja, maar dan is die radio niet actueel. Hé, hey, Hulkenberg. Nou, geen 11, maar er wel uit.
1: Heeft die Q2 nog voor?
0: Ja, duwt die Alexander Albon terug. En Bortoletto kan ook nog, hoor. Bortoletto kan ook nog. Zou ik wel weer knap vinden dan. Ik roep net slecht weekend voor Audi, maar dat was omdat ik bovenaan zag het was 0. Maar die waren nog bezig. Voilà, hij durft. Langs de Wall of Champions. Gabriele Bortoletto, 18.
1: Net aan.
0: Ja, net aan.
1: Met 16e.
0: Ja.
1: 7000ste. De 700ste van een seconde.
0: Niet normaal. Oh. Niet normaal. En die heeft dan dus Esteban de Conde weer uitgedaald. Hoe triest ook. Een Haas. Een Williams. Dat is Albon dan. Een Aston Martin. Nee, 2 Aston Martin en 2 Cadillacs. Wat gebeurt er nog met Bottas? Blokkeert. Ja, die geeft op. Oei, wat een flatspot. Oei, linksvoor. Wat een flatspot.
1: Hij blokkeert ook heel snel.
0: Dan rammelen echt de vullingen vanuit je kiezen, als je ze al zou hebben. Kijk dan. Stroel weer helemaal. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Eigenlijk net... De mooiste boordradio zou nu zijn, zeer waarschijnlijk van Lance Stroll. What happened? He, dat is typisch Stroll. Hij rijdt veel te ver naar links, waar Alonso gisteren ook zat. Dan ga je aanremmen op het vuil.
1: Maar hij laat zijn rem los. Alonso hield zijn rem vast.
0: Ja, maar Alonso ging daar dan een tandje harder, denk ik. Track hazard, zeggen de Fransen. Track hazard. Maar het is gedaan. We nemen afscheid van de heren Ocon, Albon, Alonso, Perez, Stroll en Valtteri Bottas. Het zijn toch wel gaten hoor, vanaf PRS 2 seconden. Stroll 2.8, Bottas 2.8, zit wel weinig tussen, 800ste. Er zit Alonso op 1.8, er zit Albon, 18e, op 1.4. En dan zit Ocon ook op 1.4. Er zit ook helemaal niks tussen, dat is 6.000ste tussen Ocon en Albon. 6.000ste! Dan kun je je neus niet eens snuiten. Echt heel weinig.
1: Achterveld zit gewoon, ja, wat je zegt, de Aston Martin en de Cadillac, ja, dat is gewoon een aparte klasse in het achterveld. Maar het middenveld, om Q2 te halen, zit gewoon best wel dicht bij elkaar. En ik denk niet dat we dat hadden verwacht, dat het zo dicht bij elkaar zou zitten, elke Grand Prix.
0: Maar even redelijk, Cadillac is een complete nieuwkomer. Daar mogen Zeker we niet weten. Van verwachten. Aston Martin met Honda en Adrian Newey hadden we toch met z'n allen wel even iets anders van verwacht. Deze jongens hebben een paar jaar geleden nog een Red Bull gekopieerd. Toen reeg die Alonso de podiums aan elkaar. Voilà. Hij is niet blij.
4: Wow, the Cadillac, the last corner.
5: Yeah, copy Perez, he's starting a lap.
4: Yeah, in the line, mate.
0: Ja, dat is waar. Ja, dat is 10 punten. Het zou andersom geweest moeten zijn, had hij er ook geen last van gehad. Engineer wel goed, hè? He's starting a lap. Ja, wel, he's in the line, mate. En dat Alonso er nog, moet je voorstellen, hè? Op het rempunt. Even nog de hand van het stuur en dan nog even aangeven dat hij het er niet helemaal mee eens was.
1: Het heeft zoveel capaciteit over.
0: Goed, vooralsnog, en we weten dat de bedoeling van dit kampioenschap was dat de auto's 0,6 seconden langzamer zouden zijn dan vorig jaar. Nou was het vorig jaar buiten 23 graden en de asfalttemperatuur was 44 graden. Het is nu 21 graden en de asfalttemperatuur is 30 graden. Vorig jaar is tijdens niet één sessie, maar toen waren we hier ook later, de baan kouder geweest dan 37 graden. En dat betekent gewoon dat er minder grip is. Dat het langzamer gaat, maar als we vorig jaar in Q1 11.8 reden en we rijden nu 13.3. Oh.
1: Klein verschil.
0: Anderhalve seconde toch, zeg ik het goed?
1: 11.8.
0: Ja, 12.8, 13.3, anderhalve seconde.
1: Het zal natuurlijk nu vanaf nu elke Q wel een klap harder gaan.
0: Ah, je weet het niet.
1: Als we kijken naar de sprint quali, was de pole position tijd van Russell was een 12-9. Er zit er nu 14 vanaf. Ja, ja. Dus die wordt zometeen wel sowieso verbroken, denk ik al.
0: Ik weet het niet. Hier willen ze niet laten zien van Haas wat er kapot was. Aan de auto van Esteban Ocon. Dekten ze daar de auto van Berman af. Ik denk dat ze de auto van Berman aan het afdekken waren. Dan zit daar ook iets niet helemaal lekker.
1: Dat was ook al afgebroken tijdens het rijden.
0: Ja, klopt. Ocon, eerste eliminatie van het seizoen, zegt de Statman. Albon, derde Q1-eliminatie van het jaar. Alonso, P19. outqualified Lance Stroll voor de 41ste achtereenvolgende Grand Prix. Hallo. Perez, P20, laatste startpositie ooit in een Grand Prix. Stroll, P21, joh, de zesde Q1-eliminatie van dit jaar. Gek.
1: Heel gek.
0: En daar rekenen natuurlijk de sprints mee, want we zijn pas aan Grand Prix nummer 5 bezig.
1: Ja, we zitten al bijna, we zitten al halverwege mei, inderdaad. Race 5.
0: Volgens mij hebben we de komende 7 weken 5 Grand Prix's. Dus.
1: Je hoeft niet te vervelen, tenminste, in het weekend.
0: Nee, dat scheelt. Weet je, als ik veel thuis ben, zijn er meerdere Grand Prix's. En als ik weinig thuis ben, zijn er veel Grand Prix's. Als ik veel in mijn eigen bed slaap, zijn er weinig Grand Prix's. En als ik veel in een hotel bed slaap, zijn er veel Grand Prix's. Elk voordeel heeft een nadeel.
1: Iets met een patroon, hè?
0: Ja, man, man, man. Nou, dat geeft niet, we klagen niet. We hebben de mooiste maand ter wereld, jongens. Kom op. Zijn we al klaar? Nee, we zijn nog niet helemaal niet klaar. Hamilton en Gasly dus after the session, hè? Het ging over dat impeding. Let maar op, daar komt niks van. Wie viel er erop? Ik moet toegeven dat ik de rondetijd van Hadjar oké vind. Dat ik de rondetijd van Lindblad ook oké vind. Maar goed, dat we ook moeten vanuit gaan dat Verstappen normaal gesproken wel 3 tot 15 kan winnen in de volgende. Maar ja, moet je kijken, als hij van 14-0 naar 13-5 gaat, dan zit hij op tijden die Oscar Piastri en Hadjar zojuist reden.
1: P2, P3 zit je dan.
0: Ja, maar...
1: P3, P4 denk ik eerder.
0: Maar ja, die gaan dus ook allemaal nog een klap harder. Dus moet hij wel echt wat gaan winnen. Dronecameraatje boven de heren. Op het moment dat Q2 begonnen is en de klok staat op 14 minuten 44... 43, 42, 41, 40, 39, 38 enzovoort. Enzovoort. Als je een proefstart wil maken, dan ligt dat rechts, zeg maar, langs die pitmuur. Mag niet gebeuren tussen deze twee witte lijnen. Iedereen moet daardoor ook links van de rechts in beeld witte lijn blijven. Dat is altijd makkelijk gezegd, hè. Maar Jacob, als ze daar rijden, moeten ze aan de rechterkant van die linkerlijn blijven. Die dus rechts in beeld ligt. Ik vind dat soms zo leuk. En dan rijden nog een keer uitleggen. Wil je dat het helemaal niet meer begrijpen? Dat klopt. Onboordgeluiden zijn van Lando Norris. Eerder uitgelegd, hij dus dit weekend met een helm om de stichting van Sir Jackie's

0: grotendeels met de duim onder de kin de kwalificatierondes rijdt. En dat zijn nog altijd de mooiste. Daar moeten we hier in zijn. Ik vind kwalificeren helemaal als ze hem lekker in beeld brengen. Soms kan het niet, omdat de mannen dicht achter zitten, springen we van de een naar de andere en naar de andere en naar de ander. Maar ik vind als ze een beetje de tijd hebben, je doet een mooi stuk onboard kwalificatie en hij gaat een beetje met de duim onder de kin. Ik kan ervan genieten.
1: Ja, zeker als de muren dichtbij staan. En dan zit het als wel kijken van hoe dicht zit je bij de muur. Zeker de Wall of Champions. En wel een paar de muur ook lichtjes zien raken. En anders een centimeter of half daarvan af. Zeker deze Lewis Hamilton. Die heeft het hele weekend al... die is wel close maatjes met de muur. Eén keer geraakt in de sprintrace. Kon wel gewoon door. Maar ja, bijna elke ronde zat hij praktisch er tegenaan.
0: Gewetensvraag. Heb jij liever een muur dichtbij of een vangrail iets verder weg?
1: Muur dichtbij.
0: Ja, is ook veiliger namelijk.
1: Ja, wie?
0: Je hebt geen tijd om onder een rare hoek weg te driften.
1: Ja, zeker.
0: Je kleut er wel meteen in, dus het is ook sneller voorbij. Maar in de basis is een muur dichtbij veiliger dan dat er eerst een hele strook is en dan een vangrail. Kijk, aan het einde van een lang recht stuk dat je op straat kiest ook, dan moet er wel een uitloop zijn. Dan kan je niet de muur neerzetten. Dat snap ik ook nog wel. Maar hier ook, ja, als het hier fout gaat, dan zit je boem in die muur.
1: Wordt snel afgestraft.
0: En daar blijf je ook tegen aanleunen. En een vangrail heeft toch heel vaak toch wel eens een terugstuitend effect. En dan wordt het nog allemaal wat anders. Terwijl het hier natuurlijk aan zich breed genoeg is. Colapinto noteert de eerste tijd op de klok. Het is een waanzinnige 1.25.98. Ik maak een grap. Als we weten dat die jongens zojuist 1.14 reden. Dan zijn ze dus ook allemaal bezig met een extra ronde in de opwarming. Wie rijdt er op wat? Alles en iedereen op nieuwe softs. Niemand op een gebruikt setje. Ook opvallend. En ik denk dat zo dadelijk de naam van Isaac Hadjar boven gaat komen rijden. Die moet nog door sector 3 heen. Dan zien we lossen naar 5. Ja. Colapinto is bovenaan, 25.9, maar dat gaat het niet worden. Maar als hij daarna gerekend wordt, dan kan het natuurlijk ook nog wat langzamer zijn, ronde zijn. Nee, Hartjaar gaat echt hard. Gieber brengt hem niet in beeld. Maar let op, linksbovenaan in de balk. Bam, daar komt hij. Isaac Hartjaar, 1.13.6. En dat is dus 300ste sneller dan zijn Q1-tijd. Dus hij heeft niet gewonnen, maar heeft ook niks verloren. Het is al zeker een goede tijd. Ga hem eraan staan.
1: Ook Norris, Piastri en Hamilton met een verbetering bezig.
0: Verstappen naar 2. Kijk even, die Hadjar. Verstappen naar 2. Verstappen nu teruggezet door Colapinto naar 3. Rondetijd van Max 14.7. Nee, die is weggehaald. 24.5. Nee, die staat er wel. Maar 24 is geen representatieve tijd. Het gaat nu vooraan tussen Norris, Piastri en Hadjar. 13-2, 13-4, 13-6. Wat zo grappig is dan, is een weekend waarin we niet zoveel horen over Hadjar. Gisteren was er een probleempje. Hij is rustig, hij is kalm, brult niet in de media en is gewoon hard aan het rijden.
1: Doet gewoon zijn job.
0: Met de zoon heeft over, want als er wat gebeurt, dan... Hamilton op 35.000ste achter Lando Norris.
1: Hamilton heeft gewoon echt een goed weekend.
0: Ja, maar let op. Tot op heden heeft hij nog geen ballen gehad.
1: Nee, dat is zeker.
0: Ook bij het af, hè, bij de sprintquali stond hij ook op 1. Dat staat hij dan nu niet. En toen ging de vlag uit en tam, dus zijn timing klopt nog niet helemaal.
1: Ja, laten we zo zeggen, hij heeft heel veel vertrouwen in het
0: weekend. Hij zit erin, absoluut. Hij zit goed in zijn auto, laat dat duidelijk zijn. Want kijk, hij staat nu tweede en Leclerc staat ongeveer een seconde erachter. Maar wel is die tijd van Leclerc, dan moet ik ook even checken. Ja, dat is 14-2. 14-3. Waar is Verstappen mee bezig? Dat zou ik willen weten, want die begint natuurlijk met verbeteringen.
1: Begint net aan zijn ronde.
0: Ja, sector 1 zit erop. Kijken wat hij daar doet.
1: 20-9. Ongeveer vergelijkbaar met Hadjar deed.
0: Ja, maar Antonelli rijdt daar 20-6. Hallo, kijk even, er is Antonelli al met 13-0. Zo'n dingetje. Maar we weten ook, eerlijkheidshalve, dat Verstappen helemaal niks paars nodig heeft om uiteindelijk ergens best oké terecht te komen. Waar zit Verstappen in sector 2? 23-2.
1: Hij zit ongeveer op de tijd, net iets langzamer dan Hadjar. Hij zit ongeveer 17e van de tijd van Antonelli af.
0: 17e van de tijd van Antonelli, zeg jij.
1: Dus komt hij, als het goed is, net achter Hadjar. Of hij moet weer heel veel tijd winnen ten opzichte van Hadjar in de laatste sector.

0: en we zullen het over 4 seconden weten.
1: Zit hij achter Hardjar? Oh. Nee, ja, doet hij toch goed. Ja, netjes. Maar kijk weer, 3 keer groen. En P5 zal die niet ontevreden mee zijn. Het is ook 14e, maar daar. Hier zag Hardjar naar P2 op een 10e. Hardjar heeft een goed weekend en die voelt zich ook thuis. Ja, ze spreken daar natuurlijk ook Frans. Grotendeels. In Quebec, in Canada.
0: Dat is helemaal thuis. Hij wint eigenlijk alles op Verstappen in sector 1. Sector 2, sector 3 tijden zijn precies hetzelfde of nagenoeg gelijk. En alles wint hij gewoon in sector 1.
1: Zou dat dan toch met hollen en remmen te maken hebben? Want in sector 1 zit veel van dat uitaccelereren, mechanische grip. Oei, Hamilton, Leclerc moet ik zeggen. Hamilton is naar 4 gegaan, sorry.
0: Dat zag je net bij die onboard waar Verstappen echt wel het stuiteren wat hij al het hele weekend aangeeft. En dan zie je gewoon in het stuur dat er heel veel onrust in het stuur zit. En de auto, ja, dan zie je gewoon fysiek bewegen. Het is natuurlijk ook de afstelling die Verstappen zelf erop wilt hebben. Want die weet, dat is snel. Maar ja, je moet er nog wel mee kunnen rijden. En dat is een beetje wat er op dit moment het moeilijkste is. Op dit moment.
1: Leclerc zit nu 0,4 seconden boven de tijd van Colapinto. Dus komt hij op ergens 0,5. Omdat Colapinto zit op 0,9, gaat hij nu wel wat winnen. Dan denk ik dat hij in de buurt van de tijd van Piastri, Verstappen en Lindblad gaat komen. En dat mag ook wel, want hij zit op dit moment nog in de gevarenzone. Als het geen grote stap is, dan wordt het een pijnlijk verhaal. Oei, dat is geen grote stap. Maar er is nog 6 minuten te gaan. Het is niet tof, hoor. Maar hij heeft natuurlijk toch, hij heeft die ram over die curbs gehad, hè? En ze hebben die auto wel gecheckt. Max?
2: I can't get my front tires in the window. Like, it's really, really bad. Like, compared to yesterday in the Alps, like, I'm driving on ice.
3: Hoe ben je dat?
0: Ja, toch wel interessant wat Verstappen zegt. Zegt ja, dat hij zijn voorbanden gewoon niet in de window krijgt. Terwijl we hier gaan kijken bij Berman, wat er gebeurt. Ja, blokkeert eigenlijk meteen.
1: Maar oplossen, hè?
0: Ingaan van bocht 8-9. Laat meteen zijn rem los en nou, hup. Ronde is verpest. En
1: die
0: we
1: was
0: gaan
1: toch
0: door.
1: Al weg? Ja, maar dit is heel verstandig.
0: Maar terugkomen naar Verstappen. Ja, ja. Dus hij krijgt gewoon de voorbanden niet in de window. Ja, niet in de optimale window of temperatuurwindow om de grip eruit te krijgen. Ja, en dat is toch wel een opvallend ding. Want gisteren hoorden we juist vooral klagen over de achterkant die heel los was. Ja, waarschijnlijk hebben ze daar een afstelling gedaan die totaal 180 graden is, dat is juist de voorkant. Of ik bedoel, de achterkant meer grip willen geven. Ja, en nu is de voorkant de shark, dat ze daar geen grip uit krijgen. Ja, ik hoop dat ze dat voor Q3 dan wel kunnen oplossen. Terwijl we hier gaan kijken wat er met Leon Larsen gebeurt. Ingaan van de laatste chicane. Ja. Verremt zich ook meteen blokkeert en gaat ook rechtdoor. Maar die vermijdt wel de broodjes, wat Leclerc niet deed.
1: Ja, dat zijn echt dikke curbs, hoor. Het zijn niet echt die gele broodjes die er liggen. Het zijn echt rond de curbs. En die oranje lijn die er ligt, daar moet je binnen blijven. Vroeger stond er een paaltje, was het nog veel moeilijker. Maar dit is wel, dit is precies wat hij goed doet, hè. Dit is wat eigenlijk Leclerc verkeerd deed.
0: Ja, die wil de ronde eigenlijk afmaken, terwijl dat niet meer kan. Want als je doorschiet, ben je sowieso je rondetijd kwijt.
1: En je hebt een delta, dus je weet al waar je zit.
0: Maar wat me wel opvalt,
1: Lewis,
0: trouwens,
1: nieuwe banden erbuiten, ga door.
0: Wat me wel opvalt, en ik zag het ook al in de opwarmronde in de sprintrace. Heel veel mannen zijn heel veel aan het blokkeren met alle twee de banden aan de voorkant. Normaal zie je alleen de binnenste band blokkeren.
1: De vooras.
0: Maar de hele vooras blokkeert gewoon. Dat betekent dat er relatief weinig initiële grip is bij het remmen op het circuit. De bite noemen we dat dan.
1: Banden koelen natuurlijk ook op rechte stukken normaal gesproken wel wat af. Maar omdat de load zo hoog is, wordt die auto daar ook het hardst op de grond gedrukt. En door die wrijving zou het dan goed moeten komen. Het kan natuurlijk ook zijn dat ze allemaal met dat opladen en deployen nog een beetje zitten met die engine braking. Als je dat ietsjes weghaalt achter, komt er meer op de voorkant. En als het net te veel is, dan kan die het net niet aan. Dan douwt hij eigenlijk, via de achterkant, douwt hij net even te hard door. Ja. Dus het kan ook het fine-tunen zijn. Van nou, dit proberen we. Ah, kut, werkt niet. Toef, werkt niet. En dan is dat wat het is. 4 minuten en 12, 11, 10, 9, 8, 7 seconden nog te gaan. Als we kijken naar Liam Lawson. Gaat hij die top 10 qualifying binnenkomen? Nou, dan zal hij echt iets heel goeds moeten doen. Zijn snelste rondetijd in Q1 was 14-3. Hij heeft op dit moment nog eigenlijk geen serieuze rondetijd staan. Stel dat hij dat gaat herhalen, dan zou hij op dit moment naar de 10e plaats gaan. Maar er gaan er nog een paar naar buiten die allemaal ook een nieuw setje eronder weten te krullen. Dus dat zal niet meevallen. Antonelli heeft op dit moment die Russell volledig in zijn knippen.
0: Ja, Russell P8, halve seconde erachter. Maar dat zagen we ook gisteren in de sprint quali. In 1 keer Q3 stond Russell er.
1: Ja, ja.
0: Maar voor het zelfvertrouwen van Antonelli is dat zeker goed. Zeker na deze ochtend. Maar ja, de Larsen. zit rond de tijd van Hulkenberg ongeveer.
1: Vorig jaar gingen we van Q1 naar Q2, gingen we 0,3 harder. En dat is precies wat Antonelli gedaan heeft. 13,3 naar 13,0.
0: P13, Larsen, je redt het dus nou, voorlopig nog niet.
1: Hij heeft nog tijd voor een cooldown lap. En wat is er dan met Russell aan de hand? Hier komt hij aan bij bocht 1. Ai. Neemt ook zijn verlies. Meteen een aanpassing op zijn sturen, zie je dat?
0: Meteen motorstand wisselen. Ja.
1: Ik heb daar ooit Alexander Woods op het dak zien gaan op dat puntje, jongen, niet normaal was. Na de start van de wedstrijd, bizar. In een Benetton. Mooie gozer trouwens. Het is technisch zo begaafd, die Woods, dat die engineers er helemaal gek van werden. Alexander Woods, dat was natuurlijk anders met data en allerlei andere zaken. Dat hij een snelle ronde gereden en dan kwam hij op een gegeven moment in de buurt dat de radio's weer een beetje deden. En dan begon hij bocht 1 insturen, 4 meter fout aan de buitenkant, 0,2 seconden daar. Dat ging hij die hele ronde helemaal gedetailleerd terug. En dat ze voordat hij bij die pitbox stond te binnen zat, had er een gast al een anderhalf blaadje vol moeten schrijven, wat hij allemaal aan informatie gegeven had. En uiteindelijk ging het wel een beetje tegen me werken. Het was trouwens ook een andere aparte gast, want hij had al de 2 verschillende schoenen aan. Kleuren, een groene en een rode. Olly Berman richting de voorlaatste bocht en doet ook zijn verlies nemen. Heel verstandig.
0: Hoe baalt er wel van?
1: Ja, maar het is het beste wat je kan doen. Want je kunt door en je hebt niet de flatspot van ieder Jericho. Stroll, 21ste vandaag, dat is toch knap, hè?
0: Maar niet laatste.
1: Nee, dat bedoel ik, dat is knap, hij is niet laatste. Hij is wel een beetje een loner af en toe. Ik heb eens begrepen dat als hij in zijn eentje thuis is, dat hij voor de gezelligheid, voor het geluid, de magnetron aanzet. Dat er in ieder geval wat geluid is in zijn huis. Dat is leuk hoor, naar een magnetron luisteren.
0: Ja, zijn hoogtepunt van de dag, als hij ze klaar is, dat je pingetje hoort zeker.
1: Ja, ding! Hamilton paars in sector 1, groen in sector 2. Verstappen groen in sector 1. Verstappen moet zich nog verbeteren. Hij heeft 14-0, nu 13-4 staan. Oké, okay, excuseer. Het is wel 16e wat hij gepakt heeft. Dat is wel de stap waarvan ik hem straks riep. Die moet hij maken. Dus dat is in ieder geval goed. Maar Hadjar, die is van 13-6 nu naar 13-2 gegaan. Die heeft ook 14e gepakt. Hij wordt een 13-0. Russell, daar is hij op 38.000ste. Lewis dus. Hadjar snelste sector 1, Norris snelste sector 2, Lando snelste in sector 3. 12-6 zit er in de baan en we rijden 13-0. Dat kan je nagaan. Als je die sectortijden uit elkaar knoopt, rij je 13-6. Maar er is geen auto die het kan. Lossen niet. Nu is het wel pijnlijk, want dit betekent dat hij erbuiten zit. Hadjar. Idak Hadjar. 66.000ste onder de tijd van Lewis Hamilton door.
0: Ja, en Verstappen verbeterde zich net niet in zijn laatste ronde.
1: Nee, 13-4 naar 13-5. Maar misschien heeft hij wat in zijn hoofd zitten. Het is wel opvallend dit hoor. Wel lekker. Ja, als je ervoor gereed van ja, ik snap het niet. En wat was met die auto en waarom was dit? En ja, de auto was aangepast. Oh, oké. En dan zie je dat Jan Lammers zegt dat veel. Die jonge ventjes passen zich vaak zo heel snel aan. Van oké, is dit wat het is? Oké, dan doe ik dat. En die blijven niet hangen van ja, maar dat doe ik al jaren zo en doe ik al jaren zo. Dat is natuurlijk in de data gaan zitten graven. Het gaat natuurlijk eventjes voor de mannen die buiten die top 10 hangen. Er zijn inmiddels al wat vlaggetjes uitgedeeld. Dus Bortoletto, Sainz en Berman weten dat het hem niet gaat worden. Ik heb nieuws voor je. De enige die nog heel misschien wat kan is Gasly. Maar die heeft geluk nodig. Leclerc zal van 9 wat willen. Die komt maar naar 8. Alhoewel de complete top 9 binnen 0,5 seconden. Gasly. Nee. En weer achter Colapinto.
0: Ja, 14e. Dat is veel.
1: Ja, maar het is van Colapinto zo knap. Hè? Want die stond aan het begin van het jaar toch onder druk. Ik heb eerder dit jaar na 2-3 wedstrijden geroepen. Het zou mij niet verbazen als Colapinto en Ocon er volgend jaar niet bij zijn. Die stelling heb ik voor Ocon nog steeds wel. Niet omdat het een Fransman is, maar gewoon. En Colapinto heeft wel echt de handschoen opgepakt.
0: Nee, zeker. Nou, eigenlijk een heel slecht jaar vorig jaar.
1: Voor het allereerst dat Isaac Hadjar snelst is, hè? Lekker,
0: mooi
1: man.
0: Te zien, mooi te zien. Ja, maar ja, met Colapinto vorig jaar was één dramajaar. Iedereen had toen al verwacht dat hij... veel mensen hadden verwacht dat hij eruit zou gaan. Dus ja, dit is gewoon echt een bounceback season. En dat is echt knapper dan je denkt, hoor.
1: Ja.
0: Met die druk omgaan.
1: Zeker. Wat ik me nou afvraag, hè. Want dat is volgens mij nog nooit ever nodig geweest, hè.
3: zou het dan toch zo zijn dat Verstappen nu zegt van, eens even kijken hoe die auto afgesteld staat, of gaat hij gewoon in zijn eigen plan?
0: Hij gaat echt wel kijken. Hij gaat echt wel kijken.
3: Of nu?
0: Ik denk toch na afloop. Van, hij wil het allemaal uitpleizen. Ik denk nu, hij heeft gewoon een plan getrokken en dit gaan we doen. Maar voor de volgende kwalificaties kan hij er nu wel van uitgaan, om zo te zeggen. Dat Hartje ook echt wel weet wat hij doet, ook bij de afstelling van een auto. Want anders verlies je niet in sector 1, 2 en half 10 als Verstappen zijnde.
3: Ja, maar loopt Jean-Pierre niet even naar de andere kant en die roept van, waar zit het verschil tussen onze afstelling?
0: Nou, waarschijnlijk weten ze dat wel in alle briefings die ze doen natuurlijk.
3: Ik vind het gewoon leuk om over na te denken. Leclerc.
4: And we are through. So you're P8.
5: I'm completely on the pace, completely on the thing. Q3 is either in the wall or P8. We just need to make sure, give me clean air. I don't care about whatever else, just clean air. That's all that matters.
4: Understood, Charles.
3: Ik heb schone lucht nodig. De beste tekst is, Q3 wordt of in de muur of P8.
0: Ja, ik vind het ook mooi van zijn engineer van, nou, we zijn door op P8. In Q3, we zijn door. Alsof je er heel blij mee is van, oh, we zijn echt door. Dat gebeurt nooit.
1: Ja, weer niet. Precies. Als je in Montreal bent, dan kan je op zo'n bootje mee. De trekker regenpak aan, zou ik zeggen. Die rivier stroomt echt als een dolle. Dus die boot is gewoon lekker aan het driften. Maar wij nemen afscheid van, hé, daar staat hij weer. P11, Nico Hulkenberg. Hij krijgt het weer voor elkaar. Sorry dat ik het niet eerder gezien had dan jullie thuis. 12e Lawson, 13e Bortoletto, 14e Pierre Gasly, 15e Sainz en 16e Berman. En dus is het ook een slecht weekend voor Williams. Simpel zat. Ja. Je bent net als Alpine Mercedes motor, hè?
0: Ja, ik moet
1: maar
0: zeggen,
1: al een paar jaar langer.
0: Ik had Sainz eerder gezegd wel in ieder geval richting Q3 wel verwacht. Misschien niet op plek 11, want die is gereserveerd voor en Hulkenberg. Maar richting P12 of misschien P10. Maar niet op P15 en best wel wat eraf.
1: Hij stond 10 in de sprintqualifier.
0: Ja, nee, daarom.
3: Precies.
0: En meestal gaat Williams juist harder in een weekend. Maar ja. Nu gaan ze weer eerder achteruit.
1: Oeh, even checken. Ja, voor Hulkenberg is dit de zesde Q11 in 8 kwalificatiesessies. Wat een gat, joh. Geloven. Erg grappig. Los een 12 is eigenlijk best knap, hè, want hij heeft de sprintkwalificatie gisteren niet gereden. Hier zien we Colapinto.
0: Nou, gaan dan hier de pits in, de radio meteen.
6: Let's go. Yes. Vamos. Goed zo.
1: Oké.
0: Een paar onverstaanbare kreten en daarna vamos, we zijn door.
1: De F1 Academy werd afgevlagd door Minnie Mouse. Omdat de link met Disney, ik hoor Minnie Mouse. Die is op die... Hij was gewoon gewoon blij. Lekker dan. Maar oké. Het is wel weer knap hoor, laat ik dat voorop stellen. Bortoletto, 15-14 Hulkenberg sinds vorig jaar teamgenoten zijn. Gasly stond al eerder P14, maar wel zijn slechtste startpositie van het jaar in een Grand Prix. En Sainz, ja, eruit dus nadat hij top 10 had. Berman, geen enkele Haas in de top 15 voor het allereerst in 2026. Dus de Haas is aan het terugzakken, want die waren toch zo lekker bezig. Dan zie je toch hoe snel teams ontzettend slim zijn. En die Colapinto, die had in Miami voor het eerst een top 10 qualifying te pakken. Hè? 28 wedstrijden niet. En in Miami, boem, daar kwam die. En nu is hij er weer. Vandaar natuurlijk de blijheid. En hier Isaac Hadjar. Lekker hoor. Ik vind het leuk. Ja, kijk hoe dan. Het is niet altijd tof, hè?
0: 3, 9, 8 en 22.
1: Ja. Ja, maar wel terugbouncen. En ik denk ook dat hij, uit het juiste racehout gesneden is. Het is natuurlijk een... niet altijd even makkelijk.
0: Nee, maar dan zijn mindset ingaan van dit seizoen is denk ik ook gewoon heel goed geweest van, ik wil niet per se Max verslaan. Ik ga mijn eigen ding doen en zoveel mogelijk leren van Max. Maar ja. Ina, die op dit moment al genoeg geleerd heeft van Max, als je Q2 afsluit als snelste.
1: Ja.
0: En Q3 eigenlijk ook gewoon sneller was dan hem.
1: Vorig jaar was het toch bijzonder, hè? Want Russell, Antonelli, Verstappen en Alonso zetten hun snelste tijd in Q3 vorig jaar op de medium band neer. Dat was een C5. Nu is de soft een C5.
0: En u het de super, super softs?
1: Ja, die is weg, die C6.
0: Gelukkig weg nu.
1: Barcoletto liep wel het hardst van iedereen. 329 km per uur. Hartjard daar vijfde met 323 km per uur. De laatste vijf Grand Prix zijn gewonnen vanaf pole position. Alhoewel die man op pole niet altijd in de eerste ronde naar de leiding ging. En kijk, dit zegt dan ook wel weer wat. Hij staat wel weer vooraan.
7: Ja, weet je wat helemaal leuk is? Wie staat er voor Leclerc? Zijn teamgenoot. Ja. I want clean air. Is ja. Goed, zorgen we dat Hamilton helemaal wat schone lucht naar achter blaast. Ja. En lichten zijn op groen en Hartjaar gaat ook meteen natuurlijk als eerste weg. Met daarachter ook Verstappen. Dus de twee Red Bulls als eerste eruit. Zullen voor zichzelf wel een gat gaan creëren.
1: De laatste pole van McLaren is in handen van Lewis Hamilton 2010. De laatste keer dat ze met twee auto's op de eerste startrij stonden voor McLaren was in 2007 met Hamilton en Alonso. Als Hamilton op de eerste startrij komt, is dat de 11e keer in Montreal. Hij heeft dat al 11 keer gedaan trouwens in Abu Dhabi, de Hongaroring en Silverstone. Starten vanaf startrij 1. Lewis Hamilton dus. Ja, en waarom noemen we hem dan? Ja, hij was in Q2 gewoon goed. 12-9, Isaac Hadjar, de enige. Heeft hij daar zijn kruid verschoten? Want soms, oh soms, is het zo lastig om het in Q3 toch weer te doen. En we hebben veel Grand Prix's gezien, maar we zeggen, ah, de Q2-tijd was beter. Dan rijden er nog 15 auto's. En dan hoor ik wel eens Martin Hersman praten over de lucht in een, hoe heet dat, ijsstadion. Dat als ze aan het schaatsen zijn, de lucht een beetje meegaat. Nou, als je hier met 15 auto's rijdt of met 20 auto's rijdt, dan, het waait niet zo heel hard, dan zal de luchtstroom ook wel een beetje beïnvloed worden. Maar als je met mindere auto's rijdt, kan je er last van hebben. Nou is het natuurlijk geen gesloten stadion, dat het duidelijk zijn. Maar toch.
7: Nou, elke auto die rijdt, slaat toch een klein gaatje in de lucht.
1: Ja, dat klopt.
7: En dan het rechterstuk kan het ja, net een paar duizendste soms uitmaken.
1: Verstappen komt als eerste straks Colapinto tegen. Antonelli en Russell zijn ook laat gegaan, dus die zit nog in een outlaps. Is hij nog aan het opwarmen?
7: Ja.
1: Ja, shortshift opwarmen. Hadjar zit achter hem. Ja, hij is aan het opwarmen. We zijn er meer aan het opwarmen.
7: Hij zag hem heel erg focussen op de voorbanden echt met opwarmen.
1: Ja, maar ja, als je roept, ik krijg geen temperatuur in mijn voorbanden. In het verleden was dat mooi, er waren de regenwedstrijden. Dan kreeg je onboordbeelden van Jarno Trulli. En die sloeg die auto gewoon met twee handen, serieus op zijn stuur, volledig in het onderstuur. En dan bleef hij dus, was zo onderstuur, dat hij gewoon rechtuit ging. Band helemaal naar rechts, band helemaal naar links. Door die wrijving maar te creëren. Dat vond ik altijd geweldig. Dat is een karttrucje. Dat je met kart ook doet. Gewoon het ding helemaal vol, volle bak in het onderstuur gooien. Maar wel gas geven. Zodat je rechtdoor blijft gaan. En niet vroeg stoppen met gas geven. Want dan ga je haakt er zelf. Ze pakken dus allemaal een extra opwarm / loodronde. Laat ik het dan zomaar even zeggen. Minuut 18, 17, 16, 15, 14 is de resterende tijd in Q3 voor de Grand Prix du Canada. En ik mag er niet jinxen. Wat hebben wij nog niet gehad vandaag in deze kwalificatie?
7: Een vlag met een rood kleurtje?
1: Ja.
7: Tal Verstappen zo te zien aan zijn ronde gaat beginnen.
1: Ook alles, nee, niet iedereen op nieuwe banden. Lindblad heeft een gebruikte set eronder zitten.
7: Hadjar in Q2 als snelste sector 1 tijd in 20.5. Verstappen rijdt dan 20.6 nu.
1: Heel goed.
7: Dus zit
1: dat jij dat allemaal bijhoudt, joh. Dat is niet normaal. Dat vind ik leuk. Oh, ja, dit weten we van hem. Precies op het randje. Maar
7: Hadjar rijdt zelf ook in 20.6. Dus Verstappen is in ieder geval nu sneller in sector 1 dan Hadjar. Maar inderdaad, wat je zegt, Hadjar is al een tiende langzamer dan zijn eigen tijd in sector 1.
1: Ja, precies. Ik zit op de lip-angle. We kijken naar Max Verstappen. Paars in de middensector. Hoe langer die paars blijft, hoe beter het is. Maar Piastri is al sneller. Colapinto is aan de kant gegaan voor Verstappen. Nou, wat gaat hij daar neerzetten?
7: Ik denk aan lage 13.
1: Kaching, 13-4. Oh, 6000ste sneller dan in Q2. Ga je de oorlog niet meer winnen. Moet weer reëel in zijn. Maar goed. Maar Hadjar, kijk. Halve seconde. 1 Verstappen, 2 Hadjar. Daar is 1 Piastri. 4 tiende.
3: Ja, daar kom je niet aan, hè. Dat engineer niet aan elkaar. En Norris gaat hard, en Hamilton gaat hard. En Norris gaat naar P1 in 1.12.7. Dus heeft McLaren op dit moment de eerste front row. Bij de sprint qualifying was het gewoon 2 Mercedes, 2 McLaren's, 2 Ferrari's, 2 Red Bulls. Zo'n zootje achter elkaar. Lewis Hamilton. Gaat hij... Oh, de vreemde eend in de wijn. Hij neemt hem daar wel heel extreem, hoor. En 2. Dit is Leclerc trouwens. En dan 4 op 4 tiende. Dus niet die muur geraakt, excusee.
8: En Lienblad spits de Red Bulls.
3: Kijk,
8: Hamilton, Russell gaat naar binnen. Breekt zijn ronde af.
3: Ja, zou het zo willen zijn dat hij Antonelli geen sleepje wil geven? Die zit niet te ver achter hem. Antonelli gaat naar 4. Best een groot gat, 4 tiende. Gaat hij voor nieuwe banden? Hij had al nieuwe banden.
8: Ja, of zijn Antonelli een foutje gemaakt in sector 1? Ja, vliegt daar 3 tiende op zijn eigen ronde?
3: Het zal dit zijn. Deze is al niet fijn. Komt hij aan? Ja. Oei, flespotje te ver naar buiten. Dat weet je het eigenlijk al, hè? Let op, rechts.
9: Nothing on the rear.
3: Klinkt als nothing on the end, maar hij zegt nothing on the rear. Ja, maar heb je dus... Je hebt een run weggegooid. Voormalig Paul hier de laatste 2 jaar dus al voor George Russell. De 2 jaar daarvoor 23, 22 Verstappen. En Sebastian Vettel in 19.
8: Maar weet je wat ik dan niet snap van Russell? Je verliest tijd, oké? Maar je weet dat je een van de snelste auto's hebt. Als je nu weer een fout maakt, heb je helemaal geen tijd.
3: Als er een gele vlag komt...
8: Dan heb je ook. Ben je ook het
3: chaar. Nee, ja, wat jij zegt, ja. Ik snap je, had een bankerlap moeten gooien.
8: Ja,
3: die dan maar,
8: radio.
3: Die dan maar 17
10: What's
3: is.
10: What's going on with this straight line speed? Because it's completely...
3: Ja, deze Max kennen we, hè.
8: En nu niet tevreden over de rechte lijnsnelheid. Dat betekent dus wel dat ze flink met die setup aan de gang zijn.
3: Ja, de standaard Formule 1 kreet is... If nothing goes right, go left. Maar ja, dat kan niet altijd. Kijk, wat hij wel goed doet, Russell, nu... is dat een gele vlag, die kan hij zelf veroorzaken. Maar niet veel anderen. Want dat is wat hij heeft natuurlijk wel gewoon nu een hele vrije baan voor zichzelf gecreëerd. Ik weet dat het een risico is, want als je nu weer een fout maakt... dan is het ook gedaan. En hij is natuurlijk ontzettend gretig, hè, omdat de hele wereld geroepen heeft... hij wordt op zijn oren gereden door Kimi Antonelli... wat dan ook grotendeels wel zo geweest is, tot aan de sprint van vandaag. Maar in het kampioenschap weet hij ook gewoon dat het al met al... nog niet helemaal pais en vree is. Mooi, die monteur met zijn wang.
8: Zie je dat?
3: Met een grote wang. Op die tirewormen. 5 minuten 24, 23, 22, 21. Norris, Hamilton, Piastri, Antonelli, Leclerc, Verstappen, Lindblad, Colapinto, Hartar. Lindblad is ook echt, als hij deze lijn door kan zetten, bezig om naam, faam voor zichzelf te maken. En dan moet hij ook nog goed nadenken. Hij zit natuurlijk onder de Red Bull-vlag, dus dan zit hij waar hij zit. Is het goed? Is hij blij dat hij hiermee zevende kan zijn? Of is er een ander die denkt, nou, die Lindblad, als ik straks een keer iemand ga verliezen... eens kijken of ik die uit dat Red Bull-programma kan weken. Maar hij is wel, of ik vond hem in Formule 2 totaal niet extreem, niet verrassend.
8: Hij heeft pieken, maar ook heel veel fouten.
3: Ja, nee, maar dat dus. Hij heeft dit jaar een aantal wedstrijden dat hij op vrijdag echt technische problemen had. Dus had hij maar dit kort. Dat zag je ook niet terug. Het zijn van die jongens die soms in Formule 2 helemaal niet... iedereen naar kakkershoek rijden en dan krijgen ze Formule 1 door hun kont. En dan klopt het allemaal.
8: Beetje hetzelfde met Berman. Was ook geen hoopvlieger per se in Formule 2, maar in Formule 1. Het enige met Lienblad, we zijn pas bij race nummer 5. Hij moet zijn rookie dip nog krijgen.
3: Ik heb gezegd, als hij dit door kan trekken. Ja. Maar ik vind hem voorlopig zit hij in het categorietje wel, zeg maar...
8: Heel knap.
3: Verrassend goed. Verrassend goed. McLaren als team, het snelste met een auto 1 en 3... gaat Russell doen. Ja, dat gaat geen topper. Russell heeft weer een fout gemaakt, denk ik. Of is hij nog een keer een top? Ah, kijk.
8: Ja, toch tweede
3: wolf. Ja, maar ik zag een paarse minisector en daarna niet meer. Denk, en nu? Nou, dan heeft hij dus nu zijn voordeel dat hij een hele vrije ronde had niet uit kunnen buiten, want je moet dus klaarblijkelijk 2 warm-up, 2 rondes rijden voordat je banden doen wat ze doen moeten.
1: En dan komt hij nu een hele berg jongens misschien tegen nog aan het einde van zijn rondje. Maar die rijden ook allemaal wel redelijk door. Ze weten het ook dat hij eraan komt. En laat dat duidelijk zijn. Er zijn ook allemaal blauwe vlagsystemen voor. Door een team op de hoogte gehouden.
7: Maar ik denk dat hij gewoon als eerste weg is gegaan. Dat hij als deze ronde toch nog misgaat. Dat hij misschien een kans heeft om de tweede ronde. Cooldown en dan nog een keer gaan. Zal hij denk ik Katij net aan goed zitten.
1: Hier het punt waar het net fout ging. Rechts loopt de snelheid op. Wanneer houdt hij op met oplopen? 2,94 staat hij op vast. Tot aan het aanrempunt. Dan kijken of hij dus hier een andere engine stand heeft op het rechte stuk als ze hem erbij laten staan. Daar gaat hij niet ophouden bij 2,94, mag ik hopen.
7: Deze 2,88.
1: Ja, snap je? Maar dat kan allemaal ingesteld. Want je ziet dat hij blokt op 88, dus dat is ingesteld. En dan moet hij hier los. En dan is hij net weg. Echt. Hier had ik het willen zien. Eén paarse mini-sector. Gaat geen top 2 worden als het zo doorgaat.
7: We komen niet lekker door de chicaan.
1: Nee. Norris, Hamilton, top 3.
7: Oh.
1: Russell. Maar inderdaad, jij hebt gelijk. Max, hij zou nog een ronde kunnen gaan. Stappen 7 op 0,7. Is wel zijn beste ronde, of ook niet? Ook niet.
7: Nee, hij rijdt net ongeveer dezelfde
1: weer
7: ronde.
1: 13,4. Hij rijdt dus 14,0, 13,47. 13, weer 6.000ste verschil. Maar die 13,492 had hij al staan. Dus ik ga ervan uit dat dit niet een hele... Nee,
7: 13,502 rijdt hij nu.
1: Juist, de afgelopen ronde. Oké, dat is toch wel redelijk aangezet. Als je, als je de brandstof hebt voor nog een ronde... dan kun je daar natuurlijk op gokken. Wat ligt er auto? We zijn er nog niet, maar vooralsnog lijkt de pole... Nee, fout. Vooralsnog is de pole in handen van Lando Norris. En dat zou voor Norris zijn 17e pole uit zijn carrière kunnen worden... Antonelli jaagt op zijn 4e. Voor Verstappen zou het zijn 49e zijn, maar die kans acht ik niet zo groot vandaag.
7: Was het wel een paarse sector neer?
1: 72.000ste onder de tijd van Lando Norris. Klok telt af. We zitten in de laatste 1 minuut en 20 seconden. Norris, Hamilton, Russell, Piastri, Antonelli 1, 3, 4, 5. Dan Leclerc 6, Verstappen 7, Lindblom 8, Colapinto 9. En Hadjar dan nu toch ineens nog niet verder dan 10e. Dat is natuurlijk de snelste in Q2. Maar het kan nog komen. Tonelli, wat tijd verloren. Maar nu komen we op dat rechte stuk. Hier wil ik de speed zien van die Mercedes. Russell liep daar zojuist 274. Kan me niet voorstellen. Moet wat harder zijn. Antonelli. 83.000. Hoe kort rijdt hij hem? Hij rijdt gewoon dwars door het gras aan de rechterkant. Antonelli met nog 31 seconden te gaan pakt de voorlopige pole position. Maar er komen er nog een paar. Leclerc niet. Die wordt 4e. As we speak. Maar er zitten er nog een paar achter. Lewis Hamilton heeft opgegeven. Die is klaar zo te zien. Of gaat hij nog denken dat hij binnen 18 seconden over de start-finish kan komen? Dat zou nog kunnen. Dan kan hij heel laat nog een poging gaan doen. Maar dan moet hij wel een beetje doortrappen. Of gaat hij zelfs naar binnen? Ik denk dat hij naar binnen is. Norris, 2e. 1,12. Niet sneller dan hij geweest was. Piastri, 3e op de vlag. Hamilton, waar is Hamilton gebleven? Die is naar binnen gereden. Die is klaar. Hadjar met zijn hoofd naar voren. Kijk dan, kom. Wat een gast, joh.
7: P5.
1: Wat, dit zie je toch zelden?
7: 16e voor Verstappen, maar die is nog bezig met zijn ronde, ja, net als Russell.
1: Max heeft Russell met een overstuurmomentje. Antonelli 1, Russell op dit moment 7e, Russell 7e, Russell... George Russell, 68.000e. En wat voor verrassing heeft Verstappen met zijn achtervleugel vollopen? Het wordt een 6e positie, maar 3/10e, daar zal hij wel weer blij mee zijn. Russell pakt Antonelli op 68.000e, moment van de dag... De pompen die Isaac Hadjar, die op dat rechtstuk. Naar voren. Geweldig, wat een gast, joh. Daar moet je dan toch. Dat daar dan de boordradio niet van open staat. Dat wil ik toch horen. Come on.
7: We zijn gewoon aan het karten, dat is een klein trucje uit het karten. Misschien
1: nee,
7: net
1: dat is zo.
7: Mee huppen.
1: Ik denk dat er een soort in zijn natuur zit.
7: Kijk wat met Lewis Hamilton gebeurt.
1: Ja, precies, want die haakte af. Hier gebeuren. Heb ik hem al 2 keer eerder wijs gegaan. Oh, la, juist. Werkt bijna de muur. Is too much. Let maar op. Hij komt met zijn linkerwielen heel dicht langs de muur. Daar is eerst de drift. Dan vangt hij hem op. En dan daar nog een keer. Oh, ik heb er ook.
3: actie is dat hij de vleugel opengooit en weer dichtgooit. Nou, George. In de pocket. Wel knap, hè? 3 jaar op rij.
11: Nice work. Nice work.
12: Yes! Wow.
11: Well done, mate.
12: Keep me posted. Is that good enough?
11: Yep. That is good enough. Well done.
12: Strat 13. Oh, we made that a bit tricky.
3: Ja, trots en terecht en blij. In alle eerlijkheid moeten we zeggen, het is pas zijn 9e pole position uit een carrière van 156 Grand Prix. Dus het is nog niet dat hij ze aan elkaar jaagt.
8: Komt hij weer.
12: It's the most exhilarating feeling in the world when it comes last minute out of nowhere. Good job.
3: En daar heeft hij 100% gelijk.
8: Zeker weten.
3: Er was risico, hij moest afhaken, hij moest terug. Zou het kunnen, zou het niet kunnen. Fair and square naar pole gereden. George Russell, pole position voor de grote prijs van Canada. De Formule 1 Lenovo Grand Prix du Canada. 2026, zoals hij officieel heet. Kimi Antonelli, tweede. Dus hebben we het weer. 2 Mercedes op de eerste rij. 2 McLaren's op de tweede rij. Lando Norris voor Oscar Piastri. Dan Lewis Hamilton, P5. Verstappen, P6. Hadjar, P7. Pompend en al. Leclerc, 8e, had hij ook voorspeld. 9e Arvid Lindblad en 10e Franco Colapinto. Die hoeven zich allebei niet te schamen. Het goede van Lindblad is, zijn allerlaatste ronde was ook zijn snelste ronde. En dat is heel knap. Poltijd 1.12.5. En de poltijd van vorig jaar was een 1.10.8. Ja, maar ze hebben hier dus die megajoules zijn teruggegaan. Dus er is minder electropowered, maar er is dus ook minder getrupt met opladen. Waardoor het rijden weer lekkerder is. Het klinkt zoals het hoort te klinken.
8: We verliezen iets rondetijd, maar het is wel leuker. Ook voor ons om naar te kijken, maar ook voor de rijders om mee te rijden. Want je hoort ze niet meer klagen. Misschien binnen deurs, maar...
3: Ja, maar hij is niet ontevreden met een gat van 3/10.
8: Is dat toch een klein lachje?
3: Daar draait het om. Want dat is ook wel Formule 1. En dan ga je nu zeggen, het is maar 3/10.
8: Je zit gewoon in de mix. En dat is het belangrijkste voor Red Bull.
3: Nou ja, zal ik je nog verder helpen? De complete top 8 zit binnen 3/10. Dus het is echt, het gaat ook nergens om, hè? Het is Verstappen op 0.32. Hadjar op 0.35. Goed gedaan van Hadjar weer, hoor. Leclerc op 0.39. Lindblad dan op 0.7. Dus die jongens zitten allemaal een paar honderdste bij elkaar vandaan. En het verschil tussen de nummer 1 en de nummer 2 is 68.000ste van een seconde. Dat was vorig jaar gewoon een 10e, hè? En daar waar we toch gedacht hadden met deze auto's dat de gaten voor pole groter zouden worden.
8: Dat is toch minder geworden?
3: Ja, nou ja, ik onderbreek je meteen. Nee. Binnen de twee beide Mercedes is het dus dicht bij elkaar. Maar het is wel ten opzichte van Norris en Piastri is het wel meteen 1/10 en 2/10 en Hamilton op 3/10. Dus dat is, en dat was vorig jaar, maakt niet uit welke auto het was, het zat heel, heel, heel dicht bij elkaar.
13: George, wow.
3: Here we go.
13: Very, very close qualifying session in the end. Not the easiest of session for you. Talk us through it.
14: It's always challenging coming back from a sprint race. The car feels very different. You're obviously into the qualifying format. We made some changes as a team. We need to review after that, if that was the right direction. And then obviously that last lap just sort of came from nowhere. And it was just such a great feeling when it was such a challenging session. And then you just pull it all together. That last lap to sort of throw yourself up the leaderboard was epic.
13: What were the challenges? Because you end up out of sync. You said you had an issue with the rear or something came in, and then obviously did the lap on the very last lap, but it was looking tough until then.
14: Yeah, I mean, we made some changes based on the forecast for tomorrow, and may have hurt us a little bit for now. It just took the car out of sync a little bit. And, both of us, Kimi was definitely more competitive than I in that session, but we weren't as clear ahead of everybody else as we were yesterday. So it was definitely a challenge. But as I said, just managed to redial my driving in for that last lap and put it together.
13: Nice. Kimi, you looked in control for most of the qualifying session, just missing out at the very end. How was that last lap? Do you think there was a bit more on the table?
15: Yeah, I mean, it's always a bit hard to commit for lap one. It's been very difficult this weekend with tires, putting them in the right window. But I was pretty happy. Of course, there was still a little bit left on the table, but George did a great lap. And now eyes on to tomorrow.
13: And tomorrow's looking, I think, quite different conditions. Any thoughts on that?
15: Yeah, I mean, we'll see. I mean, we'll see what the weather gonna be like. But of course, we'll try to be ready for anything.
13: Lando, P3, similar to yesterday. Is that the best you could have hoped for, or do you think there's a bit more?
14: It's always impossible to know. I feel like we did a good job out there today, honestly. You can always say it, but I'm sure everyone can say around here, it's a difficult track to kind of put everything together perfectly. But I think we did another good job. It's clear that these guys are just a little bit quicker. It's nice to be close than we were yesterday. So, I had fun this morning. Of course, the weather's going to be different tomorrow. So we'll wait and see. But we're in a good place, and we're in the place we need to be.
13: Good luck tomorrow. And just back to you, George. Obviously, we saw some great racing earlier today. Do you think this is going to be the same again tomorrow? The glove's going to be off, or have you been told something different?
14: No, I mean, we've had a good chat since this morning, and, you know, we're both racing drivers. We both know what to do. We both respect one another. So we'll go racing. I think, you know, we hope it's just battling the two of us, but we saw today how competitive everybody else is. Tomorrow it looks to be wet. That's going to be a whole new challenge as well. So to be honest, it's not really what we're thinking about now. We just want to ensure that we can be standing on the top step.
13: Good luck.
14: Thank you so much. Thanks,
1: Jamie everybody. Chadwick in gesprek met George Russell, Kimi Antonelli en Lando Norris, de nummers 1, 2 en 3 uit de kwalificatie voor de Grote Prijs van Canada. Ik verwacht binnen niet al te veel tijd filmpjes op het internet met iets van headbangen en muziek en daar een stukje van Isaac Hadjar onder in zijn auto. Want dat is gewoon wat hij aan het doen was toch gewoon. Zo'n hele vette hardcore beat eronder. Gewoon. Tum, tum, tum, tum. En dan op repeat. Wees creatief. Gaan we doen. George Russell roept ook volgens mij halverwege nog iets van, ja, we hebben iets met regen en afstellingen en dingen. Dat is volgens mij BS. En waarom zeg ik dat? Dat de rain protocol is inmiddels afgeroepen, omdat de kans op regen groter is of gelijk aan 40%. En dan mogen de teams, anders dan vorige jaren, hun auto's aanpassen. Zou het heel dom zijn als je dat nu al zou doen?
16: Ja, nou, dat is denk ik de grootste vraag. Maar ja, hij heeft pole position. Dat is denk ik het belangrijkste daarvoor. Wat je zegt, ja, dat zou dan heel apart zijn. Of het team is gewoon net niet scherp genoeg, maar dat lijkt me helemaal scherp.
1: Ik denk dat hij probeert aan te geven, ja, we hadden een auto die niet helemaal top was, maar ik heb het echt fantastisch goed gedaan. En dat klopt. Dat heeft hij ook gedaan. George Russell's 9e pole position uit zijn carrière. En de eerste die had was Hongarije 2022. En hij mag trots en tevreden zijn. Zwaaiend uit de cockpit. Goed gesprek gehad met Kimi Antonelli, zegt hij zelf. Ik wens hem heel veel succes als de wedstrijd morgen begint, want Kimi Antonelli is geen cookie. Russell, Antonelli, Norris 1, 2, 3. Piastri, Hamilton, Verstappen 4, 5 en 6. Hadjar 7e, 8e Leclerc, 9e Arvid Lindblad en 10e Franco Colapinto. Dat zijn de jongens die in ieder geval op puntenpositie van start mogen gaan tijdens de Grand Prix morgen. Morgenochtend op Grand Prix Radio om 10 uur. Rob van Zomeren met koffie en classics en heel veel informatie en dergelijke over sport, zoals je dat bij ons gewend bent. Inmiddels op Grand Prix Radio mag ik hopen, jouw sportradio. En natuurlijk hebben Max en ik morgen om 9:50... 's avonds, dus voordat de Grand Prix gaat beginnen, hebben wij een voorbeschouwing tot 9:45. En dan gaan we om 9:45 gaan we weer beginnen met de Grand Prix du Canada. Max, mag ik jou een prettige avond wensen voor de rest van vanavond?
16: Zeker weten.
1: En dan wens ik de kijker en de luisteraar nog veel plezier met de warme, zwoele zomeravonden die Nederland inmiddels rijk kan zijn. En wij gaan op Grand Prix Radio verder met de non-stop muziek. Veel plezier daarbij.

0: Hij staat te blinken in de zon. Het gouden schild voor de winnaar van de keukenkampioen play-offs. Dat schild is mooi. Spelen in de Vriendenloterij Eredivisie is nog veel mooier. Daar gaat het om. Robert Muren, 37 jaar, zijn laatste wedstrijd vandaag. Henk Veerman, 35 jaar, gaat nog even door. Moeten we het op gaan nemen tegen de ploeg van John Stegeman. Willem II wil terug naar de Vriendenloterij Eredivisie. Staat met 2-1 achter, maar heeft deze wedstrijd hier in Volendam nog om dat recht te breien en om het goed te maken. Maar daar staat dan ook weer tegenover Bram dat Volendam Henk Veerman heeft. En Henk Veerman met 35 jaar. Blijft er nog altijd goed bij hem.
1: Blijft een oude baas.
0: Echt, hè?
1: Ja, goed, man.
0: Als je die... Ook afgelopen woensdag weer.
1: Ja, als je die goal weer ziet. Het is... En dit is, ik vind dit ook wel een soort van classic Veerman, hoor. Want dit
0: heeft... Classic Veerman?
1: Ja, dit heeft hij wel vaker gedaan. Je ziet al aan zijn houding vaak dat hij een soort van sleep... Hij heeft gewoon een hele vieze sleep.
0: Ja.
1: Ja, en dit is...
0: Hij zei zelf na afloop, ja, ik had hem ook kunnen stiften. Maar dat lukt me niet meer.
1: Nou ja, ik vond dit een hele goede... Ik vind überhaupt dat je heel vaak... Deze ligt er heel vaak. En heel vaak, je ziet het niet zo vaak met dat spelers van spitsen dit doen. Nee. En Veerman doet dit nog wel eens regelmatig. Ik denk als je hem op training gaat bekijken dat hij dit ook heel regelmatig doet.
0: Zou hij nog, kan hij gewoon een jaar mee nog in de Eredivisie inderdaad ook?
1: Ja, heel zeker. Ja, tuurlijk. Af en toe wel iets meer gaan sprinten. Maar dat deed hij woensdag overigens. Hij was aardig bezig met de ploeg aanjagen.
0: En hij heeft heel lang last van zijn knie gehad. Hè? Dus dat speelde hem ook al een lang pad. Hè? Maar goed, dat is inmiddels redelijk voorbij. Problemen zijn er ook van fysieke aard met Thomas Verheid. Een ander soort spits. Maar kan ook heel belangrijk zijn voor Willem II.
1: Ja, ik hoop dat hij...
0: Hoop jij dat ze hem vandaag nog kunnen gebruiken? Of zou dat dan eigenlijk niet nodig moeten zijn vanuit Willem II gezien?
1: Nou, ik hoop voor hem. Kijk, stel ze hebben hem nood, dan is het een heel lekker breekijzer om nog in te brengen.
0: Ja, maar dan is wel de nood aan de man blijkbaar.
1: Dat moet wel, ja. Ik denk dat hij helemaal niet tussen...
0: Hij zei van de week, ik kan echt alleen maar spelen als het echt noodzakelijk is.
1: Ja, ik had hem dus afgelopen woensdag al wel een keertje verwacht. Dan laat ze 10 minuutjes nog eventjes. Nee. Ja. Nou ja, want het is wel echt een wapen. Als je hem in die 16 kan brengen, dan is hij levensgevaarlijk. En er komt ook wel even wat binnen met hem. Dus ja, maar dan zal hij wel fysiek. Ja, ik heb dan aan de andere kant, het is de laatste pot. Ja, gooi er wat extra pijnstillers in en ga man.
0: Ja, het uitvak zit bijna vol. Vol gas voor promotie staat er op dat prachtige spandoek. Zij zijn er wel klaar voor. Het stadion loopt langzaam vol.
1: Ja.
0: Dan leg ik de nadruk op langzaam, want ik heb het idee dat het bij de toegangspoorten nog vrij druk is.
1: Ja, volgens mij zijn de controles wat strenger vandaag. Want je ziet iedereen hier nog overal voor de hekken staan, dus dat duurt inderdaad. Wij dachten eerst van, wat is het stadion nog leeg? Maar volgens mij zit het hem daarin. Normaal gaan die hekken iets makkelijker over. Maar ja, gezien wat er allemaal heeft gespeeld afgelopen week, vooral in en rondom Volendam, snap ik dit ook wel.
0: Ja, dus ik was niet de enige vandaag die problemen had met de controle blijkbaar.
1: Nee, inderdaad.
0: Zij zijn gespannen. Zij denken van, nou ja, kijken naar het kwaliteitsverschil, dan komt het wel goed. Maar mag je daar alleen op vertrouwen als Volendam zijnde?
1: Nee, zeker niet. Uiteindelijk moet je wel leveren. Als je allebei hetzelfde levert, dan mag het geen probleem worden voor Volendam, vind ik. Omdat zij al voor staan. En ja, we vallen binnen. Alleen omdat ze betere spelers hebben, zowel op het veld als op de bank. Maar als ze niet hetzelfde kunnen gaan leveren, ja, dan kunnen kleine dingen wel de doorslag geven. En ja, het zijn de play-offs, hebben we al vaker aangehaald. Er gebeuren zo vaak gekke dingen. Ja,
0: wel een geweldige sfeer trouwens.
1: Ja, het is prachtig. Het is zo mooi om hierbij aanwezig te mogen zijn. Ja, dat is serieus.
0: Is dit als speler alleen maar fijn? Ik bedoel, Henk Veerman kent de klappen van de zweep. Die hoef je niks wijs te maken.
1: Tuurlijk.
0: Ook voor een speler kan het heel erg...
1: De druk?
0: Ja.
1: Nou, dat zag je afgelopen woensdag wel bij een aantal Willem II-spelers. Die hebben daar waarschijnlijk wel wat last van gehad. Maar dat moet je omarmen. Neem die druk mee, man. Je moet je hem zien. Ja, geniet ervan vandaag. Dit is,
0: hij nog meer dan alles en iedereen.
1: Ja, tuurlijk. Maar ja, hij heeft, ja, ook omdat hij weet dat hij... het is zijn laatste. En hij weet hoe mooi dat het is.
0: 15 jaar betaald voetbal.
1: Ja, goud, man. Wat een, dit, ook dit is echt wel een, echt een legend wel, hoor.
0: Legend,
1: ja,
0: absoluut. Over legends gesproken. Die gaat ons begeleiden bij deze wedstrijd met het commentaar. Leo Olburgen is de naam. Heel veel plezier. Leo, jij ook. En alles en iedereen die zit te kijken. Die 7000 in Tilburg. Iedereen thuis voor de tv, in de tuin, bij de barbecue of waar dan ook. De returnwedstrijd in de finale van de keukenkampioen play-offs. Volendam tegen Willem II. Leo.
2: Heerlijk een kijkje naar de spelerstunnel, de catacomben van het stadion van Volendam. Dodeman maakte de 2-1 of de 1-2 afgelopen woensdag. Zorg ervoor dat Willem II nog steeds in de wedstrijd zit. is pas rust. En als we kijken naar de uiterstrijden van Willem II... Ja, dan mogen de Tilburgers toch zeker hoop koesteren op een mooi resultaat. Want de laatste 7 uiterstrijden werden gewonnen. 16 goals voor, 2 goals tegen slechts.
3: Yes. Wij zijn klaar.
2: In deze play-offs.
3: Ligt
2: daar, hè? De uiterstrijden. Ook al gewonnen tegen RKC. En ook de vorige tegen Almere City. 2 keer met 1-0. Aan de boorden van het IJsselmeer ligt Volendam er stralend bij. Vol gas voor promotie. Dat is het devies op dat dun doek. Het gaat om dit schild. Promoveert Willem II. Of weet Volendam zich te handhaven? Willem II promoveerde reeds 8 maal. Volendam degradeerde reeds 10 maal. Blijven die cijfers intact? Of gaat er een verandering komen? Buiten te wachten om door de poortjes te mogen. De opstelling van Volendam exact hetzelfde als woensdag in Tilburg. Dus met 4 man in de spits. De grote roerganger, de aanvoerder. Het boegbeeld van dit team op het veld. Een ander boegbeeld zit natuurlijk op de bank. Hij gaat vandaag zijn allerlaatste wedstrijd spelen in het betaalde voetbal. Scheidsrechter Sander van der Eyck. Dennis Hichler is de VAR. Gaan ze draaien. Dat kan dus maar één ding betekenen dat... Hoogma de TOS heeft gewonnen. Ja, Haan zat flink in de tas. Van TOS naar tas. Bij Schuren. Dat zal hij vandaag graag anders zien. En dus nu samen met Baartmans en hier die Verschuren. Die het gruwelijk goed deed in Tilburg. De huurling van Ajax.

honderd in getal. In de tricolores. Een stuk of 7000 bij het Koning Willem II stadion in Tilburg om deze wedstrijd te vervolgen. Als iedereen er klaar voor is, dan kan Henk Veerman ervoor zorgen. En dat heeft hij met deze gedaan, dat deze finale wedstrijd van start is gegaan. Bakuna. Ontziek. Gaan we voor. Ja. Heeft iedereen de bal laten voelen. Maar ze richting de schot. Mislukt. Dion Heudel. Naar Behunek. Ja, zit daar goed tussen. Dit is Pauwels. Wie wordt de baas op het veld? In deze beginplaats. Stam. Blijft binnen. Leliendal naar Bakuna. Naar Veerman. Terug Bakuna. En dan hier Leliendal. Combinatie door het midden.

Als je de bal terugvindt, en dat vindt hij.

vrijheid hebben van afgelopen. Joao

glipte er prima langs. Stam eigenlijk meer een centrale verdediger. Dat verraadt zijn ook nummer 3 ook dan een echte back. Dan heb je nog wel eens lastig. Als je zo'n behendige tegenstander als Pauwels tegenover je weet. Veerman.

Wesseling, maar zal het vaker wat dieper staan dan Wesseling. Komt hij uit bij Bakuna. En dan Lucci even overgestoken. Haan. Hella Lucci. Loopactie Baartmans in het midden. Achter duikt dan Van Aalstoel. Jeroenek. Daar sluit zich de poort. Ja. Het valt er een beetje tussen deze bal. Hoe laat lopen. Volcic. Bal voorweg, kop Hoogma. Ella Lucci. Joël is mee. Hier de linksback. En dan moet Verstuur

Dodeman. Van Aalst. Dan moet Jaap proberen die voorzet eruit te halen. Dat gaat lukken via de hulp ook van Verschuren. Paardmans. Schop. Hoe moet hij hem als laatste raken? Willem 2 afgelopen woensdag in het begin wat afwachtend. Was Volendam meteen de dominante partij. Buiten de Tilburgers al wat vroeger van zich af. Elalucci aangespeeld. Hij heeft de tijd en de ruimte om de bal te geven. Baartmans maakt af. Al heel vroeg de voorsprong voor Willem 2. Die corner variant waarbij Elalucci heel veel ruimte heeft. Heel veel tijd om die bal te geven. Prima variant en al heel vroeg in de wedstrijd staat het 1-0 voor Willem II. En staat er dus gelijk in deze finale serie.

een beetje ongeduldig van. En de treffer staat 0-1 Baartmans. 8e minuut. Een heel vlot. Bouwens glijdt even weg bij het draaien. Aftreding Leliendal. Vrij Westerling. Deze bal schiet al even door. Dat kan ook nooit een keer normaal. Dat is een uitspraak die je veel van dit soort finale wedstrijden kan plakken. De play-offs. Promotie, degradatie. Wat je verwacht, krijg je niet. Stam van Aalst, opgevangen hier Bakuna. Kulsi. Tegenover Joel. De langs, nu voor, nu moet Pauwels komen, Stam komt weg. Aan. Verschuren, balletjes goed. De loop van Dodeman. Zoeken naar Baartmans. Al net te hard. Voor direct gevaar. Maar misschien goed genoeg voor indirect gevaar. El Alucci. El Alucci. De goal van Baartmans. En dat was inderdaad net geen buitenspel. Er zat al een paar centimeter tussen. Naar die lekkere bal dus van El Alucci. De treffer van Baartmans. Zo wordt er dan in Tilburg gereageerd.

Eagles. Leliendal. Nu zit het met de bal en met Van Aalst. Buitenspel of niet? Devin Haan. Hij richting Steur. Haan schuift hem binnen en dan gaat de vlag omhoog. En je ziet dat het juichen van Haan. Of beter het ontbreken daaraan. Dat hij zelf ook al wist dat hij buitenspel stond. Op het moment dat hij hier wordt aangespeeld. Ja. Ja, dat vallen dan publiek. Sneeuw, voetballen, voetballen. Want dat was in Tilburg wel voor elkaar kregen. Lukt ze vandaag wel niet. Afgetroefd door Willem II.

Obama. Elalucci. Was wel beweging in de diepte van Dodeman. Maar ja, voorkwam dat Elalucci die bal gegeven. Dit is Bakuna. Veerman. Terug Bakuna. Bal wat onder hem. Slaat op de schieten.

Leijendal. Om een voorhoop terug sturen. Kan net. Maar ja, het is allemaal vrij moeizaam. Dan is het dat Haan wordt teruggefloten.

actie. Aanvallend nauwelijks iets noemenswaardigs gebeurd. Aan de kant van Volendam.

runs off the roof door. I'm a vote. Milnick. Overleden in Dalheen, dat was in ieder geval de hoofd van Behoenek en ook de hoofd van Dodeman. Aan Dodeman, laag voor en Van Aals bijna aan voor, krijgt die bal weer. Stam, Baartmans terugleggen, maar niet op goed gedaan. En Stam kan ermee vandoor, Stam kan schieten, Stam kan scoren. Maar zegt Van de Eijk, nee, ik heb een overtreding gezien. Of gaat deze vooralsnog door? Hij kijkt wel naar Gibson, ja. Maar lijkt niet te hebben gefloten, dus voorlopig staat de 0-2. Tenzij hij dit een overtreding heeft gevonden en alsnog heeft gefloten. Hij heeft voorlopig nog niet gefloten, dus voorlopig staat er een 0-2. Maar maakt dus dan daar de overtreding. Op ja. En als dat niet het geval is, zo nee, dan staat het dus 0-2. Dat is dit moment. Ja, ik krijg een tikkie in het gezicht, maar is dat een per ongelukje? Ja. Dan is hij wel overigens ja kwijt. Maakt Stam het dan prima af vervolgens. Dit is ook aan Zeist ter beoordeling. Het is gewoon een treffer. Het staat 0-2. En dan heeft Willem II het wel heel vlot omgedraaid. Nog vlotter dan dat Volendam op 0-2 voorkwam in Tilburg. Baartmans is dan 0-2. Willem II.

Nelly εδώ. Δόρμο. Hoe kan een zo goed voetballende ploeg waar ja erbij is gaan zitten? Hoe kan zo'n goed voetballende ploeg, zoals die afgelopen woensdag hebben gezien, zo enorm ver terugzakken? En ja gaat er ook uit en Kwakman is zijn vervanger. Kan een uur spelen. Misschien om karakter moet hij meer. Nou, een tikje in zijn gezicht of zijn oog. Het is al heel vroeg een noodgedwongen wissel dan. Zaligheid spat er vanaf. Dat moet opgedronken worden.

Kwakman. Je moet dan dat maar geven aan Volendam, want zo nodig werd gemist in die eerste minuut. Felheid van Stam. Is Lelien Dal te machtig.

Leliendal in de loop van Kwakman aan het shirtje vastgegrepen door Besseling. En die krijgt geel. De man met die schitterende assist op de goal van Dodeman, de huurling van FC Twente. Kwakman loopt weg. En Besseling houdt vast.

Bela trap. Ulcsik. Richting Veerman, maar die weet niet te koppen. Haan krijgt hem wel weg. Koekoe. Achter Ulcsik. Lelien dan. Het is aangegeven dat halverwege de eerste helft er een drinkpauze zal volgen. Op het moment dat het spel stil ligt, zal dat het geval zijn. Dit zou een prima moment zijn om dat te doen, zou je denken. Valkman. Heeft het zomaar in, maar krijgt het ook zomaar weer terug. Paardmans uitgeluid. Oekwoe. Goed ingestapt. En goed overgenomen. Willem II met El Alucci. Dit is het juiste moment om even wat te gaan drinken. En dan is het ook een mooi moment voor Rick Kruis. Om nog even wat door te nemen. Even wat te herstellen. Want het gaat natuurlijk voor zijn ploeg niet bepaald lekker. Baartmans en Stam scoorden in deze wedstrijd. En dat zorgt voor Tilburgse vreugde. Zij vinden het prima.

Ella Lutz. Hoekschop voor Willem 2. Deur. Krijgt er wel een soort van weg. In de counter dan wellicht Pauwels. Dat er prima uitgehaald door Van Aalst. Leunik. En gekocht door Bakuna. Veerman. Dit zijn de duels die je moet winnen. Ziek weggestuurd. Stam weer bij de bal. Dreiging in ieder geval.

Amsterdam. Wel nu met Koekoe. Jalalucci. Sliding. Bakuna. En wacht sowieso deze zomer een mooi avontuur met Curaçao.

Kuipmans voor het doorkoppen, dat was de bedoeling. Het werd allemaal voor het wegkoppen. Kwakman. Goed. Goed ziek. Dan kan maar eens opzoeken. Anders besloten. Kauwels. Griffin werd er nog wel eens vaker opgezocht en dan was hij vaak de baas over de standaard. Lelien Dam. Verschuren. Bakuna. De man met links uithalen. Verrassend. En dan moet Didion Heudel gesprekt. Een geluk met dat schot vindt Didion Heudel op zijn weg. Deze corner en die is eenvoudig te plukken. Gelopen, daar moet best link, krijgen we alleen niet lekker mee.

links dan. Uit hem maar voor. Van Aalst, Baartmans, Chouaon.

niet wat eerder, want dat was wel de bedoeling. Dat was wel de afspraak die naar voren speelde. Want dat terugdraaien naar achteren, dat zullen ze toch zeker van de eerste 20 minuten van de eerste wedstrijd in Tilburg hebben geleerd, is niet verstandig.

Veerman door op Kwakman. Kwakman krijgt hij mee, dat krijgt hij niet. Dit is de schot. Kwakman grijpt hem bij zijn hoofd. Roelziek en Veerman net niet voor zijn man. Maar Kwakman dus een tik kreeg. Hier neemt hij de bal mee. Daar loopt hij tegen Hoogma op. Die bal net niet voor de man.

Acuna. Acuna is wel van plan om het vuur wat op te poken. Niets meer te leggen in deze wedstrijd. Lelien dan. Pauwels. Acuna draait open. Veerman de schot. De schot blijft vanuit. Wordt namelijk geblokt. Dan kan Willem II eruit. In grote passen van Aalst. Acuna heeft er om zich heen gekeken, weet dat Pauwels aan die linkerkant is. Pauwels binnen door bij Stam voor het schot en daar is bij Hoenek. De controle Oltsiek. Oltsiek voor het schot en die is voor die omheen doet.

Dodeman. Achterin is nog Stam. Krijgt niet lekker voor. Ik wil twee keer gewoon de corner te nemen zo.

voormalig Volendammer Dodeman met de hoekschop. 38e minuut, Steur komt er niet aan. En dan was erachter nog Chouaou. Dat is de vraag. Is er nog een Volendammer aangewezen? Dat leek het wel op bij Leliendal.

hebben die bal. In ieder geval van Volendam. Waardmans nu met zijn schuren. Dat is deze. Met Dodeman in het midden. Devin Haan. En die bal komt er niet. Anders had hij zo 1-1 aan het sturen gestaan. Kwakman. Weer sterk van Stam. En die buitenspelers van Volendam hebben nog weinig te vertellen in deze wedstrijd. Leliendal. Verschuren. Gaan we voor. Ziek. Hoekoe. Dan doet hij mee verdedigend. Leliendal met zijn linker om uit te halen. Leliendal met zijn linker om uit te halen. En om midden te schieten. 1-2. Dezelfde stand als woensdag. Dat was toen de eindstand. Hier zijn we nog niet eens halverwege.

En ze komen richting Leliendal om uit te halen met zijn linker. Dat is het blok net te laat. Gaat hij langs aardig wat lijven. En komt ook Gideon Heudel er niet aan te pas. 1-2, de proef van Kruis weer terug. Over twee wedstrijden, nu 3-3. De play-offs leveren altijd.

Kokman. Bakuna niet lekker aangenomen, toch krijgt hij bij Pauwels. Pauwels. Kon die Leon Heugelond nog laten gaan? Ik denk dat hij misschien nog wel even schrok van het feit toen hij ineens witte sokken zag in de buurt van Ucci. Maar verschuift het momentum wellicht, zo kort voor rust. In het stadion is sowieso wel wat veranderd. Die van Willem II die blijven gaan zoals ze hiervoor ook gingen. Alleen de Volendammers doen nu ook mee.

Willem II wat vaker vastgezet op de eigen helft. Verschuren. Hulčík. Geen overtreding, wel een overtreding. Wacht even met fluiten. Nou, 4 extra speelminuten, dat heeft natuurlijk ook met die drinkpauze te maken. Die eerste helft van Robert Muren al aan het warm lopen is. En Hulčík zo dadelijk een vrije trap mag nemen.

Verder achterin dan, richting Bakuna. Boe en Bakuna proberen die bal naar voren te krijgen. Aan. Bal opgevangen door Leliendal. Maar gevlacht voor buitenspel.

Bakuna op de grond. Het is de derde keer in deze wedstrijd dat er een Volendam-speler na een duel wordt geraakt. We hebben Jao gezien, die viel uit. Toen Kwakman, nu Bakuna in een duel met Baartmans. Het is hoofd tegen hoofd. Hij was in de buurt. De scheidsrechter had gezegd, nee, het is het hoofd van de speler van Willem II. Samen dus richting het WK

Schijfels de bal. En Bakuna mag weer terug op het veld. 3 van deze 4 erop zitten. Nou, dit is wel een groot verschil. De beginfase was voor Willem 2. Na de drinkpauze. En toen moest het Volendam ook wel, want toen was het 0-2. Alle cijfers in het voordeel van Volendam. En plus 4 wordt plus 6.

누구? 바울스. 마포 Veerman, bij Hoenek eerder bij de bal. Dodeman. Verschuren. Is dat een gunstige bal? Ja, net omdat Steur oplet. Leliendal. Bakuna. Bakuna. Op karakter komt Bakuna terug in balbezit. Zorg voor balbezit. Kwakman. Bakuna. En die schiet dan wel, maar er is al gefloten voor een overtreding. Nou, Hoogma slachtoffer van is. Bakuna fel. Eigenlijk was hij zo'n beetje de eerste die dat lontje aanstak. Waardoor Volendam wat meer energie in de wedstrijd stopt.

0: Zwalm. Barmans blaft die bal af, dan is buiten spel voor hem. Er is nog een laatste mogelijkheid voor Volendam voor rust. De zesde minuut van de extra tijd. Balbezit Kwakman. Veerman weggestuurd. Deze is voor Didion Heudel. Logischerwijs de tijd neemt. En dan twee nog één keer naar de overkant. En dan is het rust. Met een waanzinnig begin. Niet voor zijn ploeg, maar wel van de ploeg van John Stegeman. Waanzinnig begin van Willem II met twee vroege goals. Leliendal maakt het nog wel even spannend met zijn treffer. Maar daarvoor dus, Waardmans en Stam zorgden voor een 2-0 voorsprong. En na de 1-2 in Tilburg een paar dagen geleden is het nu halverwege bij deze wedstrijd tussen Volendam en Tilburg. Ook hier 1-2. Straks napraten over de eerste helft onder leiding van Pascal Kamperman. Dus heel graag. Tot zo vanuit een zonnig Volendam.
1: Het onverwachte verwachten in de finale van de Keukenkampioen Playoffs. Ook dat je als Willem II al heel snel op voorsprong komt in Volendam. Dat wordt uitbundig gevierd. Sterker nog, het wordt 0-2. Maar dan mag ook Volendam juichen. Staat het halverwege 1-2 is de stand over twee wedstrijden. Dus gelijk hebben we de tweede helft nog, Bram. Maar het is zoals een finale betaamt. Gelijk, bam, los.
2: Ja, en het was niet zozeer dat Willem II volle bak ging drukken of zo. Maar het eerste moment, en dat was ook wel typerend voor, vond ik, voor Volendam het eerste half uur.
1: En dit is gewoon een slimmerheidje.
2: Ja, maar ze staan gewoon weer te slapen. En ook voor de goal. Het is gewoon niet scherp genoeg. En dat vond ik het hele eerste half uur van Volendam. Het was in alles wat je vorige week, of ik zei ook in vorige week woensdag, bij Willem II een beetje zag dat zij die spanning hadden. Vond ik het een beetje bijna gemakzuchtig bij Volendam de eerste half uur.
1: En dus, of dat lijkt dan misschien wel veel scherper bij Willem II.
2: Veel scherper, ja. Die zaten kort op, hielden de linies heel kort bij elkaar. Vanuit daar kun je een paar keer gevaarlijk eruit komen. Ja, en dan ook dit soort momentjes dan. Natuurlijk, hij scheidsrechter kan zichzelf heel veel makkelijker maken door meteen te fluiten.
1: Vind je het een overtreding?
2: Nee, ik had het ook door laten gaan. En ik vind het gewoon een terechte goal.
1: Goeie goal van Stam.
2: Ja, hele goede goal. Ik vind Stam ook een hele goede pot spelen. Ik vond hem afgelopen woensdag had hij best wel lastig met Pauls.
1: Zeker.
2: Pas nu, laatste 10 minuutjes, komt Pauls weer een paar keer aan de bal. Dat het wat gevaarlijk wordt. Maar Stam speelt een goede wedstrijd. Loopt hij goed door.
1: Ja, gaat er wel af.
2: Ja. Nou ja, als het een vinger in zijn oog is, ja, natuurlijk, dan kan het even pijnlijk zijn. Maar ik vind dit te weinig voor, om voor te fluiten. Dus ik snap wel dat ze er
1: moeten
2: door.
1: En te weinig om eraf te gaan.
2: Ja, ik weet niet als je zo'n dikke ogen hebt. Geen idee of het dan, als je niks meer kan zien.
1: Wordt het ook lastig.
2: Dan wordt het voetballen lastig.
1: Ja, na de drinkpauze lijkt het wel alsof het omdraait. Dat zag je inderdaad als schoten. Maar dat zie je uiteindelijk dus ook in de goal.
2: Intensiteit gaat omhoog bij Volendam. Ja, en ik vond Leliendal heel matig in de wedstrijd zitten. En deze bal raakte eigenlijk fantastisch. Hij komt precies voor hem. Aanname is goed. Ja, die drukt die fantastisch af. Ja, echt een goede goal. Dit is niet zo'n hele makkelijke bal om volle bak zo met je vreef laag te drukken. Ja, vind ik echt een goede goal. Maar daarna kwam Volendam ook voor het eerst weer wat meer in de wedstrijd. Dit hadden ze wel eventjes nodig. Bakuna had er voor al een schot. Toen kwamen ze eindelijk.
1: Kortom, het kan nog leuk worden in de tweede helft. Sterker nog, het wordt hartstikke leuk in de tweede helft in deze finale. Het is gelijk als je het over de twee wedstrijden neemt. Dus brengt de tweede helft de beslissing. Of de verlenging, of de strafschoppen. Tot zo. Anderhalve wedstrijd tussen Volendam en Willem II is het 3-3. Tweede helft gaat beslissing brengen. Rick Kruis gaat in ieder geval wisselen in de rust. Descott blijft in de kleedkamer achter. Zijn vervanger heet Robert Muren. Die gaat met Henk Veerman voorin spelen, Bram. Vind je dat een logische wissel?
2: Ja. Ja, ben ik niet zozeer. Ik vind Descott altijd wel iets brengen. Ik weet niet of hij fysiek of hij ergens last van heeft, maar ik vind hem altijd nog wel iets, ook voor de goal is hij vaak wel scherp. Maar hij zal wel gokken op een moment ook van een Veerman, denk ik. Ja, en die combinatie Veerman-Muren. Ja. Misschien gaan zij nog iets ontketenen met z'n tweeën.
1: Nee, zij willen gewoon het laatste hoofdstuk van dat prachtige boek over Robert Muren schrijven. Die hier in de tweede helft de beslissende goal gaat maken.
2: Nou ja, dat zou inderdaad wel zo'n verhaal zijn. Ja. Ja. Maar goed, ik vind dat Willem II het heel goed voor elkaar heeft, hoor. Dus
1: gaan we verlengen? Gaan we penalties nemen?
2: Ja, we gaan penalties nemen.
1: Ja, eerst de tweede helft. Veel plezier met de tweede helft. Hij staat klaar. En Leo Holburger, die zit alweer helemaal klaar. Leo.
0: Ja, Robert Muren dus in de ploeg voor Anthony de Scott. Robert Muren, 273 wedstrijden voor Volendam, 120 goals. Hij scoorde tegen 34 verschillende tegenstanders van Volendam. Maar nog nooit tegen Willem II. Dat terwijl hij wel 5 keer voor Volendam speelde tegen Willem II. Dus in zijn allerlaatste wedstrijd in het betaalde voetbal zou hij daar nog verandering in kunnen aanbrengen. Naar de 1-2 in Tilburg. Nu ook 1-2 in Volendam. Willem II met dezelfde elf als waarmee ze zijn begonnen. Volendam dus inmiddels 2 keer gewisseld. Kwakman en Muren in de ploeg. Hoekwoon.

Eagles. Vacuna. Cheek. Cheek. En daar krijgt Didion Heudel zijn lichaam goed achter. Hij heeft ook geen rebound weg, want daar moet de muren natuurlijk al weer op.

Strootman. Zo lijkt Volendam wat feller aan de tweede helft te beginnen dan Willem II. Otsie. Geen overtreding, hij houdt dan zelf in. Moet dan in de achtervolging op El Alouci. Chua om. Weer hersteld. Samen met Utsik.

Hesselink, Basel to Owen. Nederlands international. Richting Haan. Dan gaat die bal voorbij. Dodeman komt er niet aan. Dit is Leliendal. Van Aals. Met Baartmans. Van zijn kwart door aan me voor. Mag kennelijk. Veerman. Is die toereikend om die bal binnen te houden? Dat is tegenover Stam. De langs bij de achterlijn, maar Stam gooit de deur dicht.

Smith. Wat maakt dan de overtreding, maar zelf de meeste pijn. Zeer duid. Nu moet die bal nog binnen gaan. Kunst zijn vliegwerk. Dan bij het uithalen. Van stand raakt hij Kwakman.

zijn cijfers. Dat is prima. Meeste balcontacten, meeste duels gewonnen en de meeste balherovering. Hij speelt in een heel andere eerste helft dan dat hij afgelopen woensdag speelde tegen Paulus. Hij was natuurlijk de baas. Dat is vandaag dus onderzoek.

Radu Veselik. Bakuna. Die de bal al heeft, maar eerder de overtreding maakte. Door Wil 2 een vrije trap krijgt te nemen. Wisseling. Dus dit moment. Stap op de voet. Dat was wel zo'n beetje een van de eerste die begreep dat er iets anders werd gevraagd na die vroege 2-0 achterstand hier.

más. Tweede keer hij als trainer in de keukenkampioen playoffs. In 2019 was hij dat. Als trainer van Go Ahead Eagles. Die, waanzinnige ontknoping in de wedstrijd tegen RKC. Veerman is geplat van zijn voet. Gaat de karakter door in de zoetje.

lindo. Buren en Stam. Stam vindt die bal als eerste weer terug. Joao.

Schuren klimt hoger dan Baartmans. Wisselen. Van Aalst. Bellucci. Van Aalst laag voor. En dan bijna nog het binnenlopen van Baartmans. Gehinderd door Verschuren. Dan kon hij niet vrijdag naar die bal toe. Maar hier was Willem II toch even schoenen.

vaak ons gebruikt. Overgekomen. Oekoe. Vierman. Is weer terug. Oekoe. En Kwakman.

zien. Hij heeft niet verloren zijn weg. Ja, maar geef meteen aan dat het einde wedstrijd is voor. Hij die weer terugkeerde in Volendam. Waar hij het voorseizoen zo waanzinnig deed. Casablanca. Een keer normaal gesproken weer terug naar Casablanca. Dus wel heeft aangegeven dat hij het wel erg naar zijn zin heeft bij Volendam. Deze broer degradeerde reeds met Heracles. Die bal zal proberen om dat met Volendam te voorkomen. Verder kan. Als er vroeg in de wedstrijd zou dat dan al het tweede wisselmoment zijn dat Kruis moet gebruiken.

is deze vrije trap van Dodeman. Maar komt er niet bij, aan mijn voor, tikt hij hem aan, dan is het de corner. Maar zo is aangewezen, dat is het voordeel van de

natuurlijk wel het sterke punt van Volendam. Je wordt er niet per se slechter op als je wisselt. Koelwas, Buren, Kwartman in de ploeg brengen. Dat kan. Dodeman. Halleluja. Van Aalst. Glijdt weg. Hakuna. Zwaal. Zorg dat hij vooral hier nog met Dodeman komt. Goed, Van Aalst vrijgespeeld. Halleluja. Leunen.

Pasteur. Koekoek. Koenbas. Een andere speler natuurlijk dan Onziek. Best wel moeders kunnen kiezen. Want meer een buitenspeler, zoals ik zie dat niet. Was. Dit is toen ook een aantal wedstrijden in de spits gespeeld, maar dat ging het ook aardig af. Pauwels. Langs Dodeman, laag voor richting Muren. Op de ruimen door Behoenek. Gespeeld. Nog steeds 1-2. Nog steeds dus. Ploeg in evenwicht. Geen beslissing gevallen. Allemaal voor. Hoe was?

spelen. Nou, bijvoorbeeld door deze lekkere bal van Koewas op Muren richting Veerman. Maar de Hoenen krijgt het weg.

Liljendahl. De langstam. Deze raasdelt. Nu zit dan met onder andere Behunek

on nas dokuva. Bouwels, Leliendal, terug naar Kwakman. Vastgehouden door Chuaon, dit is Muren, komt er langs. Ingreep Hoofdma. Oekoe. Hoe was? Vroeg Volendam is in de 16. Fluit af, omdat Eleluzzi zit bij het hoofdgeluid. Dan zijn dat de procedures die gevolgd moeten worden. Nou ja, boos dat de Volendam enigszins te begrijpen, want die waren vol in aanval. Eleluzzi, ja, hij krijgt een tik in het gezicht. Tikken in het gezicht, ja, daar weten meerdere spelers hier vandaag over mee te praten.

en vol in de rug van Koeman.

stamppot een keer. Kogman richting Veerman, dit is Bukkenek. Slim. En Van Haan. Tweede helft, een drinkpauze halverwege. Drinkpauze in de eerste helft markeerde een soort van ommekeer toch in de wedstrijd. Daarvoor was het louter en alleen Willem II. Daarna nam Volendam het heft terug in handen. Scoren zo. Wat gaat deze drinkpauze dan opleveren? Een verschil in de wedstrijd. Natte handdoeken. Denk bij Didion Heugel. Op een gegeven moment wordt de klok, de blik toch ook weer gericht op de klok. Misschien begint dan de twijfel een beetje, de angst wellicht, op de willen of kunnen forceren. Er staat toch wat in de ploeg. Dat geldt voor beide

meer op de achtergrond. En Dorp Volendam. Herberg Dorp Volendam. Ook volgend seizoen. Nog de vriendenloterij hier in de divisie. Of is dat voorbehouden aan Tilburg? Willem II niet promoveert, is het voor het eerst in de historie dat er maar één Brabantse ploeg in de Eredivisie speelt. 20 jaar geleden waren dat er nog een stuk of 6. Zover is het nog niet. Dat Willem II zo dadelijk gaat wisselen, Bamba. Spelen met zijn snelheid die wel wat kan forceren als de beentjes wat vermoeid beginnen te raken aan beide kanten, maar dus ook zeker aan de kant van de verdedigende Volendam. Bal op Veerman, is dat dan te behalen? Doet wel zijn best, loopt de reclameborden onderuit. En de bal niet binnen en voor. Bamba komt voor Baartmans. Baartmans. Man verantwoordelijk voor de 0-1. Baartmans. Bamba in de vorige wedstrijd verving.

links is er ruimte bij Pau Holsma. Johan schaduwt Bos overal. De laatste 20 minuten, natuurlijk extra tijd, zeker en vast. Hoogma. Op een manier heel veel mee.

juist gestart. Oh, toch niet. Defensie overigens. Hoenek heeft last van Veerman.

Kwakman. Veerman. Buren wijst. Krijg mee. Buren. Op de paal. Wauwels. Nog een keer terug. Buren. Die krijgt een zet in de rug. Van der Dijk niet als dusdanig bestempeld dat de bal daarvoor op de stip moet. Maar dat was toch ineens Buren. En daarvoor was er deze actie geen duidelijk spel. De bal op de paal, dat had het kunnen zijn voor Robert Buren in zijn allerlaatste wedstrijd in het betaalde voetbal. Tegen een tegenstander, die als Volendammer nog nooit wist te scoren.

dik in het voordeel van Volendam. Dat zeg maar na die eerste 20 minuten waarin Willem II hier toch de baas was. Ja, na die 2-0 voorsprong in de Tilburgers hier brutaal weg. Nou, maar geen schot meer gezien. Buren. Bij Hoogma. Een schot blokte van u. Koelas. Veerman. Wil hem richting Muren verder transporteren. Nu Bamba. Bakuna. Op de bal. Pauwels. Thank you.

Berlino.

natuurlijk allemaal in de play-offs, want Volendam, ondanks het feit dat ze achter staan, zoekt naar de winnende treffer. Veerman, bal terugvinden is wat lastiger. Dodeman krijgt dat eerder voor elkaar. Versturen. Stam. Bakuna. Koolhaas hard ingespeeld. Van Aalst naar de buitenkant, naar El Alouche. Bamba. Bamba. Verdedigt hem. Dus een hoekschop voor Willem II. Uiteindelijk dus weer eens een keer in de 16 van de tegenstander komt.

geraakt door Dodeman. Twee weinig van gezien in de tweede helft. Ja, dit zijn maar die momenten dat het misschien zomaar ineens kan. Van Aals maakt de overtreding. Dus is de vrije trap vervallen dan. Einde gevaar, Willem II.

2. De Liendal. En naar Pauwels. De Liendal. De man van de treffer van Volendam in deze wedstrijd. Bakuna. De man van het gif. Koewas. Niet langs met Juwan om. Dan maar de paas geven. Leliendal. Voordeel. Kwakman. Geen overtreding van Aalst. Dodeman. Even afgeremd door Verschuren. Hoenik.

fouls. Dreiging tegenover Stam. Dodeman er meteen bij. Leliendal daardoor wat ruimte. Bakuna. Slim gespeeld. Bakuna. Veerman. Deze is weer voor Volendam. Dat is voor Oekoe. En nu Oekoe. En langs de rechtsachter. De bal laag voor. En daar scoort het een beetje aan. Volendam hard bezig om de 2-2 te maken. Daarmee dus lijfsbehoud. De Vriendenloterij Eredivisie. Voor Willem II is het een beetje overleven nu. Koewas. Zoalon blijft een pittige tegenstander overduidelijk. Maar Koewas Hens. Als het geen overtreding is, en hij de bal wel pakt. Van Bakuna. Ik vind Stam die daar zit. Dat zal schrijven. Dat moet er verwandeld worden. Hey, je vandaag zo goed doet tegen Pauwels. Wel lastig blijft houden tegen de buitenspeler. Zoals Toe 100 ook heeft, maar Toe 100. Hij speelt op nieuwe set links achterin. Kan Stam verder of moet er ingegrepen worden vanaf de kant? Er moet ingegrepen worden vanaf de kant. Taibi komt er ook in.

versie van Ella Lucci. En Taibbi toch rechts achterin. Is hij natuurlijk niet.

wel wat voor recht zetten. Die fout die hij maakte bij de 0-1. Koenaar krijgt geel.

vrije trap van Dodeman. Joao. Op zijn hoofd, maar weet hem niet richting het doel te sturen.

Steur. Dat mag door de trap. Buren. Dat past een vervolg richting Sierman. Echt niet bij Koe was. Van Aalst. Zijn voetballeven begon in België bij Lommel. Veldhoven geboren, maar op voetballeeftijd al met zijn ouders mee vraagt naar Pil. In de jeugdopleiding van Willem II terechtgekomen. Bakkoenen. Nog niet lang voor Wesley. Van Loonen. Nu begint Willem II zich ineens weer te roeren. Als hij die bal langs de spieren was gegaan, zeker. Want daarachter loerde Dodeman. Dus Van Lam heeft de regie kwijt. Door Leon Heudel. Van Loon houdt hem nog wel binnen. Dat is de snelheid van Bamba die van pas komt. Langs Oekoe. Bamba de 16 meter in. Bamba! Schot geblokt door Verschuren. En Kwakman roeit hem weg. Dan waren ze nog even heel gevaarlijk. De snelheid van Bamba. Is dat Van Lam weer even onder druk. Dan spelen ze Bukala klaarstaan om in te vallen. Maar Van Aals nog vrij ver weet te komen. Koelbas, Bakuna. Die kan versnellen daar in die actie. Maar Besseling doet dat heel goed. De overtreding is van Bakuna. Maar even tot rust gemaand worden. Oelers komt voor Veerman. Kans van Bamba. Als Veerman naar de kant gaat, dan zal Koelbas in de spits gaan komen. En Bukala komt voor Bakuna.

wedstrijd, goede wedstrijd. Hij was misschien wel de eerste die besefte, dit moet anders na dat begin. Waarin ze ineens 2-0 achter stonden in eigen huis. Hens van Verschuur. Assistent was heel erg overtuigd van zijn zaak. Twee staat toch weer even aan. Zo dadelijk 6 extra speelminuten krijgen. Maar bij welke stand? Is de vrije trap van Dodeman. Daar door Muren. Dat is daar Oelers. Vers en fris. En snel. Dan heeft Van Aalst dit heel goed gedaan. Dat geldt ook voor de opening. En terug naar Dodeman. Echt op Bukala. Muren kent de snelheid van Oelers. Tjoaon is snel. Oelers en Tjoaon.

Borst een vrije trap gaat nemen. Boas, die doet hem helemaal niet. Versturen. Gaan we dan met z'n hoofd als laatste aan hebben gezeten. Tijdrek. Nuren had al eerder in de wedstrijd de kans om er 2-2 van te maken. Raakte de paal. Komen er 6 minuten bij of komen er 36 minuten bij? Van Loon. Goed werk, Boelers. Maar hij ook als laatste, dus ingooi. Willem 2. Bamba. En langs bij Oekhoe. Kala moet dan ook gaan helpen. Probeert Bamba een beetje voorover leunend de scheidsrechter ertoe te bewegen om te fluiten voor een overtreding. Heeft Van Eyck goed gezien. Niets aan de hand.

uiterlijk slag. Deze warme zaterdagmiddag in Volendam. Uiterlijk slag die nog niet ten einde is. Landje pik van Willem II. Een aantal meters opgeschoten.

tudor. João Mofalón. Deze is voor Besselink. En deze voor Muren. Dan kan het snel met Koeras en Oelers. Die is een beetje uit balans. Ja, had graag die bal, ondanks dat hij uit balans was, willen hebben. Want even was daar ruimte met aardig wat Willem II is voor de bal. Derde minuut extra tijd. Zit Oelers. Legt hem voor. Legt hem niet bij Muren. Maar voor. Het is een vreemde bal. En die valt op het dak van het doel. Hij had Dion Heudel al snel het juiste oog in.

pak man. Bejoenek. Aan. Met Bukala. Even aan. Van Loon. Muren. Zijn eigen 16. Nooit te beroerd om keihard te werken. Hoogman. Extra speelminuut van de 6 cijferstreek. Oh, richting Bamba. Gaan we voor. Hij is een sterke van Aalst. Letterlijk hier in het duel met Bukala. Hij is sterk. Kan hij ook nog afronden ook? Het schot is laag. Wordt gepareerd door Verschuren. Dit is nog Bamba. Dat is wel heel wild geschoten. Valt dan nog omhoog bij. Maar dan wellicht de ultieme aanval te gaan werken. Leliendal. Nee, deze wordt makkelijk opgepikt door Van Loon. Dus je kan Willem II nog een keer. Het is en blijft ook wel een zenuwtoestand.

0: Tacoma. Nusselink, nu al met Kwakman. Taibi, verschuren krijgt hem op zijn hoofd. Dat is hier versteur. Er zijn nog een handvol secondes in deze wedstrijd. Voordat we gaan verlengen met Kwakman. Leliendal. Veel tijd is er niet meer. Eén keer nog de bal, de 16 in. Behoene krijgt hem weg. Bamba. En dan gaan we verlengen. Na de 1-2 in Tilburg blijft het hier in Volendam ook 1-2. En dan is die uitputtingsslag, die zenuwentoestand, nog niet voorbij ook. Gaat Steur even naar binnen. Heeft zijn handschoenen uitgedaan. Dus hij zal even naar het toilet gaan. In de wetenschap dat er toch altijd even een soort van rustpauze volgt. Waarin de beide trainers nog even een praatje zullen hebben richting de spelers. Jelletjes en wat drinken om op temperatuur te komen. Ja, Pascal. Ja, Bram. We gaan dus de verlenging in. We krijgen waar voor ons geld.
1: We krijgen waar voor ons geld. En de voorspelling die Bram al deed komt wat dat betreft ook uit. In ieder geval qua verlenging. En als je de tweede helft bekijkt, Bram, is dat ook niet zo heel raar misschien?
2: Nee, aan de andere kant, ik vond dat Volendam wel beter van het spel had, hoor. Muren, die had hem eigenlijk op zijn schoen. Dat was het verhaal geweest natuurlijk. Dat was een hele grote kans.
1: Ja.
2: Maar goed, je ziet ook, de laatste 10 minuutjes komt Willem II, komt weer een paar keer gevaarlijk uit. Bamba, ja, dat is wel een speler die
1: iets geks kan doen.
2: Iets geks kan doen, onvoorspelbaar is. Ja, en die op het eind, dan heeft hij een slalom langs 3 man. En dan heb je, nou ja, als je het over Classic, dan heb je het ook over Classic Verschuren. Die gooit zich altijd overal voor, een paar blokken. Dat deed hij goed, maar dat is wel een beetje waar Willem II het van moet hebben nu.
1: Ja, en het is nu een kwestie van heel erg veel oplappen en nog wat puntjes op de i zetten, want het is een slijtageslag geworden. En het vloog ook een beetje heen en weer, het momentum zeg maar, in de tweede helft.
2: Ja. Nou, het is denk ik voor, ik vind het heel knap van Willem II, hoor, wat ze laten zien. Want het is die 6e wedstrijd in zo'n korte tijd.
1: Dat gaat nu wel tellen.
2: Dat denk ik wel, dat dat nu gaat tellen. Ja, en als je dan ook het nog weer erbij neemt. Het is gewoon pittig voor die gasten momenteel op het veld. Maar dat geldt net zo voor Volendam. Alleen je ziet Van Aals trouwens. Oh, die speelt goed, hè.
1: Ja,
2: ik vind hem echt een hele mooie speler om naar te kijken. Hij is krachtig. Ziet het spelletje ook best wel makkelijk. Echt wel een 19 jaar pas. Ik verbaas me iedere keer weer over.
1: Met 10 jaar leeftijd naar Willem II gekomen van Lommel.
2: Ja, het gemak waarmee hij voetbalt. Ja, echt. Zou wel toe zijn aan een stapje, denk ik. Ja, dat zeggen ze dan meestal.
1: Hij moet eerst vanmiddag nog een paar stapjes zetten in de verlenging.
2: Ja.
1: Want ja, nu is het echt tanden op elkaar. Ja, ik kan hij nog wat. Hij was zo dichtbij.
2: Wat was het? Het was 10 centimeter, denk ik.
1: Ja, op de bal.
2: Ja, ja, nee,
1: aan de buitenkant.
2: Dat was het verhaal, inderdaad. De steekpaasje van Veerman. Ja, en Kruis zal op zo'n momentum hebben gehoopt, zeg maar, van die twee. Ja, maar we hebben nog een half uurtje waarin hij, maar goed, ook een Bamba, die kan het ook nog wel vanuit voor Willem II. Het is op dit moment echt geen pijl op te trekken. Er is niet eentje waarvan je zo op voorhand wil hebben van, nou, zij zijn nu aan de binnenhand. Dat voel ik echt totaal niet.
1: Nee, het is de eerste verlenging in een playoff finale sinds 22. Toen was het ADO Excelsior.
2: Oh ja.
1: Dat was een fraaie.
2: Ja, inderdaad.
1: Het is ook pas de tweede in de laatste 10 jaar van de playoffs dat er een verlenging nodig is bij de finale.
2: Ja, ik heb altijd, als we gaan verlengen, laten we dan ook de penalties maar meenemen. Ja, toch? Als we
1: het
2: toch
1: hoort er ook allemaal een beetje bij.
2: Het hoort bij die play-offs. Daarvoor gaan we hiervoor zitten, voor die play-offs. Ja. En daardoor worden we volledig op onze wenken bediend
1: vandaag. En zo'n douche is dan nog wel even een lekkere opfrisser ook eigenlijk.
2: Nu heerlijk, ja. Normaal springen alle kanten opzij. Maar nu is dat heerlijk om even onder ons te staan.
1: We gaan kijken wat ze ervan gaan maken. In de verlenging, Leo.
0: Ja, de verlenging geldt ook voor de carrière van Robert Muren, die met 30 minuten wordt verlengd. Dus dat is dan ook wel weer fraai. En durft een ploeg nog iets in deze verlenging? Vaak slaat de spanning toe, de schrik af en toe. En wordt er niks meer gedurfd. We gaan het zien, deze verlenging. sturen. En allemaal voor. Koeders. Zo, die vliegt er even langs. En hier, Koeders krijgt hem niet op zijn hoofd. Bukala. Leliendal. Richting het doel waar hij al eerder deze wedstrijd scoorde. En nog wel als doelpuntenmaker op het veld. Dat geldt voor de beide doelpuntenmakers van Willem II. Of dus niet. Pauwels. En Taibi. Corner voor Volendam. Deze richting allemaal voor. Hoogma ook de lucht in. Nog een keer de lucht in. En onze Willem 2 hier. Leliendal. Richting Verschuren. Krijgt een klein duwtje in de rug van Chouaou. Haan. Van Loon. Dodeman. Goeie controle. Taibi doet ook mee. Dodeman die is... Oh, Bamba! Weer een kans voor de invaller. De bal van deze Dodeman. Die legt ze altijd toch wel lekker de 16 in. Voor de... Naar de bal toesprinten de Bamba. Een stuitje en dan gaat die bal hoog over.

sneller dan allemaal voor. Maar die grote, die gooit de grote sterke lijf er even voor. Bamba is toch wel een ongeleid projectiel.

Ze blijven maar gaan. Het uitvak hier in Tilburg. Vier in Volendam. Maar duizenden in Tilburg. Ook deze verlenging aanschouwen. Iedereen tussen hoop en vrees. In Volendam, in Tilburg. Muren heeft aangegeven dat hij wil. Muren laag voor richting Koelas. Kan worden verdedigd. Moet hij wel bij de zijlijn. Sloan, Oelers. Oelers. Hij langs. Oelers en langs. Terugleggen op Muren. En dan het verdedigende werk van Behoenek.

0: Bal trekken. Koen was uit de draai. Ze wordt weer geblokt. Deze voor Oegoe van ver.
1: Wat over.
0: Schot van Precious Oegoe.

Liverpool heeft even wat de tijd gepakt. Dala. Bouwels. Over Etaibi. Bouwels. Is van Vakman. Koelers. Hier tegenover Tjuan. Hoekboe. Ga maar voor. Was diep op de helft. Van Willem II. Twee dat het heel compact houdt. Dus via de zijkant moet Volendam het maar gaan opzetten. Boukala het paasje richting Oekhoek komt er niet uit. Dus dit Chouan. Snelheid van Bamba. Hij is sneller dan Almere voor. Die heeft wel de voorsprong. Kan terug naar Steur. Dat wild, maar als het uitkomt. Terechtkomt bij Oelers bijvoorbeeld. Was het al prima geweest. Lijkt niet het geval. Goed blok gezet door Kwakman. Wesseling. Scherpt door Kwakman. Koewas. Pauwels. Koewas terugleggen. Schot Kwakman. Die gaat er ineens bij liggen. Ja, kramp. Het is natuurlijk een lange tijd geblesseerd geweest. En werd gezegd, Kwakman, nou, die kan uurtje meedoen. Hij moest natuurlijk al heel snel invallen. De 20e minuut kwam hij al voor Gibson. Ja, hij is wel belangrijk.

0: ik wel dat het einde wedstrijd is voor Kwakman. Ik zie Alex Plat.
1: Aanvallend tweede paal.
0: Er zal niet veel bokaal uitkomen. Koewas maakt zich breed tegenover Behunek. Kwakman. Koewas heeft er zin in. Maar dit schot recht in de handen van Didion Heugel. Het zal weer een tijdje duren voordat die bal terug het veld in komt. Tijd die bal laten vallen. Dodeman op Bamba. Verschuren in zijn rug. Taibi. Leunik. En Dodeman. Westlink. De bal kwijt. Bukala, muren. Bukala gaat diep. Boekoe en Oelers. Balletje op, Precious Oekoe. Nee, Bukala terug, Oekoe. Deed hij dan proberen erbij te komen. Verschuren naar de zijkant. Naar Oelers. Slaag, muren! Had nog niet gescoord namens Volendam tegen Willem II. Doet dat nu wel. En dit zou het doelpunt betekenen van het lijstbehoud van Volendam. In de 100ste minuut, in zijn laatste, maakt hij er 2-2 van. Maar, oh, er wordt nog even gekeken, want daarvoor werd daar een overtreding gemaakt, hier. Is dat een overtreding van Leliendal? Daar wordt naar gekeken, dus blijft die 2-2 staan. Of gaat daar een streep door? Was het een overtreding van Leliendal of niet? Staat de potentieel winnende 2-2? Of gaat er een streep door? Is het een overtreding of niet? Hij staat op zijn voet. Hier hangt zo enorm veel vanaf van deze beslissing. Wordt hij afgekeurd? Blijft het 1-2. Van der Eyck heeft gekeken, heeft gezien en heeft besloten dat het geen goal is. Dat het geen goal is. Dus door de 2-2 van Muren gaat een kruis, gaat een streep. En degene van de overtreding, Leliendal, krijgt dan nog geel ook. Want ook dit past natuurlijk perfect in het verhaal dat elk jaar weer wordt geschreven. In de keukenkampioen playoffs. Plat inmiddels in de ploeg. Inderdaad voor Kwakman. Kwakman, geweldig gedaan. En Alex Plat is zijn vervanger. Hij kreeg geel voor de overtreding. De aanvallende overtreding waarna Muren weliswaar scoorde. Maar waar een streep doorheen ging. Boekale. Plat. Joaon terug, maar daar moet... Nee, daar komt die Jon Heudel niet meer aan te pas. Hoekschop. Zal het einde zitten van de eerste helft van de verlenging.

0: 2. Helemaal achterin. Blad. Van Aalst. Moukala. Van Eliendal. Koelers. Rechts Koelwas. Vol 16 meter gebied nog steeds. Met aan maar voor, met Buren. Leliendal. Door de benen. Maar geen vervolg. Dan kan het nu misschien om snelheid. Want daar heeft Willem II de juiste man nu voor voorin lopen. Maar ai, ai, ai, snelheid. Die voelt wat in zijn hamstring. Bij Bamba. Meteen contact met de bank. En de bank wil ook weten, gaat het of gaat het niet? Het voordeel is wel dat we bijna in de rust terechtkomen van die eerste verlenging. We komen natuurlijk een farm moment gehad. In de eerste helft van die verlenging nog wel 2 minuten bij. Bouwels. Het voor. Al op een gevaarlijke plek kwam hij langs. Koelers. En weg. Maar daar is verder niemand meer. Willem 2 blijft hangen. Ze durven er niet meer vanaf. Leliendal. Bouwels. Dortmund zorgt altijd voor een dubbele dekking daar aan die kant. Ja, dan is de linksback wel vrij. Dat is Leliendals. Gept hem voor bij Hoenek, komt weg. Moukala, dit is Koelwas vanuit de draai. Nu Muren. Klopt. Blokkers van Hoogma. Plat terug, Oelers. De goal uit via Van Loon. Mag nog genomen worden. Zeker mag die nog genomen worden. Weer een kans ook voor Muren. Eerst Koelwas, dan Muren in het blok van Hoogma. Koelwas, sterk, die doet een heudel. Wesseling. Het is Verschuren. Het is Plat. Moukala. Wesseling wint daar het duel van Plat. Dit is Dodeman. Dat is ruimte voor Devin Haan. Die loopt in een soort van fuik. En stapt dan op de voet van een tegenstander. Van Leliendal. Maker dus van de enige treffer van Volendam. En de reden waarom... het ook maar bij 1 goal beperkt blijft. En Leliendal vraagt zich af. Ja, ik stap net op de voet van de tegenstander en ik krijg geel. Zou dat dan ook moeten gelden voor de tegenstander die mij op een voet raakt? De eerste helft van de verlenging zit erop. Hij leek de 2-2 te maken. De winnende 2-2. De potentieel winnende 2-2. Maar hij, in de aanloop, in die aanval, Leliendal, maakte overtreding. En dus is het nog steeds gelijk tussen Willem II en Volendam.
1: Je moet door.
0: Ik gebied eerlijkheid te zeggen dat Volendam toch de...

0: dan toch met name Willem II. Ja, ook bij Volendam ligt er wel. Met er maar eentje eigenlijk nu. Vooral Chuaoni heeft het zwaar, heeft het lastig. Een beetje van de Lies. Hier staat iedereen weer klaar om de wedstrijd te hervatten. Bamba wordt even opgelapt nog. Ja, ook Van Aalst kan bijna niet meer. Die voelt alles. Die voelt overal pijn. Die krabbelt echt overeind. Die heeft overal last van. En zo lijkt Volendam dat klaar staat voor de aftrap. Waar cool was, onder andere het publiek dirigeert om wat extra lawaai te maken. Lijken die van Volendam wat fitter dan die spelers van Willem II, waar Stegeman nog even wat laatste woorden toevoegt aan de selectie. Maar daar zijn er dus een paar die er helemaal doorheen zitten. Fysiek eigenlijk niet meer kunnen. Besseling loopt moeilijk. Van Aalst loopt moeilijk. Chuaon loopt moeilijk. Inmiddels Chulum die ik zie. Dat betekent dat... Even kijken wie er dan uitgaat. Ja, Chuaon, ja, die kan niet meer.
1: 17 is
0: Ik denk dat Van Loon weer terug linksback staat. Nou, nog een wissel. Mika de Jonge. En ook Bamba zien we dus niet meer terug. Kwam erin en ging eruit. Nog 15 minuten. Valt daar in de beslissing? Of gaan we strafschoppen nemen? Van Loon. Blad. Cool was. Zien, want vastgehouden door Hoopma. Ja, Jutte, of Willem II. Met alles bezig om de strafschoppenserie te halen. Te schuren. Bukala. Leliendal. Blad. Buren. Is daar een doorkomen aan? Samen met Koewas. Behoenek. Blad. Leliendal. Buren kiest positie. Koewas erachter. En hier nog Oelers. Chulum. Oekwoe. Door de benen van Chulum. Oekwoe om hem binnen te houden. Doet hij slim. Van Loon als laatste hoekschop Volendam.

Kovacic. Over naar Taibi. Goed meegegeven. Deze bal is voor Kouwas niet te halen. Ja, nou ja, nog net wel te halen. Maar een vervolg kan hij er niet aan geven. Was al over de achterlijn geweest. Ja, Kruijs ziet ook dat Dion Heudel elke gelegenheid aanpakt om wat tijd te winnen. Willem II is in deze tweede helft van de verlenging het meest gebaat aan rust. Als ze de eerste play-off ronde mochten overslaan, dat ze derde werden. Is in toch in korte periode de zesde wedstrijd. Waarbij de spanning en natuurlijk altijd heeft opgestaan. Tegen RKC, tegen Almere City. Nu toch ook tegen Volendam. Moelers. Snel. Goed, rugdekking. Tjulu. Dus blijft dan geblesseerd liggen. Nog wat overeind weer. Volendam 6 keer gewisseld. Misschien moet het met deze elf doen. Ook daar zie je een paar jongens en helemaal doorheen zitten. Oekoe, daar is het best ook wel vanaf. Pauwels. Nu krijgt hij niet bij Kouwas en ook niet bij Plat. Nou, dit zijn de laatste 10 minuten van deze wedstrijd. Deliendal. 16 in. Dit is weer Oelers. Oekoe. Deliendal. Kale buitenom. Deliendal met deze bal bij Hoenik. Lok van Bukala. Dodeman niet bij de bal kan. Oekoe. Denk Tjulum geel voor de inval. Zijn de trainers al bezig met de lijstjes? Die liggen natuurlijk al klaar. Ja. Ze stonden er ook wel spelers bovenaan die lijst die er inmiddels niet meer bij zijn, die uitgevallen zijn. Gaat het uitdraaien vandaag op strafschop? Kouwas vrije trap richting Muren. Muren kan knikken. Bal door Dion Heudel terug het veld ingebracht. En dan heeft hij het geluk, de keeper van Willem II, dat er geen Volendammer stond om dat af te maken. Is matig gedaan. Na de trap van Kouwas kan de kopbal van Muren, Dion Heudel, bal terug het veld in. Dan staat daar net geen Volendammer en kan er door Willem II worden opgeruimd. Verschuren. Deliendal.

jammer voor. Leliendal. De loopactie van Plat. Koewas. Koewas. Weggekopt door Entaibi. Voordat Pauwels daarbij komt.

mijn seizoenboek. Slechte kaas, lelijke kaas, spoelers. En dan Willem II, die wat van de eigen goal afkomen. Leliendal. Het rechts uithalen, dat zal hij niet doen toch? Plat. Koel was terug, plat. En wegwerken ook maar. Ja, die twee centraal verdedigers bij Hoenek en Hoogma. En ook heel wat herstelwerkzaamheden moeten verrichten. Bukala. Oelers. Bal nog een keer voor, maar over alles en iedereen heen. Het Aibi en Bukala daar naartoe. Jongen. Ingooi voor hem dan. Leliendal. We gaan richting de laatste 5 minuten van deze wedstrijd.

Pauwels. Vrije trap. Volendam. Koewas gaat weer richting de bal om die vrije trap te nemen. Aan me voor. Verschuren. Zij mee naar voren. Leliendal in de 116e minuut van deze wedstrijd. Leliendal. Is dat Hens of niet? Alle Volendammers schreeuwen van wel. Dan wordt er natuurlijk even nagekeken of dat daadwerkelijk Hens was. Geen Hens. Gaat via zijn eigen lichaam op zijn onderarm. Verschuren naar Oegu. Plat. Wat is te hard. Blijft die diepte loopacties maken. Plat. En weer een tijdrekken van Dion Heugel. Ja, Ajax Utrecht is natuurlijk hier morgen in hetzelfde theater.

0: vurend in de zon. Rick Kruis. Nog 2,5 minuten deze verlenging. Richting een strafschoppenserie die het allemaal moet beslissen. Wie volgend jaar in de Vriendenloterij Eredivisie speelt. Wie volgend jaar in de Keukenkampioendivisie speelt. Van Eliendal. Tenzij er nog een hele late ontknoping volgt. Oelers. Weer in de dubbele dekking. Komt hij uit dat hoekje. Niet over de achterlijn geweest. En nu wel. Nee, nog steeds niet. Zit Plata goed tussen voordat Devin Haan daar wat mee kan uitrichten. Oelers even geen controle. Hoop van Lam dat die bal deze keer wel over de achterlijn gaat. Dat weigert hij nog maar steeds te doen. Verschuren. Deze is voor Hoogma. Kom maar voor. Anderhalve minuut nog. Volendam heeft nog wel enige haast. Natuurlijk een hele verkeerde ingooi, want Oekboer stond in het veld bij zijn ingooi. Muren. Heeft ook bij Hoenik uit het centrum weggetrokken. Verschuren. Oekboer. Laatste minuut loopt. Leliendal. Scoorde al eens. Leliendal krijgt hem niet bij Koepas. Dan is dit bij Hoenik. Daar is verder helemaal niemand. Dat wist bij Hoenik ook wel. Hij is blij dat hij even een aardig pauze krijgt. Half minuutje nog. Plat. Oekboe. Op basis van de wedstrijd in Tilburg. Op basis van, zeg maar vanaf de 22e minuut in deze wedstrijd, zou Volendam wat verdienen. Je krijgt niet altijd wat je verdient. Voorlopig zit Willem II er nog in. Tenzij het hier wat gebeurt. En Taibi voorkomt een late treffer van Pauwels. Nog een minuutje extra eraan toegevoegd. Oelers. Oelers krijgt hem voor. Oekboe. Het is weer gruwelijk spannend. Leliendal. Leliendal op zoek naar weer meer geluk. En dit is niet slecht geschoten, zeg. Maar dan niet slecht geschoten, zeg, heb je niet veel. Al staat er wat op. Dat kwam er in dit geval niet goed uit. Maker van 1-2. En daarna maakte hij een overtreding op het moment, vlak voor het moment dat Muren de 2-2 aantekende in minuut 100. We zijn inmiddels 21 minuten verder en nog steeds staat het 1-2 en over twee wedstrijden dus 3-3. En dus gaan we strafschoppen nemen. We gaan over op penalties inderdaad. En dan kijk je meteen naar de keepers. Naar Steur, Didion Heudel. Wie voelt het vertrouwen? Wie heeft er nog wat in zijn lijf? Nou, je bent in Volendam, dus klinkt hier George Baker selectie. Wie kan er überhaupt nog dat stukje lopen vanaf de middenlijn naar de 11-meterstip? En zijn er speciale bidonnetjes voor de keepers? Steur gaat inmiddels naar binnen. Misschien om zo'n bidonnetje te halen. Ja, heren, op onze wenken bediend. Bram van Polen, Jomanda. We gaan strafschoppen nemen. Ja, toch?
1: Ja, nou, het is wel waar je uiteindelijk op hoopt, toch? Gedurende zo'n verlenging. Ja, misschien niet.
2: Ja, jij hebt het al vanaf het begin van de eind van de middag, begin van de avond geroepen, Bram.
1: Ja, voor mij is het makkelijk omdat je neutraal ernaar kijkt. Maar ik snap voor de Willem II supporters of voor de Dam supporters hoop je daar natuurlijk niet op.
2: Nee.
1: Nou ja, voor de neutrale kijker is een strafschopserie ja, ook wel passend misschien bij deze wedstrijd.
2: Ja?
1: Ja, omdat er zat wel veel in. En ik vind het altijd mooi als je hem afsluit met een penalty-serie. Ja. Alhoewel, ik vond het doelpunt wat werd afgekeurd. Ja, ik snap wel dat je als Volendam supporter of als wanneer je bij Volendam speelt in de selectie, dat je dan je een beetje genaaid voelt.
2: Ja, gaan we straks nog wel even naar kijken. Eerst eens even kijken hoe ze iedereen oplappen en voor deze penalty-serie gereed maken. Keeper gaat nog even snel op de laptop statistieken bekijken.
1: Ja.
2: Maar als dat nu nog moet gebeuren, vrees ik dat je het zo meteen ook niet meer weet als je in die goal staat.
1: Ik mag hopen dat ze hun huiswerk...
2: Dit is wel mooi, zo'n knuffel.
1: Ja, dit is prachtig. Ik mag hopen dat ze hun huiswerk aan de voorkant al hebben gedaan. En ik geloof er eigenlijk in dat ze dat beide ploegen wel hebben gedaan. Maar goed, het is echt een cliché van je welse. Maar het gaat gewoon echt een loterij worden.
2: Ja, en waar haal je nog 5 minimaal en misschien nog wel meer spelers vandaan die nog enigszins energie hebben en puff hebben?
1: Ja, het was echt een slijtageslag. Als je die Devin Haan laatste 10 minuten staat een beetje op te letten, dat shockte. Maar hij wou niet opgeven, maar ik had ook wel echt ergens met ze te doen. Maar, ja. Dit is een moment, daar ga je geen vermoeidheid meer voelen met zo'n penalty. Dan moet je er gaan staan en dat is vooral mentale druk wat erbij komt kijken. En als je een vaste trap hebt, ja, dan zullen de meespelers met zo'n druk zullen voor een vaste hoek gaan.
2: Didion Heudel is in de huk. Die staan op het veld. De doelman van Volendam, Roy Steur, die is naar binnen gegaan.
1: Ja.
2: Kan zijn om even te plassen. Kan zijn om nieuwe handschoenen te pakken. Kan ook zijn, want dat heb ik doelmannen ook wel eens zien doen, die dan pas op het allerlaatste moment terugkomen om ook de tegenstander daarmee een beetje...
1: Kan, dat is ook een mentaal spelletje. Dit is echt een mentaal spelletje. En als je dat denkt dat dat gaat helpen richting tegenstander, ja, moet je dat volledig aangrijpen.
2: Ja, want hier staat hij dus niet bij. Nee, kijk, daar komt hij. Met de reserve doelmannen ook. Alles nog even doorgenomen.
1: Ja, hij oogt er wel klaar voor.
2: Die is gretig.
1: Die is zeker gretig.
2: Ja, maar goed, voor wat dat waard is.
1: Is het al bekend welke kant we penalty's gaan nemen?
2: Nee, dat gaan ze nu nog even doen. Ze gaan tossen inderdaad welke kant de strafschoppen genomen gaan worden. Dus aan de kant van, nou ja, zeg maar even de fanatieke aanhang van Volendam. Of aan de andere kant, daar waar links ook het uitvak van Willem II zit. Luister even mee. Volendam begint met de strafschop en aan het handgebaar zag ik dat we ze gaan nemen aan de, zeg maar, de rechterkant.
1: Ja,
2: aan dus daar waar ook het uitvak zit. Dit zit er wel een stukje vandaan nog, maar dus niet voor de trouwe aanhang van de Volendam supporters. De doelmannen krijgen nog even de regels mee. Minimaal 1 lichaamsdeel van je voet. Of een stukje van je voet op de lijn houden, inderdaad.
1: Ja, het is wel... Dit is wel zo, als doelman hoop je ergens denk ik ook wel op zo'n situatie. Want je kunt wel de ultieme held worden van je club. Waarin spitsen meestal het verschil kunnen maken. Is dit wel het moment voor doelmannen om het verschil te gaan maken?
2: Het verschil maken voor een plaats in de vriendenloterij, eredivisie of in de keukenkampioendivisie blijven of degraderen. Zij maken zich ook klaar. Zij kunnen ook nog een verschil maken. We gaan kijken hoe het gaat lopen in deze strafschoppenserie. Leo.
3: Ja, we hebben 2 keer getost. 1 keer won Hoogma. En die zegt, we gaan daar de strafschoppen nemen. Waar we hem gaan nemen. En de tweede keer won Muren. De keus. Eerste of tweede. Muren zegt, nee, wij gaan beginnen. Sterker nog, Muren gaat zelf openen. Voordeel, als je begint en je maakt de eerste, dan zet je de druk de volle bak op. Moet je hem maken. In zijn laatste wedstrijd is dit Muren! En die valt net binnen. Die valt echt net binnen. Dat was de laatste trap, denk ik, als betaald voetballer. Dan zijn we een hele crazy strafschop op reeks krijgen. Devin Haan is de volgende.
0: bal nog een keer wegleggen? Nee, die past nog een keer zijn meters uit. Komt er allemaal bij. Elkaar gek maken. Haan! 1-1. Onberispelijk. Maar Didion Heudel er nog wel heel dichtbij zat. Sterker nog, eraan zat. Bij de strafschop van Muren. Steur. De verkeerde kant op. Ukala is de volgende. Ja, Didion Heudel. Zojuist zo dichtbij. Dat zullen die spelers van Volendam ook gezien hebben. Van, oh jeetje. Die kan wel wat daar dus op de doellijn. Tweede strafschop voor Volendam. En hier is voor Didion Heudel.

0: is geen beste. Als de keeper dan in de goede hoek zit, heeft hij hem ook. Dus blijft het 1-1. Dan kan Willem II een belangrijke slag slaan via Hoogma. Hoogma steur. Hoogma. Het staat 2-1 voor Willem II. Het begint al een beetje stil te worden hier in het stadion. Van luidruchtig uitvak na. Pauwels is de volgende. Je zou toch eigenlijk zeggen, deze mag hij niet missen. Het is de derde voor Volendam. Muren raak. Boukala mis door de redding van Thomas Dillion Heudel. Onder deze omstandigheden natuurlijk sowieso al lastig om die hoofdkoel. Deze moet er echt in voor Volendam. Anders komt Willem II serieus een beetje op matchpoint. En die bal gaat er net in het zijde. Ook daar staat Dillion Heudel weer verdraaid dichtbij. Dat is gewoon dus een prima penalty keeper. Heeft Roy Steur nog niet bewezen. Derde strafschop voor Willem II. Oud-Volendammer Dodeman scoorde die belangrijke treffer in Tilburg. Dodeman en Steur. En nu de voorsprong Willem II. Ja! Hoewel Steur in de buurt komt, komt hij er niet bij. 2-3. Koewas is de volgende. Vierde strafschop voor Volendam. Als hij mist, komt Willem II daadwerkelijk op backspot. Bal blijft het rollen daar. Dillion Heudel is goed. Een duel met Koewas. Koewas, ja, slim gedaan. Even wachten dan de beweging aan Dillion Heudel laat. Dan staat er 3-3. Is Boukala de enige die tot nu toe heeft gemist. De volgende van Willem II is Armin Tsulu. Denkt hij Willem II op een 4-3 voorsprong. Tsulum, Steur, Tsulum. Nu is Willem II heel dichtbij. Tot nu toe alle strafschoppen binnen. Leliendal. Mist hij. Degradeert Volendam. Raakt hij. Dan is er nog een kans op lijfsbehoud. Scoorde al in deze wedstrijd. Hij maakte ook die overtreding. Waardoor de goal van Muren werd afgekeurd. Kijk, bal heeft moeite daar om stil te blijven liggen. Leliendal, Dillion Heudel. Leliendal. Volendam leeft nog. Volendam leeft nog. Maar hoe lang? Engel dan de volgende strafschop nemen?
1: Ja, ja.
0: Ja, hier een penalty nemen. Door een keeper. En wil nog wel eens tot succes leiden. Koeman deed het. Waardoor Volendam hier staat. Gideon Heudel nu om Willem II terug naar de Eredivisie te schoppen. Gideon Heudel doet het. En zo keert, met dank ook aan strafschoppenheld Thomas Gideon Heudel, Willem II weer terug naar de vriendenloterij Eredivisie. Pakt de strafschop en scoort de beslissende. En voor Volendam zijn de druiven enorm zuur. Want zij degraderen naar de keukenkampioendivisie. En is de carrière van Robert Muren voorbij? En leek dat in de laatste wedstrijd nog een helder rol op te leveren bij die 2-2 die hij maakte. Maar die later werd afgekeurd. En zo degradeert Volendam voor de 11e keer in hun historie. Promoveert Willem II voor de 9e keer in hun historie. En is Gideon Heudel natuurlijk de absolute held. Waar hij een paar dagen geleden nog de skliniel was toen hij zomaar de 2-0 weggaf aan Henk Veerman. Nu pakt hij de penal van Bukala. En schiet hij de beslissende binnen. En is daar de ontlading enorm. En wint John Stegeman toch ook voor de tweede keer dat hij in die finale staat. Voor het eerst zo'n eindstrijd. Het mislukte met Go Ahead Eagles. Het lukt nu na strafschoppen voor Willem II. En Hans Kraaij junior met de man van de penalty serie. Hans.
2: Dillian, are you a goalkeeper or a striker?
3: I'm a goalkeeper.
2: How was it with the nurse? Because it was a very, very, very important penalty.
3: That's very simple. I shot yesterday in practice. I shot in practice yesterday. I scored there. I felt good. And I just thought of my daughter who was born 1 week ago. And then football is just a game.
2: Football is just a game. You know that with Muniela Lucia.
3: Yeah. But you see this team. For 120 minutes, we know we don't touch the ball. But you see the hard sticker, you know? Fucking hell. Look, these guys deserve it as well. Like, honestly, because we worked so hard. We were so unlucky on so many things. Fucking hell. This is the promotie of effort, discipline, and consistency, and hard work every goddamn day.
2: And scoring penalties.
3: Yeah, that's the cherry on top.
2: Congratulations.
3: Thanks.
0: Ja, toch ook wel bijzonder dat Willem II met de winterstop stonden ze negende.